0: autoverzekering. Kijk op ora.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Boek de beste last minutes. Nu met korting tot wel €400 per persoon. TUI, live happy.
2: Hij is terug. Oh, het lekkere wat je van een McDonald's burger verwacht. Twee heerlijk sappige 100% rundvleesburgers, gesmolten cheddarkaas en een unieke romige saus. Big Arch. Gigantisch lekker.
3: Nu bij Aldi, het borrelassortiment vanaf 99 cent.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, dat gaan we vieren. Bekijk de special en maak er zelf ook een feestje van.
5: Zeg eens eerlijk, zit jouw BH eigenlijk nog wel echt goed?
6: Hi.
5: Ja, zo hoort een BH te zitten. Wow. Ontdek wat de juiste maat voor jou kan doen. Nu de tweede BH, 50% korting. Livera, schaamteloos jezelf.

0: live naar de Grand Prix van Canada. Viaplay. De beste kijk op sport. Topspelers.
1: Cruciaal moment van de wedstrijd.
0: Keiharde finishes.
2: Alle ruimte in die dubbel 16.
0: Pure dartsbeleving.
3: Game, shot en de match.
0: Een epische strijd.
4: Omdat het kan. Omdat ze allebei heel erg goed zijn.
0: Kijk live naar de Eurotour darts. Viaplay. De beste kijk op sport.

0: 27 april. En dat is bijna een maand geleden. Won Ricardo Pietrzko voor het laatst een dartswedstrijd. Het was in de eerste ronde van vloertoernooi nummer 11 in Milton Keynes. 6-4 winst op Titus Kanik. Daarna volgden er nog heel wat wedstrijden. 11 om precies te zijn. En die gingen allemaal verloren. En dat heeft te maken met het feit dat het vertrouwen en het niveau bij Pikachu niet zo hoog is. En dat heeft ook te maken met het feit dat hij zo nu en dan best wel wat moeite heeft met het loslaten van de pijlen. Het is een gevalletje darteritis. We zagen dat op het laatste Eurotoernooi ook. Dat was in Oostenrijk. Daar ja, lukte het hem gewoon ook niet om pijlen los te laten. Kwam hij nog best dicht bij de overwinning in de buurt tegen Patrick Kovacs. Die was vooral heel zenuwachtig. Je hebt het idee dat Mike Kuijverhoven iets minder zenuwachtig zal zijn als Kovacs. Als die zoveel kansen gaat krijgen als de Hongaar in die wedstrijd, dan is het hier snel klaar. Maar de laatste wedstrijden hebben wel het idee dat het bij Pietrzko iets makkelijker gaat.
1: Hij heeft wat veranderd aan zijn stijl. Een beetje op Coast Pompey.
0: Waar ik wilde het net zeggen.
1: Daar is hij dus hard mee aan de slag gegaan. En hard mee aan het trainen. Nou, voor Kuijverhoven. Ook natuurlijk via de achterdeur bij dit toernooi aangekomen. Wat zal die gedacht hebben? Eerst opgebeld worden van hey vriend, je hebt de qualifier verloren, maar je mag toch meedoen. En dan zie je dat je Pietrzko krijgt. Ja, het kan, er zijn vervelendere lotingen natuurlijk. Maar je ziet wel, hij gooit nu al heel anders dan wat Pietrzko in Oostenrijk doet. Hij is er wel heel hard mee aan het werk. En heel hard aan de slag om hiervan af te komen.
0: Ja, en dat valt al te prijzen, hè. Want je kan met de pakken neerzitten als je dat iets of een vorm daarvan hebt. Denken, ja, ik kom er nooit meer af. Of gewoon blijven proberen.
1: En jij hebt er ook een kleine vorm wel. Jij hebt er ook best moeite gehad.
0: Ja, klopt. Klopt. Nou, ik heb er veel langer over gedaan om iets te vinden waardoor ik de pijlen weer wat makkelijker naar
1: Maar jij dacht ook wat minder dan Ricardo Pietrzko.
0: Ja, dat is waar. Daar hangt ook iets minder vanaf.
1: Dat is wel goed ook.
0: Ja. Nou ja, inderdaad. Maar ja, ik vind echt, als ik dit zo zie, die eerste paar beurten, hoe dat gaat. En nog in de buurt, ofwel in de triple ook. Nou ja, vind ik knap hoor.
1: En je ziet dat hij gewoon, dat hij sinds 2 weken geleden, terwijl dat Kuijverhoven hier de eerste maximale van de middag gooit, kan je echt zien dat hij er doelbewust en met deze stijl aan het proberen mee is om hard aan te werken. Nu toch wel een paar keer extra hapering voordat de pijl naar het bord gaat. Je ziet ook dat hij verandering aan het materiaal gedaan heeft. Dat er nu, voorheen gooide hij met een redelijk rechte pijl. Nu zit het gewicht meer aan de voorkant. Ja.
0: Het zijn allemaal trucjes, foefjes waarmee je jezelf misschien iets makkelijker kan maken.
1: Bijna een Dirkie.
0: Daar komt hij nooit meer vanaf, hè?
1: Hey. Maar sommige dingen blijven gewoon aan de naam hangen. Zoals de mens hoe de dubbel 14 is. En een Dirkie is doodgooien op 180. En zo zijn er nog genoeg dingen natuurlijk. Tops voor Kuijverhoven. Om gelijk Pietrzko maar te breken. Maar gelijk laten merken dat er niks te halen was in deze wedstrijd. Dan is dit een fijn begin van de Nederlander. Komt op 1-0. Oblix is inmiddels omgekleed. Die is er klaar voor om weer een weekendje Riza op zijn kop te zetten.
0: Wat doet hij voor werk, vraag ik mij af, in het dagelijks leven. Die is overal bij.
1: Ik denk dat dorp bewaken, toch?
0: Ja, dat zal er wel zijn, ja. Ja, dan mag je af en toe nog wel eens vrij afnemen, blijkbaar.
2: 134.
0: Vorig jaar had Kuijverhoven aan het einde van het jaar toch wel wat. Nou goed, je kan zeggen dat hij pech had. Je kan zeggen dat het uiteindelijk allemaal net niet goed genoeg was. Hij plaatste zich in 2 instanties net niet voor het WK. En dat was natuurlijk pech voor hem. Maar ja, Hij pakte begin vorig jaar zijn tourkaart. Dus het was wel belangrijk geweest voor hem om erbij te zijn. Om uiteindelijk aan het einde van dit jaar in die top 64 te staan. We zaten even te kijken en de resultaten aan het begin van dit jaar zijn wel echt ruim genoeg voorlopig voor Kuijverhoven. Om deze keer wel op het WK uit te komen. Dus wat dat betreft ziet het er goed uit voor hem. En op dit moment op plek 73 op de wereldranglijst.
1: Hij had ook gewoon goede resultaten. Nu ook weer een eurotoertje meegepakt. Ook al is het via de achterdeur. Plaatst zich deze week alweer voor een andere eurotoer.
0: Ja.
1: En net zoals je naar de vloertoernooi kijkt, wint ook gewoon bijna elke keer zijn eerste wedstrijd. En wat we ook al zeiden bij Connors Cut, dat gaat zo goed in. Dat helpt zo vaak in je ranking. En ook weer afgelopen week. Eén keer laatste 64. En een keer laatste 16. En je dan ook nog kwalificeren voor een eurotour in Leverkusen. Dan zijn het gewoon drie vruchtbare dagen geweest in Engeland. Ja, en dan nu met Pietrescu, met alle respect, deze tegenstander krijgen. Dan is het toch een uitstekende week voor Mike Huyver. Kan het worden.
0: Daarvoor moet hij natuurlijk wel ook nog met Pietrescu afrekenen. En die krijgt de kans vanaf 101 om terug te breken. Een goede leg van de Duitser. Wat zou Code ervan vinden dat zijn stijl gejat is?
1: 60. Nou, ik denk dat Code er wel vrede mee heeft. Ik denk dat Code er bijna bewondering voor heeft dat iemand het na kan doen.
0: Ja.
1: Nou, ik denk dat Code er wel mee kan leven. Dat Co het ook zo leuk vindt dat Pietrescu het is, dat weet ik natuurlijk niet.
0: Ja, dat is een tweede inderdaad.
1: Dat zullen we hem zelf moeten vragen. Inmiddels een paar dubbels gemist door Kuijverhoven. Ja, en Pietrescu kan er gewoon 1-1 van maken. Je ziet dan alles, hij is klaar voor het gevecht met Mike Kuijverhoven en ook het gevecht met zichzelf. En ik denk, als je dan gelijk op een dubbel gooit, mag gooien en die eerste pijl gaat erin, dat geeft enorm veel vertrouwen, denk ik. Vooral in de situatie waar hij zit de laatste maanden.
0: Nou ja, en ook vertrouwen in die nieuwe stijl, hè. Van, hey, hoe ik het nu probeer en ook al een beetje aan het trainen ben en waarmee ik wel alle wedstrijden verloren heb die ik laatst speelde. Maar ik kan wel gewoon een dubbel gooien, ik kan wel gewoon mee.
1: Het is echt niet zo dat ik de grootste fan ben van Ricardo Pietrescu, maar ik heb echt bewondering hoeveel werk dat hij erin stopt om hier vanaf te komen. Om gewoon weer de datte probeert te worden die hij was. Sommige mensen die datte niet te zeggen. Ja, dan zie je nog wel dat het hele lichaam beweegt. Bij hem is het echt alleen de arm die nog het werk doet. Dus het lijkt ook wel dat je er in theorie snel vanaf kan komen. 65.
0: Nou, hier kunnen we dat goed zien. De arm hapert dan weliswaar. Maar de rest van het lichaam beweegt niet. Lekje zonder trippels voor Kuijverhoven. Nou ja, je moet Pietrescu ook niet helemaal het gevoel geven dat hij zich in deze wedstrijd gaat spelen.
2: K.
3: 59.
1: Het ziet er wel een stuk beter uit hoor, wat Pietrescu hier laat zien in vergelijking met 2 weken geleden. En toch voor Kuijverhoven lijkt me dit ook moeilijk spelen. Je weet dat je de favoriet bent, maar je ziet ook dat Pietrescu helemaal niet zo slecht is als wat heel veel mensen vertellen eigenlijk. Je zal wel je kopje erbij moeten houden en gewoon moeten zorgen dat je zo snel mogelijk 6 legs wint. Pietrescu voor een 1-11 finish. Mag niet met tops, want hij mist hier het grote getal.
0: ...45 over, dat geeft hem wel de mogelijkheid om dubbel 16 over te laten.
3: Mike, you require 86.
0: Kuijverhoven wil daar ook wel naartoe, naar dubbel 16. Maar nu zou het al fijn zijn als hij naar bol mag. En dat lukt al niet.
1: Te agressief voor de triple gegaan met die tweede pijl. Eerste stond er ook wat lastig voor. Dus twee keer op een dubbel gegooid door Ricardo Pietrescu. Twee keer raak. Ja, Pietrescu. Oké, zit nu nog bij de Eurotour, omdat hij er nog net niet in hangt. In die top 16 van die Pro Tour natuurlijk. Nou, we gaan hem ook gewoon zien op de World Cup over een paar weken. Ja, daar zullen de meeste Duitsers ook liever Martin Schindler en Nico Springer zien staan op dit moment.
0: Ja, maar de meeste Duitsers mogen ook niet kiezen. Dus ja, dat is dan jammer. Het zijn nou eenmaal de regels en Pietrescu heeft alle recht om daar te gaan spelen.
1: Nee, al 100%. Je mag in eigen land, mag je het proberen. Stel dat Schindler heel goed is en je gooit zelf redelijk mee. Kan je misschien nog wel een paar rondjes winnen natuurlijk. En met steun van het thuispubliek, ja, dan zou je gek zijn dat je zegt van nee, laat Nico Springer maar lekker gooien. Het gaat toch gewoon om je eigen boterham ook natuurlijk.
3: 58.
1: Maar in de toekomst zal het wel, misschien volgend jaar al wel, dan wordt het wel Schindler en Nico Springer.
0: Ik wilde inderdaad zeggen dat Springer gaat nog genoeg kansen krijgen.
1: Ja, ik denk volgend jaar al. Pietrescu, nummer 35 van de wereld. Springer, inmiddels de nummer 43. Dus die is echt hard onderweg. Er zit nog wel bijna een ton aan prijzengeld tussen. En dat lijkt heel veel en het is ook heel veel geld natuurlijk. Maar Pietrescu heeft natuurlijk vorig jaar op bijna alle majors gestaan. Waar hij dit jaar niet gaat staan. En Springer wel. Dus dat goud is ook zo erin gehaald door Nico Springer.
3: Dus als je
1: zeg maar richting het WK gaat, staat Springer gewoon in de top 32. En Pietrescu verder naar beneden.
0: Kuijverhoven komt om die eerste pijl heen. Gaat dan nu rechts. En er langs om ook tops nog te raken. Yeah. Voor 2-2, dat is knap gedaan.
3: Met Mike elkaar in de vrouw first. Game.
0: Nou, hij is tevreden met 140 met twee triples. Nog geen 180er gegooid door Pietrzycko.
3: Van Loep Voelze.
1: De keer gaat het makkelijker dan de andere keer.
3: 53.
1: Kijk, als je op de vloer steelt, op de vloer speelt en dan je Players Championship toernooi, natuurlijk, dan ziet iedereen je gemiddelde, maar dan denk je, ja, hij gooit 82 gemiddeld, het zal wel goed zijn. Maar ja, dit is natuurlijk voor het oog van de camera's. Zitten mensen in de zaal, zitten mensen thuis te kijken. Dan is het toch anders, staat er toch extra spanning op natuurlijk. Even voor Kuiper over. Om Pietrzycko te breken, dat lukt bij lange na niet. Maar misschien dat wegzetten wel genoeg is. Nog een triple zou lekker zijn. Dit is uitstekend. Zeker na die eerste sweeper in de vijf.
0: Nou, nu moet Pietrzycko toch wel even iets serieus uit de hoge hoed trekken om zijn eigen leg te houden. Maar ja, triple 20 zit erin. Dan mag hij naar dubbel 16. En die heeft hij nog niet gemist. Twee pijlen op dubbel 16. Twee raak.
3: Maar
0: de derde gaat aan de binnenkant. Kan Skuiven over nu.
1: Neemt even wat extra tijd, Kuiven over, voor die tops.
3: 41.
1: Dit moet er dan eigenlijk gewoon in, hè? En dan zelf een goede lek. En dan, ja, klinkt allemaal zo makkelijk vanuit die commentaarpositie waar wij zitten. Maar Kuifhoven weet dat natuurlijk zelf ook maar al te goed. Gewoon die pijl erin gooien. Zelf een goede lek, 4-2. Dan is het gewoon in theorie gespeeld. Elke keer dat Pietrzycko nu naar de hockey komt, dan blijft hij dubbel zo goed erin gooien. Dan blijft hij steeds meer geloven. En het wordt steeds moeilijker verhaal natuurlijk voor Kuifhoven. Zo, Pietrzycko gooit 88 gemiddeld. Dat deed hij op de Pro Tour ook, maar toen was het bijna alleen maar scorende darts. Nu zitten er ook gewoon veel winnende legs bij. En je ziet het hier. Twee misses in leg 2. Twee misses in leg 5. Dure missetjes voor Kuifhoven. In theorie nog niks aan de hand natuurlijk. Maar je had al wel een verschil kunnen maken.
3: 119.
0: Die zit fijn. Voor Kuifhoven. Daar kunnen er ook nog wel een paar tegenaan.
3: Wat een voorzet.
0: De maximale van Pietrzycko. En komt voor hem op een heel erg fijn moment. Want het is in de leg van Kuifhoven.
1: En als eerste op de finish. Onder de 100, maar Pietrzycko mag als eerste. Hij mag naar dubbel 13. wat je wil. Scoren ziet het er best verzorgd uit. Maar de dubbels van Pietrescu, 4 uit 5. Inmiddels 93 gemiddeld. Het is gewoon een solide wedstrijd wat Pietrescu hier staat te spelen. Zo eerlijk moeten we dan ook zijn.
0: Ja, en dat vechten, dat strijden, die lekjes eruit trekken, dat heeft hij natuurlijk altijd goed gekund. Dat was altijd onderdeel van zijn spel. Dat heeft hij nu nog meer nodig. Ja, als je dan ook nog af en toe met de 12 uit erop te proppen kan komen. Kuijverhoven moet nu echt met een antwoord gaan komen.
1: Ja, Pietrescu heeft natuurlijk maar één doel dit jaar. Zal er alles aan willen doen om gewoon het WK te halen en voor het WK van die darteritis af zijn. Natuurlijk, het is de nummer 35 van de wereld. Dan zou je zeggen, ja, dan haal je het WK toch wel. Maar ja, dan is het, je moet in die top 40 blijven. En anders aan die top 40 aan de andere kant van de Pro Tour. Ja, dat is natuurlijk een lastig verhaal op dit moment, omdat hij bijna geen wedstrijden wint op de vloer. Dus ja, zo'n overwinning hier, dat zou hem wel eens voor het zelfvertrouwen heel veel kunnen helpen.
3: Voelt iets in.
1: Kuijverhoven staat eigenlijk helemaal niet zo slecht te spelen hoor. 92 gemiddeld. Ja, die twee keer twee pijlen op die dubbel, hè, dat is tot nu toe het verschil.
0: Kwestie van timing. Waar Pietrescu uitstekend timed en de kansjes die hij krijgt afmaakt. En dus niet zo heel veel goede scorende beurten nodig heeft. Laat Kuijverhoven tot twee keer toe liggen. Dat hij eigenlijk gewoon 4-2 voor de Nederlander moeten staan.
1: Winnaar van deze wedstrijd gaat het opnemen tegen een Nederlander. Nummer 7 geplaatst, Danny Noppert. Ja, stel dat Noppert denkt dat hij onderweg is naar Riza. Misschien net aangekomen is. Misschien dat hij zit te kijken. Wie zou die willen hebben?
0: Poeh.
1: Hij is tegen alle twee favoriet natuurlijk. Maar tegen Pietrescu met een volle zaal Duitsers erachter. Vechtlust. Het lijkt me een lastig potje. Het is ook ander ritme natuurlijk. Al is Noppert niet zo, het maakt niet zoveel uit in wat voor ritme dat je speelt.
0: Nee.
1: Noppert is sowieso de favoriet tegen beide spelers. Maar het lijkt me toch. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, nou, misschien nog wel liever Kuijverhoven, ja. Want ja, je wordt inderdaad tegen Pietrescu toch zo'n soort. Ja, zo'n strijdarena ingetrokken waar je misschien helemaal niet in wil komen.
1: Dit is wel een goede leg van Kuijverhoven. Hij wil toch bij die 20 blijven. Misschien triple 16 een optie.
3: Hij
1: kiest er toch voor om bij die 20 te blijven.
0: Dat had hij natuurlijk wel wat beter weg moeten zetten vanaf 100. Pietrescu. Mag niet naar boel zijn.
1: Inderdaad. Zo weinig scheelde het. Maar nu staat er ineens heel veel druk op die 56. En het is weer zo'n finish. Met twee pijlen op een dubbel. Dat ging al een paar keer fout. Deze moet er echt in. Weer naar tops. Weer naar dubbel 10. En weer aan de binnenkant. En Kuijverhoven wordt er inmiddels moedeloos van. En Pietrescu die denkt, hey, 4 uit 5 op de dubbels. Ik zie kansen.
0: Hij voelt het uit zijn handen grippen, weet dat hij het zelf aan het weggeven is, Kuijverhoven. enkele 12. Dus 56 over. Maar geen 16. En dus niet naar tops. Dan gaat het voor de tweede keer deze wedstrijd mis op het grote getal voor Pietreska.
1: Ja, dit is ook allemaal spanning hoor. Hij probeert er wel een grapje van te maken met Kirk Bevins en het publiek. En elke keer navragen waar hij in zit. Alleen hij staat stijf onder de spanning. Ja, hij voelt zelf ook. Hij kan misschien wel een wedstrijd gaan winnen.
0: Nou, er werd volgens mij ook in het publiek ergens een grapje gemaakt. En dat hoorde hij dan natuurlijk. Kuijverhoven mist nu de grote 1. Ja, die gaat Pietreska gewoon nadoen. En dat is echt, echt geen verstandig idee, Mike. Nou, nu is het zijn beurt om te lachen, maar dat is een heel andere lach.
1: Pietreska naar dubbel 16. Die hoek ligt hem over het algemeen vrij aardig. Wordt voorzichtig ingezet.
0: En waar Unterbuchner niet gebaat was bij die totale complete stilte in de zaal, is Pietreska dat wel.
1: 5-2 voor de Duitser. Heeft nog één lekje nodig.
0: Om voor het eerst sinds bijna een maand een dartswedstrijd te winnen.
3: 75.
0: En om voor zichzelf te bewijzen dat hij het nog kan. Maar ja, die laatste dubbel moet er wel nog in. En je zag het ook al bij het wegzetten en ook die paar scorende beurten daarvoor. Het ging allemaal niet meer zo makkelijk bij Pietreska.
1: Ja, eigenlijk tot op het moment van een dubbel komen is alles moeilijk. Maar als hij op een dubbel staat, gaat het over het algemeen vrij goed in deze wedstrijd. Maar ja, de laatste is altijd het moeilijkst.
3: 59.

0: Dat is 1.
1: En dat is 2.
2: 100.
1: En hij legt 3 er ook nog bij. Liam Mendel Lawrence zit te kijken. Die denkt, hé, vroeger was ik ook zo langzaam. Hij is tegenwoordig wat sneller geworden. Volgens mij gaan we hem vanavond in actie zien.
3: Gaan we opnemen tegen Dave Chisnell. Ook een Host Nation qualifier natuurlijk, Liam Mendel Lawrence. Er zijn inmiddels 4 triples op rij.
1: Het maakt hem ook niet meer uit dat het langer duurt, hè?
3: Nee, maar het maakt ook niet uit.
1: Nee, zeker niet.
3: En toch is het echt nog niet gespeeld, hoor. Dan is dit geen hele fijne pijl voor Kuivenhoven. Laat wel een finish over. Maar Pietrzycko kan het natuurlijk een stuk beter gaan wegzetten. Als hij nog ergens een triple kan vinden en onder de 100 kan komen. En toch durf ik er nog geen geld op te zetten als Pietrzycko uiteindelijk op die dubbel mag gaan gooien.
1: Hij heeft een grote 18 en een enkele een triple 20 te pakken. 90. Ah, dit is prima. Hier is hij blij mee. En minstens, als hij dit keer wel binnen de vlakken blijft, dan moeten we er wel even bij zeggen bij Pietrzycko. Minstens 1 match dart.
2: Ricardo, you require 80.
1: Streed tegen Kuivenhoven, maar toch vooral tegen zichzelf. En die arm die af en toe niet wil meewerken. En die arm die hem al een tijdje dwars zit, waardoor hij maar geen dartswedstrijden kan winnen. Hij krijgt hier een pijl om het voor het eerst sinds bijna een maand weer te gaan doen. Ricardo Pietrzycko heeft hem nog niet.
2: Mike,
3: hier legt hem er bovenop. Kuivenhoven nog op 70 om in de wedstrijd te blijven. 52. Toch weer naar tops. En die tops die gaat zo moeizaam. En deze keer valt de tops er ook niet in.
1: 2 uit 12 op de dubbels. Mike Kuivenhoven. Pietrzycko is 5 uit 8. Pietrzycko is 6 uit 10. Hij kan nog een dartwedstrijd winnen. Hij heeft er keihard voor moeten werken. En niet alleen tegen Kuivenhoven, maar ook tegen zichzelf. En je kan wel aan hem zien hoeveel dit betekent voor Ricardo Pietrzycko. Hier kan hij mee verder. Hij gaat in de volgende ronde tegen Danny Noppert spelen. Maar het ging om deze ronde. Het ging om deze wedstrijd. Gewoon weer eens een wedstrijdje winnen. En dat is hem gelukt. Helaas ging dat wel ten koste van onze eigen Mike Kuivenhoven. Die gaat na 1 ronde naar huis.
4: De Formule 1 beleef je.
5: Ontdek waarom er zoveel beleggers naar ons overstappen. Fisher Investments Nederland. Een betere kijk op vermogensbeheer.
6: Wat zal onze auto nog waard zijn?
7: Wij kopen auto's.nl. Weet het. Verkoop je auto snel en gemakkelijk. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs.
6: Wauw!
7: En je verkoopt hem in een filiaal. Geen papierwerk en geen verrassingen. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.

0: Give me that, you little bargain hunter.
1: Every day can be iconic. TK Maxx.
2: Hoi, wist je dat één van jullie met mij te maken krijgt? Op een dag kan ik je langzaam blind maken. Hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Fijne dag verder, hè?
3: Maar wie ben jij dan?
2: Diabetes. Type 2.
4: Zo'n 400.000 mensen hebben het zonder het te weten. Het sluipt erin.
2: Ook bij jou?
4: Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: Een kleine tegenslag onderweg? Met de Ora autoverzekering kun je zo weer door. En weer door. Met de Ora autoverzekering. Kijk op ora.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. TUI, live happy.
7: Hij is terug. Al het lekkere wat je van een McDonald's burger verwacht. Twee heerlijk sappige 100% rundvleesburgers, gesmolten cheddarkaas en een unieke romige saus. Big Arch. Gigantisch lekker.
8: Andy, de zon schijnt.
9: Dat gaan we vieren.
10: Het Bogalassortiment van Aldi. Zo goedkoop, dat gaan we vieren.
11: Zeg eens eerlijk, zit jouw BH eigenlijk nog wel echt goed?
12: Hi.
11: Ja, zo hoort een BH te zitten. Wow. Ontdek wat de juiste maat voor jou kan doen. Nu de tweede BH, 50% korting. Livera, schaamteloos jezelf.

0: de finale. Viaplay. De beste kijk op sport. Dit is Canada.
1: En wat kijken we uit naar die start.
0: Snelheid langs de...
2: Alexander Gras opgedreven.
0: Remmen op het randje.
2: Hij gaat eraf. Wat doe je
0: dan? En kampioenen die geen ruimte laten.
3: Ik heb een big long space.
0: Van de hairpin tot de Wall of Champions. Dit is racen zonder vangnet. Yes! Kijk live naar de Grand Prix van Canada. Viaplay. De beste kijk op sport.
4: Kees, lekker hè, we mogen weer.
5: Heerlijk.
6: Ja, ik zeg te trappelen.
4: Wanneer sta jij eigenlijk niet te trappelen?
6: Bijna nooit.
4: Nee, hè? Mannen. Jij eerst, Albert?
6: Komt ja.
5: Je ziet dat het reglement aan alle kanten rammelt.
6: Als Max het niet leuk vindt, gaat hij wat anders doen. Daar ben ik echt heilig van overtuigd.
5: Nou, dat is niet waar. Want
6: jawel,
5: want
6: dan kun je precies...
4: Ik neem
6: met
4: even
6: alles,
4: een
6: wat, alles wat...
5: Ja, doe dat maar. Maar ja, dat is niet waar. Dus, want het probleem schuilt er onder andere ook in. Precies, we gaan er geen aanhouden.
6: En het even over andere dingen hebben.

0: Voor de derde keer dit kalenderjaar staat Keane Barry op een Eurotour-toernooi. Hij was erbij op de European Darts Trophy in maart. Toen verloor hij in de eerste ronde met 6-1 van Niels Sonneveld. En een maandje later ging hij het proberen op de European Darts Grand Prix. Speelde hij in de eerste ronde tegen Niels Sonneveld. Die won hij wel, die hier met 6-3. Om vervolgens alsnog van Josh Rock te verliezen. En nu leek de PDC het wel een goed idee om de loting te verrichten. En dan voor dit toernooi in de eerste ronde te doen Keane Barry tegen Niels Sonneveld. Want dat hadden we al een tijdje niet meer gezien. Daar staan ze gewoon weer. Dat is toch gek?
1: Ja, het is echt bizar. Kijk, Sonneveld die staat in de Pro Tour top 16. Dus die is verzekerd dat hij alle Eurotours kan spelen. Keane Barry moet elke keer door die qualifiers heen komen. Dan is dat best knap als je dat 3 van de 7 keer lukt tot nu toe. Maar dat je dan 3 keer dezelfde tegenstander krijgt. Nou, ik ga het niet uitrekenen. Maar dat is een percentage wat heel laag is.
2: Thank you, ladies and gentlemen. First leg, it's Keane to throw first. Game on.
0: Nou, toch is het weer zo. Met wisselend succes dus voor Dynamite.
2: 58.
0: Als hij erbij is op de Eurotour, dan speelt hij tegen Sonneveld. Ja, Sonneveld heeft al heel wat meer Eurotour-wedstrijdjes gespeeld. Haalde 2 keer de halve finale.
2: 137.
0: Nog een kwartfinale gehaald. Begin april. Het gaat deze triples hier hartstikke goed. Ja.
1: Gewoon een uitstekend jaar natuurlijk.
2: 57.
1: Hij heeft echt jarenlang er tegenaan gezeten om bij rechtstreeks plaatsen te zitten. Nu zit hij erbij.
2: 96.
1: Maar hij geeft zijn visitekaartje wel af dit seizoen, zeg.
0: 100. Ja, op de Eurotour ranking staat Sonneveld op de 9e. Net achter ene Luke Littler, die 8e staat.
2: 58.
1: Nou, dat zijn natuurlijk wel mooie tijden voor Sonneveld. Hij gaat de matchplay spelen. Hij gaat waarschijnlijk het EK halen. Gaat de World Grand Prix spelen.
2: Een
1: match die hij nog nooit gespeeld heeft. Ja, daar kan je natuurlijk enorme sprongen mee maken op de wereldranglijst. Dat is mooi om te zien. Nu de nummer 37 van de wereld. Maar die gaat natuurlijk heel wat richting de top 32 van de wereld toe.
2: Can you require 92? 60. Nilsje requires 60.
0: Barry laat zijn eerste kansje op leg winst liggen. Dan kan Sonneveld meteen breken.
2: Game show on the first leg. Niels Sonneveld. Second leg, it's Niels to throw first. Game on.
1: Sonneveld dankbaar gebruik van. Komt op 1-0. Dit is dan de 7e Eurotour van het seizoen.
2: 100.
1: Hij verloor pas 1 keer in de eerste ronde. Dus alle andere keren heeft hij gewoon prijzengeld voor zijn ranking erbij geschreven. Die ene keer verloor hij natuurlijk tegen Keane Barry, wat je al zei.
2: 57.
1: Ja, haalt toch flink wat prijzengeld op, hoor. Wat je zei, hij staat nu 9e. Hij heeft nu op de Eurotour-ranking al £35.000 gewonnen.
2: 131. 100.
0: Barry moet nog eventjes inkomen met die typische korte pijltjes die zo in het bord hangen.
1: Ja, de pijl valt wel mee. Het is voornamelijk de flight die zo klein is. Daarom hangt die pijl zo.
0: Dan lijkt hij heel erg kort. Door de manier waarop ze in het bord staan.
2: 85.
1: We hopen dat we het zo nog van de zijkant zien. Dan valt het echt wel mee.
2: 43.
1: Ja, hij heeft er natuurlijk een heel klein flightje op staan... Barry, en houdt hij ook zijn pijl nog helemaal aan de voorkant vast. Ja. dan zie je dus dat die pijl heel erg gaat hangen. Ja, zo gooit hij al toen hij nog een hele kleine Kingberry was bij de jeugd. Echt als 12, 13-jarige jongen toen hij begon, toen gooide hij al zo. Ja, dat is het wel bij Barry. Als het goed is, dan is het fantastisch. Maar als het net niet valt, dan kan het ook wel eens soms door de ondergrens heen gaan. Ja, die stijl, dat is gewoon zo fragiel.
2: Full system.
1: Alles moet kloppen om het echt goed te laten zijn.
2: Game shot on the second leg. Niels Zonneveld. Third leg is keen to throw first.
1: Dat is 2-2 op de dubbels voor Zonneveld. Zo staat het 2-0.
2: 137.
0: Laatste Eurotour-toernooi, Ron Zonneveld in de eerste ronde gaf van James Harrell. Ging hij daarna onderuit in een goede wedstrijd wel tegen Ross Smith. Tegen Harrell was het ook al redelijk. Ah, hij zei na afloop toch, ja, begin van het jaar ging het hartstikke goed. Maar het idee dat het nu toch iets minder gaat, ik ben iets meer aan het zoeken.
1: Ja, dat was die wedstrijd met die mooie 135 finish aan het einde.
0: Ja.
2: 98.
1: Terwijl de reactie van Wes van Nijmen en Mike de Dekker in het publiek was legendarisch.
2: 89. Can you require 32? 16.
1: Het zijn weer drie missies.
2: Nieuws require 95.
1: Zonneveld echt deze wedstrijd snel wil afmaken, dan is deze 95 gewenst.
2: Game on the third leg.
1: Uitstekend gedaan door Niels Zonneveld. Die 95 van het bottom gepoest met twee darts. En zo staan het 3-0 met een dubbele break voorsprong.
0: En 100% op de dubbels.
2: Game on.
1: Ja, dat zie je dus wat als je in vorm bent, dat, wat dat met je doet, hè.
0: Ja, want ja, hij zei dat. En over van, ik ben nog een beetje aan het zoeken de laatste weken. Ik denk toch, goh, ja.
1: Ik denk dat hij het gewonnen heeft.
0: Ja, nou ja, dat. Of waar nee, maar ontbrak het dan aan?
1: Kijk, op een gegeven moment als je 3 Eurotours achter elkaar speelt en je hebt 2 halve finales en een kwart finale, dan ga je bijna denken dat het normaal is natuurlijk. Als je dat week in, na een week doet. Op de vloertoernooi een paar keer de eerste ronde verloren. Dat is natuurlijk helemaal niet erg. Het ziet er niet op zeer solide uit wat Zonneveld laat zien in de eerste helft van deze wedstrijd.
2: En Kim Barry,
1: die kwam er ook wel met vervelend nieuws, kreeg hij te horen natuurlijk van de week. Want Kim Barry gaat een hele lange tijd niet de World Cup spelen, Guy.
0: Ja. Ja, dat was het eerste duo dat we in principe konden opschrijven. Hè. William O'Connor, Kim Barry. Nou, prima, die gaan voor Ierland spelen. Totdat... in eerste instantie het nieuws naar buiten kwam dat Mickey Mantle 63. En Brendan Dolan onder de Ierse vlag zouden gaan spelen. Ook om daarmee de vertraging op vliegvelden en dergelijke wat terug te kunnen dringen. Omdat je dan wel lid van de EU bent, EU-inwoner bent. En in eerste instantie ja, was dat het.

0: in een interview. Mij maakt het niet uit. Al doen we heel Ierland bij elkaar, dan vind ik het ook goed als...
1: 18.
0: Dus dan bedoelt hij Noord-Ierland en Ierland. Ja. Dat we gewoon één plek spelen. Ik vind het allemaal goed. Dat Keane Barry toch wel gedacht heeft. Oei.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ik zou zelf ook wel graag willen spelen.
2: Hij heeft weer twee pijltjes gemist op een dubbel Barry. Zonneveld mist nu ook voor het eerst.
1: Game maar dat maakt helemaal niks uit. Neil Zonneveld. Fifth leg is Keane to throw first. Game one.
2: We hebben al een keer 6-0 gezien. We hebben een keer 6-1 gezien. We hebben drie keer 6-2 gezien. En deze wedstrijd staat ook alweer 4-0.
0: Ja, en toch gewoon keurig op schema.
2: Ja. Dat kun je wel aan de mensen daar overlaten. Ja,
0: Piet Esker heeft natuurlijk wat tijd goed gemaakt voor de uitzending.
2: Ricardo, dankjewel nog.
0: Trippeltje nodig, Zonneveld.
1: 91.
0: Dat lukt, laat 170 ook.
2: Jordi snikt even. Nu moet ik rekenen. Maar hij komt er wel uit.
0: De klassieke truc. Net doen of dat je het niet kan zien. Dat je even een halve seconde extra hebt om het bij elkaar op te tellen. Was 23. Natuurlijk voor triple 14 die laatste pijl. Dus al die combinaties zaten in het hoofd. Het meest irritante wat er kan gebeuren als caller. Dat er dan één keer de triple 9 invalt. 19. Wat ook irritant is voor Keane Barry het gooien op dubbels.
2: Ja, die is 0 uit 9. Zonneveld die hoopt nog wel even op deze 147 finish. Maar die komt er niet. 16.
0: Zal toch een keer een dubbel in moeten bij Keane Barry.
1: Nou,
0: de 11e keer lukt het uiteindelijk. Met een beetje hulp van die bel die er vandaan stond.
2: Ja, die was er anders nog niet misschien ingegaan.
1: 100. 135.
0: Staat 1-1 op de Eurotours dit jaar. Het lijkt erop dat het 2-1 voor Zonneveld gaat worden als je nu naar de tussenstand kijkt.
1: 97.
0: Tot onder de resultaten staat Keane Barry gewoon met 7-4 voor. Dan krijgt hij de kans om Zonneveld te breken. Maar die dubbel is
1: 130.
0: Dat is geen goed huwelijk deze middag. Zonneveld vanaf 130. Nou, daar tegenaan.
2: Nou, hij gaat er wel tegenaan, maar schiet juist net te ver onder de triple daardoor.
1: Can you require 32?
2: Ja, Barry die heeft game elk stukje buiten de dubbel 16 al gehad. Nou, nu met de laatste schiet hij ook een keer de dubbel 16 in.
1: Is Keane to throw first. Game on.
2: Ah, de Ier.

0: Ze scoren nu beter dan Zonneveld. Maar ja, met 2 uit 16 op de dubbels is het lastig wedstrijden winnen.
1: Ja, dit is het verschil in deze wedstrijd.
2: 97.
1: Dit is goed nieuws voor Zonneveld. Hij heeft het initiatief al te pakken, plus deze 3. Kan dan gewoon Keen Berry weer terug gaan breken.
2: 100. 100. Nils Jurakai, 164.
1: Alle tijd voor deze 164. Nu terug naar de 20.
2: 64.
1: Met 100 over.
2: 60. Nils Jurakai, 100.
0: Volg naar tops.
2: Game show on the 7th flag. Nils Zonneveld. Hey, players, Nils de
0: Vroeger. Dat is die korte opmars. Van Barry ook weer snel doorbroken. Door Zonneveld die nu zelf mag gaan beginnen aan de achtste leg. Om het dan maar meteen af te maken. En door te gaan naar de volgende ronde. Waarin hem dan een wedstrijd tegen Damon Hetta aanwacht.
1: Kijk eens hier. Zeer effectief op de dubbels.
2: 440.
1: De eerste paar legs. Die kansen allemaal gepakt. Tweede leg 5 en 6. Geen kans gekregen. Lex even weer gewoon boem, de eerste pijl raak. Tuurlijk, Keen Berry had echt wel dichterbij kunnen en misschien wel moeten staan. Ja, Zonneveld is dan ook wel zo professioneel genoeg om gewoon al die kansen te pakken.
2: 140.
1: En het lijkt erop dat hij dan gewoon hier de wedstrijd zakelijk uit gaat spelen.
2: 96. 164. Nils Jurakai, 98.
0: Hij komt nog even in de buurt, Keen Berry. Een fijn 164 scoren. Maar dit is Zonneveld voor dubbel 19. Die heeft hij al een keer gegooid deze wedstrijd. En dat doet hij gewoon nog een keer. Hij heeft geen finish kans laten liggen. Dan ben je super effectief. En dan was het scorend degelijk. Maar op het einde in de buitenstreek. Dus gewoon perfect. Uitstekend gedaan door Nils Zonneveld. Hij gaat morgen in actie komen tegen Damon Hetta. Daarmee zit deze middagsessie erop. Hebben we toch nog wat Nederlands succes gezien aan het einde van de avond. Dankzij de overwinning van deze Nils Zonneveld. Maar Kuijverhoofd ging eerder wel onderuit tegen Ricardo Pietrzko. En in de eerste wedstrijd redde Jeffrey Sparidas het niet tegen Ryan Joyce. Vanavond komen er natuurlijk ook nog Nederlanders in actie. Dan gaan we kijken naar Kevin Doets. Naar Dirk van Duivenbode en naar Chris Landman.
3: Nils Zonneveld is onze laatste.
0: Daar kunnen we op verheugen. Maar we willen Nils nog even horen.
3: Safety shoes. International Darts Open. Nils, congratulations. Groundhog Day. Another match against Keen Berry. You two keep running into each other this year. This time on the European Tour stage, you got the better of him. And with a good performance as well. Average of 96.5. You must be pretty pleased with that.
4: Oh, it's a good average, I think. Especially in the first round. I think it was his third Euro Tour this year, and he, all of the time he draw me in the first round. So I'm not going to say it's a tough draw, but I was not surprised. You know, it's 3 out of 7. So I don't know, but maybe the next time the first round's another opponent. I hope so, because it's really strange. But at the end, you have to make sure you win the match, and today I did it. Happy with myself today, yeah.
3: Speaking of winning matches, the guys on commentary were alluding to that, how the last couple of weeks, the last few weeks, that was the only problem really with your game. You didn't manage to win as many matches as you did in March or April, let's say. today you made sure you were going to win that one.
4: I think I averaged the same as the last couple of weeks. I think I've been a little bit unlucky, been a pro tour the last few weeks, like 1.5 months. But I have to keep like trust on my own performance, and I think that was not really bad. Of course, you have some matches that are not really good, but yeah, I have to trust on myself. And today I did. I felt really comfortable with practicing. So it's a good one.
3: Back to winning ways. Niels, congratulations. Best of luck tomorrow on the Saturday. Großen Applaus for Triple Z, Niels Sonneveld.
0: Dat was Niels Sonneveld in gesprek met Filip Brzezinski. En dit zijn nog een keer de statistieken van zijn gewonnen wedstrijd tegen Keane Barry. Met een fijn gemiddelde van bijna 96,5. Maar vooral daar links beneden in 75% op de dubbels. 6 uit 8. En elke finishkans ging erin. Dit zijn de uitslagen van vanmiddag. Met Jeffrey Sparidaans dus, die het moest afleggen tegen Ryan Joyce in de eerste wedstrijd. Een overwinning voor Connor Scutt, Manas Rasma, Bradley Brooks en Cameron Menzies. En ook Karel Sedláček wist zijn partij te winnen. Kuijverhoven liet het liggen tegen Ricardo Pietrzycko in partij nummer 7. En zo net zagen we dus Zonneveld winnen met 6-2 van Keane.

uit te kijken. Ik zou zeggen, zoek uw favoriet eruit. Het begint allemaal om 7 uur weer bij ons op Viaplay. Dus 2 uurtjes de tijd om even tot rust te komen, om even te eten. En dan zouden we zeggen, voor nu bedankt voor het kijken en graag tot straks.

0: Goedenavond, dartliefhebbers. Welkom in RISA, het International Darts Open. Is het zevende Eurotour-toernooi van dit seizoen. We zijn er helemaal live bij dit weekend. RISA, het is heerlijk weer. Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland is dat het geval. Het is Oost-Duitsland waar we zijn. En dit is het vorige Eurotour-toernooi. Daar waar Kevin Doets de finale haalde. Maar die finale helaas verloor van Josh Rock. Josh Rock, die ook hier in RISA erbij is. Hij is een van de weinige toppers die de reis naar RISA heeft gemaakt. Maar daarover later ongetwijfeld meer. Rock pakt het Austrian Darts Open. En daar is hij maar wat blij mee. Zijn tweede Eurotour toernooi overwinning nadat hij in Nederland ook al eens een keertje de beste was. En dit is dan de hal waar we gaan spelen. En dit zijn de fans die langzaam binnen druppelen. En op deze avond hebben deze fans 8 heerlijke wedstrijden in petto voor ons en voor u en voor de mensen hier in de zaal. We beginnen zo dadelijk met Dave Chisnell die het gaat opnemen tegen Liam Mendel. Lawrence, de eerste Duitser die in actie komt. Dan ook al meteen de eerste Nederlander, Kevin Doets. Vorige keer dus de finale gehaald in Oostenrijk. Speelt tegen Tom Bissell. En misschien niet al te bekende Engelsman, maar wel een Engelsman die de laatste tijd aardig in vorm is. Dan William O'Connor. Hij gaat spelen tegen Paul Krone, de volgende Duitser. Chris Landman is dan de volgende Nederlander. Die speelt tegen Joe Cullen, gevolgd door de laatste Nederlander van de avond, Dirk van Duivenbode. Die speelt tegen Rob Cross. Christoph Ratajski, de Polish Eagle, is er ook bij. Speelt tegen Christo Reyes, de Spanjaard. Dat moet een heerlijk potje worden. Nico Springer speelt tegen Charlie Mambi. En we sluiten de avond af met Daryl Gurney en onze Belgische vriend Kim Huibrecht. Dat zijn de wedstrijden voor deze avond. En dat zijn 8 best wel lekkere wedstrijdjes, mag ik zeggen. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Frank Visschapen naast mij heeft er ongelooflijk veel zin in. En wie er ook heel veel zin in heeft, is de man op het podium. Filip Brzezinski.
1: Guten Abend, Darts-Familie, und herzlich willkommen zur Winamax European Darts Tour 2026. Die Freitagabend-Session der Elton Safety Shoes International Darts Open steht an. Und die erste Runde wird euch wie immer live präsentiert von der PDC Europe hier aus der WT Arena in Riesa. Freitagabend, wir nehmen Tempo auf und deshalb lautet die Frage: Riesa, seid ihr bereit für das? Spieler des Abends. Wir begrüßen auf der Bühne aus München, Deutschland, ein Challenge-Tour.

0: begrüßen wir auf der Bühne den ersten Referee dieser Freitagabend-Session. Hier ist Charlie Costafin.
1: Een hele goede avond en van harte welkom bij de eerste avondsessie van de International Darts Open 2026. Een Eurotour-toernooi dat vanmiddag weer van start is gegaan. Het is de 11e editie van dit toernooi. De eerste was in 2015 ook in dezezelfde zaal. De WT Energiesysteme Arena in Riesa in Duitsland. Alleen in 2021... werd hier geen Eurotour gespeeld. Maar we zijn dus gewoon weer terug dit jaar. De regerend kampioen is Stephen Bunting, die vorig jaar in de finale won van Nathan Aspinall. We weten ook dat Gerwin Price dit toernooi 4 keer won. Maar Price heeft op het laatste moment afgezegd. Goed, dat zijn zo wat feitjes vooraf. Dave Chisnall zullen de meeste darts-volgers wel kennen. Maar dat zal veel minder gelden voor zijn 21-jarige Duitse tegenstander Liam Mendel Lawrence. Geboren en getogen in München. Maakt hij een kans tegen Dave Chisnall, Jacques?
2: Nou ja, goed. Het is 3 pijlen tegen 3 pijlen. Dus een kans maak je altijd natuurlijk. Hij zal niet de favoriet zijn tegen Chisnall.
1: Dunne punten zien we al meteen.
2: Ja, die reflexpunten. En, maar het is een speler die bij tijd en wijle aardige resultaten neerzet. Met name in het amateurcircuit nog bezig is en op de development tour bij de PDC. Toch al zijn 8e Eurotour toernooi. Nee, zijn 6e Eurotour toernooi. Zijn 8e wedstrijd. Heeft 2 gewonnen en dus 5 verloren tot nu toe. De laatste 4 op rij gingen overigens allemaal verloren. Zijn laatste overwinning dateert uit 2023. Is de laatste jaren ook wel wat op zoek geweest naar vorm, moet ik eerlijk bekennen. Hij stond bekend als een hele, hele trage speler. Ja. En dat hele trage is er wel vanaf.
1: Hij doet nu voor de 2e keer mee aan de International Darts Open in Riesa. 2023 was de eerste keer. Dat was ook het jaar dat hij op meerdere Eurotour-toernooien te bewonderen was. Steeds als host nation qualifier. Verloor ook nog een keer van Raymond van Barneveld. Een keer van Danny Noppert. Maar dat was op de andere Eurotour-toernooi in Duitsland. 2023 ook dat jaar. Toen hij in totaal 6 Eurotour-wedstrijden speelde, speelde hij een wedstrijd tegen Marco Kantelen, de Fin. Die nou ook niet bepaald bekend staat als een snelle darter aller tijden. En dat was een bijzonder langzame wedstrijd toen. Speelde nog 1 Eurotour-wedstrijd in 2025. De Baltic Sea Darts Open, ook in Duitsland. En dit is zijn eerste dit jaar. En hij heeft nu een kans om Chisnall te breken.
2: Dat was de kans.
1: Dat was de kans.
2: Goed, Chisnall heeft ook nog 82 staan. 69. Dat is ook niet zomaar gedaan. Is dan ook nog de grote 11. Dus dan blijft daar geen dubbel 20 over voor Lawrence. Chisnall gaat naar tops.
3: 62. Living required 43.
2: En Mendel Lawrence, die gaat het liefst in de tops toe. Ja, en als je als host nation qualifier speelt tegen een internationale topper, en dat doe je bijna altijd als host nation qualifier, dan moet je eigenlijk dit soort kansen wel pakken, zeker in het begin van de wedstrijd. Want dit gebeurt niet zo vaak.
3: 16.
1: Ja, een paar dikkere punten zou misschien afgeketst zijn. Is dat zo dicht bij het ijzerdraad, zeiden we vroeger, maar dat is natuurlijk al lang niet meer. Messen staal. Nog steeds toch?
2: Ja, zover ik weet wel.
1: Ja.
3: 100.
1: Tonnelloin.
2: Hij heeft het ook wel geprobeerd met normale punten. Hij is een tijdje van die injectienaalpunten, noem ik het altijd maar, afgestapt. Maar dat werkte voor hem toch niet. Hij vindt dit het fijnste.
1: Maar wat kan hier voor hem het voordeel van zijn?
2: Ja, als je die tweede pijl heel dicht op die eerste pijl gooit, dan omdat de pijl nu als het ware zakt, als er een pijl in aanraking mee komt, dan glijdt hij er langs. Hij ketst niet ervan af.
1: Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, we hebben het er wel eens vaker over gehad, je ziet dit heel af en toe voorbij komen, deze pijl.
2: Ja.
1: Bij deze of gene. Ik kan me ook voorstellen dat het niet handig is om heel snel te gooien. Omdat die pijl die je net gegooid hebt, die staat nog na te trillen natuurlijk. En dan wordt weer het risico dat je gaat afket.
2: Dat klopt inderdaad. Hij is ook niet super snel nog steeds natuurlijk, Mendel Lawrence. Ja, dit vindt hij toch het fijnste spelen.
3: 41.
2: Ja goed, hij speelt tegen Dave Chisnall, laten we eerlijk zijn. Dave Chisnall die had ook niet de krantenkop dit jaar op de Eurotour. Het is natuurlijk een fenomeen op de Europese Tour, Dave Chisnall. Veel titels verzameld in zijn carrière, 8 om precies te zijn. Deze overigens nog nooit, de International Darts Open. Dit jaar is hij nog niet voorbij de laatste 32 gekomen.
1: Ja, sowieso. Ik zat even terug te kijken. Maar ik vind nou zo'n resultaat op de Eurotour van de laatste tijd ook niet fantastisch.
2: Nee, dat zeg ik. Niet voorbij de laatste 32 gekomen.
1: Ja, het is toch een veelvoudig Eurotour finalist. Hoewel de laatste keer in september 2024 was. Hij haalde dit jaar nog niet de kwartfinale, dus vorig jaar haalde hij 2 keer de kwartfinale op de Eurotour. Nou, zijn winst op de Flanders Darts Trophy, september 2024, zeg ik dat goed? Ja. Dat was zijn laatste wapenfeit.
2: 84. Nou ja, je ziet ook aan, het is nog dat hij op de glijbaan zit als het gaat op de wereldranglijst.
1: Ja,
2: het
1: blijft maar zakken. Hij is weer 2 plekjes gezakt, nu naar plek 26.
2: Ja, en dan komt die plek 32 ook steeds dichterbij. Hè? En dan ben je echt verder van huis. Als je daar eenmaal uitzakt, dan wordt het heel lastig. En dan is dat toch best wel snel gegaan ook, moet je zeggen.
1: 43. Liam, required 25. Nou, het is 45-0, dus niets houdt hem tegen om gewoon weer de top te bestormen. Maar ja, dan zal er dus wel iets moeten veranderen.
2: Tweede keer dat Mendel Lawrence een groot getal mist. Deze keer mist hij de 9. Dan bleek dat hij maar 1 pijl overhoudt voor dubbel 4.
3: 17.
2: En die gaat er dan ook naast.
3: Xavier Require 18.
1: Ja, ik denk dat we allemaal wel kunnen zien dat hij wat nerveus oogt. Die 21-jarige Duitse. Nou, dat is ook weer een lekker begin voor Chisnall. Maar niet heus. Dit is wel een goed vervolg.
3: 16. Liam, you require 8.
1: Het is, nou ja, wat zullen we zeggen? Huilen met de pet opgelopen. Het is 2-0 voor Liam Mendel Lawrence. Geboren op 29 juli 2004. Kwam naar eigen zeggen op 1 januari 2018 voor het eerst echt met darts in aanraking. Door het aanschouwen van de WK-finale tussen Phil Taylor en Rob Cross. En eind 2019 begon hij zelf te darten. Toen was hij dus 15 jaar.
3: 100.

0: Sexton.
1: Is dus twee Eurotour-wedstrijden ooit te winnen, allebei in 2023. Won één keer van Richie Burnett. En één keer van Ron Owen. Dus hij heeft het liefst blijkbaar mensen uit Wales. Helaas voor hem komt Dave Chisnall uit Engeland. Maar ja, staat wel 2-0 voor Mandel Lawrence.
2: Het zal toch ook een van de laatste optredens van Richie Burnett zijn.
1: Dat denk ik ook, ja. Je had op een gegeven moment... We hadden het idee van, die probeert nog terug te komen, maar...
2: Nee, dat is nu echt wel gedaan.
1: Ja.
2: 45. Bradley Brooks, die een leeftijdsgenoot is van Mandel Lawrence. Die heeft zijn overwinning binnen. Chisnall heeft zijn eerste 180 binnen. Brooks die won vanmiddag van de Duim. Andrew Gilding. 6-4, een goede wedstrijd.
0: 96. Damien required 36.
1: Ja, Mandel Lawrence ook weer op de finish. 135. Het gaat allemaal nog steeds best wel langzaam.
0: Games on the third leg.
1: Voordat iemand eens een keer de mogelijkheid heeft om een leg binnen te halen. En Chisnall komt nu op het scorebord. Het mogen duidelijk zijn dat als Mandel Lawrence deze wedstrijd zou winnen... dat hij toch wel zijn grootste scalp pakt op de Eurotour.
2: Zeker.
1: Misschien wel zijn grootste scalp ooit?
2: Nou,
1: nee?
2: Dat valt wel mee, denk ik. Mandel Lawrence heeft best wel wat succes al... op zijn naam staan. Hij heeft een aantal rankingtitels bij de WDF binnen. En niet de kleinste. Open Zweden, Open Zwitserland. Dat zijn best wel grote toernooien. Maar nog geen tourkaart voor Mandel Lawrence.
0: 58.
2: Dan spokkelt hij dus recent een beetje bij elkaar via de Host Nation qualifiers. Het is wel echt nog een speler die in ontwikkeling is. En ik moet ook wel eerlijk zijn. De ontwikkeling ging in het begin heel snel. Maar hij is ook al een beetje gestagneerd.
1: Ja, behalve op die kwalificatietoernooien voor Eurotour-toernooien. We hebben hem ook gezien dit jaar zo af en toe op de diverse jeugdtoernooien.
0: 57.
1: En ook op de Challenge Tour. Ja, al met al won hij toch 53 van zijn 79 wedstrijden die hij dit kalenderjaar speelde.
2: Ja, hij speelt veel Next Gen ook bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Dat is een Duits sprekende serie van toernooien. En daar hoort hij echt wel bij de betere spelers.
1: Hij is de tweede van Chisnall in twee legs op rij. Deze gooit hij dan in de leg van Mandel Lawrence. Die voorlopig nog zo steeds rond die 70 gemiddeld bivakkeert. Gaat hij wel iets omhoog. Maar het laat geen finish voor de Duitser. Het is al eens voorzichtig aan begonnen om ietsjes beter te scoren. Maar het afmaken is nog steeds wel een probleempje. Dat geldt ook voor Mandel Lawrence trouwens. Dat gaat ook nog niet van harte.
2: Ja, de afwerking voor Chisnall. Laat zeker te wensen over. Als hij iedere leg van deze wedstrijd een pijl of pijl op een dubbel had.
0: Game shot the fourth leg. Dave Chisnall.
2: Nu pakt hij hem weer.
0: Fifth leg is Dave to throw first. Game on.
1: Ja, Ik zit me ineens af te vragen, we hadden het begin van de wedstrijd al over, dat hij langzaam aan het afzakken is tussen op de wereldranglijst. Hey, daar is Matt Lawrence met zijn eerste. We schrijven hem op. Het feit dat hij zo afgevallen is, zal toch nog een rol van betekenis spelen? Terwijl het is nog hier zijn derde hoor.
2: Nou, je ziet wel bij spelers bij wie het afvallen heel snel gaat, dat het over het algemeen best lastig is omdat je balans gewoon in je lichaam verandert. En je hebt eigenlijk niet genoeg tijd om daaraan aan te passen.
1: Maar ik kan me voorstellen dat als je... Hij wilde echt een gezondere levensstijl adopteren. Ik kan me wel voorstellen dat als je een tijdje dan gewend bent eenmaal aan dat lagere gewicht en die veranderde balans, dat toch wel weer...
2: Ja, je leeft natuurlijk niet alleen balans, je leeft ook gewoon kracht in. Als je het niet goed gebalanceerd doet. En dat is denk ik wat er bij Chisnall een beetje misgaat. Ik denk dat hij gewoon te veel kracht en energie kwijt is. Nou, is hij geen worp waarbij hij heel hard gooit of zo. Maar om die pijl op een bepaalde snelheid door de lucht te krijgen, heb je natuurlijk wel een bepaalde vorm van kracht nodig.
1: Ja, maar dat kun je ook natuurlijk trainen, hè?
2: Ja.
1: Terwijl je aan het afvallen bent. Dat kun je trainen.
2: Dat zou kunnen, ja.
1: Ja, ja, dat zou kunnen.
0: 50.
1: En de Lawrence kan niet terugbreken, maar die zal nog wel de stiekem hoop hebben dat hij nog mag terugkomen. Want 149 is niet een hele simpele finish. En hij is lang niet simpel genoeg voor Chisnall.
0: 79. Liam, you require 10.
1: Meneer met het prachtige shirt Darts Club Riza. Dat zagen we juist weer in beeld.
2: Weer twee missers van Mendel Lawrence, die langzaam maar zeker toch echt wat te veel dubbels aan het missen is nu. Chizzy naar tops. Ook die zit niet. Dus heeft hij veel beurten gehad al in deze leg, Chisnall. Het is zijn leg.
1: Ja, wordt weer teruggebroken meteen.
2: Ja goed, en Frank, we hebben het er wel vaker over gehad. Ik heb het ook wel vaker verteld. De carrière van de meeste topdarters duurt maar 15 jaar. 10, 15 jaar.
1: Uitzonderingen daar gelaten.
2: Ja, die heb je altijd natuurlijk.
0: 59.
2: De eerste keer dat Dave Chisnall op de wereldranglijst van de PDC verscheen. Ook het eerste jaar dat hij de tourkaart had, was 2011. Dus misschien is het ook wel gewoon... ja, hoe moet je dat netjes zeggen? Is een tijd geweest. Lijkt wat last van zijn rug te hebben. Tot rek- en strekoefeningen.
1: Ja, last van je rug is ook niet echt handig als je dart, moet darten.
2: Nee, dat gaat niet heel goed.
1: Daar wordt je balans absoluut niet beter van. Ja, ik zit even... wat beelden terug te kijken van Dave Chisnall. Dit zijn dan beelden van de Premier League in 2014. Nou, los van het feit dat hij daar nog wat voller in het gezicht was, zullen we maar zeggen. Zie je ook dat hij veel langzamer gooit eigenlijk. Ik dacht, ik zal het toch eens nakijken. Want had hij echt, dat hij nu heel langzaam staat te gooien.
2: En dat klopt dus? Of was hij toen juist zo langzaam?
1: Nee, hij was toen sneller. Dan. Het was niet de allersnelste, maar hij gooide wel lekker vol door. Maar dit, het lijkt wel alsof hij overal heel erg bij moet nadenken of zo. Nou, ik heb echt ongeveer een tempo van Mendel Lawrence gegooid. Die dus iets sneller geworden is, of iets minder langzaam, zo u wilt. Ja, ik kan me ook voorstellen dat als die pijnen niet lekker vallen, dat je echt nog wat harder gaat proberen en wat meer je tijd neemt.
0: Volsie.
2: Ja, dit is een worsteling dit.
1: Ja, zo kun je het ook omschrijven inderdaad. Dat is wat het is.
3: En als je tegenstander niet goed gooit, en dat geldt voor beide spelers hier natuurlijk, dan wil je zelf wel je normale niveau aan. Dan ga je inderdaad, wat jij zegt, nog wat extra proberen. En dan gaat het eigenlijk alleen maar minder meestal.
1: Ja, maar Chisnall was altijd iemand die... Met name in 2015 tijdens de Premier League, want dat jaar speelde hij ook Premier League. Gooide die 7 van zijn 10 hoogste gemiddelden ooit. Ja, dat was een genot om naar te kijken. David Chisnall, nou, dat was...
3: 180 is wel zeker.
1: Het was geen killer, maar het was wel spectaculair.
3: 88. Met de Lawrence laat tops over. Chisnall op 66.
1: Ja, ik denk echt dat hij er veel te veel over nadenkt. Het is heel makkelijk gezegd vanaf mijn kant. Hij breekt hier wel terug trouwens weer. Derde break op rij in de wedstrijd en het wordt 3-3. Ja, ik ben natuurlijk absoluut niet de grote expert wat dat betreft. Maar ik heb echt het gevoel altijd gehad, ook bij Chisnall, dat het voor hem veel beter is om ja, lekker ontspannen, vlotte gooistijl.
3: Ja, iedereen wil natuurlijk lekker ontspannen gooien, want dan gooit iedereen het beste. Maar dat doe je eigenlijk alleen maar als je in een flow zit dat je aan het winnen bent.
1: Ja. Ja, maar des te harder je gaat proberen.
3: En dat weten ze allemaal.
1: Dat helpt niet zo best over het algemeen. Het is nog eens even vergeten dat hij aan de lek mocht beginnen.
0: 60.
1: Ja, het is duidelijk even een wedstrijd om erin te komen. Mandel Lawrence heeft de gemiddelde wel iets omhoog gekrikt. Die zit nu rond de 76. Chisnall is ook ietsjes omhoog gegaan. Die zit rond de 84.
3: Je ziet met name aan Chisnall dat de hele tijd aan het hoofd schudden is. En die eerste pijl wil maar niet vallen daar waar hij hem hebben wil. Die is zo ontevreden.
1: Na deze wedstrijd kunnen we al gaan kijken naar de Nederlander trouwens. Kevin Dukes. Die zal opnemen tegen de Engelsman Tom Bissell.
3: Ja, hij zit erin. Dubbel 12.
1: Nou, gaat de voorsprong weer naar Chisnall.
3: Die komt wel een beetje uit de lucht vallen, deze 138.
1: Letterlijk en figuurlijk. Hij kan er gelukkig nog om lachen, want hij kijkt zo serieus ook de hele tijd.
3: Nou, het is de 300ste Eurotour-toernooi. Ja. De wedstrijd voor Dave Chisnall. 300 stuks.
1: Dat kunnen niet veel mensen zeggen.
3: Nee, dat kunnen er zeker niet heel veel zeggen. Sterker nog. Ik ga je, jij weet het misschien al, maar ik ga het je vertellen. Dat kunnen er precies 2 hem voor vertellen.
1: Nee, ik had nog niet nagekeken, maar ik dacht 1 of 2 inderdaad. Ja.
3: En je weet ook welke 2 dan.
1: 100. Michael van Gerwen en Peter Wright.
3: Precies, Michael van Gerwen en Peter Wright. Dus er zijn nog een drietal die ook meer dan 250 wedstrijden hebben staan. James Wade, Michael Smith en Joe Cullen. 96. Maar wat dat betreft wordt Chisnall dus echt wel in een elite rijtje. Alleen Peter Wright heeft meer Eurotour toernooien gespeeld dan Chisnall. 83. Ja, ook Chisnall is niet meer automatisch gekwalificeerd dadelijk voor Eurotour toernooien.
1: Ja, nu nog via de Pro Tour Order of Merit. De route waar langs 14 man binnenkwamen. Hij was de nummer 11.
0: 140.
3: Ja, dat geldt volgens mij nog voor dit toernooi, het volgende toernooi, daarna niet meer.
1: Ja, ik zag nu zelfs dat iemand als Rob Cross van de reservelijst moest komen.
0: 28.
1: Ja. Daar zullen we het straks nog wel over hebben, maar dat vond ik ook wel opvallend.
0: Two.
1: Het is een schitterende uitdossing, ik kan niet anders zeggen. Goede score van Mendel Lawrence. Die had hij ook wel even nodig. Eerst maar eens even afwachten wat Chisnall gaat doen. Die kan hier een 5-3 voorsprong pakken. En die begint lekker.
3: Shanghai 18 voor Chisnall.
0: 19.
3: Tom breekt hem alleen aan de dubbel.
1: Ja, dubbel 18 is natuurlijk altijd zijn favoriet geweest. Ook een goed begin voor Mendel Lawrence.
3: En de dubbel 1. Nou, je zei het al eerder, Frank. Het is echt de druk bij Mendel Lawrence die hem voorlopig de das om doet. Dus kijk hoe hij op die dubbel 6 hem zo ver naar beneden trekt, de enkele 10 in. Dat kan niet anders dan druk zijn. Dat zal toch druk zijn die Chisnall niet echt heeft.
1: Nou, ik heb het idee dat hij ook wel flink weer wat druk voelt.
0: 10. Liam, you're required 2.
1: Nou, degene die de minste pijl op de dubbel mist, die gaat uiteindelijk deze wedstrijd winnen.
0: No score. Dave, you're required 8.
1: Ik heb het idee dat dat Dave Chisnall zou moeten zijn. Althans, wat ik zeg is natuurlijk klinkklare nonsens. Zo, hij moet naar dubbel 1 nu trouwens voor 5-3. Ja, dat is de 5-3. Je kunt veel meer pijlen op de dubbel missen en toch de wedstrijd winnen. Het gaat erom uiteindelijk wie gewoon die 6 pijlen op de dubbel er wel ingooit.
0: Game on.
1: Hij mag Chisnall ook nog eens beginnen aan de 9e leg. En ja, dan lijkt Mendel Lawrence toch weer tegen een nederlaag aan te lopen op de Eurotour. Zijn 5e op rij zal dat dan worden sinds april 2023. En zo heel vaak speelt hij dus geen Eurotour toernooien. Zeker niet de laatste 3 jaar meer.
0: 100.
1: Kwam nog 3-2 voor via een break. Maar toen was de koek ook wel op.
3: Ja, het is zo, de hele wedstrijd zit hier rond die 70 tot 75 gemiddeld. Hè. Dat is gewoon echt niet genoeg. Zo simpel is het. Je moet minimaal halverwege de 80 zitten om enigszins een kans te maken in dit soort partijen. En Chisnall was ook vandaag gewoon weer te pakken.
1: Absoluut, ja.
0: 42.
3: Als hij niet wat beter gaat spelen morgen, dan is hij ook gewoon kanonnenvoer. Chisnall die morgen James Wade tegenkomt. Mm.
0: 95.
1: Ja, nummer 3 van de plaatsingslijst. Dan zal het normaal gesproken toch wel een stuk beter moeten. Anders lust Wade hem rauw.
0: 100.
1: Mendel Lawrence gooit nog wel even zijn tweede maximale score.
3: Is nog vraag nog even wat hij gegooid heeft. Nou, dat is een triple 20.
0: 97.
3: Naar 210 over.
1: Ja, ik heb ook vaak het idee dat het meer onzekerheid is dan dat hij het echt niet goed ziet.
3: Nou, ik kan je vertellen, hij ziet het echt niet goed.
1: Ja?
3: Ja.
1: Nou, daar is ook wat aan te doen, hè?
3: Ja. Ja, dat klopt. He, er zijn heel veel dingen waar wat dingen aan te doen zijn. Ja,
1: yeah. Je moet het wel willen.
3: Je moet het nog steeds doen.
1: Je moet veranderingen durven doorvoeren. En daar zijn ze natuurlijk in Engeland sowieso wat minder goed in dan in onze contraien. Laat staan onder de Engelse darters. Maar de wedstrijd die gaat wel naar Dave Chisnall. Na zijn 3-2 achterstand pakt hij 4 legs op rij. Er kan een kort handje vanaf voor Mendel Lawrence. Ja, hij lijkt bepaald niet tevreden, Chizzy, maar hij staat wel in de tweede ronde van de International Darts Open.
4: Zo, Bavaria 0.0 Fruity Rosé.
5: Fruity Rosé.
4: Dubbel zo verfrissend.
5: Dubbel zo verfrissend.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Met kortingen tot wel 50%. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom naar de winkel of ga naar beterbed.nl. Beter slapen, beter leven, beter bed.

0: Give me that, you little bargain hunter.
1: Every day can be iconic. TK Maxx.
2: Yes, bro.
3: Hey, nieuw libellen?
2: Ja, zou kunnen, ja.
3: Is dat een tas die je bellibellen krijgt?
2: Ja. Sorry, dames. Koop je eigen libellen maar.
4: Lees Libellen nu een jaar extra voordelig en krijg een Shabby's tas gratis. Ga naar libellen.nl/actie.
5: Hij is terug. Al het lekkere wat je van een McDonald's burger verwacht. Twee heerlijk sappige 100% rundvleesburgers, gesmolten cheddarkaas en een unieke romige saus. Big Arch. Gigantisch lekker.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Tandenborstels?
8: Hebben we.
7: Die nieuwe beveiligingscamera's?
8: Oh. Hebben we.
9: Weet altijd wat er thuis speelt. Met beveiligingscamera's van Ring. Maak nu je huis klaar voor de zomer met tot wel 40% korting op ring.com.
10: Andy, de zon schijnt.
11: Dat gaan we vieren.
12: Dat gaan we vieren.
4: Het Bocholo-assortiment van Aldi. Zo goedkoop, dat gaan we vieren.

0: Maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone.
1: Echt van overtuigd.
2: Nou, dat is niet waar. Want
3: dan kun je precies ik neem met even alles, alles wat...
2: Ja, doe dat maar. Maar dat is niet waar. Dus, want het probleem schuilt er onder andere ook in. Precies wat Annegret aanhoudt.
1: En het even over andere dingen hebben.
4: Spelers.
5: Cruciaal moment van de wedstrijd.
4: Keiharde finishes.
6: Alle ruimte in die dubbel 16.
4: Prudatsbeleving.
7: Game shot en de match.
4: Een epische strijd.
7: Omdat het kan. Omdat ze allebei heel erg goed zijn.
4: Kijk live naar de Eurotour Darts. Via Play. De beste kijk op sport. Brentford kan nog Europa in. Maar dan moet het wel winnen op Anfield van Liverpool.
6: Salah zoekt zijn man op.
7: Gakpo, slipballetje. Ongelooflijk.
6: En Wiertz. Nou, dit is het moment voor Florian Wiertz.
7: En hij schiet Liverpool naar de overwinning.
4: Kijk live naar Liverpool-Brentford. Via Play. De beste kijk op sport. Degradatie is nog altijd een reëel gevaar.
1: Tottenham Hotspur moet dus eigenlijk winnen. Weer zo'n moment dat de Nederlander er goed bij zit. Xavi Simons kan zelf door. Simons! Daar is zijn goal!
7: Deze hoekschop van Kudus. Daar is Bentancur en de goal van Mickey van de Ven.
4: Kijk live naar Spurs Everton.
7: Hij wordt steeds belangrijker voor Tottenham Hotspur.
4: Via Play. De beste kijk op sport.
8: Willkommen zurück, Freunde, zur Freitagabend-Session der Elton Safety Shoes International Darts Open 2026. Die erste Runde wird euch wie immer live präsentiert von der PDC Europe hier aus der WT Arena in Riesa. Wir kommen zu Partie Nummer 2 dieser Session und hier kommen unsere nächsten beiden Spieler des Abends. Wir begrüßen auf der Bühne aus England. Er ist ein Halbfinalist auf der Pro Tour. Und hier in Riesa bei seinem vierten European Tour Event am Start. Hier kommt

0: den Weg auf die Bühne gefunden. Hier ist der Kirkulator Kirk Bevins.
1: Oh ja, daar zit het publiek. Het blijft heerlijk om naar te kijken. Met de callers voelen ze zich er toch niet heel gemakkelijk bij. En die proberen er even niet te zijn, zeg maar. Maar dat is toch vrij lastig. Goed, de tweede wedstrijd dus van vanavond. Tussen Tom Bissell, een Engelsman. Die werd geboren in 1987. Er is nog wat onenigheid over zijn exacte geboortedatum. Bijnaam is The Business. En hij gaat het eens opnemen tegen de man die werd geboren in 1998. En eerder deze maand 28 werd, Kevin Doets. En wat is Kevin Doets heerlijk bezig, zeg, de laatste tijd. Die komt er echt aan. Geweldig.
2: Ja, hij is een van de beste spelers op de Pro Tour dit jaar tot nu toe. Nou, ik moet zeggen, Tom Bissell heeft de laatste paar weken wel aardige resultaten gehaald. Dus het is ook weer niet iemand die je direct moet onderschatten. Maar goed, ik denk wel dat Kevin Doets de huishoge favoriet is.
1: Ja, Tom Bissell op 5 mei nog in de halve finale van een Players Championship toernooi. En 28 april hadden die ook al de halve finale van een Players Championship toernooi. Maar ja, deze man. Die dan. 93. Nog maar 12 dagen geleden. Finale van de Austrian Darts Open. Zijn eerste Eurotour finale. 8-6 verloren van George Rock. Eervol. Gooide in die finale boven de 101 gemiddeld. Net als Rock. Die hem toch net iets te machtig was. Won. Zijn eerste PDC-titel door het Players Championship toernooi te winnen. 6 dagen ervoor, dat was op 4 mei. Allemaal deze maand dus. Nou, dan zien we dus de afgelopen week nog 2 Players Championship toernooien op de rol staan. En dan haalt hij eerst in Leicester de halve finale. En een dag later in Leicester haalt hij nog een keer de kwartfinale. Dat is toch ook niet bepaald slecht?
2: Mooie controleerde worp ook van hem.
1: Van Bissell.
2: Ja. 180. Toets, de eerste 180 gooit.
1: Om er nog even flink wat druk op te zetten. En dan krijgt hij net aan 1 pijl voor Bissell.
2: 38. Pijl is niet genoeg. Doets krijgt er 2.
1: Ja, dit staat hij zo ijzersterk te doen ook. Ja, dat moet ook wel als je die resultaten wil halen. Dan moet je je dubbels goed gooien. Hij blijft er zo rustig onder en zo doeltreffend. Bissell met darts begonnen toen hij 21 was. Na het oplopen van een blessure bij het rugbyen. Er zijn wel meer darters die een overstap hebben gemaakt van rugby. Maar darts. Bissell speelde eerst de lokale pubcompetities, toen Super League en County Level Darts. Tegenwoordig het graafschap Warwickshire. En inmiddels is hij de nummer 76 van de wereld. Deze zelfstandige vloerenlegger, wat hij ook nog is.
2: En 180 gooien. Ja. Daarmee staat hij nog steeds niet op finish. Doets heeft dus even de tijd. Mag naar dubbel 12. Die wordt niet gegooid. Maar staat gewoon weer uitstekend te spelen voorlopig, Kevin Doets.
1: Ja hoor. Eerste leg in 14 pijlen.
0: 43.
1: Nu begint hij ook weer aan zijn vijfde beurt.
2: Deze in 13.
1: Ja. kan gebeuren hè, als je daar bij die Eurotour toernooi zit. Dat je minstens één keer of ze in die drie dagen in beeld komt. Als je er steeds bij bent natuurlijk. Ja, Honka is de bijnaam van Kevin Boots. Omdat hij altijd die hele scherpe...

0: contact te maken. Nou, moeilijk te zien zo. Volle snelheid.
1: Ja.
2: Vreemd niet.
1: Mooi van een slow motion is als die wat langzamer wordt afgespeeld.
0: Ja. Nou, dat kun je toch gewoon een motion noemen.
1: Nou, nogmaals, ik zie Tom Bissel ook niet zo heel vaak spelen. Maar wat ik ervan zie, valt me best. Ik moet zeggen, het doet met de huidige vorm nog altijd natuurlijk wel gewoon de betere speler van de twee. Ik denk dat Bissel wel een beetje mag klagen over zijn loting in deze. Moet naar de bullseye toe. En die gooit hij niet. En dan mag Doetsel weer naar een dubbel toe ook.
0: Elke leek een 180 gegooid. Hawkeye. Zo, en die dubbels die vallen ook als rijpe appelen van de boom.
1: Ja, dat is als je vorm hebt. Als je vorm hebt, dan zijn die dubbels allemaal een stuk groter dan wanneer je geen vorm hebt.
0: Ja, inmiddels is Kevin Doets dus de top 32 van de wereld binnengekomen na het behalen van die finale op het vorige Eurotour-toernooi. Dat was de Austrian Darts Open in Graz. Ja, waar ligt zijn plafond? Ja, ik vind het zo'n... Ja, ik zei het net al, ik vind het zo'n coole gast. Ik denk dat hij echt flink door kan stoten.
1: Maar ja, time will tell. Voorlopig heeft hij nog weinig resultaten op televisietoernooien staan. Hij gaat zich nu plaatsen voor televisietoernooien. Dat betekent dat je daar grote stappen kunt maken als je daar diepe runs maakt. Dus ja, maar ik denk dat we over een halfjaartje een stuk meer weten.
0: Ja, en jij zegt tv-toernooien. Dat is toch weer een ander ding. Hoewel, ja, qua omstandigheden... Is het eigenlijk precies hetzelfde als zo'n toernooi als dit?
1: Ja, maar het belang is groter. De prijsgeld is meer, dus ook meer te verdienen voor je wereldranglijst. Er is meer aandacht voor. Ja, alles is groter om een televisietoernooi. Zeker het eerstvolgende televisietoernooi waar Doetsa mee zal mogen doen. Dat is de World Matchplay. Het zomer-WK. Ja, na het winter-WK, het grote WK, is dat het grootste toernooi van de kalender.
0: Bissel met z'n tweede. Het is de vijfde van de wedstrijd. Ik moet dan al denken aan die film, basketbalfilm Hoosiers. Waar Gene Hackman de coach was. En zijn kleine high school ploegje de finale van de staat haalde. En dan een hele grote zaal binnenkwam waar nog niemand in zat op dat moment. En toen haalde hij een medelin tevoorschijn. Bissel, wat gaat hij doen trouwens? Hij gooit dit niet uit. Haalt een medelin tevoorschijn. Hij meet de hoogte van de ring. En hij zegt... En die spelers vragen zich, wat is die aan het doen? Ja, die ring hangt net zo hoog als bij ons in de trainingszaal. Dat was zijn manier om duidelijk te maken van ja, het mag een hele grote zaal zijn. Maar daar moest ik aan denken toen jij die uitleg gaf over die grote tv-toernooi.
1: Misschien is dat wel de truc. Ik heb bedoeld aan de hand van iemand het podium opgaat. Dat even opmeten hoe ver de dakpot van de hockey af is.
0: Ja, wat is het? 2,37 meter geloof ik?
1: Ja.
0: En nog een paar millimeter of zo? Of is het precies 2,37 meter?
1: Precies 2,37 vanaf de voorkant van het bord.
0: Ja, en wat is dan de voorkant van het bord? Is dat het messenstaal of is dat het sisal?
1: Messenstaal. Maakt het tegenwoordig niet zo heel veel meer uit.
0: Nee, het zal een halve millimeter schelen of zo. 4-0 voor Kevin Doets, die 4 uit 5 op zijn dubbels is.
1: Ja, en die staat te gooien tegen iemand die echt niet slecht gaat spelen. Hè? Bissel zit heel lang al dik boven de 90 gemiddeld. Het zakt nu een beetje weg.
0: En daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Als je nu 4 tikken achter elkaar gekregen hebt.
1: Ja, ze hebben natuurlijk ook wel een paar kansjes gekregen. Met iedere keer 1 pijltje in een leg om een leg te winnen. Als je dat dan 3 keer niet doet, in zijn geval, dan krijg je ook heel snel het gevoel dat het niet jouw dag gaat zijn.
0: Nou, 164 in de leg van Bissel. Hij heeft er ook nog eens 6 pijlen de tijd voor. De man die op dat vorige toernooi, de Austrian Darts Open, ook gewoon in de eerste ronde moest beginnen. Won achtereenvolgens van Chris Landman, Ryan Searle, Ryan Joyce, Luke Woodhouse, Rob Cross in de halve finale. Die zette die even opzij met 7-3. Hij had eigenlijk totaal geen tegenstand gehad tot de finale. Of

0: Geen tegenstand van importantie in ieder geval. Nou, die kreeg hij dus wel in de finale tegen de als vierde geplaatste George Rock. Als hij deze wedstrijd wint, en dat lijkt een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, dan neemt hij het in de tweede ronde op. Ja, toch weer. Komt hij dan Luke Woodhouse tegen. Alleen iets eerder nu.
1: Ja, die heeft ook zijn eerste Players Championship gewonnen afgelopen week. Dus daarvan weet je ook één. Die is ook in vorm. Kan wel een mooi potje worden. Maar in dat geval ligt de druk wel iets meer bij Woodhouse dan bij Doets. Omdat Doets al prijsgeld heeft verdiend voor zijn wereldranglijst. En daar zal Woodhouse nog een wedstrijd van moeten winnen.
0: Ja, plus dat Woodhouse natuurlijk ook nog steeds hoger op de wereldranglijst staat.
2: 108.
0: Dat is nummertje 4 alweer van Hawkeye. En zijn vriendin Bianca Rangel, dochter van de Braziliaanse darter Bruno Rangel, is er ook weer bij. Net als in Graz in Oostenrijk. Wanneer is ze er niet bij tegenwoordig? Om hem te ondersteunen. Ze leeft geweldig mee altijd. En is natuurlijk ook iemand met verstand van zaken.
1: Nou, dit is de reden waarom je eigenlijk met je tweede pijl naar de bol moet, Kevin Doets. Want als het dan een bullseye is, kun je met je laatste pijl nog corrigeren. Nu hebben we er een extra beurt voor nodig. Ja, als je vorm hebt, Frank.
0: Maar ja, als je zo goed bent ook op je dubbels. En dat niet alleen als ik zo heerlijk sta te scoren. Maar ja, vooral die dubbels, hè. 7 pijlen naar de buitenste ring van het bord gegooid. 6 waren er raak. Dit is zwaar indrukwekkend. Gemiddeld aan het eind 102,48. Tom Bissell wordt gewoon even gedonut. De man die nog heel recent 2 halve finales haalde op Players Championship toernooi. Hij snapt er ook niks van.
3: Bavaria 0.0 Lemon & Lime.
4: Lemon & Lime.
3: Dubbel zo verfrissend.
4: Dubbel zo verfrissend.

0: Give me that, you little bargain hunter.
1: Every day can be iconic. DK Mix.
2: Yes, pal.
0: Hey, een nieuwe libellen?
2: Ja, zou kunnen, ja.
0: Dat een tas die je bellibellen krijgt?
2: Ja. Ja. Sorry, dames. Koop je eigen libellen maar.
3: Lees Libellen nu een jaar extra voordelig en krijg een Shabby's tas gratis. Ga naar libellen.nl/actie.
4: Hij is terug. Al het lekkere wat je van een McDonald's burger verwacht. Twee heerlijk sappige 100% rundvleesburgers, gesmolten cheddarkaas en een unieke romige saus. Big Arch. Gigantisch lekker.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. TUI. Live happy.
6: Tandenborstels?
7: Hebben we.
6: Die nieuwe beveiligingscamera's?
7: Oh. Hebben we.
8: Weet altijd wat er thuis speelt. Met beveiligingscamera's van Ring. Maak nu je huis klaar voor de zomer met tot wel 40% korting op ring.com.
9: Andy, de zon schijnt.
10: Dat gaan we vieren.
11: Het Bogalos-sortiment van Aldi. Zo goedkoop, dat gaan we vieren.

0: Gotan Sriracha. This is the Gotan Touch.
1: Mijn internet is zo traag, maar ik wil dat het snel is.
2: Ze wilden dat het snel is.
1: Ik wil sneller en snel.
3: Maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Met kortingen tot wel 50%. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom naar de winkel of ga naar beterbed.nl. Beter slapen, beter leven. Beter Bed.
5: Op Viaplay.
6: Nu begint het echte werk.
7: Dus hold your horses.
8: En oh! Wat is dit? Nee, het is klaar!
9: Oh, joh, dit is wel lekker, man.
10: Ga ik hem halen? Oh, nee.
11: Ja. Serious. Ben je helemaal wakker?
5: Wij reizen mee met de koningsklasse en brengen je...
12: altijd een exclusief gesprek met Max Verstappen.
13: Ja, dat is top. Ja.
14: Eén, kijk je natuurlijk live op Viaplay. Viaplay, de beste kijk op sport.
15: Goedemiddag vanuit het Etihad Stadium. Er komen soms hier speciale krachten los.
16: Het is goed gedaan. Reinders en dan Haaland.
15: Ja. Haaland gelanceerd. Haaland oog in oog en dan is het raak. Erling Haaland is zo'n ongelooflijk ijskoude spits.
16: En Reinders in doelpunt. Wat een geweldige minuten voor Tijani Reinders.
5: Viaplay. De beste kijk op sport. Brighton droomt van Europees voetbal. Maar dan moet er resultaat worden behaald tegen Manchester United.
15: Wie wordt de baas van Manchester? Ready to fight. Goal. Ja, zo! Dat is even binnenschieten. Ready to
17: win. Via Fernandes en Dorgo. Die kan schieten. Dorgo! Oh!
15: Zo weggedraaid bij Bessie. Sesko is voor het doel. Sesko!
5: Kijk live naar Brighton Manchester United. Viaplay. De beste kijk op sport.

0: als Kohler in Graz in Oostenrijk moest hij door omstandigheden optreden als master Kohler. En dat deed hij verdienstelijk. Frans Engere. En het is ook nog eens een hele goede Kohler. En hij gaat nu, om te beginnen, deze wedstrijd callen tussen een Ier en een Duitser. Naar de hockey loopt nu William O'Connor. 39, bijna 40 jaar. Dat wordt hij in juli. En hij is ook nog eens de nummer 40 van de wereldranglijst op dit moment. Neemt het op tegen de nummer 140, Paul Krone. Een 25-jarige Duitser. Host Nation Qualifier. Maar niet zomaar één. Hij won in februari de Dutch Open Darts. En dat is het grootste darts-toernooi ter wereld. Dan moet je een heleboel mensen verslaan om dat toernooi te kunnen
1: winnen. Daar moet je heel veel wedstrijdjes voor winnen. Ik geloof 14 of 15. Dus dat zijn er best wel wat. En hij was de laatste die nog overbleef. Knappe, knappe prestatie. Hij heeft in het verleden ook al eens een keer een tourkaart gehad. Hij heeft hem ingeleverd zelf. Vond dat hij er niet klaar voor was. Had nog te veel dingen buiten het darter waar hij zich mee bezig moest houden. En is weer terug het amateurcircuit ingegaan. Daar speelt hij nu nog steeds. Ik heb wel begrepen dat hij dan volgend jaar of het jaar daarna een wel echt serieuze poging wil doen om weer zijn tourkaart te gaan halen. En dan er wel klaar voor te zijn.
0: En een tourkaart inleveren, hoe gaat dat dan? Moet je dan naar de burelen van de PDC en
1: Moet je contact opnemen met een brief schrijven. Dat je
0: tourkaart presenteren? Dat hoeft niet.
1: Dat hoeft niet, die bestaat niet. Je krijgt geen fysieke kaart,
0: nee?
1: Frank 1980, dat bestaat niet meer.
0: Ik had vroeger met basketbal altijd
1: dat dacht ik al.
0: Een spelerskaart.
1: In de jaren 80 waarschijnlijk.
0: Met een pasfoto erop,
1: misschien in de jaren 90 nog.
0: Geweldig. Ja. Ik heb hem nog, volgens mij.
1: Nee, het bestaat niet meer. Alles is digitaal tegenwoordig. Nee, maar dan je moet een brief schrijven aan de PDC dat je hem in wil leveren. En dan accepteren ze dat. En dan kunnen ze ook die tourkaart weer doorgeven aan een ander. Kijk, je kunt hem ook aanhouden en niet spelen. Maar dat is zonde van een plek.
0: Opvallend ook als je naar de onderlinge resultaten kijkt. Nou ja, opvallend. Wat is opvallend? Ze speelden twee keer tegen elkaar op de vloer in 2024 en twee keer won Krone. Eén keer met 6-3 en één keer met 6-5. En O'Connor is toch ook niet de minste?
1: Nee, die woont zo'n beetje op de wereldranglijst tussen plek 35 en 45. Dat is voor ongeveer waar die zit. Nooit hoger, nooit lager eigenlijk ook. Soms dreigt hij de top 32 in te komen.
0: 93. Maar dat gebeurt dan niet. Gewoon naar dubbel 3. Dat is een lastige dubbel natuurlijk. Zeker als je die pijl eronder gooit. 131 is dan weer een lastige finish. Waar je nog wel gewoon twee triples voor nodig hebt.
2: 82.
0: En laat staan 3. Want als je met dubbel 1 begint, dan hou je 1 over. Dat kan niet meer uit. Nou, Krone is duidelijk niet zo zenuwachtig als Liam Mandel Lawrence. Ook al speelde Krone minder Eurotour-wedstrijden dan zijn nog jongere landgenoot. Hij wordt hier gebroken, Krone, door William O'Connor. Meteen in de eerste leg. Ja, voor iemand die dan de Dutch Open heeft gewonnen dit jaar en dan tot op heden 5 Eurotour-wedstrijden gespeeld hebben, waarvan eentje gewonnen, dat vind ik dan weer. Dat lijkt dan weer een beetje tegen te vallen.
1: Ja, maar die Eurotour-toernooi heeft hij natuurlijk niet allemaal dit jaar gespeeld.
0: Toch? Nee, hij heeft vorig jaar aan 2 toernooien meegedaan. Daar verloor hij meteen zijn eerste wedstrijd. En dit jaar won hij dan in maart op de European Darts Trophy een potje van Cameron Menzies. Om er daarna dan weer twee te verliezen.
1: O'Connor is met 6 keer triple 20 begonnen aan deze leg. Zeven keer triple 20. Maar geen triple 19. Nooit een 39 op tv gegooid, William O'Connor. Wel drie op de vloer. Laatst in 2025.
0: Hij heeft nu de tijd voor dubbel 16.
2: No score.
0: Die nu weer open ligt. Een nieuwe poging te wagen.
2: 16, Lehman Cross 32.
0: En de break wordt er doorheen getrokken. Het is 2-0 voor O'Connor.
2: 99. 59.
0: Pas in 2022 begonnen met darten, deze kronen. Nou, als je nog 4 jaar later de Dutch Open kunt winnen, dan heb je het even heel goed gedaan in 4 jaar tijd. Nog geen 4 jaar waarschijnlijk.
1: En daarvoor dus al een tourkaart gehad gegeven. Het is wel echt een talent.
2: 100.

0: 140.
1: Moet nu wel oppassen dat hij niet nog een keertje gebroken gaat worden, Kroonen.
2: Ik dacht dat die Obelix altijd zo
0: 96.
2: Vast zat als een eigen dorpje, maar die zie ik toch ook overal verschijnen door heel Duitsland.
1: Ja, die doet er inmiddels aardig wat.
0: 120, Lemekal 106.
1: En zorgt ervoor dat het publiek in ieder geval aardig opgezweept wordt.
2: En dan Connor met een 106 finish maakt hij er ook nog eens 3-0 van.
1: Zo lijkt het allemaal heel makkelijk te gaan voor de Magpie.
2: Maar als je er goed over nadenkt, is het geweldig natuurlijk dat er één zo'n kerel is die ongetwijfeld de wedstrijd ook nog wel een beetje zal volgen, maar die toch vooral bezig is met het continu maar weer opzwepen van die zaal.
1: Ja.
2: Ook nog eens in een geweldige outfit natuurlijk.
0: 81.
1: Hij is in ieder geval makkelijk herkenbaar.
2: Ja, dat gaat niet over voor Kroonen. Net boven de 80 gemiddeld. Waar O'Connor toch op 95 zit.
1: Ja, creëert ook niet zo heel veel. Hè? Weinig kans op de dubbel. Alleen in de eerste leg die drie pijlen die hij kreeg. Eigenlijk twee beurten. Via die dubbel 6 naar de dubbel 3 naar de dubbel 1. En dat werd allemaal niks.
0: 105, Remekal 56.
2: Hij is 3 uit 6 op zijn dubbels. Hij is 4 uit 7. Er staat gewoon een hele degelijke, om niet te zeggen goede partij te gooien hier.
0: 85.
2: William O'Connor, de tweevoudig Eurotour finalist. Het is wel een tijdje geleden. Hij verloor een finale in 2018 van Michael van Gerwen en eentje in 2022 van Joe Cullen.
1: Eentje in Nederland volgens mij.
2: Nee, die finales waren eentje in Duitsland en eentje in Hongarije.
1: Oh, oké. Ja.
2: Hij haalde vorig jaar de kwartfinale op de Dutch Darts Championship. Dat is zijn beste prestatie op een Eurotour toernooi in Nederland.
1: Oh. Meen je me te herinneren dat ik hem een keer voor een finale podium opgeroepen heb. Maar misschien wel waar ergens anders was inderdaad.
2: Op een ander toernooi. Nou, dan kun je natuurlijk altijd even kijken welk toernooi dat geweest zou kunnen zijn.
1: Nou, dat kan natuurlijk ook gewoon voor een kwartfinale geweest zijn. Dat het in mijn hoofd
2: dat het een finale was.
0: Ja.
2: Ja, hij heeft die finales van toernooi in Nederland gespeeld. Nou, niet die geregistreerd zijn in ieder geval.
1: Oh, dan zal het wel niet. Dan is het mijn geheugen die hem in de steek laat. Kroonen intussen op 145 aangekomen.
0: 93.
1: In een leg. Ja, als hij echt nog iets wil in deze wedstrijd, zal het heel snel moeten komen nu. Te beginnen met deze 52. Nou, dat is in ieder geval gelukt.
2: Uit Münster afkomstig, Paul Krone.
0: 16.
2: 25 jaar dus. En dan zat ik naar zijn gespeelde wedstrijden dit kalenderjaar te kijken. En dan zag ik staan, 72 wedstrijden gespeeld, waarvan 63 gewonnen en maar 9 verloren. Dat is...
1: Hij speelt veel op die Next Gen Tour natuurlijk. Daar zullen heel veel wedstrijden nog tussen zitten. En daar is hij gewoon een van de beste.
2: Ja, plus natuurlijk niet al zijn wedstrijden op de Dutch Open staan erbij. Maar de 6 die er wel bij staan, die tellen ook lekker mee.
1: Ja, ja, er wordt alleen maar bijgehouden van wedstrijden waarbij hij ook daadwerkelijk punten scoort voor de wereldranglijst.
2: Onder andere onze analist Ron Meulenkamp kwam Krone tegen bij de laatste 16 op de Dutch Open. En toen vond Krone het wel leuk om even een gemiddelde van bijna 106 eruit te pompen met 4-2 te winnen.
0: 134.
2: De rest van het toernooi zat hij meer gemiddeld rond de 90.
1: Krijgt hij 130 ook niet uit. Dan kon hij op 58.
0: Ja. 73.
1: Dat is misschien het openingetje waar Krone op gewacht heeft. Voor de 13 op 73, dat ziet er niet zo vaak. 13, 20 en tops.
0: 33.
1: Dat wordt hem ook niet.
0: Amy Clark 20. Games on the 6th.
2: En O'Connor. De Magpie. Die profiteert daarvan door er 5-1 van te maken.
1: Nou, dan lijkt het voor deze Duitse Host Nation Qualifier ook niet al te best af te gaan lopen. We hadden vanmiddag al Finn Berends die er met 6-1 vanaf ging. Vanavond ging Liam Mendel-Lawrence met 6-3 vanaf.
0: 140.
1: En Michael Unterbuchner, ja, die deed het nog wat best eigenlijk. Die kreeg matchdarts tegen Cameron Menzies. Maar verloor hem uiteindelijk wel met 6-5.
0: 134.
1: En Krone lijkt er ook dik op te gaan. Dat betekent dat we ons ook langzaam gaan voorbereiden op de volgende Nederlanders.
2: Ja, Chris Landman hierna tegen Joe Cullen in de vierde wedstrijd. En dan hebben we daarna nog Dirk van Duivenbode tegen Rob Cross. Dat is natuurlijk ook een kraken. Dan een wedstrijd zonder Nederlanders. Christo Ratajski tegen Christo Reyes. Nico Springer tegen Charlie Manby in wedstrijd 7. Daryl Gurney tegen Kim Huijbrechts in wedstrijd 8.
0: 126.
2: O'Connor heeft nog één leg nodig om zijn plekje in de tweede ronde te boeken. En dan komt hij... Een veelpleger tegen, ook als het gaat om het winnen van toernooien de laatste tijd. En dat is Wessel Nijman. Nummer 14 van de plaatsingslijst.
1: Ja, toch is O'Connor geen lekkere tegenstander om die kou te krijgen.
2: Ja, dan moet je zorgen dat je warm bent. De Shanghai 20 voor de wedstrijd.
0: 18.
2: Die tweede pijl die zat ook best wel vlak tegen die dubbel 20 aan. Gewoon hij mag proberen voor de tweede keer zijn eigen leg te halen. En dat doet hij. Zo heeft O'Connor dus één matchdart gehad.
0: 140. 85.
2: O'Connor heeft de eindsprint ingezet. Staat na drie beurten op 121. Gewoon misschien wel in zijn allerlaatste beurt van deze wedstrijd gooit hij ook zijn eerste 180. Hier komt de tweede matchdart voor O'Connor. En die is raak. Hij maakt het af met een fijne 121 finish. Nadat hij eerder al in de wedstrijd 106 uitgooide. En hij heeft eigenlijk geen problemen met Paul Krone. Mede omdat hij gewoon even de eerste vier legs van de partij allemaal won. En daarom bouwt hij voort naar een 6-2 overwinning.

0: Bavaria 0.0 Lemon & Lime.
1: Lemon & Lime.
0: Dubbel zo verfrissend.
1: Dubbel zo verfrissend.
2: Astra. Zoveel precisie. Wow.
3: Zo voelt Made in Germany. De nieuwe Opel Astra Sports Tour. Stap in de nieuwe Opel Astra vanaf 35.599 euro.

0: give me that, you little bargain hunter.
1: Every day can be iconic. DK Mix.
2: Oh.
3: Hey, een nieuwe libelle?
2: Ja, zou kunnen, ja.
3: Is dat een tas die je bellibellen krijgt?
2: Ja. Sorry, dames. Koop je eigen libellen maar.
4: Lees Libellen nu een jaar extra voordelig en krijg een Shabby's tas gratis. Ga naar libellen.nl/actie.
5: Hij is terug. Al het lekkere wat je van een McDonald's burger verwacht. Twee heerlijk sappige 100% rundvleesburgers, gesmolten cheddarkaas en een unieke romige saus. Big Arch. Gigantisch lekker.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Boek de beste last minutes. Nu met korting tot wel €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Nu bij Aldi, het borrelassortiment vanaf 99 cent.
8: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, dat gaan we vieren. Bekijk de special en maak er zelf.

0: Gotan Sriracha. This is the Gotan Touch.
1: Mijn internet is zo traag. Maar ik wil dat het snel is.
2: Ze wilde dat het snel is.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Met kortingen tot wel 50%. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom naar de winkel of ga naar beterbed.nl. Beter slapen, beter leven. Beter Bed.
5: Goedemiddag vanuit het Etihad Stadium. Er komen soms hier speciale krachten los.
6: Het is goed gedaan. Reinders en dan Haaland.
5: Ja.
7: Haaland gelanceerd. Haaland oog in oog en dan is het raak. Erling Haaland is zo'n ongelooflijk ijskoude spits.
6: En Reinders in het... Wat een geweldige minuten voor Tijani Reinders.
8: Viaplay. De beste kijk op sport.
9: Kees, lekker hè? We mogen weer.
10: Heerlijk.
11: Ja, ik sta echt te trappelen.
9: Wanneer sta jij eigenlijk niet te trappelen?
11: Bijna nooit.
9: Nee, hè? Mannen. Jij eerst, Albert?
11: Komt ja.
10: Je ziet dat het reglement aan alle kanten rammelt.
11: Als Max het niet leuk vindt, gaat hij wat anders doen. Daar ben ik echt heilig van overtuigd.
10: Nou, dat is niet waar. Want
11: jawel,
10: want
11: dan kun je precies...
9: Ik neem even
11: alles wat,
10: Ja, doe dat maar. Maar dat is niet waar. Want het probleem schuilt er onder andere ook in. Precies wat aan de
11: en het even over andere dingen hebben.

0: Don't look back in anger. Ja, het is te hopen dat dat zo mag uitpakken voor Joe Cullen. De 36-jarige Engelsman die het plot nemen tegen een 45-jarige Nederlander. The countryman Chris Landman. Het zal hun eerste ontmoeting worden met publiek erbij. Want hun vorige drie wedstrijden, telkens eentje in de afgelopen drie jaar, inclusief 2026, waren allemaal op de vloer. Cullen won er daar twee van. Cullen die natuurlijk al vier Eurotour-finales speelde. Terwijl we zien dat Frans Enger ook wederom bij deze wedstrijd de caller is. En hij won er drie. Zijn eerste drie Eurotour-finales. Maar hij stopt tegen een man die veel minder ervaring heeft op Eurotour-toernooien. Chris Landman. Het is pas zijn zevende wedstrijd. Won er twee tot nu toe. En is er voor het eerst in Duitsland bij een Eurotour-toernooi. 137.
1: Ja, dat er wel niemand zo vaak in Riza is geweest om te darten als Joe Cullen. Dat is de enige speler die aan 10 van de 11 International Darts Opens heeft meegedaan.
0: En hij heeft hem een keer gewonnen.
1: Precies.
0: 2020. Daarna nooit meer een kwartfinale gehaald. Nog één keer de laatste 16. Dat was ook alweer 4 jaar geleden. Hij haalde in 2017 ook al een keer de halve finale. En in 2020 won hij de finale van Michael van Gerwen met 8-5. Dat was dus één van zijn drie Eurotour-titels.
2: 59,
0: won twee finales van Vergerwen trouwens. Eentje van William O'Connor. En de laatste was ook de eerste die hij verloor. 2 jaar geleden van Luke Littler in Oostenrijk.
1: Ja, als je op de wereldranglijst kijkt, dan is ook Joe Cullen zo'n speler waarbij je denkt, wat gebeurt er toch? Hè? Het is wel interessant als je kijkt rond die plek 32. Op plek 32 staat op dit moment Michael Smith. Op plek 33 Peter Wright. Op plek 34 Joe Cullen. 38 of 37 Dimitri van den Berg en 38 Raymond van Barneveld.
0: Ja, allemaal oude getrouwen.
1: Ja, precies.
0: En volgens mij zijn ze allemaal dalende.
1: Ja, dat is inderdaad hetgeen ze allemaal gemeen hebben.
0: Lekker, Chris Landman.
1: Ja, zijn 280.
2: En 95.
1: Het is echt zo'n speler van alles of niets. Als er van die momenten bij zitten, dan raakt hij alles. Maar nou, waar de pieken hoog zijn, zijn de dalen ook diep.
0: 85. Een van de 10 tourcard qualifiers, zoals die daar elk Eurotour toernooi weer zijn. Houdt ook zijn eigen leek. Cullen plaatste zich via de Pro Tour Order of Merit. Dat deed hij dan nog wel redelijk veilig als 7e van de 14 in totaal.
1: En Landman had zijn tourkaart van 2024 tot eind 2025. Raakte hem dus kwijt. Moest naar Q-School begin dit jaar, maar pakte hem meteen weer terug. Dat deed hij overigens wel overtuigend.
2: 38.
1: Nieuwe kans voor weer 2 jaar.
0: Ja, dus het feit dat hij nu nog 109e staat op de wereldranglijst, dat hoeven we ons geen zorgen over te maken.
1: Nee, het komt echt omdat hij aan zijn eerste jaar bezig is.
2: 83,
1: Cullen naar tops.
0: En hij mag het zo meteen nog een keer proberen. Tops dus. Voor de Rockstar wordt dubbel 10. En wordt ook dubbel 10. Winnaar van deze partij gaat uiteraard door naar de tweede ronde. En treft dan Ross Smith, die als tiende geplaatst is. En daarna eventueel Danny Noppert of Ricardo Pietrechko.
2: 93.
0: Omdat het een wonder zal zijn als Pietrechko met zijn dartritis ook nog eens de derde ronde haalt. Ja, je kunt een vlag meenemen en je kunt een vlag meenemen, zeg maar. Geweldig dit.
1: Wapenveld is uitgelopen voor Landman. Dat is de derde 180 voor Landman. Ik weet nog dat Landman een paar jaar geleden de finale van Lakeside haalde.
0: Daar was ik bij.
1: Ook toen had hij heel veel aanhang bij zich die ook trouw de hele week zijn gebleven.
2: 42,
0: 134 voor de break, komt er niet. Landman nog op 119.
2: 19.
0: Moet wel weer de eigen leg zien te houden, maar ja, dan had hij toch echt die triple nodig.
2: 59.
0: Nu
2: 64.
0: Is hij afhankelijk van Cullen. 1 pijl voor dubbel 16.
2: 32.
0: Cullen is genadig.
2: Games on the forfeit. Chris Landman.
0: Landman leek een beetje verrast dat die pijl er zo meteen in vloog. Het is 2-2.
2: 100.
1: Ja, 2023 was het jaar dat Landman de finale op Lakeside haalde. Verloor die finale van Andy Batens.
2: 100.
0: The Beast from the East.
1: Ja. Maar je ziet toch dat... voorzichtig mag concluderen dat Landman het bij de PDC makkelijker heeft dan Batens. Daar leek het toen zeker niet op.
2: 100.
0: Ja, gooit lekker vlot door, Landman.
1: Ja, omdat hij zo vlot gooit, het oogt soms ook wel wat slordig.
0: Ja.
1: Je hebt het idee dat zijn worp niet altijd helemaal afgemaakt is. Maar ja, dit is gewoon hoe hij speelt. En als het inderdaad raak is, wat ik al zei, dan is alles raak.
0: 4x180 alweer.
1: En dan sta je erachter te kijken en denk je, hoe kan die pijl er ooit in gaan?
0: Hier baalt hij van. Hij had zichzelf nog wat beter willen positioneren voor een eventuele break. Cullen naar dubbel 6. Dat die dubbel 12 ruim gemist heeft. Dubbel 6 zit er ook niet strak tegenaan, zeg maar. Nou, 64 dus. Kijk eens even hoe makkelijk dat gaat bij Chris Landman. Hij gooit niet alleen 4x180, maar hij is ook nog eens 3 uit 4 op zijn dubbels. En hij pakt zijn eerste voorsprong door ook de eerste break van de partij eruit te knallen. Qua gemiddelde kruipt hij naar Cullen toe. Die zit rond de 96 nu. Landman inmiddels bijna 94.
1: Ja, Cullen, die een van de echte veteranen is op de Eurotour. Het is zijn 255ste wedstrijd op de Eurotour. Dat is echt een heleboel. En ik vind Cullen ook de laatste tijd wel typisch een speler... waarbij ik zeg, daar is het vuur een beetje uit. Hij maakt niet meer een hele gretige indruk... Natuurlijk, in de interview zegt hij nog allerlei keurig nette dingen. Van ik kan het nog, ik wil het nog en ik ga het nog doen. Maar ik ben de overtuiging in Joe Cullen een klein beetje kwijt. Terwijl hij nog heel jong is natuurlijk, hè? Relatief gezien. Hij loopt al heel lang mee.
0: Ja, hij is nog maar 36. Ik bedoel...
2: 100.
1: De generatie van Gerwen. Man, man naar de bol.
2: Nine,
1: die gaat er niet in.
2: Dat
1: is meteen de kans op de rebreak. De rebreak is een feit. 3-3.
0: Ja, dan begint hij de leek met 45 en dan 26 erachteraan. Eventjes wil het niet vallen bij Landman, om het maar zo te zeggen.
1: Nou, dit is wat ik ook wel een beetje bedoel met die diepe dalen. Dit soort legs zitten gewoon opgesloten in zijn spel. En dan ineens vallen ze weer wel.
2: 140. 99, Joey Bond 92.
0: Om de voorsprong weer te pakken. Had hij een dubbel 18 nodig.
2: 56.
1: Nou, wel een voorzichtige aanval op de dubbel 18 van Cullen. Man, man. Mist de triple 18 om naar de dubbel 18 te mogen.
2: 90. Joey Bond 36.
0: Cullen.
2: 27.
0: Geeft Landman ook weer een opening. We hebben nadat de eerste vier legs allemaal met de darts meegingen, nu twee breaks achter elkaar gehad. Maar er komt er nog eentje bij.
1: Dat is wel een foutje van Cullen. Zo'n foutje maakte hij ook in de vijfde leg. Dit is wel de fase van de carrière waarin Cullen zit, waarin hij over dit soort dingen ook gaat nadenken.
2: 60.
1: Hij weet donders goed, ik had twee legs meer moeten hebben dan dat ik nu op het bord heb staan. Ik had dus bijna klaar moeten zijn. Dan is dit best knap. Vonden we even die 180 om de druk op Landman te houden.
2: 140.
0: Dat is een derde.
2: 98. One hundred forty, 157.
1: Dubbel 12 voor Landman.
2: 77.
1: Dat was om voor het eerst in de wedstrijd twee legs voorsprong te pakken. Nu is het aan Cullen om het weer gelijk te maken. Nog een triple nodig. Zit wel in de weg die pijl. Moet dus een stuk opzij. Vindt wel de triple 19. Terug naar je eigen plekje. Aanleggen voor de bullseye. En
2: missen.
0: Dit is een geweldige kans voor Landman. Om 5-3 voor te komen. En het eerste gat in de wedstrijd te slaan. Ja, dat is natuurlijk heel fijn als je dat doet op een moment dat je daarna nog maar één leek nodig hebt.
2: 100.
0: om die tweede ronde te gaan spelen tegen Ross Smith. Dat zou helemaal fijn zijn, wetende dat je maar 2 van je 6 voorgaande Eurotour-wedstrijden hebt weten te winnen. De laatste september vorig jaar in Zwitserland, want Landman was tot nu toe alleen op Eurotour-toernooien te bewonderen in België, Oostenrijk en Zwitserland. Voor het eerst ook in Duitsland nu. In Riesa, dat in het voormalige Oost-Duitsland ligt, niet al te ver van de grens met Tsjechië.
2: 18.
0: Een plaats van zo'n 30.000 inwoners.
1: Ja, en ik ben er 2 keer geweest.
0: Daar is er helemaal niets te doen. Ja, je hebt de rivier de Elbe.
1: Ja, ja, daar kan je naar kijken. Maar dan houdt het op.
0: Hoe het water voorbij stroomt. Ja.
2: 41.
0: Kan je er ook niet een lekker potje bier drinken? Dat zal toch wel?
1: Ja, je kan wel een potje bier drinken.
2: 140, Joycar 66.
1: Bullseye voor Cullen. Helemaal geblokkeerd.
2: 41.
1: Krijgt hem er wel langs, maar niet erin. En dan is dit voor de wedstrijd, Chris Landman.
0: Die gaat het hier nog niet doen.
2: 60, Joycar 25. Games on the ninth leg.
1: Wat zal er moeten gaan gebeuren in zijn eigen leg? De leg die... Oh, zo niet de laatste, Chris. Chris dacht dat het al de laatste leg was. Nee, nee.
0: Zag je ook Cullen erin trappen? Ja.
1: En die dacht, ja, als jij mij een feestje wil geven voor die 8, dan mag dat.

0: 50. Nou was Cullen begonnen met 57. Maar dit zijn toch echt twee triples 19. Landman zal mee moeten gaan.
1: 15 al.
0: Maar vindt nog steeds geen triples. En Cullen weer twee. Ja, dit zou wel eens te laat kunnen komen. De 580 van Landman.
2: Maar je ziet hoe weinig patroon er in zijn spel zit. Er is echt geen pijl op te trekken. Om het maar eens in darttermen te houden.
0: Door die 180 heeft hij natuurlijk wel een finish over.
2: Het zou me niet verbazen. Nee, dat zo'n soort speler is het. Die gooit gewoon vier beurten op rij niks. En dan twee magistrale beurten.
0: Cullen gaat een pijl krijgen om er 5-5 van te maken. En te mogen beginnen aan... Wat nu wel de beslissende leg is. Dus dit vuistje is op zijn plek. Het was een precaire situatie voor Cullen. 5-3 achter komen. Maar ja, als je twee van die laatste drie legs zelf mag beginnen... dan heb je toch gauw het idee dat het nog wel te doen is.
2: 41. Nou, het begint met 41 en dan landt man ook 41 erachteraan.
0: Zullen we zeggen een zenuwachtig einde van deze wedstrijd?
2: Laten we dat zeggen.
0: Nou, bij deze. Een zenuwachtig einde van deze wedstrijd.
1: 99.
2: Beide heren, één trippeltje in twee beurten.
1: 96.
0: Ja, hij is niet tevreden, zoals hij wel vaker niet tevreden is geweest deze wedstrijd. Maar hij blijft wel in de buurt. En Cullen?
1: 54.
2: Ook niet overtuigend, hè?
0: Nee, die zet echt de deur open nu. Oeh, Landman.
2: Ja, je moet trippels gooien en dat doet hij toch gewoon echt te weinig.
0: Met die laatste lijkt hij dan nog wel een beetje tevreden te zijn. Mooi. Mooie kerel.
1: 89.
0: Cullen laat 125 over.
1: 45.
2: Ja, weer een beurt zonder trippels. Cullen naar tops.
1: 85.
0: Hij mist de eerste match door. Er komen er nog drie.
1: 97.
0: Joe Cullen 5-3 achter gestaan dus tegen Chris Landman. En dan toch nog met 6-3 winnen. Landman schudt het hoofd, maar is wel een sportieve verliezer. Joe Cullen is door naar de tweede ronde, waarin hij het dus opneemt tegen Ross Smith morgen.
3: Dit is Canada.
4: En wat kijken we uit naar die start.
3: Snelheid langs het water.
4: Alexander Glas opgedreven.
3: Remmen op het randje.
4: Hij gaat eraf. Wat doe je
3: dan? En kampioenen die geen ruimte laten.
5: In Afrika heb ik landed steeds.
6: Zo. Bavaria 0.0 Lemon & Lime.
7: Lemon & Lime.
6: Dubbel zo verfrissend.
7: Dubbel zo verfrissend.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Met kortingen tot wel 50%. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom naar de winkel of ga naar beterbed.nl. Beter slapen, beter leven, beter bed.

0: Give me that, you little bargain hunter.
1: Every day can be iconic. TK Maxx.
2: Yes, bro.
3: Hey, nieuw libellen?
2: Ja, zou kunnen, ja.
3: Is dat een tas die je bellybellen krijgt?
2: Ja. Sorry, dames. Koop je eigen libellen maar.
4: Lees Libellen nu een jaar extra voordelig en krijg een Shabby's tas gratis. Ga naar libellen.nl/actie.
5: Hij is terug. Oh, het

0: lekkere wat je van een McDonald's burger verwacht. Twee heerlijk sappige 100% rundvleesburgers, gesmolten cheddarkaas en een unieke romige saus. Big Arch. Gigantisch lekker.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. TUI. Live happy.
2: Tandenborstels?
3: Hebben we.
2: Die nieuwe beveiligingscamera's?
3: Oh. Hebben we.
4: Weet altijd wat er thuis speelt. Met beveiligingscamera's van Ring. Maak nu je huis klaar voor de zomer met tot wel 40% korting op ring.com.
5: Nu bij Aldi, het borrelassortiment vanaf 99 cent.
6: Dat gaan we vieren.
5: Zo goedkoop, dat gaan we vieren. Bekijk de special en maak er zelf

0: Maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone.
1: Beste kijk op sport. Spelers.
2: Cruciaal moment van de wedstrijd.
1: Keiharde finishes.
3: Alle ruimte in die dubbel 16.
1: Pure dartsbeleving.
4: Game, shot en de match.
1: Een epische strijd.
4: Omdat het kan. Omdat ze allebei heel erg goed zijn.
1: Kijk live naar de Eurotour darts. Hey. De beste kijk op sport. Waar elke meter telt.
5: Maximum risk.
1: En fouten direct worden afgestraft.
6: Nog 9 rijders in de strijd om de punten.
1: 1 Nederlander.
7: Helemaal.
1: Tussen de beste van Europa.
6: Wie pakt dan de pole position?
8: Wat van hem?
1: Kijk live naar de DTM Zandvoort.
9: So sorry guys.
1: Via Play. De beste kijk op sport.

0: Dirk van Duivenbode, de halve finalist op de International Darts Open in 2023. Tegen Rob Cross. De finalist van 2019 en 2023 nog een keer kwartfinalist op dit toernooi. In hun negende onderlinge ontmoeting. Het staat inmiddels 5-3 voor Van Duivenbode. Nadat hij de laatste drie duels allemaal wist te winnen. De halve finale van een Eurotour-toernooi in 2023. De World Matchplay vorig jaar in de eerste ronde. En ook in de tweede ronde van de European Darts Trophy. Een ander Eurotour-toernooi in maart van dit jaar. Ja, en Rob Cross die wordt dan net aangekondigd. En ja, hij is natuurlijk de wereldkampioen van 2018. En hij heeft nog een aantal grote toernooien gewonnen. Dat klinkt allemaal heel indrukwekkend. Maar hij is inmiddels de nummer 23 van de wereld. En we hadden het er al even over vanavond. Hij moest van de reservelijst komen om aan dit toernooi te mogen deelnemen. Hoe kan dat nou?
1: Ja, hij zit dus niet meer in de top 16 van de wereld. Plaatst zich rechtstreeks voor een Eurotour toernooi. Ja. De 16 spelers die op de Pro Tour nog net het hoogste staan, als die top 16 van de wereld eruit gehaald is, plaatst zich vervolgens ook. Daar zit dus Dirk bij. Ja, en Rob Cross zit daar niet bij, dus die moet het kwalificatietoernooi spelen. En alle spelers die het kwalificatietoernooi spelen en de laatste kwalificatieronde verliezen, dat deed Rob Cross, die worden op volgorde van de wereldranglijst gezet. En dan ben je eerste reserve, tweede reserve, derde reserve. En vandaar dat Cross op die reservelijst stond. En dus hij mag meedoen omdat er een aantal afzeggingen waren.
0: Ja, er mochten nog twee man van de reservelijst komen. Twee Nederlanders, Mike Kuivenhoven en Christian Kist. Die in de tweede ronde pas instroomt omdat hij de plek van Gerwin Price overneemt te laten afzeggen. Ja, Van Duivenbode plaatst zich zeker via de Pro Tour Order of Merit. Als eerste van dat blok van 14.
1: Ja, Dirk staat best wel goed te spelen de laatste tijd. Alleen de resultaten blijven een beetje achter bij hoe goed hij staat te gooien. 57. Hetzelfde zou je een beetje kunnen zeggen van Rob Cross, moet ik heel eerlijk zeggen. Want ook die staat de laatste tijd best wel goed te spelen. Goede cijfers. Maar ook niet altijd de daarbij behorende resultaten. 59. Natuurlijk zijn we van Cross gewend dat hij een stuk hoger staat op die wereldranglijst. We zijn vorig jaar nog in de Premier League, dus ik bedoel, echt wel wat hoger gestaan.
0: In de eerste leek ook meteen de eerste 180, gegooid door Voltage. Die zo 93. Na vier beurten op 43 staat. Die met zijn 15e pijl keurig netjes uit is. En dan is het woord aan Van Duivenbode. Vijf plekken iets lager in Order of Merit mogen we het niet meer noemen. Het is de World Ranking.
1: World Ranking.
0: Van Duivenbode 28, Cross. 99. Dus 23.
1: Het handelsmerk van The Aubergenius, de 180ers.
0: Ja, vind jij dat echt zijn handelsmerk?
1: Ja, dat was het wel een tijdje, ja. Hij had een paar jaar dat hij gewoon echt de meeste 180ers van iedereen gooide. Alleen, Dirk heeft best wel wat overgangsproblemen als hij...
0: Overgangsproblemen nu al?
1: Ja. Dan laten we het daarbij.
0: Nee, geintje. Waar heeft hij overgangsproblemen mee? Van overgang van wat naar wat? Nee, ben je nou op je piek getrapt?
1: Net ops. Cross nog ver weg in deze leg.
0: Eens kijken of Dirk zo meteen overgangsproblemen heeft naar de dubbel 10.
1: Dat is een beste overgang vanaf de tops.
0: 45. Gooi er maar tegenaan.
1: Obelix doet zijn best om de sfeer erin te krijgen in Riza.
0: Het valt mij toch wel op dat Asterix er nooit bij is. Toch zo'n onafscheidelijk koppel. En die man hier, die zie ik ook nergens staan. Dat zal misschien in de garderobe staan. Toch als een voorwerp van je zegt, het is een beetje link om zo'n zaal mee in te nemen.
2: 93.
0: Hey, maar jij bent twee keer in Riza geweest, zeg je?
1: Volgens mij wel, ja.
0: En wat is hier de lokale snackspecialiteit? Oeh, behalve 180ers van Dirk van Duivenbode.
1: Dat is een goeie. Is me niet bijgebleven in ieder geval. Het is geen memorabele snackspecialiteit.
2: 95.
0: Ja, ik heb ook nog geen etende mensen in beeld gezien. Wel twee dames in een schitterend NASA ruimtepak.
2: 117.
1: Stekend weggezet door Rob Cross. Laat tops over vanaf 217.
2: 94.
0: Van Duivenbode laat zijn neus ook nog even zien.
1: Kom heel nadrukkelijk aan de achterkant van het podium aan het rekken, strekken, schouders los aan het maken.
0: Ja, bijna altijd, hè?
1: Ja.
0: Tenminste, bijna elke keer dat je hem ziet gooien. Nou, hopelijk zijn die schouders los genoeg nu. Om 92 uit te kunnen gooien. Heerlijk als je met een triple begint. Hop, twee pijlen voor de dubbel.
2: 84.
0: En allebei net aan de binnenkant.
2: Rob, you require 20. Here's the third leg. Ball left there, the throw first. Game on.
0: En Cross legt de bal weer bij Van Duivenbode.
2: 96.
0: Duivenbode nog niet zo heel succesvol geweest dit jaar op de Eurotour. Hoewel hij wel heel veel toernooien speelde. Eén keer de kwartfinale in maart. Cross stond het laatste toernooi in Graz, Oostenrijk. Oh. Nog in de halve finale die hij verloor van Kevin Doet. En die heeft dan weer veel minder toernooien op de Eurotour gespeeld dit jaar.
1: Een beetje in gevaar nu in deze leg van Duivenbode.
2: 84.
1: Is de initiatief nog niet helemaal kwijt, maar het dreigt wel. Hij heeft de strippels nodig. En dan is dit best oké. Okay.
0: Voor Cross blijft het bij één triple. Ja, dan hebben ze een soortgelijke finish.
1: Ja, weer geen topscore voor Van Duivenbode. Cross vanaf 125. 25 en tops.
0: Maar Cross is de beter scorende speler. En het is voor Van Duivenbode die nog steeds zijn schouders staan los te gooien. Te hopen dat hem dat niet gaat opbreken in deze leg. Het zal van deze pijl afhangen.
1: Dat is een knappe finish hoor. Je weet dat je er moet uitgooien, want je komt niet nog een keer terug normaal gesproken. Maar met één pijltje is het toch gewoon lekker.
0: Die is ook lekker. Derde, nee, tweede 180. Nu ook van Cross. Niet alleen de schouders die Van Duivenbode steeds losgooit, maar ook de nek.
2: Eet.
0: Even goed gaan staan. En een triple gooien. En nog één.
2: Wat een voelzin.
0: Cross laat 141 over. Misschien dat Van Duivenbode een extra trippeltje. Nee, dat kan hier niet. Maar toch ook op een finish. En hij krijgt de kans.
1: Ja. Slijle ogen.
0: Cross, die zou heel graag een trippeltje hebben met die laatste pijl. Want dan had hij tops overgelaten. Nu blijft het 80 staan. Dat is ook nogal een verschil. Dus er is misschien wel wat mogelijk in deze leg. Ja. Met een 3 beginnen niet zo lekker natuurlijk. Maar ja, 2 keer triple 20 erachteraan. En dan ben je alsnog een heel stuk opgeschoten. Dubbel 19 over.
1: Beetje vergelijkbaar met die 76 finish van Van Duivenbode in de vorige leg dit.
0: Typische pauzes altijd als Cross de dubbel kan gaan gooien.
1: Hij is geslaagd voor de test.
0: Elke gelegenheid grijpt Van Duivenbode aan om het bovenlichaam los te krijgen.
2: 45.
0: Van Duivenbode die natuurlijk in het verleden flink last van de schouder gehad heeft.
1: En dat is allemaal wel opgelost.
0: Een tijdje met een corset gespeeld nog.
1: Ja.
0: Ja, ik hoorde een maar in jouw opmerking.
1: Nou ja, hij is nog niet terug op het niveau dat hij daarvoor had. Ik denk dat hij qua gooien misschien er niet heel ver vanaf zit, maar wel qua zelfvertrouwen en uitstraling.
0: Nou, hij is in ieder geval wel zijn val tussen aanhalingstekens op de wereldranglijst weet om te zetten en weer een voorzichtige stijging.
1: Ja, ook bij Dirk zal gelden, alles wat hij op de televisietoernooien kan doen, dat telt extra.
0: Cross op 160, maar Van Duivenbode maakt meteen aan die illusie rijden.
1: Okay. Je ziet wel dat Van Duivenbode zijn eigen leg veel makkelijker houdt dan dat Rob Cross dat doet. Toch het gevoel dat Van Duivenbode veel dichterbij is in die legs.
0: Ja, ik kijk nu voor het eerst naar het gemiddelde van Van Duivenbode na 6 legs. 100.11, nou, prima. En als je weet dat hij nog 6 pijlen op de dubbel heeft gemist, dan is er met het scoren dus weinig mis.
1: En toch heeft hij niet heel veel breekkansen gecreëerd. Maar 2.
2: Leg
1: 3. Dan gaat hij 0-2 is dus.
0: En hij heeft wel een breakdown, dat is natuurlijk ergens. Even stilstaan is er ook zelden bij voor Van Duivenbode. Robbie Ricardo 121. 25 gegooid. Krijgt de cross te horen van de caller. Met zijn eerste puil.
2: 85. Robbie Ricardo 161.
0: Nou, het voelde nog even niet goed tot twee keer toe.
2: Robbie required 36.
0: En maar weer afwachten of er misschien toch nog weer een breakkantje komt. Want Cross moet nu naar dubbel 9 en die mag natuurlijk niet aan de binnenkant.
1: Zo houdt hij gewoon weer zijn eigen lek. Ja. Langzaam maar zeker ook steeds meer druk op Van Duivenbode te staan. Die ook wel weet, ja, ik mag hem eigenlijk nu niet meer inleveren.
0: Ja, ondanks dat gemiddelde van Cross dat toch wel echt een stukje lager ligt dan van Duivenbode. Kun je wel zeggen dat hij heel efficiënt staat te spelen, de Engelsman.
1: Ja, hij lijkt al zijn focus in zijn eigen legs te leggen. En in de legs van Duivenbode die voorlopig heel weinig. Ja, er hoeft maar één superleg natuurlijk uit te komen van Cross. En dan kan zo'n wedstrijd ook meteen afgelopen zijn.
0: De derde van Rob Cross, de vijfde van de wedstrijd en de 50ste van het toernooi.
2: 104.
1: Die score alweer hoor, van Duivenbode op een goed getimed moment. Dit lijkt wel zo'n goede leg te worden van Rob Cross, dus mag Van Duivenbode gewaarschuwd zijn.
0: Bullseye. Hopsakee. Heel vast zat hij er niet in, maar vast genoeg om hem gewoon nog even te laten zitten. 127. Patat. Maar ja, dan toch weer nu achter Cross aan. En hopelijk niet achter de feiten aan. Cross begint zonder trippelen in ieder geval. Knap er langs gegooid.
2: 85.
0: Die laatste was een stuk minder.
1: En kijk. Tegen de darts in. Cross onder de 90 gemiddeld. Zoals ik al zei, hè, Van Duivenbode. Die zijn eigenlijk vrij makkelijk houden. Dus je kijkt bij Van Duivenbode tegen de darts in. 99.78. Cross met de darts mee. 99.74. Dus in die legs van Cross zit het ongelooflijk dicht bij elkaar.
2: 100.
1: Dit is weer zo'n leg van Rob Cross.
0: Ja. En dit is de derde 180 ook van Dirk.
2: 100.
0: Maar ook weer een goed antwoord van Cross. De gemiddelden van de beide heren stijgen hoor. En de finishpercentages ook. Allebei 40% nu. Van Duivenbode bijna 105 gemiddeld op dit moment.
1: Ja, kijk, Cross er toch niet vanaf.
2: Oh,
1: inmiddels twee keer 140 op rij voor Cross. Die redt daarmee zijn eigen leg, lijkt het. Hoeveel druk kan Van Duivenbode zetten op die 64?
2: 98.
1: Welkom ook aan onze kijkers op Viaplay TV. We zitten midden in een spannende wedstrijd tussen Rob Cross en Dirk van Duivenbode. Rob Cross krijgt één pijl voor dubbel 16 om een 5-4 voorsprong te nemen.
2: 48.
1: En gooit hem niet. Nou, Dirk.
0: Dit zou dan de eerste break van de partij moeten worden. Alles met de darts mee tot nu toe. Speelt een heerlijke wedstrijd van Duivenbode, maar hij moet er een keertje langs. En dit is hem al eerder overkomen deze wedstrijd. Dubbel 16 aan de binnenkant, inderdaad, dubbel 8 aan de binnenkant.
1: Dat was een leg 3. Dat was ook de enige andere kans op een break voor Van Duivenbode in deze wedstrijd.
0: Ondanks het feit dat Van Duivenbode de beter scorende speler is en gewoon echt een dijk van de wedstrijd staat te spelen. Hij krijgt nog een kans. Dit moet hem dan worden.
2: You require 8.
0: Nou, niet met die eerste pijlen in ieder geval.
2: No score. Rob,
0: nou, dat fluitje kwam, denk ik,
1: na de worp, toch?
0: Na de worp, maar ja, desondanks is Van Duivenbode not amused.
1: En die weet ook wel dat dat eigenlijk de kans was om die break te pakken natuurlijk. Hè. Vijf pijlen voor de dubbel gehad.
0: Weer is het niet gelukt.
2: 43.
1: En nu zegt de lichaamstaal van Van Duivenbode iets in de trend van het mag weer niet vandaag. Ja, dan gaat hij in discussie met het publiek.
0: Nou, als Cross zijn zinnen bij elkaar haalt, dan wordt hij de tegenstander in de volgende ronde van Mike de Dekker. Die als 14e geplaatst is en dus de eerste ronde mag overslaan. Dit is wel een heel knap herstel. En dit is wat Dirk kan en ook moet doen nu. Die boosheid omzetten in daden. Maar daar heb je Rob Cross weer. Die gaat ook niet weg, hoor. Maar die gooit hier zo'n 480. Wow, Dirk ook! En laat 104 over. De kanonnen bulderen al een tijdje. En daardoor is dit een hele mooie wedstrijd geworden. Dat was het eigenlijk al van het begin af aan. Maar de spanning neemt nu toe. 104 om op 5-5 te komen.
1: 16 en tops.
2: Yeah.
1: 104. Goh. 174, 180 en 104 finish achter elkaar. 9 perfecte pijlen van Duivenbode.
0: En nu zal die break dan toch echt moeten komen. Nu is er geen ontsnappen meer aan.
2: 93.
0: Wat een fijne wedstrijd.
2: 80.
0: Van Duivenbode boven de 102 gemiddeld. Cross iets meer dan 95.
1: Geen trippel.
0: Niet van harte bij Roll Cross.
1: Nee.
0: Weer dienen zich mogelijkheden aan voor Van Duivenbode. Maar zoals altijd moet je dan wel trippels gooien. Dan gooit er in ieder geval eentje. Net als in zijn eerste beurt. Cross. Hij heeft er nu 1 in 3 beurten staan.
1: Hij had zwetter over het bord in deze leg. Dit is het instapmoment.
0: Nou, deze er onderdoor. Ja, niet zo verder onderdoor. Ja, toch niet optimaal geprofiteerd.
1: Ja, dan komt er natuurlijk een keer dat Klos wel die trippels gaat gooien. Dan moet je mee.
0: Triple voor de finish. Gooit hij niet.
2: Robbie Require 106.
0: Ik denk dat Klos er 6 heeft om deze 160 eraf te tikken.
1: Ik denk dat vandaag verboden graag deze lek opnieuw zou willen spelen.
0: Cross met 3 matchstarts zometeen. Van Huifbode heeft zijn kansen gehad om Cross te breken. Maar ze niet gepakt. Nou, dan mag je gemiddelde gooien van boven de 100. Waarschijnlijk duikt hij nu zelfs net onder de 100. Toch nog op het laatste moment. Cross heeft zijn voordeel heel vakkundig verdedigd. Het voordeel dat hij al voor aanvang van de wedstrijd wist te bewerkstelligen. Namelijk, hij won het boelen. Hij mocht beginnen aan de wedstrijd. En alles gaat met de darts mee. En dus wint Rob Cross met 6-5.
3: De Formule 1 beleef je live. Op Viaplay.
4: Nu begint het echte werk.
5: Dus hold your horses.
6: En oh, wat is dit? Nee, het is klaar.
7: Oh, joh, dit is lekker, man.
3: Zo. Bavaria 0.0 Lemon & Lime.
6: Lemon & Lime.
3: Dubbel zo verfrissend.
6: Dubbel zo verfrissend.
8: Astra. Zoveel precisie. Wow.
9: Zo voelt Made in Germany. De nieuwe Opel Astra Sports Tour. Stap in de nieuwe Opel Astra vanaf 35.599 euro.

0: give me that, you little bargain hunter.
1: Every day can be iconic. DK Mix.
2: Yes, oh.
3: Hey, een nieuwe libelle?
2: Ja, zou kunnen, ja.
3: Is dat een tas die je bellibellen krijgt?
2: Ja. Ja. Sorry, dames. Koop je eigen libellen maar.
4: Lees Libellen nu een jaar extra voordelig en krijg een Shabby's tas gratis. Ga naar libellen.nl/actie.
5: Hij is terug. Al het lekkere wat je van een McDonald's burger verwacht. Twee heerlijk sappige 100% rundvleesburgers, gesmolten cheddarkaas en een unieke romige saus. Big Arch. Gigantisch lekker.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Boek de beste last minutes. Nu met korting tot wel €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Ben, moet eens kijken. Ze maken geen ruzie.
8: Dat gaan we vieren!
9: Ik kan hier zijn ei bakken.
10: Het barbecue-assortiment van Aldi. Zo goedkoop, dat gaan we vieren.

0: Maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Met kortingen tot wel 50%. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom naar de winkel of ga naar beterbed.nl. Beter slapen, beter leven. Beter Bed.
2: Topspelers.
3: Cruciaal moment van de wedstrijd.
2: Keiharde finishers.
4: Alle ruimte in die dubbel 16.
2: Pure dartsbeleving.
4: Game, shot en de match.
2: Een epische strijd.
4: Omdat het kan. Omdat ze allebei heel erg goed zijn.
2: Kijk live naar de Eurotour Darts. Via Play. De beste kijk op sport. Brighton droomt van Europees voetbal. Maar dan moet er resultaat worden behaald tegen Manchester United.
5: Wie wordt de baas van Manchester? Ready to
4: fight. Cunhazo! Dat is even binnenschieten. Ready to
6: win. Via Fernandes en Dorgo. Die kan schieten. Dorgo! Oh!
4: Zo weggedraaid bij Bessie. Sesko is voor het doel. Sesko!
2: Kijk live naar Brighton Manchester United. Brentford kan nog Europa in. Maar dan moet het wel winnen op Anfield van Liverpool.
4: Salah zoekt zijn man op. Daar is het wel raak. Gakpo, slipballetje. Ongelooflijk. En Wiertz. Nou, dit is het moment voor Florian Wiertz.
5: En hij schiet Liverpool naar de overwinning.
2: Kijk live naar Liverpool-Brentford. Via Play. De beste kijk.

0: Wij gaan verder met de zesde wedstrijd van acht wedstrijden hedenavond. International Darts Open 2026 in Riesa, Eurotour-toernooi. En dat is Krzysztof Ratajski uit Polen tegen Christo Reyes uit Spanje. Beter gezegd het eiland Tenerife, wat natuurlijk wel deel uitmaakt van Spanje. Dit jaar al een keer op een Eurotour-toernooi tegen elkaar gespeeld. 20 maart de Belgian Darts Open. En die wedstrijd in de eerste ronde ook werd een prooi voor Christo Reyes. Hij won met 6-4 en gooide gemiddelde van boven de 102. Ratajski zat op 98. Ik zeg, doen we maar meer van dat.
1: Ja, ook dit zijn weer twee mannen die echt wel lekker in vorm zijn. En dat kan wel zo'n partijtje worden als die vorige, denk ik zomaar, tussen Van Duivenbode en Cross.
2: First leg, Christo to throw first.
0: Game. Ja, Christo Reyes is echt in een comeback aan het maken. Ik bedoel, hij is er bijna op elke Eurotour-toernooi weer bij. Hè? En eigenlijk bijna elke keer ook als Tourcard qualifier.
1: Ja, altijd als qualifier. Altijd, staat natuurlijk niet hoog genoeg nog op geen enkele ranking om zich rechtstreeks te plaatsen. Ja, als hij zo blijft spelen, gaat dat niet lang duren natuurlijk. Want dan gaat hij op die Pro Tour order of merk natuurlijk wel snel stijgen. Staat daar nu nog 58ste. Dus dat is nog niet binnen die top 32, want daar moet je wel zitten dan zo'n beetje.
2: Nou,
1: het is wel overzichtelijk en te doen natuurlijk. We weten van Reyes, uit zijn verleden ook, gevaarlijke speler, goede speler, kan van iedereen winnen, wint alleen geen toernooi.
2: Hij
0: was ooit de nummer 26 van de wereld. Maar Ratajski op dit moment zijn hoogste positie heeft op plek 22. Nee, dat is niet waar trouwens. Ratajski was al... Nee, Ratajski heeft veel hoger gestaan. Ratajski heeft maximaal... Moet ik even goed kijken. Op plek 12 gestaan. Ja, Ratajski krijgt de kans om te breken. Terwijl we daar een grote Damon Hetta-fan zagen.
1: Game shot the first leg, Christo. Is dit Christo Ratajski die 126 eraf rammelt? Game. Ja, dit zijn op vele manieren vergelijkbare spelers, Ratajski en Reyes. Het zijn allebei geen mannen die de ene 140 en de andere 180 gooien. Scorende beesten zullen we ze nooit noemen. Maar ze kunnen heel goed timen wanneer ze een goede finish moeten gooien.
0: En houdt Reyes ook net zo van de triple 19 als Ratajski?
1: Minder, denk ik. Hij is na corona uitbraak eigenlijk van de dartkaart verdwenen. Ineens, eind vorig jaar, was hij er weer. Had hij weer wat toernooitjes gespeeld. Eerst lokaal, daarna in Spanje zelf. Hoorde al een beetje de geruchten dat hij misschien wel weer eens aan een comeback zat te denken. Ja, hij won het Spaanse kwalificatietoernooi voor het WK. Dan speelde hij best behoorlijk. En op Q-School kan hij ook bovendrijven. De rest is geschiedenis, zullen we dan maar zeggen.
0: 102 moet uit om de break te prolongeren. Reyes. Om terug te breken.
2: Cash on the second leg, Christo Reyes. Third leg, Christo to throw first.
1: En over een klein maandje gaan we ook naar de World Cup toe natuurlijk. Speelt Spanje ook mee. Reyes speelt dan met José Justicia. Gevaarlijk koppel, denk ik. Maar dat geldt ook voor Ratajski. Die speelt met Biarewski samen. Die is ook in aardige vorm. Die Polen die kunnen ook nog wel eens voor een verrassing zorgen. Zeker ook al omdat een aantal van de toplanden toch gemankeerd aan start zal verschijnen daar.
0: Ja, dan heb je het over Wales.
1: Ja, die helemaal natuurlijk, omdat ze Price missen. Dus Clayton speelt met Nick Kenny. Prima speler, maar geen Gavin Price. Maar ja, goed, Nederland. Allebei ook niet in topvorm natuurlijk. Ja, sowieso de meeste toplanden. Schotland met Anderson en Menzies. Moet je ook maar vanaf wachten hoe dat gaat uitpakken.
3: Ja, en gaat de combinatie Luke Littler en Luke Humphries werken deze keer?
1: Ja, ik heb zo'n vermoeden van wel.
3: Ja, dat idee heb ik ook, ja. De een of andere
1: Van den Berg en de Dekker. België is niet echt top. Duitsland heeft geen topkoppel op dit moment. Nee. Er zijn echt wel een aantal landen, zeg maar, net buiten de top 4 met name, waar je echt wel je vraagtekens bij kunt zetten.
2: 98. Chris Ericon, 156.
3: Ja, het wordt een interessant toernooi. Ik denk dat het niet echt een... nou ja, misschien afgezien van Littler Humphries niet echt een hele grote favoriet is.
1: Nee, maar Littler Humphries zijn zo'n grote favoriet dat er ook verder weinig overblijft. Ik denk dat Nederland daarna gewoon de favoriet is.
3: Ja, precies.
1: En ik denk dat Nederland ook misschien wel gewoon op 3 staan. De boekies.
3: En ook als derde geplaatst.
1: Ja.
3: Met Josh Rock en Daryl Gurney. Nou, die kunnen ook wel een leuk potje breken momenteel.
1: Nou, en hebben we vorig jaar bewezen dat ze het kunnen winnen. Dat helpt natuurlijk ook. Drie missers van de Polish Eagle. Reyes profiteert niet.
2: Christoph
1: Jurek, 20. De een mist, de ander mist ook.
3: Ja, zo blijkt het voorlopig heel moeilijk om de eigen lek te houden.
2: Game, Jonathan.
3: Sterker nog,
2: Christoph Ritzowski.
3: Het is nog helemaal niet gebeurd.
2: Christoph the throw first. Game.
3: Als Ritzowski dat nu wel doet, dan kan hij een leuk stapje zetten. Maar wel een beetje mazzel met die laatste pijl. Ik kreeg net nog de juiste richting mee van de flight. Van de pijl die er al stond. Nou, is de eerste van de wedstrijd. De Cento Ochenta van Christo Reyes.
2: 100.
1: Dat is de Portugese variant.
3: Nee, Spaans natuurlijk. En Reyes neemt nu het initiatief over in de leg.
2: 93.
1: Hij moet wel tegen de darts in blijven gaan natuurlijk.
0: 99. Chris Ulrich 128. Nou,
2: Christo Reyes. 103. Chris Ulrich 104.
0: Matijski deed 126 in de eerste leg. Dat was om te breken. Wordt geen 104 uit.
2: 56.
0: Chris Ulrich 104. Te houden. Nou ja, dan gaan we weer. Reyes.
2: So the fourth leg, Christo.
0: Die draait ook net de goede kant op.
2: Leg, Christo to throw first.
0: En dan gaat Reyes weer proberen om dan toch die eigen leg te houden.
1: Ja, het gaat moeizamer dan gedacht. Zo zien we zeker nog niet het niveau van die vorige wedstrijd.
0: Het probleem is gewoon dat de heren hun eigen legs niet in vijf beurten kunnen uitgooien. Nou, Reyes dan met 180 nummer 2.
1: Twee legs op rij ook. Ik denk dat de trippels bij hem nu wat makkelijker gaan vallen.
0: Dat was ook wel nodig ook, want heel veel hebben we er niet gezien.
2: 49. Nou,

0: 7-4.
1: Nee, nog niet.
0: Risto, you require 24. Game shot the fifth leg, Risto.
1: Maar nu wel.
0: Sixth leg, Risto off the throw first. Game.
1: Reyes pakt zijn eerste voorsprong. Ondanks dat hij
0: 80.
1: Die eigen leg in 6 beurten mocht houden.
0: 140.
2: Het is ook een wedstrijd die, je zei het al, niet in 5 beurten, maar in 6 beurten gaat over het algemeen. Dat zie je ook aan de gemiddeldes. Kijk, in 5 beurten is rond de 100 gemiddeld. En 6 beurten zit je, ja, 3, 4, 85. En daar zitten deze mannen ook.
0: 96.
1: Winnaar morgen tegen de nummer 4 van de plaatsingslijst. En de regerend kampioen in Riza, Stephen Bunting.
2: Winnaar ook van het laatste avondje Premier League gisteren.
1: Ja, werd hij toch wel vijfde, Bunting, op het allerlaatste moment. Ging die van Erwin van Veen voorbij.
2: En rammelde toch nog wat geld uit de zakken van deze en gene.
1: Wonderbaarlijk. Nou, Matthijski lijkt te denken, en goed als Reyes dan ook voor het eerst zijn eigen leg houdt. Moet ik dat ook maar eens doen?
0: Cash on the sixth leg, Christoph Litzowski.
1: Bij deze.
0: Seventh leg, Christo to throw first. Game.
2: Ja, die 3-3 stand na 6 legs, die hebben we vandaag al vaak gezien.
0: 46.
2: Al 4e keer dat het gebeurt. Zeker in het begin van de wedstrijd zit het dicht bij elkaar.
0: 96.
1: Matthijski pakt het initiatief over van Reyes.
0: 96.
1: Die aan één triple in deze fase even niet genoeg heeft.
0: Maar ja,
1: hij kan het nu wel herstellen. Gaat hij doen ook. Niet al te zuinig ook. Nou, waar heeft hij de tijd voor?
2: Dan wacht hij met de laatste om tops over te laten.
0: 95.
1: Moest even schakelen, maar het is gelukt.
0: 100. Christo, you require 40. James on the 7th leg, Christo red. 8th leg, Christoph to throw first. Game.
1: Christo tegen Christoph. En Christoph mag nu weer beginnen.
2: Christoph is een van 5 Spanjaarden die ooit aan een Eurotoernooi hebben meegedaan. Hij heeft bij far de meeste gespeeld van die 5 Spanjaarden. 36 stuks. Dit is nummer 36. Andere Spanjaarden. Antonio Alcinas. Speelde 14 Eurotoernooi, de laatste in 2020. José Justicia. Speelde 6 keer op de Eurotour. Laatste keer in 2023. Tony Martinez deed

0: Ook aan €3 toernooien mee. Ook voor het laatst in 2023. Nee, en Jesus Noguera. Die speelde 1 keer op de Eurotour. 2020. Daar bleef het dan ook wel bij.
1: 100.
2: Nou ja. Als hij is met 2 halve finales in 2017.
1: 100.
2: En op het laatste Eurotour toernooi nog een kwartfinale in Oostenrijk.
0: Nou, ik denk dat het wel veilig is om te zeggen dat hij de beste speler uit Spanje aller tijden is.
2: Dat wou ik zeggen.
0: Maar het is geen groot dartland Spanje. Veel elektronisch gedart.
1: 96.
0: Als al bij veel landen aan de Middellandse Zee het geval is. Zorgige foutjes van Reyes. Hier had hij de wedstrijd min of meer in het slot kunnen gooien. Nu krijgt Gatajski de kans om het te herstellen via dubbel 16.
1: 73.
2: Christo, you require 10. Het is zijn favoriete dubbel van Ratajski, maar het lukt even niet.
1: No score.
2: Maar
1: Christo, you require 32.
2: Voor Ratajski lukt die dubbel 5 bij Reyes ook niet.
0: Ja, dat hij zoveel dubbels mist.
2: En Reyes denkt, ach, ik ga gewoon over de dubbel 1.
1: Christophe, you require 32. Game on the 8th.
0: En dan is het uiteindelijk Christophe Ratajski die de dubbel er toch ingooit.
1: Game.
2: Ja.
0: Maar het is niet een wedstrijd die de schoonheidsprijs gaat verdienen.
2: En qua scoreverloop ook best vreemd. Als je ziet dat die eerste 4 legs allemaal breaks waren. En dat daarna dan 4 legs komen waarin het allemaal met de darts meegaat.
1: 97.
2: Maar of je nou mag zeggen dat ze daarmee ook wat meer controle in hun eigen legs hebben?
0: Nee.
1: 58.
2: Blijft ploeteren. Met 280ers van Reyes als hoogtepunten. En een 126 finish van Ratajski in de eerste leg.
0: Riep iemand 180.
2: Ik bied, maar wie biedt er meer? Reyes nog niet.
0: Ja, en kijk eens wat er 1 leg later gebeurt. Hij zat moeten breken in de vorige leg. Dan had hij op 5 gekomen. Nu wordt hij gebroken en is het Ratajski die op 5 staat.
1: 10th leg, Christophe to throw first. Game.
0: Nou, je zou het niet bedenken, maar Christo Reyes is een Spanjaard die kan niet goed tegen de warmte. By far de beste leg van de wedstrijd, die vorige leg van Ratajski in 11 darts. Reyes is uit de zone. Hoort alles op dit moment. Ook het fluitje uit het publiek.
1: 86.
2: Dan zal ze moeten focussen op terugbreken nu, anders ligt hij eruit. Hij zet wat druk op Ratajski. Die nog niet op finish komt. De rij is normaal gesproken wel. Normaal gesproken.
0: Ja. Wat is nog gewoon in deze wedstrijd?
1: 58.
0: Ook Gatajski weer geen triple.
2: Ik denk niet dat Steven Bundnik zich al heel veel zorgen zit te maken.
1: 45. Christophe Jurikon, 136.
0: Ja, die weet ook dat morgen een hele andere dag is.
2: Nog geen matchstart voor Ratajski.
1: Christophe Jurikon, 127.
2: Maar als Reyes geen 127 uitgooit, dan komen er wel twee voor de Polish Eagle. Alsnog.
1: Christophe Jurikon, 48.
2: Mist weer die dubbel 16.
1: Game shot.
2: Maar niet de dubbel 8. De laatste drie legs van de partij zijn voor Christophe Ratajski. Die Christo Reyes uitschakelt. Hij wint met 6-4 en staat in de tweede ronde in Riesa.

0: Bavaria 0.0 Lemon & Lime.
1: Lemon & Lime.
0: Dubbel zo verfrissend.
1: Dubbel zo verfrissend.
2: Astra. Zoveel precisie. Wow.
3: Zo voelt Made in Germany. De nieuwe Opel Astra Sports Tour. Stap in de nieuwe Opel Astra vanaf 35.599 euro.

0: Give me that, you little bargain hunter.
1: Every day can be iconic. TK Mix.
2: Yes, Paul.
3: Hey, een nieuwe bellen.
2: Ja, zou kunnen, ja.
3: Dat een tas die je bellenbellen krijgt?
2: Ja. Sorry, dames. Koop je eigen Libellen maar.
4: Lees Libellen nu een jaar extra voordelig en krijg een Shabby's tas gratis. Ga naar libellen.nl/actie.
5: Hij is terug. Al het lekkere wat je van een McDonald's burger verwacht. Twee heerlijk sappige 100% rundvleesburgers, gesmolten cheddarkaas en een unieke romige saus. Big Arch. Gigantisch lekker.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Kom eens kijken. Ze maken geen ruzie.
8: Dat gaan we vieren! Dat gaan we vieren.
9: Kan hier zijn ei bakken.
10: Wee. Het barbecue assortiment van Aldi. Zo goedkoop, dat gaan we vieren.

0: Gotan Sriracha. This is the Gotan Touch.
1: Mijn internet is zo traag, maar ik wil dat het snel is.
2: Ze wilden dat het snel is.
1: Ik wil sneller en snel.
3: Maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Met kortingen tot wel 50%. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom naar de winkel of ga naar beterbed.nl. Beter slapen, beter leven. Beter Bed.
5: Degradatie is nog altijd een reëel gevaar.
6: Tottenham Hotspur moet dus eigenlijk winnen. Weer zo'n moment dat de Nederlander er goed bij zit. Xavi Simons kan zelf door. Simons! Daar is zijn goal!
7: Deze hoekschop van Kudus.
6: Daar is Bentancur en de goal van Mickey van de Ven.
5: Kijk live naar Spurs Everton.
6: Hij wordt steeds belangrijker voor Tottenham Hotspur.
5: Viaplay. De beste kijk op sport. Topspelers.
8: Cruciaal moment van de wedstrijd.
5: Keiharde finishes.
9: Alle ruimte in die dubbel 16.
5: Pure dartsbeleving.
10: Game, shot and the match.
5: Een epische strijd.
10: Omdat het kan. Omdat ze allebei heel erg goed zijn.
5: Kijk live naar de Eurotour Darts. Viaplay. De beste kijk op sport. Waar elke meter telt.
11: Maximum risk.
5: En fouten direct worden afgestraft.
12: Nog 9 rijders in de strijd om de punten.
5: 1 Nederlander.
13: Helemaal.
5: Tussen de beste van Europa.
12: Wie pakt dan de pole position?
5: Kijk live naar de DTM Zandvoort.
14: So sorry guys.
5: Via Play. De beste kijk op sport.

0: Een 25-jarige Duitser, man met het rode shirt aan, Nico Springer. En een 20-jarige Engelsman, Charlie Manby. Tegenover elkaar in Riza. Zoals in 2024 elkaar twee keer troffen. Dat waren hun enige twee onderlinge ontmoetingen tot nu toe. Op de Youth and Development Tour van de PDC. En wat daarbij opvalt is dat Nico Springer Charlie Manby twee keer wist wit te wassen.
1: Kijk eens aan.
0: Twee keer 4-0.
1: Ja, de verwachting is niet dat hij dat vandaag weer voor elkaar zal krijgen. Dit zijn twee hele grote jonge talenten. Voor Manby gaat het zijn debuut worden op de Eurotour.
0: Ja.
1: Wat dat betreft heeft Springer natuurlijk wel wat voorsprong. Die heeft zelfs al een Eurotour-titel op zijn naam staan.
0: Ja, die gaat zijn 52e Eurotour-wedstrijd gooien toch alweer.
1: Dat is snel zo gegaan.
0: Eén kwartfinale tot nu toe in 2026. Daar heeft hij het mee moeten doen. Dat was half maart. Ook in Duitsland tot de European Darts Trophy. 119. Het laatste Eurotour-toernooi in Graz. Net niet die kwartfinale bereikt. Hij verloor 18. Bij de laatste 16 met 6-5 van de latere toernooiwinnaar George Rock.
1: 96. Ja, het blijven twee heerlijke spelers zitten om naar te kijken hoor. En die hebben we het de afgelopen WK natuurlijk goed zien doen.
2: 99.
1: Daar vestigde hij zijn naam. En Springer, ja. Als die helemaal lekker in die flow zit. We hebben gezien in Nederland wat hij kan. Dan kan die Eurotours winnen.
2: 97.
1: En Mina Tops. Een dubbel team brengt uitkomst. En zo houdt hij zijn eigen eerste leg. En is die nul dus van het bord al heel snel.
2: 58.
1: Springer die 53. Vorig jaar natuurlijk boven kwam drijven, fantastisch eerste jaar had. Dit jaar wat minder opvallend tot nu toe.
0: Ja.
2: 96.
1: Een beetje aan hem kleeft is dat hij veel beter lijkt te spelen in wedstrijden waarin hij de underdog is dan in wedstrijden waar hij ja, de favoriet zijn spel moet maken.
0: Vorig jaar twee Eurotour-finales, waarvan de eerste nog verloren van Johnny Clayton in mei, maar de tweede in september wel gewonnen van Danny Noppert met 8-7.
2: 43.
0: Ja, je zou toch zeggen dat Manby iemand is die ook een talent heeft om dat soort dingen te gaan presteren in de toekomst?
1: Ja, denk ik wel.
2: 43. Johnny Clayton 27. 87.
1: Gezet weer door Manby. Springer blijft toch een stukje achter ook in deze leg weer. Allemaal nog niet vanzelf. 40.
2: Gage on the second leg, Charlie Manby.
0: Eerste leg.
2: Third leg, it's Charlie to throw first.
0: In 15 pijlen. Naar Manby, de tweede leg. In 16 pijlen naar Manby.
2: Fifty-seven. 58. 100.
1: 57. Voor haar meter bij Springer. De eerste pijl die krijgt hij maar niet in die drippel.
2: 140.
1: Mambi. Voorlopig veel meer controle.
2: 58.
1: Nee hoor, helemaal niets. Voorlopig.
2: 95. 96, Charlie Cole, 109.
1: Het is alle tijd, Mambi. 9, dus is wegzetten voldoende, lijkt het.
2: 100, Charlie Cole, 16.
0: Springer, nog geen pijl op een dubbel gehad.
2: 12.
0: Nou, heel misschien dat hij er nu eentje krijgt. Nee. Die krijgt hij niet.
2: 52. Charlie Cole 4.
0: Mambi.
2: Games from the third leg. Charlie
0: pakt alsnog die leg.
1: Die zal toch ook niet gedacht hebben dat het zo makkelijk gaat.
0: Ja, twee keer met 4-0 verloren en nou ineens 3-0 voor zelf. Onder heel andere omstandigheden natuurlijk. Ja, bij zijn Eurotour debuut notabene. Ja. Toch knap.
2: 84.
1: Ik aan het hoofd schudden van Springer. Het is niet een klein beetje niks. Het is gewoon niks, niks.
2: 60.
1: Kijk, daar wil hij hem hebben.
2: 100. 140.
1: Nee, zij had gewoon nog geen pijl op een dubbel gehad, Nico Springer.
2: 134.
1: Daar zou in deze leg toch wel veranderingen moeten kunnen komen. Alhoewel.
2: 139.
1: Moet er misschien wel vanaf 152.
2: 16. Johnny
1: Cole 78. Mambi gaat naar tops.
0: Mogen nog eens 4-0 voor te komen. Nou, kan Springer dan nu die pijl op een dubbel krijgen misschien?
1: Wat gaat hij doen? Gaat hij voor de 20 of gaat hij voor de bol? Kan Springer.
0: Hij heeft erover nagedacht. En hij gaat voor de 20.
1: En dan twee keer de 18. Nou, dat is één.
2: Games on the perfect. Nico Springer.
1: En dat is twee ook. Ja, het is nog niet veel, maar het is in ieder geval iets.
2: 114. 140.
0: Het is nog wachten op de eerste 180 van deze wedstrijd. Mambi 108 met zijn eerste 9 pijlen gemiddeld. Dat is wel heel veel meer dan Springer. Die in ieder geval wel op het scorebord staat nu. En daar is die eerste 180. Van Champagne.
2: 134.
0: En wat een leek gooit hij hier. 11-30. Hoppakee.
2: Charlie Manby.
0: 4-1 Manby.
1: Alle kunnen weten, hij is niet heel erg bang om op grote podiums te spelen. Natuurlijk, het WK-podium is het grootste van allemaal. Maakte hij zijn debuut, won hij met een van Cameron Menzies. U weet nog wel, in die wedstrijd met dat tafeltje.
0: Daarna, ja, dat tafeltje van Menzies, ja.
1: Ja, daarna versloeg hij Adam Savada uit Amerika met 3-0 in sets. Won van Ricky Evans. Hij verloor uiteindelijk van de latere finalist Gian van Veen bij de laatste 16. Had dus een uitstekend debuut ook op het WK.
0: Ja, daarmee is hij meteen al een heel eind verder gekomen op het toernooi, dit toernooien. Dan Nico Springer, die de laatste twee keer ook meedeed. Maar telkens zijn eerste wedstrijd verloor met 3-1 in sets.
2: 98.
0: Het WK van 2025 van Scott Williams. En afgelopen jaar van Amerikaan, van Australiër Joe Comito. Maar dat zag je toch ook niet direct aankomen.
1: Dingen die je niet meteen ziet aankomen. Deze 107, daar had er ook één kunnen zijn.
0: Ja, het is voor Springer te hopen dat hij niet te laat op gang gekomen is. En dat hij dit uitgooit allereerst. En dat gooit hij uit. En hij klapt er zeker nog in. Charlie Manby, 96 gemiddeld.
2: 85.
0: Springer, ja, komt voor. Ondanks dat hij de vorige leg dan in 15 pijlen uit is, nog niet verder dan 83. Maar goed, dat doet er even verder niet toe. Het is 4-2, dus er zijn zeker nog mogelijkheden voor Springer. De immense boep. De jongen uit Mainz.
2: 58.
0: Groot fan van Mainz 05, de voetbalclub. Ja. En Charlie Manby, die komt uit Wakefield, vlak onder Leeds. Dan zou je denken dat hij een fan is van Leeds United, maar daar heb ik geen zekerheid over. Hij gooit wel zijn tweede 180 hier, daar heb ik wel zekerheid over. En hij heeft 136 over. Na drie beurten.
1: Is er geen Wakefield United?
0: Dat zal best.
1: Ja, zijn ze wel aanhanger van hun eigen lokale club, toch?
2: 93, Johnny Clark 40.
1: De 15 voor Manby, ja, die wordt gevonden. En zo heeft hij de marge weer op 3.
0: Inmiddels zie ik hier dat Charlie Manby fan is van Huddersfield Town. En dus niet van Leeds United.
2: 45.
0: Huddersfield dat ook behoorlijk in de buurt ligt.
2: 59.
0: Club uit de League One, het derde niveau in Engeland. 57. Maar nog steeds is dat wel profvoetbal waar we het dan over hebben.
1: Oh, oké. Spelen niet toevallig in de kleuren van Manby nu in speel? Dat wil nog wel eens... Ik heb geen idee, hè.
0: Ik moet zeggen dat ik de kleuren van Huddersfield Town ook even niet uit mijn hoofd ken. Nee. Hoewel, het uitshirt van Huddersfield Town, dat is wel in de kleuren van Manby. Het thuisshirt is blauw-wit gestreept shirt met een witte broek. Dus dat ziet er heel anders uit.
1: Manby gaat wel voor de wedstrijd gooien. 19. Niet gevonden, ruim niet gevonden. Triple 18 voor dubbel 18.
2: 62.
0: Nog niet. Eerste mentor. Schiet net die 1 in. Springer. Om zijn eigen leg te houden. Nico Springer. Eerder al 92, nu 112. It ain't over yet.
1: En wie heeft de eerste mensen uit gehad?
0: Hij hangt nog in de wedstrijd, Springer. Ondanks het feit dat hij nog steeds veel minder scoort dan Mambi. Maar ook echt veel minder.
1: Het ziet er gewoon heel verzorgd uit wat Mambi doet.
0: Ja, het is ook fijn om te kijken naar die manier waarop Mambi zijn pijlen weggooit. Snel, fel. En Springer ja, probeert het met wat meer souplesse te doen. Maar de souplesse is een beetje weg bij de Duitsers, al een tijdje.
2: 42.
1: Is niet best weggezet door Mambi. Krijgt Springer toch nog de kans om op een finish te komen. Heeft hij een flinke hand vol met 19 nodig. Nou, dat gaat wel lukken. Precies genoeg.
0: Ja, ik zeg het verkeerd, de souplesse is niet weg. Maar ja, hij gooit wat minder de vakjes die hij wil gooien.
1: De accuratesse is wel.
0: Ja, precies. Ook de stijl van Springer is voor mij in ieder geval heel prettig om naar te kijken. Hoewel die anders is dan die van Mambi. 170. Voor de eerste break aan het adres van Mambi, eventueel.
1: Neemt wel een heel erg de tijd voor.
0: Als een echte hinkstap springen. Nou, een kleine weigering.
2: 96. Charlie Aguilar, 8.
0: Charlie Mambi, hij heeft de laatste dubbel gegooid. En Charlie Mambi, die meteen 3-0 voorkwam via een break in de tweede leg, die trekt dat voordeel heel vakkundig over de streep. Champagne wint zijn allereerste Eurotour-wedstrijd ooit op 20-jarige leeftijd. En staat dus morgen in de tweede ronde van de International Darts Open.

0: Give me that, you little bargain hunter.
1: Every day can be iconic. TK Mix.
2: Yes, pal.
0: Hey, een nieuwe bellen?
2: Ja, zou kunnen, ja.
0: Is dat een tas die je bellibellen krijgt?
2: Ja. Ja. Sorry, dames. Koop je eigen libellen maar.
3: Lees Libellen nu een jaar extra voordelig en krijg een Shabby's tas gratis. Ga naar libellen.nl/actie.
4: Hij is terug. Al het lekkere wat je van een McDonald's burger verwacht. Twee heerlijk sappige 100% rundvleesburgers, gesmolten cheddarkaas en een unieke romige saus. Big Arch. Gigantisch lekker.
5: Astra. Zoveel precisie. Wow.
6: Zo voelt Made in Germany. De nieuwe Opel Astra Sports Tour. Stap in de nieuwe Opel Astra vanaf €35.599.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. TUI, live happy.
8: Tandenborstels?
9: Hebben we.
8: Die nieuwe beveiligingscamera's?
9: Oh. Hebben we.
10: Weet altijd wat er thuis speelt. Met beveiligingscamera's van Ring. Maak nu je huis klaar voor de zomer met tot wel 40% korting op ring.com.
11: En, moet eens kijken. Ze maken geen ruzie.
12: Dat gaan we vieren! Dat gaan we
13: vieren! Kan hier zijn ei bakken?
14: Het barbecue-assortiment van Aldi. Zo goedkoop, dat gaan we vieren.

0: Maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone.
1: Alle pijlen gericht op Londen. Kijk live naar de Premier League Darts, de finale. Viaplay. De beste kijk op sport. Brighton droomt van Europees voetbal. Maar dan moet er resultaat worden behaald tegen Manchester United.
2: Wie wordt de baas van Manchester? Ready to fight. Konyaso! Dat is even binnenschieten. Ready to
3: win. Via Fernandes en Dorgo. Die kan schieten. Dorgo! Oh!
4: Zo weggedraaid bij Bessie. Sesko is voor het doel. Sesko!
1: Kijk live naar Brighton Manchester United. Viaplay. De beste kijk op sport. Brentford kan nog Europa in. Maar dan moet het wel winnen op Anfield van Liverpool.
4: Salah zoekt zijn man op.
2: Daar is het wel raak.
4: Gakpo, slipballetje.
2: Ongelooflijk. En Wiertz. Nou, dit is het moment voor Florian Wiertz. En hij schiet Liverpool naar de overwinning.
1: Kijk live naar Liverpool-Brentford. Viaplay. De beste kijk op sport.

0: Ja, dan is de tweede ronde bijna helemaal compleet. Is er nog één speler die, één geplaatste speler die geen tegenstander heeft. En dat is de nummer 9, Chris Dolby. Die gaat de winnaar van deze partij treffen. En ja, als je deze twee namen op het programma ziet staan bij dezelfde wedstrijd, dat denk je, het kan een mooi potje worden. En het gekke is dat ze nu wel voor de 10e keer tegen elkaar gaan spelen. Dus elkaar toch wel wat keertjes getroffen. Maar dat de laatste keer september 2020 was.
1: Oh, zo. Dat is wel opvallend.
0: Ja. Het staat 6-3 voor Huibrechts overigens. Ja, en dan denk ik, dan blij dat ze dan weer een keertje tegenover elkaar staan. Want ja, dit zijn twee mannen die, ja, ik zei net al tegen jou voordat deze wedstrijd begon, twee haantjes.
2: Ja, dat sowieso. Twee mannen die ook in de Premier League gespeeld hebben. Ik bedoel, dus het zijn wel twee absolute toppers. Dus ja, en ze zijn ook best redelijk in vorm de laatste tijd. Een interessante laatste wedstrijd. 81.
0: Ja, Huber is dit jaar ook al bij heel wat Eurotour-toernooien aanwezig geweest. 140. Het succes is nog niet echt daar, want dit jaar, nog vorig jaar, haalde hij een kwartfinale op de Eurotour. Het laatste wapenfeit is de finale van de Czech Darts Open in oktober 2024. Dat toernooi dat hij als reserve binnenkwam. Maar als reserve Eurotour toernooi binnenkomen, dat doet hij al een tijdje niet meer. Meestal als via het kwalificatietoernooi voor toerkaarthouders. Dat doet hij wel opvallend vaak ook, hoor. Net als Christo Rijs bijvoorbeeld.
2: Ja, dat geeft ook wel aan hoe goed de vorm is bij Huibrechts. Hij was echt in gevaar om zijn toerkaart misschien wel aan het einde van dit jaar te verliezen. Met zijn positie op de wereldranglijst. Hij heeft het roer rigoureus omgegooid. En hard werken betaalt uit. Dat blijkt wel. Want hij staat echt te spelen alsof hij de tijd teruggedraaid heeft.
0: Waarbij natuurlijk de aanwezigheid, ik weet niet of hij er ook deze keer weer bij is, van zijn coach Erik Larijs zeer opvallend is. En zeer belangrijk ook volgens Huibrechts zelf. Hij laat geen Eurotour toernooi voorbij gaan als hij tenminste wint. Om dat nog even te benadrukken.
2: 98. Can you require 4? Level 2 voor Huibrechts. Dat was niet helemaal de bedoeling. Maar als je vorm Kim hebt, Huibrechts, maakt het allemaal niet uit waar je op staat. Second leg is Kim to throw
0: first. Ja, en Huibrechts is een man die op dit toernooi al twee keer in de finale stond. En
3: 123.
0: Het is wel even geleden hoor, 2016 en 2017. En beide keren had hij kunnen winnen, want 2016 verloor hij met 6-5 van Mensur Sujovic. En 2017 met 6-5 van Peter Wright. De laatste keer dat hij erbij was in Riza was 2023.
3: 140.
0: Maar het is geen toeval dat hij nu terug is.
2: Goh, hij staat voorlopig op de score als een malle. Gurney is nergens. Er gebeurt twee trippels bijna bij Huibrechts.
0: Gurney die in Riza één keer zijn kwartfinale haalde in 2019.
3: 134.
2: Kijk eens naar het gat tussen Gurney en Huibrechts.
3: 60. Can you require 104?
0: Nou, Gurney gooit een triple, de vlag mag uit. kan je zeggen. Het is als twee. Dus ja, Huibrechts moet het nu wel gaan doen, zou je zeggen.
3: No score.
1: Ik zie dat niet helemaal aankomen dat hij er drie op de dubbel gaat missen. En dan kijkt Gurney toch nog een buitenkansje. Nee.
3: 60. Kim, you require 60. Game show on the second leg.
0: Ja, ze worden toch nog 2-0.
3: Third leg, it's now to throw first.
0: Voor de Hurricane. Die Super Chin nog maar een tikje onder zijn kin geeft. Huibrechts, zesvoudig Eurotour-finalist.
3: 100.
1: Daar is die.
0: Ja, daar is Erik Larijs. Hij is er gewoon weer bij, hoor. Vijf van die zes finales van Huibrechts, die waren tussen 2013 en 2017. 2024, ik noemde die finale ook al, in Tsjechië.
1: Ja, die kwam een beetje uit de lucht vallen.
0: Die kwam uit de lucht vallen, ja. En Huibrechts won ook nog eens twee keer een Eurotour toernooi. Ja, Gurney speelde twee keer een Eurotour finale. Verloor nog in 2016 van Michael van Gerwen in Nederland. In 2019 dan in Duitsland op het German Darts Championship te winnen van Ricky Evans.
3: 48.
0: Dus Huibrechts heeft wel meer een palmares als het gaat om de Eurotour. Terwijl je dat misschien toch andersom zou verwachten.
1: Ja, Gurney heeft wel weer meer palmares als het gaat om majors.
0: Dat is absoluut waar.
3: 140.
0: Deze leek gaat het even een heel stuk minder met Huibrechts, waardoor ze gemiddelde ook meteen naar beneden kelder.
3: 96.
0: Ja, die gemiddelden zijn er toch alleen maar voor de show, ik begreep.
1: Precies. Gewoon 6 leks winnen. En dan maakt het allemaal niet zoveel uit.
0: Kijk, zij komen voor de 11 darters.
1: Nou, dus dan Gurney die aan het knoeien is op zijn finishes. Kan Huibrechts dan weer gebruik van maken.
3: Game ja hoor. Show on the third leg. Kim Huibrechts.
0: 3-0.
3: Fourth leg is Kim to throw first. Game on.
0: Dat verontschuldigende gebaar is natuurlijk nergens voor nodig. Ja, Huibrechts ging natuurlijk als een komeet van start. Eerste leg in 13 darts. Nou ja, toen kwam de tweede leg, dat werd al 19.
3: 140.
0: En nu nog een 18 dart erachteraan. Maar ja, hij vindt het allemaal prima. Hij staat gewoon 3-0 voor.
3: 140.
0: Ja, en Gurney, wat moet je daar nou van zeggen? Hij zit
3: 140.
0: Rond de 80 gemiddeld.
1: Ja, het zijn bijna alleen maar scorende pijlen, hè? Dus dat is gewoon niet goed genoeg. En 3 scores boven de 100 gegooid. Dat is wel heel mager, hè?
3: 22. Can you require
0: 136? Nou, 22. Kan er ook nog wel bij.
1: Huibrechts. Tops overlaten. 26.
3: 75, Kimi Räikkönen 40.
0: Ja, de Huibrechts die staat over het algemeen zo ver voor in de leg dat hij best wel wat mag missen. Maar 167 kan wel uit natuurlijk. Het zou voor een break zijn. Maar dan heb je echt die twee triples nodig.
3: 84. Kim Uruguay 20.
2: Nou, Huibrechts toch. Dat is de tweede keer in deze wedstrijd dat hij gewoon twee volle beurten mist op een dubbel.
0: Ik zou zeggen, had voor die laatste pijl ook nog een klein beetje opzij gestapt.
2: En wat Gurney ook doet, dat werkt ook niet.
3: Game show on the fourth leg. Kim Huibrechts.
0: Ja, ook Clara Huis moet even zuchten. Want het finishende werk van Huibrechts is ook niet je dat. Ik had er meer van verwacht van deze wedstrijd, zeg ik heel eerlijk.
2: Ja, begon lekker.
0: Dus strijd, beleving, passie. Kwalitatief goed dart, maar het valt tegen tot nu toe.
3: 140.
0: Maar ja, Huibrechts trekt een lange neus. 4-0 voor.
3: 140.
2: Gurney is ook aan de wedstrijd begonnen, lijkt het. Dat zijn 4 keer 140 op rij van beide mannen.
0: 180 zeg.
2: Ja.
3: 100. Dario

0: Nou, daar ook weer niet wordt tijd. Dat je ook op het scorebord komt.
1: No score.
2: Dat lukt niet. De Zuidrecht. Voor de bolzaai een dubbel 16.
0: Of voor 17 de tops.
1: 62.
0: Ja, nog maar een misser. Het zijn er al 13 bij elkaar van de Hurricane. Nou ja, Gurney heeft er ook 9 gemist. En we tellen door. Ja, hij maakt het zichzelf ook echt niet makkelijk, hè, op die dubbel 16. Weer niet.
1: 16. Kim, you're required 20.
0: En de pijlen vliegen alle kanten op.
1: Game on the fifth leg. Kim Huibrechts.
0: En ik denk dat Huibrechts misschien nog wel eens zal denken na deze wedstrijd. Hoe kan het eigenlijk dat ik 5-0 voorkwam?
2: Ja, omdat ik toch nog 5 dubbels gooide.
0: Ja.
2: En dat deed zijn tegenstander absoluut niet.
1: 100.
2: En dat is echt de enige reden. 0 uit 12 voor Gurney.
1: 100.
2: Neem niet weg dat Huibrechts wel echt de beter scorende speler in deze hele wedstrijd is geweest.
0: Kim Huibrechts. Die kan er 6-0 van gaan maken.
1: 130. Kim, you require 67.
0: Tegen een armetierig spelende Daryl Gurney. Die dan waarschijnlijk nu 85 gaat uitgaan.
2: Ik denk met 2 pijlen.
0: Ja, maar dat ook nog eens. Toch niet. Oh, mijn hemel.
1: 61.
0: Wat een drama.
1: Kim, you require 32.
0: Wat een cadeautje voor Kim Huibrechts. Hij moet het alleen nog even uitpakken. Maar geheel in stijl.
1: No score.
0: Mist hij er nog 3.
1: Daryl, you require 24.
2: Ja, help me toch uit mijn lijden, lijkt Gurney te zeggen.
0: Hij heeft 18 pijlen de dubbel gemist. En Gurney 12, maar dan de 13e. Notabene, die gaat erin voor een break.
1: 7th leg, is Daryl to throw first?
0: Ja, Kim. Dat is dan de consequentie ervan. Je bent gebroken, dus mag Gurney beginnen aan de 7e leg.
2: Nou, op zich niets aan de hand natuurlijk voor Huibrechts.
0: Nee.
1: 24.
0: Ja, dit is echt zo'n wedstrijd in het kader van
1: 21.
0: Hoe trekt de ene speler de ander mee het moeras in?
2: Ja, je moet hem wel nog afmaken natuurlijk, hè? Zo is het ook nog eens een keertje. Kijk, Gurney kan vrij gooien nu. Daar staat helemaal geen druk op.
1: 60.
2: En dan wil het soms nog wel eens even een poosje gaan lopen. En zo heel af en toe panikeert nog wel eens een tegenstander dan.
1: 60.
2: Niet zo heel lang geleden zijn we nog bij de Zwaan. Die kwam 5-0 voor tegen Chisnell. Verloor uiteindelijk met 6-5. Het gebeurt wel eens.
0: In de Premier League gebeurt het ook, hè, dit jaar.
2: Ja,

0: Littler.
1: Littler won met 6-5 na 5-0 achtergekomen te zijn tegen...
2: 100!
1: Weet ik niet meer. Terwijl, terwijl we het er gisteren nog over gehad hebben. Maar...
0: Ja, daar was ik niet bij dan.
1: Daar was jij niet bij. Je hebt een alibi.
2: 60.
0: Heeft Kim Huijer zojuist zijn eerste 180 gegooid?
1: Denk het wel, hè?
0: Ja.
2: 57.
1: Wat gebeurt daar? Verkeerde score?
0: Het was 92 in plaats van 97.
1: Ja, dit past ook helemaal in beeld van de wedstrijd, hè?
0: Ik weet niet of dit nou helemaal goed gaat. Want volgens mij... Kijk, de schrijver schrijft op 9 en een moeilijk leesbare 2. Daar denkt hij zelf van dat het een 7 is. Maar dat maakt nog wel verschil, want dan had Gurney 5 punten lager uitgekomen en had hij op een finish gestaan. Heel officieel mag je niet een score verbeteren als er al een score achteraan is gegooid. Heel officieel.
2: Okay.
0: Dat is heel officieel, hè?
1: Ja, ja. Nou, heel officieel komt Gurney wel op 5-2 ook nog eens. Toen win twee legs achter elkaar. Overigens...
2: 16.
1: Ik dacht al dat het Gary Price was. Die 5-0 voorstond tegen Luke Littler. Was in week 7 in Dublin. En Littler won nog met 6-5. En won ook de avond, want het was de finale.
0: Ja, volgens mij heb ik er wel gewoon commentaar bij gedaan.
1: Ja.
2: 100.
1: Nou, het zijn nog maar hoeveel wedstrijden per jaar.
0: Ja, ik zat van de week even te kijken. Was het avond, weet ik veel, 344 geloof ik of zo in de Premier League.
2: 100.
0: Ik zat nog eens even terug te denken. Ik denk dat ik er toch meer dan 320 van gedaan heb. Bijna een jaar.
1: Aan de Premier League avond.
0: Ja,
1: een jaar van je leven.
0: Ja. Krijg je nooit meer terug.
1: Nee.
2: 131.
1: Laat staan als je alle dagen bij elkaar gaat optellen.
2: 60.
0: Huibrechts is het volledig kwijt. En wat ik al zei, dan kan het ook nog omdraaien.
1: Ja.
0: Hij krijgt 4 matchstarts in de zesde leg om een 6-0 te winnen. Die gaan ernaast.
2: 94.
0: Op het ijzerdraad, niks aan de hand. Maar de focus is volledig kwijt.
1: Ja, want zelfs het gemiddelde van Gurney is inmiddels hoger dan dat van Huibrechts. Nou, dat wil wat zeggen. Maar dat draait nu ook weer om. Naar die tweede 180 van de Hurricane. Nou, dan moet Gurney dit dus uitgooien. Dan moet hij die tops gooien.
2: 36. Can you require 58?
1: Ja, Gurney is inmiddels ook 2 uit 15 op de dubbels. Dit is ook geen zekerheidje, hoor. Zal je zien dat hij met de eerste pijl erin gooit? Nee, toch niet. Dubbel 10 dan?
2: Ja. Game, shot, and the match.
1: Nou.
2: Kim Huibrechts.
1: Inderdaad, gooi maar in mijn pet. Gauw vergeten. Huibrechts wint toch nog. Met 6-2. Gauw vergeten deze wedstrijd. En Huibrechts mag door naar de tweede ronde, waarin hij dus Chris Dobie zal treffen. Dit zijn de uitslagen van vanavond. Met in ieder geval groot succes voor Kevin Doets, die met 6-0 won van Tom Bissell. Geen succes voor Chris Landman, die verloor met 6-5 toch nog van Joe Cullen. En dan de derde Nederlander, waar hangt hij uit? Ja, natuurlijk Dirk van Duivenbode, die verloor ook met 6-5, maar dan van Rob Cross. Morgenmiddag zijn wij natuurlijk weer terug met de International Darts Open vanaf 1 uur. Kunt u weer streamen op Viaplay. Dan gaan we een begin maken met de tweede ronde. Zo ziet het middagprogramma eruit met Jermaine Wattimena in actie tegen Bradley Brook, Niels Sonneveld tegen Damon Hetta, Kevin Doets tegen Luke Woodhouse, Danny Noppert in partij 4 tegen Ricardo Pietrzko. En dan hebben we nog Wessel Nijman in wedstrijd 7 tegen William O'Connor. En dan zeg ik, mede namens Jacques Nieuwlaat en de mensen achter de schermen, hartelijk dank voor het kijken naar deze eerste avond van de International Darts Open 2026 in Riza. Heel graag tot morgen, 1 uur in de middag en of 7 uur in de avond.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Bij zware Russische luchtaanvallen in Oekraïne zijn een dode en 15 gewonden gevallen. Vooral het oosten en het zuiden van het land werden getroffen. In Noord-Frankrijk is een 21-jarige man overleden bij een ongeval met een parachute. Er is een planetoïde vernoemd naar de Nederlandse amateuronderzoeker Astrid Ewes. Ze onderzoekt in haar vrije tijd kleine ruimtedeeltjes die op de aarde terechtkomen. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de ochtendspits inmiddels alweer druk. Er staat bijna 350 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg 15 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. A15 Rotterdam Europoort. Voor Brielen is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is opgelopen tot bijna 3 kwartier. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En tenslotte een ongeluk op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Dat ongeluk gebeurde bij Maden. De weg is zelfs dicht. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar hou wel rekening met een kwartier vertraging.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: We got some very intelligent women in here, man.
1: Do you think you're too young to really love somebody? No.
2: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Amerikaanse strijdkrachten hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. De aanvallen zouden defensieve handelingen zijn om troepen van de VS te beschermen tegen bedreigingen van de Iraanse strijdkrachten. Ondanks de Amerikaanse aanvallen is een vredesakkoord met Iran nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio tijdens een bezoek aan India. Volgens hem kan er binnen een paar dagen zo'n akkoord zijn. In Zutphen heeft een zeer grote brand afgelopen nacht een loods op het industrieterrein in de as gelegd. Bij de brand in het timmerbedrijf kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de loods bij aankomst van de brandweer al volledig in brand stond. Er werden 4 blusvoertuigen, een hoogwerker en 3 waterwagens ingezet. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Rond 3 uur vannacht was de brand in Zutphen geblust. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen 2 nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Gisteren is de legendarische Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins op 95-jarige leeftijd overleden. Rollins gold als een van de laatste iconen in de jazzgeschiedenis. Hij begon al vroeg in de muziek en speelde als tiener in de jaren 40 van de vorige eeuw al in verschillende jazzformaties. Hij heeft tientallen albums op zijn naam staan en trad op met jazzlegendes als Miles Davis en John Coltrane. Sonny Rollins werd wel de kolos van de saxofoonwereld genoemd en was een van de meest invloedrijke jazzmuzikanten aller tijden. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De ochtendspits verloopt inmiddels weer hartstikke druk. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg zo'n 15 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. A15 Rotterdam Europoort. Bij Brielle gebeurde aan het begin van de ochtendspits al een ongeluk. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging nog een half uur. A16 Breda richting Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug ook 20 minuten oponthoud. En wat nog opvalt tenslotte is de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein bijna 20 minuten vertraging.
2: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Dit is het weerbericht.
1: Tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Ook vanavond is er nog volop zon en later kan in het Waddengebied wat bewolking van zee binnendrijven. Aan de kust en boven het IJsselmeer staat af en toe een vrij krachtige noordenwind. Morgen wordt vanuit het noorden koelere lucht aangevoerd, waardoor het een stuk minder warm wordt, 19 tot 25 graden. Het blijft wel droog. Donderdag belooft het weer zomers warm te worden met oplopende temperaturen. En dat geldt ook voor de dagen daarna. Pas vanaf zondag wordt het wisselvallig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De ochtendspits verloopt druk deze dinsdagochtend met ruim 600 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en knooppunt Everdingen rijdt het langzaam over bijna 15 kilometer. De vertraging is een klein half uur. De A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Oosterbeek en Maasbergen 15 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. En het is druk op de A27 van Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum doe je er ook ruim 20 minuten langer over.
0: Het station met de meeste en beste hits. Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws.
2: Amerikaanse strijdkrachten hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. De aanvallen zouden defensieve handelingen zijn om troepen van de VS te beschermen tegen bedreigingen van de Iraanse strijdkrachten. Ondanks de Amerikaanse aanvallen is een vredesakkoord met Iran nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio tijdens een bezoek aan India. Volgens hem kan er binnen een paar dagen zo'n akkoord zijn. In Zutphen heeft een zeer grote brand afgelopen nacht een loods op het industrieterrein in de as gelegd. Bij de brand in het timmerbedrijf kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de loods bij aankomst van de brandweer al volledig in brand stond. Er werden 4 blusvoertuigen, een hoogwerker en 3 waterwagens ingezet. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Rond 3 uur vannacht was de brand in Zutphen geblust. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen 2 nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Gisteren is de legendarische Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins op 95-jarige leeftijd overleden. Rollins gold als een van de laatste iconen in de jazzgeschiedenis. Hij begon al vroeg in de muziek en speelde als tiener in de jaren 40 van de vorige eeuw al in verschillende jazzformaties. Hij heeft tientallen albums op zijn naam staan en trad op met jazzlegendes als Miles Davis en John Coltrane. Sonny Rollins werd wel de kolos van de saxofoonwereld genoemd en was een van de meest invloedrijke jazzmuzikanten aller tijden. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Amerikaanse strijdkrachten hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. In Zutphen heeft een zeer grote brand afgelopen nacht een loods op het industrieterrein in de as gelegd. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Gisteren is de legendarische Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins op 95-jarige leeftijd overleden. Rollins gold als een van de laatste iconen in de jazzgeschiedenis. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De files van de ochtendspits worden korter, maar nog altijd bijna 300 kilometer file in totaal. Wat daarbij opvalt is onder andere de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Roelofarensveen 7 kilometer met een klein kwartier oponthoud. Een ernstig ongeluk in België op de E19. De weg is daar ook dicht. Dat zorgt voor een omleiding in Nederland op de A16 al. Van Rotterdam naar Breda is een omleiding ingesteld bij knooppunt Klaverpolder. Richting Antwerpen volg Steenbergen en Bergen op Zoom over de A59 en de A4. A27 Breda-Gorkum. Bij de brug bij Gorkum nog een half uur oponthoud. En de A58 ten slotte Breda richting Bergen op Zoom. Bij de Bouwse plantage ook een ongeluk. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Hou wel rekening met bijna drie kwartier vertraging.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: bereikbaarheid van Nederland. Wegen, maar ook bruggen, viaducten, sluizen, tunnels, gemalen en kades zijn aan groot onderhoud in vervanging toe. En daar is 1,5 miljard euro extra per jaar voor nodig, meldt het interprovinciale overleg IPO. Komt dat geld er niet, dan dreigt er flinke overlast doordat bruggen en viaducten voor langere tijd afgesloten moeten worden. Al dus het IPO. Dat spreekt van een onwenselijke situatie voor burgers en bedrijven. Op een aantal terreinen krijgen criminelen steeds meer invloed, terwijl de controle vanuit de overheid langzaam afneemt. Dat meldt de NOS, die een rapport van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit in handen heeft, waarin staat dat er een parallelle economie ontstaat, waarbij criminaliteit zich nestelt in het vastgoed, het transport, de zorg, horeca en detailhandel. De overheid dreigt de grip te verliezen, staat in het rapport aldus de NOS. Het onderzoek van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijning is gedaan in opdracht van de overheid. Amerikaanse strijdkrachten hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. De aanvallen zouden defensieve handelingen zijn om troepen van de VS te beschermen tegen bedreigingen van de Iraanse strijdkrachten. Ondanks de Amerikaanse aanvallen is een vredesakkoord met Iran nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio tijdens een bezoek aan India. Volgens hem kan er binnen een paar dagen zo'n akkoord zijn. In Zutphen heeft een zeer grote brand afgelopen nacht een loods op het industrieterrein in de as gelegd. Bij de brand in het timmerbedrijf kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de loods bij aankomst van de brandweer al volledig in brand stond. Er werden 4 blusvoertuigen, een hoogwerker en 3 waterwagens ingezet. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Rond 3 uur vannacht was de brand in Zutphen geblust. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op zo'n 150 kilometer file. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Voor Sliedrecht bijna een kwartier extra reistijd. De A16 Rotterdam-Breda, daar is een omleiding ingesteld bij knooppunt Klaverpolder. Dat heeft te maken met een ongeluk in België op de E19. Daar zijn meerdere voertuigen bij betrokken en de berging gaat nog wel even duren, dus de weg is voorlopig nog dicht. Omrijden kan via Bergen op Zoom over de omrijdingsroute over de A4. Dan de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 8 kilometer met een kwartier oponthoud.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone. Er

0: Zorg voor de deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel snel glasvezel, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen open te breken.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 8 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Youfone.

0: warme Curaçao. Vooral die mensen in Nederland waar het ook bijzonder warm is. Kijk, nou, we zitten Johan Derksen, Valentijn Driessen, René van der Gijp, Bas Nijhuis en de man in de bonus. Daar is hij, Dave Maasland. Ja! Gefeliciteerd, Dave.
1: Ja, dankjewel. Ja, dankjewel.
0: Je hebt de tent verkocht, hè?
1: Ja, zeker weten. Ja. Zeker weten. Daar ben ik heel blij mee. Ik denk ook voor het bedrijf, maar voor mezelf ook. Hartstikke leuk. Nee, heel blij mee.
0: Ja.
1: Het is gelijk even hier een mooi moment om even stil te staan.
2: En hoe lang blijf je nog aan?
1: Nou, ik blijf sowieso een aantal jaar aan. En ik blijf ook gewoon bij ISET. Ik blijf gewoon bij het bedrijf waar ik nu zit. Dus dat vond ik ook belangrijk om, voor de mensen en alles eromheen. Dus,
0: voor de mensen?
1: Ja, nou, ook, ja, ik denk ook het gezicht dat je dat behoudt en ook gewoon het vertrouwen. Dat vind ik wel belangrijk. Dat je niet denkt van, joh, ik lever de sleutels in en ik ga er dan vandoor. En daar vind ik het te belangrijk voor wat het werk wat we ook doen.
0: Ja, je hebt gelijk de kleinste file van het eiland gehuurd, zag
1: ja,
0: ik.
1: Ik dacht, een klein verblijf. Nee, ja, dat kwam wel.
3: Wij zitten echt, we hebben een mooie hotelkamer. Maar als je ziet, hij zit echt in een villa. Dat is niet normaal.
1: We hebben Bas wel uitgenodigd. Hij mag morgen ook even langskomen. Nee, dat kwam wel mooi samen. Dat we dachten, ja, als we dan toch hier zijn, dan gaan we even iets moois van maken. Nemen een aantal collega's mee.
3: Collega's?
1: En we gaan nog wat dingen doen op de eilanden.
4: Jij hebt geen mannelijke collega's.
3: Nee, nee.
1: Ja, die komen ook. Ja, die komen
3: ook. Toch met 30
1: die komen een week later.
3: Oké.
1: Okay. Dus moet je eigenlijk volgende week pas komen, Bas.
3: Ja, daar ben ik al neus.
0: Oké, okay,
3: ja.
0: Nou goed dat je er bent, Dave. Ja, dan... Jij ook, Bas? Goed weekend gehad, neem ik aan. Ja. Ben je bijgekomen. Je slaapt niet goed hier, hè? Qua tijd.
3: Ah, ik ken echt. Ik word s'nachts. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik word s'nachts om 2:30 wakker.
4: Ja, maar je wil s ochtends gaan melken, natuurlijk. Maar hier
3: zijn... Ja, nee, maar dat lukt hier niet. Maar ja, dan loop je de dool om s'nachts 3:30. En dan ga ik naar die gym in. En dat ga je ook nog wel krijgen.
1: Ja, ik ben de eerste dag gelijk langer doorgegaan. En ik denk, dan komen we meteen in het ritme. Dus ja, valt
3: nou,
1: mee.
3: Het is, nee. Ja. Moet er wel aan wennen.
0: Langs zo zeker het WK. Iedereen wordt op een gegeven moment opgeroepen. De spelers weten of ze er wel of niet bij zitten. Hoe is dat voor een scheidsrechter als hij het hoort te krijgen? Wordt hij dan emotioneel als hij hoort dat hij er mee mag doen aan het WK of niet?
3: Nou ja, niet zo denk ik als je bij Neymar zo zag. Hè? Of als die mee... Toch vind ik dat wel mooi. Ik vind, kijk, in Nederland zegt een bondscoach gewoon van... ja, deze spelers gaan mee. Maar als je toch ziet hoe dat in Brazilië zo gaat... is toch ja, fantastisch dat het via de tv
0: maar
3: gaat.
0: Maar die tweede doelman die het ja, hoorde, heb je dat gezien?
3: Ja,
0: die
3: is toch geweldig.
0: Ja? Die viel gewoon flauw.
3: Ja, is toch mooi.
0: Kijk, hier die...
3: Dat vind ik echt mooi, hoor.
0: Hij is daar buiten Westen op dit moment.
3: Ja.
0: De hele familie heeft het niet door, maar hij ligt daar gewoon voor pampers.
4: Ja. En ze vieren... Dus geen wedstrijd spelen.
0: Nee.
4: Wat er bij die eerste doelman gebeurd is.
0: Ja. Ja. Daar ligt hij nog steeds. Dat, ja.
3: Maar dat zou in Nederland niet kunnen, René.
5: Natuurlijk niet.
3: Nee, hè?
0: Nee. Johan Kortebroek, er zijn veel vragen over binnengekomen. Ook Renze van Hoek. Heb je ze echt niet meegenomen? Vragen veel mensen zich af.
4: Nou, ik zag dat Catharine Keil, die is afgedaald tot het laagste wat je in tv kunt bereiken, Harry Mens.
0: Het is warm in Nederland, hè? Denk erom.
4: Ja, en die zei ook weer de riedel dat wij hier een schoolreisje hadden. En het ergste vond ze wel dat de mensen in Kortebroek liepen hier. En dan denk ik, joh... We zitten als je nek te lullen. We zitten hier niet voor belastinggeld. Wij doen gewoon een commerciële deal.
0: Maar je kan mensen in een korte broek niet serieus nemen. Dus hebben Dave en zowel Bas nu een lange broek.
4: Nou nee, maar ik zal zelf ook niet in een korte broek lopen. Ik heb in 1978 de laatste wedstrijd MVV PEC Zwolle... heb ik voor het laatste korte broek aangehard. En ik vind... Ik
0: voel mezelf
4: een, als ik naar jullie kijk, zou ik mezelf een kloneske gek vinden met een korte broek.
0: Ja, die kleding die jij er tot nu toe aan had, dat zag gewoon veel beter uit, die
4: ja,
0: shirtjes.
4: Ja, nee, maar goed, laat mij nou mijn kleding kiezen en dan laat ik jou helemaal vrij.
0: Ja, dat voetbalshirt van je stond er erg goed. Ik zag trouwens dat de bond afstand had genomen van het feit dat jij de shirts had uitgereikt. Heb je dat meegekregen?
4: Nou, nee, er is twee mensen in de bond vonden het prachtig ja, en die juichten het toe. Maar je vond het wel vreemd, want ik zou het samen doen met de voorzitter van de voetbalbond, maar die ja, kwam niet opdagen.
0: Nee. Ja. Nee,
4: dus die waren daar tegen.
0: Die had zich gedistanceerd. Ik hoorde vandaag op Radio Dolfijn. De bond wilde even laten weten dat het niet officieel was wat Johan Derksen dat deed. Stond helemaal vol, man.
5: Maar bij jou heeft ook iemand afgezegd. Bij jou,
0: ja, zoals de president van afgezegd. De minister-president.
5: We zijn niet echt geliefd dan.
0: Nee, Pisas, Pik heet hij hier. Iedereen is een Pik. Ja, en Pik heeft 5 minuten voor de uitzending van BNR afgebeld. Omdat hij erachter kwam dat ik ook de presentator van dit programma was. Toen dacht ik, oh, dat is Link. Dat is best bijzonder, toch?
5: Ja, dat is heel bijzonder, ja. En er gebeurt hier toch nooit wat aan tafel? Dus wat dat betreft kan iedereen hier aan tafel komen zitten. Of, ja, of bij jou of bij hem. Maar die shirtjes die vliegen de deur uit.
4: Nou, ze zijn gisteren geweest. Ze zijn ze al kwijt. He. Ze ja, hebben alleen nog replica's.
5: Alleen replica's.
4: En ze hadden er 55.000 gehaald.
5: Ja. En voor die replica's betaal je ook maar €100.
0: Ja.
5: Nou, dat is wel iets goedkoper. Dat.
0: Ja, we hebben nu speciale hoedjes ontwikkeld. Ja. Kijk hier. Voor, hè?
4: Ja, maar dat heeft onze eigen afdeling gedaan. Hè?
0: Ja, ja,
4: nou, en dan zie je meteen, dat is veel smaakvol.
0: Ja, het is veel beter. Maar ja, kijk, er is ook nog over nagedacht. Kijk nou toch. Als het straks Oranjekoorts Dutch wordt, kun je hem ook gewoon... Ja. Hier, draai hem om. Ja. Hey, niks mis mee, man. Goed, hè?
1: Prima.
0: En er komt morgen een shirt aan. Lelijke kan je ze niet krijgen. Nee, echt, lelijke kan je ze niet krijgen.
3: Die komt morgen.
0: Die komt morgen, ja. Nee, groot feest. Even over Catharine Keil en Harry Mens. Dat is toch gewoon de warmte bij Harry, of niet?
4: Zeker, Harry. Laat gaan, weet
0: 20,
4: je.
0: 25, 30 graden.
4: Wat wil Catharine Keil dat we Harry Mens met 78 jaar nog op andere gedachten gaan brengen? Ja. Laat gaan, man. Die man zit er anders in als dat een ander erin zit. Nou, ook goed.
0: Ja.
4: Toch? Ja, maar René, het is natuurlijk bedroevende tv.
1: Als je maar dat is het al 20 jaar.
4: Precies, als je 10 ruggen daar op tafel legt, dan mag je even je verkooppraatje houden. En dan Willem van Hanegem, hij en Catharine Keil, die mag wel eventueel in een interviewtje. Kijk, Het lullig is, als je zondags thuis bent, je kijkt altijd even. Ja, want er gebeurt altijd iets raars.
0: Ja. Maar dit soort gesprekken worden wel steeds raarder, vind ik.
3: Het is zeker. Het is naarmate de leeftijd voordat worden de gesprekken...
4: Nee, maar ze gaan langs elkaar heen.
3: Ja, ja dat, maar dat deed ze altijd al. Ja.
0: Hebben wij nooit last van, gelukkig.
4: Nee. Nee.
0: Laten we even gaan kijken naar de absolute hoogtepunt.
2: Je ziet toch heel veel huwelijken stranden, toch. Doordat die dames aan het werk zijn en die vergeten kinderen te maken. En dan zijn ze 40, 45, vader komt op de tennisbaan een ander tegen. En dan is het natuurlijk over.
6: 78% van de leraren op de scholen die worden geconfronteerd met de ideeën die die kinderen allemaal via internet, via tape opdoen. En ze weten niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Dat is het probleem.
2: Dan is het toch heerlijk als je thuis komt dat je moeder het even uitlegt. En als het er dan niet is... Lale Gould, waar je een interview mee had.
6: Ja.
2: Wat is dat voor tante?
6: Ja, als je alleen al tante zegt, dan denk ik dat je al niet positief over haar denkt.
2: Nee, ik vind wel, ze ziet er wel goed uit.
6: Oh, mijn god, ik word echt gek. Je gaat toch niet alleen maar die vrouw op de uiterlijk beoordelen?
2: Nee, maar deze toevallig wel.
6: Ik vind het helemaal niks, dit gesprek.
2: Nou, ik vind het fantastisch.
5: Je weet wat je krijgt, toch?
0: Ja.
5: Het is eigenlijk een beetje een bejaardentv. Ik denk dat het zo in een bejaardentehuis ook gehad. Als je twee mensen naast elkaar zet. Man en een vrouw.
0: Denk je dat je naarmate je ouder wordt ook positiever gaat worden? Of juist...
5: Ja, zeker. Zeker. Ja, ik heb heel goed mijn best gedaan. We hebben 2 Pinksterdagen. Ik heb heel goed over nagedacht. Ronald Koeman vroeg. Meer positiviteit.
0: Ja.
5: Krijgt hij. De paaien. Een uur gespeeld. Vanavond. Dus dat is al heel positief. En degenen die allemaal zijn afgevallen waren eigenlijk allemaal reserves. Simons was een reserve, De Ligt was een reserve. Dus ik denk dat we op normale hoge hartslag... Ik denk dat we normaal dat we een hele goede kans maken.
0: Zegt hij, ja? Ga je echt deze positiviteit neerzeggen?
5: Ja. Ik heb even de Pinksteren tot me genomen en ik denk dat we...
0: Ja dat komt een prachtige omgeving.
5: We gaan een halve finale halen.
4: Dat wordt een shock voor de Telegraaflezers.
5: Ja, dat zal zeker.
0: Halve finale hoor ik nu al.
5: Ja, halve finale. Dat gaan ze halen. Ja, kijk, het zijn allemaal reserves. Ja, deze jongens ook natuurlijk.
0: Ja, dit zijn de eerste 6. Hoeveel gaan daarvan overblijven? Kees Smit zag ik voorbij komen.
5: Die Kees Smit blijft over. Deze Vlekken.
0: Gustil?
5: Ik denk dat ze allemaal overblijven. Gustil ook.
0: Vlekken, Noah Lang.
5: Ja, en dan zie je 3 middenvelders. Smit, Van Lente en Gustil. En de Veerman, die zit gewoon thuis.
0: Ja. En dan
5: lach je op. Van de Eredivisie.
4: Ja. En die Malen, die heeft weer gescoord, hè?
5: Die scoort weer.
4: Die is weer belangrijk geweest. Ja. Dus Dick is wat huiverig om hem in de spits te zetten. Ja. Maar hij laat het wel iedere week zien.
5: Ja. Misschien moet hij hem wel, als hij de paai niet fit is, in de eerste wedstrijd...
4: Maar sowieso, al is de paai wel fit, moet je die jongen natuurlijk opstellen.
0: Dick?
4: Die zit in bloed voor hem, man. Kom op.
0: Ja. Je zei Dick?
4: Wie? Dick advocaat.
0: Ja?
4: Oh, sorry. Ja, die is van
0: andere ik weet niet nou.
4: Ja, ik hoor langzamerhand bij Harry Mensen.
0: En jij bent meer van Curaçao natuurlijk. Want jij levert de shirtjes aan hier.
4: Nog, is de paai fit? Maar de paai zou best fit zijn, maar die heeft geen ritme natuurlijk.
5: Nee, nee.
0: 23 maart, laatste wedstrijd, man.
4: Daarom, laat lekker die Malen spelen, man. Die zinnen.
0: Bel Dick even. Ja. Zeg het even.
4: Bellen we Dick even.
0: Dick had trouwens vandaag een persconferentie. Die wilde niet praten met ons ook niet. Noah was het, Noah. Nou ja, wie kan dan nee tegen Noah zeggen?
4: Wat ook wel knap is, is dat die...
0: Oh, we gaan
4: die,
0: nou ja,
4: wat ook wel knap is, is dat die Malen werd tweede van de topscorerslijst in Italië. Maar die jongen van Utrecht, die Doofy, die werd ook gedeeld tweede.
0: Ja.
4: Is knap, man.
7: Ja, die was ik helemaal het oog verloren,
4: hoor. Maar daar was toch niemand in geïnteresseerd in Nederland? Feyenoord niet, Ajax niet, nee toch?
5: Nee, nee. Ja, ik kan wel lullig doen, maar het is wel de Italiaanse competitie. Kijk, die Malen in de Engelse competitie.
0: Nee, Serie A.
5: Niet gezien.
7: Het is wel leuk trouwens dat jij hier zit nu even. Want ik las dat die Claudia de Breij, die zegt die Telegraaf die loopt zo terug. En dat is heel logisch, want alle gedrukte kranten lopen terug, want het is allemaal digitaal lezen tegenwoordig. Jullie zijn alsnog de tweede, maar dat kwam door Plasterk en Wierduk. Ja. Dat als die erin schreven, daarom liep die krant terug. Dan denk ik, joh, wat bemoei je mee? Je zit dat je nek te lullen.
5: Dat vooral, ja, want het is gewoon wensdenken. Zij, het is niet haar kleur, dus zij denkt van die oplagen zakken en die oplagen zakken ook. En, maar als je de grootste bent, dan zak je natuurlijk sneller.
7: Tuurlijk.
5: Dan als je de kleinste bent.
0: Ja, als je de grootste bent, zak je sneller.
7: Ja, je bent nog steeds de grootste, hè?
8: Het is ook wel logisch, hè, Johan, want als Paris Saint-Germain, als die gaan verlengen, dan lees je de volgende dag er niks van in de krant. Dat is natuurlijk best wel
7: raar. Nee, dan moet je digitaal.
8: Ja, maar dat is best wel
7: raar. Ja, kijk, ik heb altijd met die dagbladjongens op de tribune gezeten. En dan tijdens de wedstrijd moesten ze hun verhaal af hebben.
5: Nou, dat doe je nog liever dan dat er helemaal niets in de krant staat.
8: Nee,
5: en die deadline is 9:30. Dus dat
1: maar
5: is natuurlijk dramatisch.
1: Daar moet nog wel iets aan gebeuren. Sorry dat ik onderbreek. Maar ik heb wel eens geprobeerd een Telegraaf-abonnement digitaal af te sluiten, daar moet je gewoon voor gestudeerd hebben. Ja. Dat is ongelooflijk. De gewone mens gaat dat niet lukken. Dus als je bij de Telegraaf wil groeien, wel even die ervaring
5: Ik ben heel blij dat jij het zegt. En jij hebt die ervaring. Kijk, ik heb hem voor niets
7: gekregen. Maar hij heeft helemaal
1: gelijk. Voor mensen thuis, het is echt heel moeilijk. Mensen die willen een digitaal abonnement, het is bijna niet te doen. Je raakt in een weerwar aan e-mailtjes, knoppen. Maak het gewoon simpel.
7: Ja, klopt. Ik heb ze alle twee digitaal. Ja. En ik vind ook dat het AD overzichtelijker is digitaal. Die hebben echt een goede digitale krant.
1: Eens.
7: En de Telegraaf die hobbelt er een beetje achteraan. Ik vind de gedrukte krant van jullie weer beter.
5: Dat is echt gelul, man. Dat is ook gelul. Dat is gewoon smaak.
0: Er zitten gewoon twee deskundigen hier.
7: Ik heb het over de inhoud. Ik heb het over de inhoud.
5: Oh, de inhoud. Maar jij leest toch Wierduk toch ook graag?
7: Ja, ik en lees Wierduk, die lees ik het eerste, en Plasterk het tweede. Dus ik ben het er niet mee eens, maar ik lees jullie krant en dan vind ik jullie de beste krant. Maar de digitale versie van het AD is overzichtelijker.
5: Ja.
7: Ja, dan kunnen ze niet tegen met dit
5: Nee, dat vinden we
8: prima.
7: Want je wordt meteen niet meer positief, hè?
5: Nee, maar ik ben normaal.
1: Oké, wat gaat het Nederlands zelf
5: doen?
1: Wat gaat het Nederlands zelf dan doen?
5: Tweede ronde.
1: Dat is net nog, halve finale.
5: Ja, maar dat is natuurlijk gelul. Het is gewoon tweede ronde.
1: Oké,
5: Tweede ronde en dan of ze
8: gaan... Maar iedereen... Kijk, Hugo schreef dat we...
0: Haiti.
8: Maar niveau. Iedereen...
0: Hugo Borst.
8: Ik geloof nooit dat mensen die in Nederland... Die zijn echt niet achterlijk. Kijk, iedereen weet als we tegen Engeland komen, Duitsland komen, Spanje komen, Frankrijk...
1: Even kijken. Wie denkt dat we in de finale
8: Argentinië
1: komen?
8: Argentinië en
1: Wie?
8: Brazilië.
1: Ja. Die heeft gedronken, die jongen. Dat kan niet.
0: Nee.
1: Hier ook nog eentje?
0: Curaçao. Die mevrouw heeft ook gedronken.
1: Nee. Ja, Jeroen Curaçao.
0: Ah, die heeft erbij gesnoven.
1: Maar ja, laten we reëel zijn.
0: Curaçao! Godverdomme!
1: Ja, niet voor niks blond op zijn vrouw. Ja. Maar die kwamen dus vandaag wel bij één Curaçao in Noordwijk. En Dickie was er ook, maar ik zei niet met Noah. Maar kijk eens, dit is wel goed. Hè? Mooie shirtjes aan.
5: Ja.
1: Maar toch leuk om dit te kijken, man. Het zit helemaal vol.
5: Zo.
1: Is toch goed om te zien, dit?
5: Ja, heel leuk.
8: Ja.
1: Het leeft dus wel. Je merkt het hier ook. Jij zei ook, je wilde stuurtjes kopen. Uitverkocht
5: allemaal
1: hier.
5: Uitverkocht, Natuurlijk leeft het, dat begrijp ik wel. Voor de eerste keer gaan ze naar het WK. Er wordt een heel plein rond bij die brug, een heel plein wordt er opgekalefaat. Met allemaal voetbaldingen en voetbalspelers, weet ik wat allemaal.
7: Ja, maar ze
5: dat is geweldig,
7: echt,
5: jongen.
7: Ik sprak met mensen hier en ze denken echt dat ze nog wel een paar punten gaan pakken.
5: Ja.
7: Maar dat is een misvatting natuurlijk. Dat kan toch niet?
5: Nee, dat kan absoluut niet. Ook niet met Dick Advocaat, wie er ook voor staat. Spelers zijn gewoon niet goed genoeg.
1: Nee. Hey, we hebben het steeds over oude mannen. Trump is ook een hele oude man. Die heeft dus nu weer een telefoon uitgebracht.
9: Ja.
1: De nieuwe telefoon van Trump.
9: Ik zou hem even niet bestellen.
1: Niet doen?
9: Nee, de afgelopen dagen heeft
1: hij wel... Hij kijkt mee, je denkt erom, hè, wat je nu gaat zeggen.
9: Trump Mobile, ik weet niet of je een plaatje hebt. Het is best een soort, ik vind hem niet zo heel erg mooi, een gouden telefoon. Die zou dus helemaal gemaakt zijn in de Verenigde Staten. Dat blijkt Taiwan te zijn uiteindelijk.
1: Ja.
9: En nog voor de lancering is er al een datalek. Alle mensen die hem besteld hebben, die data ligt op staat. 27.000 mensen, gegevens, adresgegevens, wie het zijn, et cetera. Dus voor de mensen die denken, nou, dit wil ik zou nog even... Even vanaf blijven, de Trump Mobile.
1: Oké.
9: De Trump-val.
1: Hey, en AI wordt steeds gevaarlijker. Zelfs de pauze is nu van slag ervan.
9: Ja, die maakt zich grote zorgen. En op zich snap ik die zorgen wel. Hij schrijft eigenlijk best goede dingen in een brief. Een brief hoe de paus positie neemt op een thema. En hij zegt met name, het ligt bij een handjevol bedrijven die hier de macht over hebben. AI kan desinformatie verspreiden. We moeten oppassen met autonome wapens die zelf kunnen beslissen wie ga ik vermoorden, bij wijze van spreken. Dus die angst is op zich goed. Alleen, de strategie is, de overheden moeten op de rem trappen. En dat is denk ik lastig. Ik denk dat de discussie te veel gaat over AI is niet per se goed of slecht. AI is een versterker.
1: Dus als je als samenleving te manipuleren bent, kan het met AI nog vele malen erger. En daar zit denk ik ook wel iets in voor de gehele samenleving, zoals we allemaal. Wij zullen ons moeten aanpassen aan de tijd waarin we nu leven. Vroeger moest je misschien nadenken, is iets waar of niet waar? En nu moet je je afvragen, oké, wat zie ik precies? Waarom zie ik dit? Waarom zit het in mijn algoritme? En ook een beetje naar elkaar omkijken. Er zijn echt mensen die echt wel eens in een fuik kunnen belanden van een bepaalde versie van nepnieuws of daarin. En niet iedereen is hier even handig mee, vindt het moeilijk dit te herkennen. Dus ik denk dat de paus goede punten aansnijdt. Alleen ja, voor Europa wordt gewoon de grote vraag. Wij willen natuurlijk ook meedoen in die AI-race. Alleen ja, wij zijn als Europa niet altijd de snelste, want we hebben heel veel wetten en regels. Maar als het ons wel lukt om binnen die wetten en regels te innoveren, ja, dan denk ik dat we het best wel goed kunnen doen ten opzichte van een China en de VS. Maar ja, als zelfs de paus zich hier al zorgen om maakt, ja, dit is wel een beetje een teken van.
7: Ja, maar de
1: van
7: paus heeft geen enkele invloed meer. Kijk, in de jaren 50 bepaalde de paus in ieder katholieke zin hoeveel kinderen geboren werden en wat er allemaal moest gebeuren. Maar ze lachen om de paus, hoor. Die is alleen nog een soort clown in een jurk met een pet op.
10: Nee, in midden- en Zuid-Amerika
3: is een enorme lullenbanger geworden, die paus.
10: Ja. In midden- en Zuid-Amerika zijn echt nog heel veel katholieken. Als ik op ga schoppen, zoek hoeveel katholieken er in de wereld zijn.
7: Niemand neemt de paus nog serieus.
1: Nee. Misschien inhoudelijk.
10: Geen hond.
1: Op zich natuurlijk het feit dat de paus, niet per se de meest digitale, misschien wijze persoon op aarde, het hierover heeft, zegt natuurlijk wel dat AI, dat is denk ik ook waar de hele machtsstrijd nu over gaat. Wie bereikt dominantie op AI-gebied? Je ziet nu Oekraïne, die hele robotlegers aan het creëren, is aan het maken, is die aan worden gestuurd door AI. Dat bepaalt ook hoe militair sterk je bent.
7: Jawel, maar
10: 1,4 miljard katholieken in de wereld. 70% van de wereldbevolking. Een man in een jurk, zei je net, die niet serieus te nemen is.
7: Ik weet dat jij katholiek bent, dus je wil je wel beledigd voelen.
10: Nee,
7: maar het is natuurlijk zo, de paus die houdt die moderne ontwikkelingen niet tegen.
1: Nee, dat zei hij op zich wel. We moeten de technologie niet mijden, we moeten alleen op de rem drukken. En dat is natuurlijk het probleem. Ja, als wij op een rem zouden drukken, ja, dan gaat natuurlijk China vol gas of Rusland. Dus we zitten in die wedloop. Ja, daar zullen we met z'n allen denk ik mee om moeten gaan.
10: Maar hoe serieus moeten we AI nemen? Want jullie hebben een nieuwe trainer bij Sparta, Rogier Meijer.
1: Ja,
10: hoe kom je daar in hemelsnaam aan?
1: Nou ja, goed, hoe dat ernaartoe weet ik niet. Maar ik heb vandaag een heel interview zitten kijken, want ik ken hem nog niet goed. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond hem heel niet echt media getraind of zo. Hij vertelde gewoon leuk, lekker, hij was heel vlot.
10: We hebben even AI erop losgelaten, op Rogier Meijer.
1: Wat zijn de belangrijkste?
10: Weinig uitgesproken voetbalideeën, beperkte de groei zichtbaar bij NEC. Lang krediet gekregen bij NEC, misschien wel te lang. Geen trainer die een club optilt. Risico op voorspelbaarheid.
3: Kortom, niet serieus te nemen.
7: Nee, maar het is een...
1: AI bedoel je?
7: Het is een hele slechte keus. En die technisch directeur bij jullie die dat gedaan heeft, die wordt daarop afgerekend, want dit wordt niks.
1: Nou ja, als ik hoor ook de
7: ja, van wie hoor je dat dan?
1: Nee, wij hebben natuurlijk veel gesprekken.
7: Je moet eens even bij NEC informeren. Dan weet je alles.
1: Kijk, wij hebben natuurlijk ook gesprekken intern. Waarom gaat het? Wat ik begrijp is ook zijn focus op een stukje moderne voetbal. Ook wat hij mee heeft gebracht vanuit zijn vorige rol natuurlijk in Duitsland. Ja, en als ik hem zo zie bij Sparta.
7: Is een nette jongen.
3: Hij is ook tweede keuze, hè, Dave, bij jullie. Want Simonissen was eerste keuze.
1: Nou ja, ik ken oprecht het lijstje niet wie daarvoor is. Ik hoorde jou natuurlijk ook zeggen vanwege prijs en duur. En daar zal ongetwijfeld een rol spelen. Maar ik vind bij Sparta, nogmaals, als ik hem zie praten en hoe hij ernaar kijkt, het is ook eindelijk een trainer die gewoon vertelt.
7: Maar dat is toch typisch Sparta? Een nette, beschaafde jongen. Prima. Maar bij NEC heeft hij er niets van gebakken.
3: Nou, hij is wel, maar ook niet.
1: De bekerfinale volgens mij natuurlijk wel gehaald. Heeft hij wel gepromoveerd met NEC, dus hij heeft wel een aantal dingen toch bij.
7: De bekerfinale, dat was toch een andere trainer?
3: Ja, ja, want dat hij de bekerfinale heeft gehaald. Ja. Ja,
11: hij is wel een beetje hetzelfde type als Maurice Stijn wel, toch? Hij is toch, net je zegt, het is zo'n nette trainer. Maurice Stijn was eigenlijk best wel vergelijkbaar.
7: Ik vind Maurice Stijn wel wat meer hebben dan Meijer.
3: Maar jullie helpen hem niet ook, hè? Je verkoopt gewoon je hele as. Of die laat je helemaal gaan.
10: Ja, daar zijn we mee bezig.
1: Ja, hij moet opbouwen. Maar goed, dat is ook het eerlijke verhaal geweest naar alle trainers die we gesprekken. Dat Sparta nu weer gaat opbouwen met een nieuw elftal. Maar wel met fantastische faciliteiten.
10: Want hij heeft zijn bedrijf gekocht, maar nu al helemaal achter de bank geplakt.
7: Zoals jullie het doen, wordt Sparta het nieuwe West Ham United een grote club.
10: Degradeerd.
1: Ja. Nou ja, goed, daar gaan we niet van uit als ik kijk. Ja, wat ik wilde zeggen, als je al onze
7: maar misschien moet je de pauzes vragen of die neerleggen.
1: Ja, volgende keer aan AI blijkbaar.
10: Ja.
1: Nee, we staan er echt wel goed voor.
10: Jij bent een beetje stilletjes, Bas. Je hebt iets heftigs meegemaakt vandaag, heb ik het idee.
7: Ja.
10: Nou, je bent een beetje van slag.
11: Nou, ik moet wel zeggen, vandaag ben ik weer eens duiken.
10: Duiken?
11: Ja.
10: Ben je een duiker?
11: Je gunt het niemand, zou ik vertellen. Niemand wou het hier. Niemand wou het hier doen. Echt niemand. Nee, jij ook niet.
10: Nee, zelfs Chris niet.
11: Nee, zelfs Chris Woers niet.
10: Hebben zelfs Chris Woers zijn ballen door een gat laten schieten. Althans,
11: ja, dat was wel erg, hè?
10: Ja.
11: Maar hij wou niet duiken. Toen zei ze, Bas, dan moet jij. Nou. Toen ben ik gegaan, maar het was...
1: Ik vind het eng, ik zou het doodeng vinden.
11: Zou jij het doen, Johan?
7: Nee, ik niet. Ik ben geen held. Ik heb alleen een grote been.
11: Nou, faalt dat niet.
3: Ik moet mee duiken. Hoe diep was het?
11: Ja, je
3: 5 meter.
11: Naar die, hè?
3: 5 meter was het, toch?
11: Ja, ik zit
10: vijf.
11: Hè?
10: Vijf meter. Ja.
11: Ja, ik moest naar vijf en dan gaat het steeds dieper. Maar op een gegeven moment dacht ik van, ik vind het mooi geweest. Ja, en ik had Valentijn al gevraagd, vanmorgen bij het ontbijt. Ik heb elke keer bij Valentijn geprobeerd, wat is het ideale moment om Valentijn gewoon een keer leuk te zien? Ja. Dus ik ben in de middag geweest, in de avond.
7: Dat moment bestaat niet.
5: Nee. De hele dag.
11: Ik ben vanmorgen, was ik vroeg op, ik denk, ga met het ontbijt. Ja. Nou. Wat een zagerijn zeg.
10: Ja. Oh, ja.
11: Niet normaal.
5: Dan word je gewoon lastig gevallen. Ja.
11: Ik heel vrolijk. Hé, hey, Valentijn.
10: Ja, wat vind je nou de mooiste plaats tot nu toe hier op het eiland dan? Waar geniet je dat meest?
5: Nou, ik ben bij Spaanse Baai of Spaanse Water.
10: Spaanse Water, ja.
5: Bij Villa Vis.
10: Ja.
5: Heb ik gewoon zelfs lekker gegeten. Ja. Ik heb nooit vis. Ik heb nu vis op. Nou,
10: maar waar zit je het liefst hier?
5: Nou,
11: het vliegtuig naar
5: eigenlijk in mijn hotelkamer. Daar zit ik gewoon het liefst. Deur dicht. Gordijnen open. Nee. De zon in de huis. Airco, nou, je wordt niet bruin, maar je zit heerlijk of je ligt heerlijk zo op bed. Dat is eigenlijk hoe ik mijn hele
10: niet aan jou besteed, dus Bas mocht het doen. En daar ging hij hoor, Basie. Ja.
11: Blijven ademen.
12: Blijven ademen.
11: Dat is heel belangrijk, ja. Nee, oké. Nou, ik denk dat heel veel supporters hopen dat hier wat misgaat. Dat kan ik je wel vertellen, maar goed.
12: Zo strak.
11: Ik vind het echt heel erg eng. Dit is, en nu ga ik echt buiten mijn comfortzone, echt. En dan in één keer in je masker water laten komen en dan in één keer weer, dat het er weer uitging. Toen het diepe, ja. Toen begon de ellende. God, zie dikkie, hey. Ik had wel het idee dat ik continu toch wel boven dat moest blijven zien. Wel. Dat je toch gewoon die lucht bleef zien. Onder water kun je wel echt mooie tackles maken, hè. Dan zeg wel, nee, je moet onder water, kun je alles wel doorlaten. Het was wel pittig. Ik ben blij dat ik hier weer zit. Ik zeg altijd zo, dit is once in a lifetime.
12: Nooit meer.
10: Heel dapper. Maar toen je eruit kwam, begon je echt te zingen. Visite, visite, een huis vol visite. Je was een beetje
11: Een
10: decompressie en zo waarschijnlijk allemaal.
11: Mooi, hè?
10: Liedjes van Lenny Koer begon je te zingen.
11: Geweldig nummer, hè?
10: Ja.
7: Ik word zo moe van die Lenny Koer. Ik word zo verschrikkelijk moe van die Lenny Koer. Je kunt geen krant openstaan of Lenny Koer verlaat Nederland. Erg, hè? En nu weer het NRC. En dan, weet je wel, antisemitisme. Dat mensen dus op haar 25e maar was toegedroomd tot het jodendom. Maar natuurlijk, antisemitisme is er wel in Nederland. Maar ze heeft het eigenlijk over de kritiek die de doorsnee Nederlander heeft op Israël. Het beleid van Israël. En dan zegt ze, ik betreur die 72.000 doden in Gaza, maar ik steun de Israëlische militaire acties, want het was om de staat Israël te behouden. En dan denk ik, joh, zo'n mieter jij lekker op naar Israël en ga daar aan de schuilkelder dat kutliedje zingen.
5: Ja, ja, ja, maar als ze nou gewoon had verteld van, ik ben het niet eens met Netanyahu en consorten, dan kan ik me nog voorstellen. Ja. Dan je weggejaagd voelt.
7: Iedere keer in de slachtofferrol.
5: Ja.
7: En het is zo erg.
10: De optreden is allemaal protesten, krijgt het
7: voor. Er is één keer verstoord in Waalwijk bij een optreden. Daar zaten pro-Palestina-activisten. En dat is vervelend. Maar voor de rest moeten we ook niet overdreven. We hebben het niet over Elvis Presley. Ze heeft met vier anderen een keer het Songfestival gewonnen. En Visite was een hitje. Voor de rest niemand alletjes.
10: De troubadour was toch niet van haar?
7: Ja, dat was van haar.
10: Ja.
7: Maar dat heeft ze met vier man tegelijk gewonnen. Dat was niet alleen de winnaar. Er waren er nog drie anderen ook gelijk aantal punten.
10: Echt waar?
7: Ja, zeker.
10: Dat is nooit iemand mij verteld. Is dat echt waar? Denk, dat weet jij toch?
11: ChatGPT.
10: Jij bent een Songfestival liefhebber. Ja. Dat moet jij weten, Bas.
11: Nee, ik denk Johan heeft gelijk.
7: Nou, ja? Over muziek hoef je me niks wijs te maken.
10: Ja. Waren er drie andere winnaars? Ja, ik doe hem ze nu even omgekeerd. Weet je,
7: nou, Ierland bijvoorbeeld, die was erbij. Die weet ik zo uit mijn hoofd.
10: Wie was erbij?
7: Ierland was er zeker bij.
10: Ierland?
7: Twee.
10: Maar Ierland was er altijd bij. Die heeft toch vaak gewonnen.
7: En ik geloof die zangeres Lulu voor Engeland.
10: Lulu ook?
7: Ja.
10: Dat is niet te geloven.
5: Nee,
10: dat wist ik helemaal niet.
7: Maar ze hebben het met vier man gewonnen.
10: Oh,
7: en daar ontleent zij haar hele hebben en houden aan. Maar kijk, als zij daar naartoe wil, want haar kinderen wonen daar en haar kleinkinderen. Ja. Dat is haar goed recht. Maar dan niet die huilverhalen.
5: Nee, maar het gaat al heel lang door, hè?
7: Ach,
10: maar over huilen gesproken. Soms is huilen ook mooi. Zoals dit weekend toch? Met Salah en Guardiola.
7: Zat te huilen, hè?
10: Ja, maar dat is toch mooi om te zien?
7: Ja, was waanzinnig.
10: Ja, toch?
7: Ja, was waanzinnig. Salah alleen. Ja, zonde, kutseizoen.
10: Ja.
7: Dat is zonde.
10: Ja, en dan al die protesten en dat gezeik van hem dat hij ontevreden was over Slot en zo.
7: Ja, maar 8 goals, 3 strafschoppen, dat is gewoon te weinig voor deze jongen. Ja,
5: dat was niet de schuld van Slot.
7: Nee, dat was niet de schuld van Slot. En je ziet toch dat hij denkt van ja,
10: het was op.
7: Tot lekker op met die Slot.
5: Hij zou ongetwijfeld naar de zandbak gaan. En,
7: nee, ik denk het niet.
5: Niet?
7: Zou hij nog een keer opleven bij een andere club?
5: Ik denk het niet. Ik geloof het niet. Een hele slechte competitie, zoals Ronaldo en Messi.
7: Ja.
5: Daar zou dit wel verschil kunnen maken.
0: Maar kun je daar Guardiola ook naartoe sturen? Of moet je zeggen, Guardiola moet iets anders gaan doen? Want die
7: Ik kan me niet voorstellen dat hij naar de woestijn gaat.
5: Nee, dat geloof ik ook niet. Ik denk dat er gewoon een jaar tussenuit knijpt. En daarna eventueel ergens...
7: Heeft hij al eens eerder gedaan, hè?
5: Ja.
11: Hij wou toch altijd Ajax nog een keer trainen, zei hij?
5: Ja, was dat maar echt dat is allemaal gelul, joh.
7: Oh, ja, de grootste kandidaat is gedegradeerd. Dus.
5: Ja. Als hij wil, dan...
8: De vraag is natuurlijk, als hij dadelijk 750 miljoen krijgt voor twee jaar... of hij ja of nee zou zeggen. Het is wel een hoop geld, hoor.
0: Ja, dat is veel geld. Het heb jij nog niet, toch?
1: Nee, zoveel was het niet, nee. Nee, zoveel was het niet. Nee, dat is de meest gestelde vraag afgelopen tijd. Nee, ik mag echt niet klagen. Super dankbaar. Nee, dat is...
11: Ja, wat is niet
5: pakte jij meer dan Chris?
1: Nou, dat je ik weet niet wat Chris... Dat vraag ik wel eens
0: af. We moeten even over Chris zeggen. Dat Chris roept dat het niet allemaal waar is dat hij zoveel geld verdiend heeft. Want Chris loopt nu met 6 bewakers hier over het eiland. Ja, die Chris. Er is zo'n hotelkamer niet meer uit te komen.
1: Anders een boek komt stelen.
7: Chris heeft zijn bedrijf verkocht. En Chris wil niet zeggen voor hoeveel.
0: Nee, toen zei jij 27 miljoen gewoon voor de vuist weg.
7: Nee, dat zei ik niet. Dat zei iemand uit die wereld tegen mij.
0: Maar toen heb jij het hier weer gezegd. En nu is Chris helemaal van slag.
1: Ja, die arme Chris.
0: Chris heeft heel veel niks.
7: Het was wel opvallend dat een
1: Chris moet vanaf gisteren overal betalen. Ja.
0: Zelfs met zo'n bandje.
11: Zo naar Chris.
0: Ja. Boos. Ja, zelfs als je zijn bandje laat zien. Zeg je, ja, maar die heeft er zoveel, dat gaat niet lukken. Dat, heel lullig allemaal. Over geld gesprekken. Gaat die Jordi Cruijff wat kunnen kopen of niet bij Ajax? Is er wat geld?
5: Die moet alles verkopen en daarna alles nieuw kopen. Maar als hij maar niet doorgaat met die trainer. Je hebt het net over huilen, maar die gaat gewoon huilen als ze de Conference League, de voorronde van de Conference League gehaald hebben.
0: Ja.
5: En die acteert dan de toptrainer, maar die kan er echt helemaal niks van. Dus daar moet je heel snel afscheid van nemen. En wat Johan zegt, klopt, die gozer die bovenaan de lijst staat, die is net gedegradeerd.
0: Die Michel, als zoiets?
5: Ja,
0: bij de corona.
5: Dus dan kom je ook niet lekker binnen. Dus ja, ik ben
0: Het kan alleen maar beter worden, hè? Toch?
5: Nou, je zal toch niet kunnen degraderen met Ajax.
7: Het kopen zal makkelijker zijn dan die middelmaat spelers verkopen.
0: Kijk hem hier volschieten toch?
5: Ja, kom op jongens.
8: Ja, dat is misschien eens wat je in zijn carrière gepresteerd hebt.
5: Ja. Penaltjes tegen Utrecht.
0: Hij reageerde wat rustiger, hè, wat dat betreft.
5: Wat zeg je?
0: Jordi Cruijff reageerde wat rustiger.
5: Ja.
0: Beetje normaal doen, toch?
5: Ja, als hij die Klaassen, zeg maar, die is heel begaan met die club. Als hij een traantje laat, kan ik me nog enigszins voorstellen. Eigenlijk ook niet. Maar deze jongen die heeft helemaal niks met Ajax, die Garcia. Die heeft al die spelers al afgebrand.
0: Ja.
5: Heel slecht gepresteerd. En dan winnen ze de penalties omdat Haller half in de grond
0: zit. Paas deed het ook wel goed, toch? Die pakte het.
5: Ja, dat voor die jongens wel leuk, want die is een paar keer naar voren geschoven. En die heeft natuurlijk alleen maar kritiek gekregen.
0: Deze pakte hij goed. Maar ik kende hem natuurlijk al een beetje van de training en zo. Dus hij had gezegd, hij neemt ze ook zo de vrije trap op die manier. Dus ik weet wat hij gaat doen.
5: Ja.
0: Maar Haller, normaal gesproken de beste penaltynemer, die miste hem ook bij de eerste.
7: Ja, maar die heeft toch geen bal goed geraakt dit jaar, hè, die jongen?
5: Nee, die Haller niet.
0: Johan, René zei net bij de krantjes, Wout Weghorst niet meenemen.
8: Nee, joh.
0: Niet doen, zegt hij.
5: Nee, ja, maar hij neemt hem niet mee.
8: Gooi lekker van Dijk naar voren, joh, de laatste 10 minuten.
5: Ja.
8: Maak je niet
5: maar ook in de groep, het is ook niet echt iemand die de hele groep bij elkaar had.
7: En hij is ontevreden als hij op de bank zit, gaat hij de sfeer verpesten.
5: Ja.
7: En hij overschat zijn eigen kwaliteiten zo. Het is een dommig werkpaard.
8: Ja, dan krijg je natuurlijk weer, gaan mensen weer zeggen... ja, maar 4 jaar geleden tegen Argentinië, vergeet dat nou, joh. Ja. Zet het uit je hoofd.
7: Ja, toen deed die keeper van Heerenveen het zelfs goed. Ja.
8: Gooi lekker die Van Dijk naar voren de laatste 10 minuten. Dan maakt er geen reet uit.
5: Ja, die scoort wel veel, hè?
8: Wie?
5: Met die Van Dijk.
8: Ja, natuurlijk. Ja. Dat is toch prima?
7: Met corners is die heel goed.
11: Ja, ja, natuurlijk.
0: Maar ik las dat Weghorst zelf denkt voor 100% zeker dat hij meegaat.
5: Ja, maar dat heb je natuurlijk iedere keer laten weten. En nu dan roept de Weghorst natuurlijk... een geweldige bondscoach. Wat ben ik blij dat hij mij zo steunt. Nou, laat jij hem dan nog maar een keer thuis.
0: Ja.
5: Dus die heeft al lang gehoord dat hij meegaat naar Amerika.
0: Even voor de diepte in het programma. Het gaat vaak over asielzoekers. Oude Pekela heeft een oplossing gevonden. Verstaan
7: nou, daar keek ik van op. Hè. Kijk, Oude Pekela, dat is het lelijke broertje in Nederland. Want dat is de plaats waar de huizen het goedkoop zijn als je koopt. Oude en Nieuwe Pekela. Dat ligt in Oost-Groningen. Maar die hebben nu van de week een wijk geopend... voor statushouders, voor asielzoekers. En dat gebeurt op 25 kilometer van Ter Apel... waar dezelfde asielzoekers op een weiland liggen. Ja. Dus het opvallende was eigenlijk dat het grootste deel van de gemeenteraad van Oude Pekela bestaat uit PVV. En die stonden erachter, die hebben dat gerealiseerd. Dus de PVV doet wel degelijk ook hele positieve dingen.
5: Maar
7: Hooiwijk heet het.
5: Ja, ja, maar Oude Pekela en zo, dat waren vroeger zaten dat allemaal communisten.
7: Ja, dat was Vreemijs gebied, hè, waar de fabrieken natuurlijk allemaal gesloten werden... en waar hij voor de werkloosheid op kwam.
5: Ja, ja.
7: Dat is een heel rood gebied, vandaar ook. Kijk, en de PVV en ook kleine Johnny van de socialistische partij, die hebben nog wel wat invloed daar.
5: Ja, ja. Maar ja, waar wou je ze nog meer zetten? Overal, Jim, waar is, Jimmy, is een voorbeeld?
0: Jimmy, nee, ik weet, Jimmy, nee, Jimmy Dijk, kijk, die Johnny.
7: Jimmy Dijk, ja. Je hebt natuurlijk, heel veel mensen die protesteren en die laten hun onderbuikgevoelens gaan. Maar weten ze wel waar ze tegen protesteren? Want die mensen die komen, daar kunnen getraumatiseerde mensen uit oorlogsgebieden bij zitten. Er zitten natuurlijk ook mensen gelukszoekers bij. Maar om nou benzinebommen te gooien naar mensen die voor benzinebommen weggegaan zijn, dat vind ik nou niet zo netjes. Nee, en oude Pekela heeft gezegd, nou, wij doen het anders. De woningbouwvereniging wou er niet aan meewerken. Het is gefinancierd door COA. Maar de huizen zijn eigendom van de gemeente.
5: Ja, ja.
7: En voorlopig mogen ze er 2 jaar wonen. En dan hopen ze na 2 jaar dat andere gemeenten ze een ruimte geven. Dat doen ze natuurlijk niet. Die wonen hun hele leven in Oude Pekela.
0: Ja. Ja. Maar ja, wie wil er niet in Oude Pekela wonen?
7: Ik.
0: Ja. Geloof jij in een open relatie eigenlijk, Johan, op jouw leeftijd nog of niet?
7: Nee, maar ik las dat van
0: Angela Groothuizen.
7: Angela Groothuizen. Ja. En daar wil ik 1 ding over zeggen.
0: Ja. Nee, je gaat niet weer dat verhaal vertellen, hè?
7: Nou, een goede vriend van mij,
0: nee,
7: die heeft... Nou,
0: nee,
7: als je nou even mijn iPad laat... Ga nou niet de wijsneus uithalen.
0: Nee, maar...
7: Een oude vriend van mij, die heeft zo'n open relatie met haar gehad... en wat hij mij erover wil vertellen, ben ik niet geïnteresseerd.
0: Nee, hou dat zo. Nee, je hebt het al een keer geroepen.
7: Ja, jij kent het echte verhaal.
0: Ja, nee, zo is het inderdaad. Maar laten we dat nou niet doen, hè? Als mensen ervoor kiezen, dat kan toch?
5: Ja, maar ik wil met mij wel
0: benieuwd. Nee, dat is een beetje lullig verhaal. Dus dat heeft al een keer zoek het op in het archief. Johan heeft het al lang een keer geroepen. Maar daar heeft ze echt veel last van gehad. Dat vond ik een beetje sleuf van die mevrouw.
13: Al die mensen zitten te kijken.
0: Nee, niet doen, want je weet wat hij gaat zeggen.
7: Ik bedoel, het is wel opvallend dat ze allemaal jongens heeft van 25 jaar jonger, hè?
0: Nou ja, waarschijnlijk.
7: Die toyboys. Dus wij komen niet aan de bak, René.
0: Nee. René, krantjes, we zaten lekker.
13: Die zaten heerlijk koud. Ja, tuurlijk. Ja. Zit altijd lekker.
0: Even rustig, even tijd, even bijkomen. Krantjes.
14: Hey, voor de mensen thuis is het nu toch ook fijn dat ze hier naartoe kunnen kijken. Die hebben nu een soort herkenning, hè? Die hebben thuis ook dit weer. Die zitten ook een beetje op Curaçao natuurlijk thuis. Het is net zo warm.
13: Zijn jullie wat gezeik af nu?
14: Ja, dat is ook wel
13: weer. Denk je niet?
14: Ja, iedereen vindt het nu toch lekker? Gewoon een beetje met de voeten
13: die zijn in het water. Nu blij. Wij zitten nu, wij hebben nu koeler als dat zij het hebben.
14: Ja.
13: Wij zijn nu de lul. Ja. Het is hier, is het bewolkt als
14: maar
13: de
14: thuis moeten zijn.
13: In Nederland ligt iedereen aan het zwembad.
14: Ja.
13: Of zo, Johan zegt.
14: Nou, hier ook, hoor. Maar
13: ja, zitten binnen.
0: Hebben ze nou hetzelfde zwembroek en zwempak aan, of lijkt dat maar zo? Drink je hier ook wel een drankje op z'n tijd, of niet?
15: Ja. Ja? Wie?
0: Jij?
15: Ja.
0: Dat is lekker, hè?
15: Ja, dat is heerlijk.
0: Met die warmte?
15: Zeker.
0: Ja. Ja,
15: je moet goed drinken hier.
0: Maar rozeetje?
15: Witwijntje? Witwijntje, rozeetje, cocktailtje. Het maakt mij niet uit.
13: Ik heb meer dat ik al een soort relaxedheid heb. Maar met een drankje wordt het nog erger.
0: Ik wil dan zingen, dan ga ik de dansvloer
13: op. Ja, oké. Okay, ja, jij hebt dat. Ja. Ik heb helemaal geen...
0: Je hebt ook mensen die klimmen via de Oude Kerk, via een regenpijp naar boven.
13: Echt waar?
0: Mannetje hier. Gaat hier, kijk.
13: Waar?
0: Klimt gewoon naar boven via de regenpijp.
13: Met een slokje op. Ja.
0: Het is warm, hè, daar.
13: Ja. Hij vond het gewoon leuk om te doen.
0: Hij dacht met een bakje op, weet je wat, ik ga eens even naar boven.
13: Dat kan altijd slecht aflopen, hè, dat soort dingen.
0: We kunnen die Gordon toch wel even uitnodigen. 1 nummertje gewoon, hè.
13: Maar waarom nodigen we Mie uit?
0: Omdat
13: hij niet mag zingen.
0: Zij zegt ook, uitzondering, hè.
13: Ja.
0: Zetten we het geluid op tijd uit.
13: En dan neemt hij die andere 3 jongens mee.
0: Die doen dan ook mee, replay, ja.
13: Ja, prima. Nee, maar ik vind het ook oké, hoor, dat hij komt. Ik vind het een aardige jongen.
0: Ja.
13: Ik vind de aardige jongen. En ik heb altijd bij hem het idee dat hij nog in een soort van als hij hier is, zo van, hoe moet ik me gedragen? Heeft Gerard niet?
0: Nee, daar heeft Gerard geen last van.
13: Nee. Die is dat waarschijnlijk ontgroeid. Ooit een keer, toen hij 12 was.
0: Zoiets, misschien wel jonger.
13: Hè?
0: Misschien wel jonger.
13: Ja, dat denk ik ook zeker.
0: Ik zeg nou weer een filmpje, dan gaat hij dansen voor een auto.
13: Ja, heb ik gezien.
0: En dan dansen we terug en dan wordt hij omver gereden.
13: En dan gaat die auto weer de andere kant op, dan gaat hij weer de andere kant. Heb ik gezien. Die heb ik meegekregen.
0: Ja, maar daar zijn we nou aan het doen met z'n allen. Maar goed, ja. Gerard.
13: Ja.
0: Van de krantjes, morgen weer doordekken. We moeten natuurlijk even praten over Rico Verhoeven. We stonden net in de opening daar even over te praten. Wij zijn allemaal geen deskundigen. Ik lees net dat Peter Fury, een van zijn coaches, de scheidsrechter is tegengekomen. Die heeft toegegeven dat hij fout zat. Hij zat net bij Eva en hij zegt, ik voel me de ongekroonde koning. En dat voelt wel goed. Hoe hebben jullie het ervaren? het gevecht.
4: Ik heb er niet echt verstand van. Maar ik hoor van alle kanten dat die jongen niet eerlijk behandeld is. Dus. Maar ik heb altijd het nare idee, er staat heel veel geld op het spel, dat er van tevoren afspraken gemaakt wordt wie er wint.
8: Wat ik denk, Johan, is dat die jongen die... Kijk, die boksen en kickboksen lijkt totaal hetzelfde als darten en golven. Dus ik dacht bij mezelf dat die jongen, die heeft het wat licht opgenomen. En die schrok wel. Ja. Want er komt wel wat op je af natuurlijk.
4: Als het een echt gevecht was, heeft hij bijvoorbeeld fantastisch gedaan.
8: Ja, hij heeft het ook fantastisch gedaan. Maar die scheidsrechter... Er was een seconde, twee seconden.
16: Ging
8: die had het door moeten laten gaan.
16: Ja, ja.
8: Dan had hij waarschijnlijk nog een keer neergegaan. Dan was het klaar geweest.
11: Was het dan een scheidsrechter vanuit de boksbond? Want dan kan ik me nog voorstellen, als je dan als een bokser dan daar verliest... Dat misschien ook nog...
0: WBC was de belangrijkste boksbond waar hij voor bokste. Ja. Misschien dat ze dachten, van dat moeten we niet hebben.
11: Dat je dat niet moet hebben, dat je in één keer door een kicksbokser wordt
4: afgegaan. Maar dat is natuurlijk een afgang. Een jongen heeft ook in 2014 voor het laatst gebokst.
16: Maar dat wisten we toch allemaal vooraf. Het is
0: hij is sinds 2014 ongeslagen. Dat is net iets anders. Sindsdien heeft hij niet meer verloren.
4: Hij had wel eens gebokst, Verhoeven.
0: Ja, maar hij heeft wel eens verboekt. Ja, maar ik bedoel, die man is sinds 2014 ongeslagen. Ja. En hij heeft altijd wel gebokst, maar hij deed bij de training ook heel veel. Dat vertelde hij toen hij bij ons zat. Dus hij kan het wel een beetje.
16: Ja, hij kan het wel een beetje. Maar het is natuurlijk helemaal niet de bedoeling dat je de kip met de gouden eieren slacht. Dat laten ze hem niet doen. Want die Oekraïne, dat is het grote boegbeeld. En die
4: dat
16: moet winnen.
4: Kijk, nogmaals, ik heb er geen verstand van. Maar ik zag niet aan die Oekraïne dat Mohamed Ali was.
16: Hoor. Nee, maar sowieso niet. Daar is er geen enkel van. Maar vlak voordat die Verhoeven dan die 8 tellen rust kreeg of die 10 tellen. Daarvoor ging die jongen even aanzetten.
0: Ja.
16: En toen kwam die hoek niet meer uit.
11: Hij stond voor, Valentijn. Verhoeven stond voor.
16: Ja, joh, in de eerste 8 ronden, joh. Maar het wordt toch beslist in de laatste ronde, niet in de eerste 8.
4: Ja, maar blijf positief. Ja,
11: hou vol, die kranten van de Telegraaf gaan nog verder dalen. Zo.
16: Bij dat boksen, als je begint met boksen, dan krijg je wat opgewarmde lijken. Want dan kom je er lekker in, die vriend van jou ook, precies hetzelfde.
4: Trouwens.
16: Die Graus
4: die krijgt nog niet van die zware tegenstander.
0: Ja, maar die kan echt wel boksen.
4: Dat is normaal, hè?
16: Dat is heel normaal.
4: Maar hij is zo voor de leeuwen gegooid.
16: Ja, maar dat is
0: hij gaat tegen de wereldkampioen. En hij blijft gewoon 11 ronden overeind. En als je niet wat overmoedig raakt, dan wint... Nou, wint hem misschien niet, maar hij kan wel tot 12 ronden doorboksen. Dat is toch knap?
11: Maar nee, met zo'n Jake Paul, wat jij zei, dat is misschien van tevoren afgesproken.
8: Ja, dat wel.
11: Maar dit toch niet?
8: Die wel.
9: Maar die vond ook...
8: Maar die hebben elkaar ook niet geraakt, hè?
11: Nee, maar dit toch niet. Dit is toch wel zijn eigen wedstrijd.
9: Jake Paul, die reageerde ook op X-Over op zich. Die vond ook dat Rico beroofd is.
0: Bro,
9: toen reageerde iedereen op Jake Paul. Ja, maar jij bent degene die het uitgevonden heeft.
16: Maar die Jake Paul moet het toch niet serieus nemen, Dave.
9: Ja goed, hij heeft in ieder geval meer
11: maar erin gestaan. Maar Verhoeven dan ook nog? Dat zag ik rond
0: de periode. Hij wilde niet vertellen, denk het minuutje of
8: ik heb geen idee, let jij op het gevecht of let jij op de klok als scheidsrechter? Ik denk scheidsrechter niet op die klok let.
4: Nee, die hoort hij. Die hoort hij, die gong. En ik denk dat hij gewoon op de wedstrijd let.
8: Ja, maar hij schrok er misschien zelf ook van.
16: Had hij gewoon niet gehoord. Dus in feite zou die wedstrijd
4: Die was ook nog niet gegaan.
0: Ja, daarmee hebben ze ook een klacht ingediend. Ze wilden de wedstrijd undefeated of zoiets. Dat hij niet echt telt. Daar kwam het op neer.
16: Nou, en dan kunnen ze weer opnieuw de ring in. En dan kunnen ze opnieuw de zak
0: vullen. No contest, zo heet het dan. Inderdaad.
11: En dan gewoon in Nederland. Hier is een wedstrijd. Dat zou toch mooi zijn.
0: Amsterdam Arena hadden ze over. Ja,
11: is dat
0: fantastisch.
11: Ja.
0: Hey, wie wordt de wereldkampioen volgens AI eigenlijk?
9: AI, we hoeven niet meer te kijken. Frankrijk wordt wereldkampioen. Verliest in de finale van Engeland met 2-1. Nederland vliegt eruit tegen Duitsland met 2-1. En na de groepsfase.
8: Lekker man.
9: Dus als je geen zin hebt in de WK-pool...
4: We kijken gewoon niet meer.
9: Er zit een mooi rapport. 30, best wel interessant. Ze hebben op basis van 10 elementen heel erg op fitheid. En op basis van bondscoach historie. Echt wel een mooi rapport. 30 pagina's. En ze hebben alle uitslagen voorspeld van alle groepsfase wedstrijden. Dus als je geen zin hebt, je doet het rapport. Je vult hem in je toto in.
4: Maar Engeland vliegt er altijd als eerste uit, hoor.
9: Nou ja, goed.
0: Nee, helemaal niet. Die hebben Nederland laatst nog uitgeschakeld, toch?
4: Ja, op grote toernooien hebben ze de laatste jaren toch niks gepresteerd.
0: Finale gehaald, toch, laatste keer?
9: En Mbappé wordt topscorer. Dus als je nog even in wil vullen, Mbappé.
0: Mbappé?
9: Topscorer van het seizoen. Spanje wordt niks. Brazilië wordt ook niks.
0: Lekker man. Ja.
8: Heerlijk.
0: Nu te verkrijgen hebben we ons in de shop. En deze prachtige hoedjes. Ook je kan ze omdraaien. Heb je gelijk ook nog een oranje hoedje. Ook wat voor jou, Johan, of niet zo? Hier, kijk eens. Hier. Mooi man. We zijn er zo weer. Nou, we zijn er.
17: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
18: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
19: Lang leven de liefde, de bondgenoten en Vandaag Inside kijk je gratis terug op kijk.nl.
18: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
10: Uitzendingen vanuit het Corendon Hotel hier in de Curaçao. Maar die vallen met een neus in de boten, die jongens, hè?
7: Nou, die hebben zo'n verschrikkelijk geluk gehad. Ik wist dat niet, maar hij heeft een paar jaar geleden, toen Hull City onderaan stond in de tweede divisie, die zouden naar de derde degraderen, een shirtsponsorcontract afgesloten voor 1,5 miljoen pond. Maar dat loopt volgend jaar nog door. Nu zijn ze Premier League plotseling. En er is geen club in de Premier League die voor 1,5 miljoen pond shirtreclame heeft. Dat is een veelvoud. Ja. Dus ze zitten voor een dubbeltje op de eerste rang.
8: En die hadden een transferban, hè? Dat Hull City. Ja. Die mochten alleen maar geleende spelers of transfervrije kopen.
7: En die,
8: of
7: en
8: kopen,
7: die,
8: nemen.
7: Die spits die de winnende goal maakte, McGunny of zoiets heet hij, die heeft dat shirt aangedaan toen hij scoorde. Hij deed het shirt uit, dus die foto's de hele wereld overgaan, maar alleen maar waren zijn tatoeages zichtbaar. Hij had beter de shirt aan kunnen houden voor de sponsor.
16: Had hier ook een weekje gratis kunnen zitten.
7: Ja, dan was hij een weekje uitgenodigd hier. Maar het is wel een leuke club.
8: Ja, superleuk, man.
7: Nou, en het is natuurlijk een ideale manier voor Corendon om ook Engeland, een hotel in Engeland neer te zetten nu. Hè? Want iedereen, en
16: ja, maar je moet niet
7: Messel
16: open.
7: Today wordt over de hele wereld verkocht.
10: Hij vliegt al op Engeland op 2 locaties, vertelde hij. Dus, en toevallig hadden ze het
16: als
10: zes
16: die
10: weken
16: allemaal Engelsen gaan uitnodigen, daar word je niet vrolijk van. Ja. Hè? Nee, als die allemaal naar Curaçao gaan komen.
7: Positief.
10: Nee, maar nee, nu is het nog smaakvol, hè, Rick?
16: Die vinden juist.
10: Daar zit Rick ook in,
16: volgens mij. Heerlijk. Ja,
10: daar zit hij weer.
8: Lekker drinken zoveel je wil.
10: Kijk, daar zit hij weer. Kijk, dat zijn gewoon echte, hè, Ricky?
7: Oh ja, ja, ja.
10: Ja, daar zit hij weer, Ricky, hoor.
7: Dat is een stalker.
10: Nee, Ricky zit hier goed bij. Maar jij zegt, met die Engelsen loopt het een beetje uit de hand hier dan.
16: Nou, 9 van de 10 keer wel, ja. Als die wat op hebben,
7: nou,
16: die gaan door, hè.
7: De vakantie hoorde Spanje wel, ja.
16: Ja, daarom. Maar dat gaat hier natuurlijk precies.
10: Hey, mogen de scheidsrechters zich een beetje mogen de coaches zich een beetje misdragen tegen de scheidsrechters op het WK? Of krijgen die dan ook gelijk kaarten en zo?
11: Nou, nee, het is wel zo dat bij het WK willen ze daar wel daar gaan ze wel op inzetten op dat gedrag.
10: Het gedrag langs de lijn.
11: Ja, en de scheidsrechters gaan natuurlijk nu, die vliegen allemaal zondag in. Ik weet dat team van Makkeli gaat ook zondag. Die komen zondag aan. En dan worden ze allemaal, krijgen ze nog weer eerst 2 weken een beetje instructies, extra instructies voor het WK. Maar ik ben wel benieuwd. Want ook wat we zeiden, dat voor de mond dit hand voor de mond praat, dat wordt echt direct rode kaart.
7: Dat vind ik zo misselijk.
11: Ja, maar dat
7: doet die Ajax-coach ook, hè?
11: Ja. Ja, maar je ziet zoveel in jullie tijd was dat niet. Maar je krijgt nu dat het gewoon een rode kaart is. Dus ik ben echt benieuwd of dat echt ook streep
7: maar
11: toe.
7: Maar jij bedoelt natuurlijk ook een beetje over de filmbeelden van Robben.
11: Ja.
7: Oh,
11: ja.
7: Waar jij een incident mee had. En het is blijkbaar structureel. Want nu stond hij weer langs een amateurveldje. Ja. Te krijsen tegen een scheidsrechter waar geen wat je publiek was. Maar als dit een voorbeeldfunctie is voor de jeugd, dan kan hij de jeugd nooit meer verbieden om tegen de scheidsrechter te vloeken en te tieren. Ik vind dat als jeugdtrainer moet je vooral een goede pedagoog zijn. Hij heeft een schattende ervaring. Kan totaal niet met kinderen omgaan. En ook FC Groningen zal hier een keer in moeten grijpen.
10: Nee, Groningen zegt dat ze een fanatieke en enthousiaste coach hebben.
7: Die de club maar dat is een wat chiekere uitvoering van misdragen.
10: Daar krijg je weer geld voor.
16: Dit zit natuurlijk in die jongen opgesloten. Dan kan hij geen trainer worden.
11: Denk jij toch, voorbeeld,
16: dit ga je niet uithouden.
11: Er is een jonge scheidsrechter die je fluit. Denkt, heb je eindelijk weer een jonge gast?
16: Nee,
11: dan krijg je weer dit. Ik vind het moeilijk.
16: Maar er lopen heel veel mafkezen in de actielijn. Bij de jeugdwedstrijden.
7: Maar je verwacht toch niet van hem dat hij daar bij een jeugdtoernooitje
16: in Duitsland ergens
7: niveau 0. Dat hij daar een scheidsrechter uit gaat staan te schelden.
16: Nee, wat Bas zegt van een 15-jarige jongen.
11: Ja, maar eens kijken. En dan.
10: Ja, het gekste, dat was mijn verbazing ook bij die wedstrijd een maandje geleden, is dat hij 2 keer een half uur doet en het veld inloopt en maar blijft doorgaan. Dat ik denk, waarvoor? Weet je wel, waar gaat het
7: over? Jawel, maar Groningen die zal toch ook een keer erachter moeten komen dat hij, zeker bij jeugd, heb je een voorbeeldfunctie en moet je pedagoog zijn. Want de spelers die misdragen zich al op het veld, maar hij nodigt ze zelfs uit.
10: Ja, lastig. Revloed. Kan hij weer een club krijgen nu hij zijn straf heeft uitgezeten?
7: Ook Revloed. Ook Revloed verdient een tweede kans. Laten we daarover eens zijn. Het is heel moeilijk in Nederland, want je hebt te maken met de publieke opinie, met een bestuur, met de supporters.
8: Die ook niet willen.
16: Nee, dat was
7: exact.
16: Niet
7: de trainer. In Nederland wordt dat heel moeilijk.
16: Als club win je er niets aan. Als club win je er niets aan. Alle schijnwerpers zijn op de jongen gericht en op die club.
7: Je krijgt spreekkoren, hele onsmakelijke dingen. Als die jongen verstandig is, probeert hij ook niet in Nederland aan de bak te komen.
16: Moet hij zelf ook niet willen.
11: Maar er zijn genoeg landen, Johan, die kijk, wij zitten al genoeg landen waar dat veel minder impact heeft. Tenminste, waar mensen veel makkelijker daar overheen stappen.
7: Misschien kan hij naar Israël. He, ik noem maar wat.
0: Nou ja, sorry, maar dit is alweer een hele ongelukkige opmerking gelijk.
7: Nou nee, want daar nemen ze niet zo nauw met de normen.
0: Nou nee, maar ik bedoel, om daar nou als voetballant... ja, oké, okay, ik ga je bij weg. Dat is beter, denk ik. Ja. Jij hebt meestal nog wel een websiteje die je kan noemen... waar je mensen een beetje oproept dat ze ergens hulp kunnen vinden. Nou, ja. Nou, nee, ik hoop nog eens te krijgen.
9: Nee, ik kan er wel wat anders in het kader van...
0: Maar als je hulp kunnen
9: vinden... Nee, ik zal even wat positiviteit inbrengen.
0: Ja, dat bedoel ik maar.
9: Oh, ja. Op dit WK wordt het meest technologisch gedreven WK ooit. Ja. Alle teams krijgen natuurlijk allerlei AI-modellen. Ook de kleinere landen om te analyseren. En het schijnt ook dat de scheidsrechters echt veel meer middelen tot de beschikking krijgen. 3D-beelden van spelers. En het zou, ja, het zou moeten gaan helpen dat beslissingen veel duidelijker... beter uit te leggen zijn. Dus minder frustratie met WK straks dankzij technologie.
11: Ja, buitenspel is sneller. Balletje wordt gespeeld.
9: Daar wordt het voor gedaan.
11: En de assistent zegt... Maar Bas,
7: dat is met de hand voor de mond praten. Geldt dat ook voor de Nederlandse competitie?
11: Nee, hebben wij nog niet gedaan. Ze gaan het daar weer als een proef doen. Dus, en dan gaan ze kijken hoe dat...
7: Want in Nederland wordt het ook steeds erger.
11: Het wordt steeds erger. En voornamelijk, ja, we zien natuurlijk heel veel bij de... Kijk, de ervaren spelers van vroeger uit doen het echt niet. Maar je ziet de jonge gasten, die doen het allemaal. Hetzelfde met die gaten en die sokken. En,
16: copycat gedrag.
11: Ook allemaal dat soort
7: dingen. Ja, maar die denken dat heel Nederland... een liplezer ingehuurd heeft om te kijken wat hij zegt. Ja. Maar zo belangrijk vindt hij
0: het. Vroeger wist je nog wat ze zeiden. Dat was het duidelijk. Dat was het gewoon helder. Dan wist je tenminste wat er gezegd
11: werd. Toen was het echt heel duidelijk. Ja.
0: Dat is toch makkelijker dan op zo'n moment.
11: Ja.
0: Dit vindt zijn vrouw tot op de dag van vandaag vervelend, begreep ik toch altijd.
7: Ja, zijn vrouw vindt dit zo vervelend.
0: Ja.
7: Maar onze filmpjes worden in voetbalkringen nooit zo gewaardeerd. Nee. Ron Jans niet, hij niet.
0: Nou ja, ik ken wel meer kringen.
7: Alleen die zwarte meneer met die grote lul, die vindt het top.
0: Ja. Die had er wel toen we de televisie gingen wonen, had hij nog een bedankje gestuurd, weet je dat? Oh, misschien dat we dat nog wel een keer terug kunnen vinden. Zij Barry zojuist uitgeroepen tot speler van het jaar in de Eredivisie.
16: Ja, terecht.
0: Ja, toch?
16: Steken we kopjes schouders bovenuit. Laat dat ook in die grote wedstrijden zien. Die andere jongens niet bij PSV. Ja, Feyenoord, PSV was die echt geweldig.
7: Daar kan Veerman een voorbeeld aan nemen.
16: Zeker, die zit daaronder, ja.
0: Ja, waar gaat hij naartoe?
16: Ik zou niet weten. Voor mij kan je overal heen, maar je moet niet gelijk
0: Dortmund,
16: helemaal de top.
0: Dortmund, goede club.
7: Ik heb altijd de indruk dat hij een beetje overgewicht heeft.
13: Ja, dat blijkt niet zo te zijn, hè, volgens Bol.
16: Nee.
0: Hey, jij heeft dus de gouden kaart gewonnen bij de VI, volgens mij, toch? Of niet?
11: Ja.
0: Ja. Ja. Maar is het waar dat je ooit in de verkiezing bovenaan stond bij de Telegraaf... dat je toen een onvoldoende hebt gevraagd, of niet?
11: Nou, heel erg geleden, weet je nog, heb ik een keer de gouden kaart. Dus had ik de laatste wedstrijd en toen was ik niet zo van die klassementen. Dus toen zei ik, het weet ik aan Michael van mij nog een keer. Die zei ik van, ik zei, anders geef me de laatste wedstrijd 4. Ik zei, dan hoef ik die gouden kaart ook niet op te halen, joh. En toen kreeg ik
16: stoer,
11: een 7.
16: Stoer,
11: nee, is niet stoer, maar toen had ik daar niet zoveel.
16: Maar zo zijn jullie sodemieteren de kluit gewoon.
11: Ja, hoe sodemieteren de kluit gewoon?
16: Je moet gewoon het cijfer krijgen wat je verdient.
7: Je houdt het niet vol, hè, positief.
16: Nee, nee, maar hij moet gewoon het cijfer geven.
11: Want ik denk dat morgen de Telegraaf is morgen failliet. Dat gaat helemaal zo.
16: Nee, dat is nog een report. Dave heeft nu
7: gewoon... Mevrouw de Breij heeft gelijk, hè?
11: Ja, die weg gelijk.
7: Mevrouw de Breij heeft gelijk.
0: Ja, nog even het laatste nieuws. Sam Hagens, Frank van der... Nee, Frank... Frank van Leeuwen, Wilmut Seidsma of Hilal Noerzij. Dat meisje, die zou eventueel de vervangers kunnen worden van Renze. Welke gaat de voorkeur uit bij jullie? Sam Hagens, Frank van Leeuwen, Wilmut en Hilal.
7: Ik neem Frank van Leeuwen.
0: Frank van Leeuwen.
9: Sam, ga ik voor Sam.
0: Sam?
13: Geen idee. Ja.
0: Nee.
13: Nee.
16: Dat laatste meisje.
0: Hilal Noerzij. Oké. Okay. Waarschijnlijk worden ze het allemaal niet. We zijn er morgen weer met een nieuwe aflevering.

0: bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Lang leven de liefde, de bondgenoten en Vandaag Inside kijk je gratis terug op kijk.nl.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdelen.
3: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Bij een spoorwegovergang in het Belgische Buggenhout is een schoolbusje aangereden door een reizigerstrein. Er zijn meerdere dodelijke slachtoffers, meldt de VRT. De aanrijding was rond 8:15 vanochtend.

0: een ambulance en een traumahelikopter ingezet. Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding voor de steekpartij in Tilburg was, is nog onduidelijk. Gemeenten en provincies trekken bij het Rijk aan de bel omdat ze zich grote zorgen maken over de bereikbaarheid van Nederland. Wegen, maar ook bruggen, viaducten, sluizen, tunnels, gemalen en kades zijn aan groot onderhoud en vervanging toe. En daar is 1,5 miljard euro extra per jaar voor nodig, meldt het interprovinciale overleg IPO. Komt dat geld er niet, dan dreigt er flinke overlast doordat bruggen en viaducten voor langere tijd afgesloten moeten worden. Al dus het IPO. Dat spreekt van een onwenselijke situatie voor burgers en bedrijven. Op een aantal terreinen krijgen criminelen steeds meer invloed, terwijl de controle vanuit de overheid langzaam afneemt. Dat meldt de NOS, die een rapport van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit in handen heeft, waarin staat dat er een parallelle economie ontstaat, waarbij criminaliteit zich nestelt in het vastgoed, het transport, de zorg, horeca en detailhandel. De overheid dreigt de grip te verliezen, staat in het rapport al dus de NOS. Het onderzoek van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijning is gedaan in opdracht van de overheid. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone

0: Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcast? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.
1: Plus speelbewust. Je wil dingen anders doen. Mensen helpen. De natuur beschermen. Je eigen buurt verbeteren. Maar waar begin je? En kan dat allemaal tegelijk? Ja, dat kan bij de Postcode Loterij. Want met je lot steun je elke maand goede doelen. Die werken aan een rechtvaardige, groene en gezonde wereld. De wereld beter maken. En kans maken op prijzen. Postcode Loterij.
2: Dat je bent ingeschakeld voor weer een nieuwe aflevering van de VI WK Paspoorten. 48 landen doen er mee aan het WK. En die gaan we allemaal behandelen in maximaal 15 minuten met onze landenwatchers. Vandaag is aangeschoven Bart Kruid als landenwatcher. Jij bent de watcher van het land Mexico.
3: Ja.
2: Een van de gastlanden natuurlijk. Korte introductie van het land. De ploeg wordt geleid door Javier Aguirre, als ik het goed uitspreek. Mexico neemt al deel aan het toernooi sinds de eerste editie van het WK in 1930. Voor iedereen die dan mee kan tellen. Hebben ze dan de 16 keer meegedaan. Pool A zit ze in, samen met Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Tsjechië.
3: Ja.
2: Zeker. Nou, dan heb ik nu een beetje een opsomming gegeven van het land. Gaan we naar onderdeel 1 van deze aflevering, het verhaal.
3: Ja, wat is het verhaal? Nou, sowieso wel leuk. Inderdaad, ze zijn een vast gezicht op de WK's. Hè? Nu de derde keer organisator. Dat is ook dat is een record. En de vorige keer dat ze het organiseerden, haalden ze steeds de kwartfinale. Dus dat biedt hoop. Dat wordt een mooi toernooi. Maar ja, de huidige ploeg is niet echt een ploeg om verliefd op te worden, hoor. Dat is niet de beste generatie. Is het ook niet de meest aansprakende naam in. De grote ster is Santi Jiménez van AC Milan. Dat is de enige eigenlijk die bij een grote topclub zit. Maar ja, die heeft een jaar met blessure leed en allerlei ellende meegemaakt. Dus, ja. En die is ook nog steeds niet de eerste spits daar bij Mexico. Dat is die andere Jiménez, Raúl Jiménez van Fulham. Dus het is toch, wat is dat, 3 jaar geleden dat hij die winnende goal maakte in die Gold Cup finale. Santi hebben we dan over. En dan verwacht je vanaf dan gaat het die kant. Maar eigenlijk is hij in 3 jaar tijd nog niet zo heel veel opgeschoten. Hij is nog steeds de tweede spits. Wel minder nog. Dus dat is een beetje het verhaal van Santi.
2: Ja, we gaan het straks over sterspelen hebben. We hebben namelijk gaan sterspelen en nog een opvallend feitje. Eerst nog even het verhaal. Als we het hebben over het verleden van Mexico. Inderdaad, je noemde het eigenlijk al. Derde keer dat het gastland is. Kijkend naar de WK-historie van Mexico. Wat valt dan het meeste op?
3: Nou ja, dat is laatste keren eigenlijk steeds. Nou, vorige editie niet dan. Hè. Vorige editie gingen ze een groepfase eruit. Maar daarvoor hadden ze echt steeds die knock-out fase. En dan denk je, zal het dat worden? Nou, werd het eigenlijk nog steeds niet. Mm. Dus wat kan je er ook van verwachten? Het is niet het allergrootste voetballand. Wel een echt voetbalgek land. En ook een heel groot land natuurlijk. Er staan straks 130 miljoen dwaze Mexicaan achter die nationale ploeg. Ja, wat ik net al zeg, dit huidige elftal is niet een team om echt verliefd te worden. Dus we moeten maar even kijken wat voor wonder we ervan kunnen verwachten. Het is, vorig jaar hebben ze ook wel weer de Gold Cup gewonnen. Maar omdat ze dus organisator zijn, heb je nu eigenlijk een jaar met interlands waarvan je denkt van wat kan je er nou mee? Het zijn allemaal vriendschappelijke ontmoetingen zo geweest natuurlijk. En dan de vorige interlandperiode tegen Portugal en België. Nou, wel allebei niet verloren. En kijk, Mexico, dat meet zich altijd een beetje met de Verenigde Staten natuurlijk. Hè. Dat zijn die twee rivalen van elkaar. En de VS hebben in diezelfde periode ook tegen België en Portugal geoefend. En die gingen er allebei af. Dus zo bezien, dan heeft Mexico daar even een plusje. Maar dat is wel een beetje het verhaal, denk ik, van deze ploeg. Kijk, dan spelen ze tegen sterkere landen. Kunnen ze lekker een beetje achteruit. En verdedigen kunnen ze. Het verdedigen het gewoon goed. Kijk, ervaren bondscoach, je zegt het net zelf, Javier Aguirre. Ja, die gooit het eerst achterin even dicht. En dan vanaf daar gaan we maar eens kijken of we tot resultaten kunnen komen. Maar ja, daar ben ik dus wel benieuwd naar bij dat WK. Want ze zitten in een groep, op papier niet de zwaarste groep. Maar dat zijn geen landen die net als Portugal en België vol de aanval gaan, gaan kiezen. Dus ja, als Mexico dat zelf moet gaan doen, moeten we maar even kijken hoe dat eruit gaat zien. Want ja, het is aanvallend en op het middenveld is het misschien niet het beste wat ze door de jaren heen hebben geleverd.
2: Wel leuk natuurlijk van Mexico is dat. Ja, er is toch altijd wel een beetje connectie tussen Mexico en Nederland door de jaren heen. Ja. Toevallig onlangs bij een boekpresentatie van collega Jesper Langbroek. Die heeft een boek geschreven over het Mexicaanse voetbal. En er kwamen ook de namen voorbij die we allemaal kennen. Hè? Bij PSV, Pachuca. Dat is een plek waar we een aantal spelers vandaan komen. Nou, we kennen Lozano, Gutierrez, Guardado. Dus die connectie, die is er wel.
3: Ja, en het is grappige, ja, die eerste twee namen die je nu zegt, Lozano en Guti, zouden qua leeftijd nog prima dit WK kunnen spelen. Ze zijn allebei 30, als ik me niet vergis. Die gaan allebei niet mee, omdat die spelen niet bij hun clubs. En bij Lozano, die zit bij San Diego. Ging vorig jaar van PSV die kant op. Ja, hij is gewoon een van de best betaalde spelers in die MLS. En wat daar precies is voortgevallen, ja, daar blijft iedereen een beetje schimmig over. Maar het gaat over dat hij zich slecht gedragen heeft. Ja, en die zit gewoon niet meer bij de selectie. Die is er helemaal uitgegooid eigenlijk. Maar ja, het verhaal is dan dat Lozano zegt van ja, ik heb hier wel een heel erg mooi contract. Zitten we dan even uit. Maar ja, daardoor gaat hij wel dit WK missen. En dat is wel ontzettend zonde. En bij Guti is de situatie wel iets anders. Dat is niet met de ruzie en alles. Maar die zit, ja, het is ook gewoon keuzes. En die speelt nu ook niet bij zijn club. Dus die gaat dat WK ook niet meemaken. Dus dat is jammer. Anders hadden we nog wat meer bekende namen in dat elftal gehad. Want verder hebben we, nou ja, dan Jiménez. Die zal er wel bij zitten. En Edson Alvarez natuurlijk.
2: Ja, dat ook natuurlijk.
3: Ja, dat is dan ook wel een van de grote mannen daar. Alleen ja, verdedigende middenvelder, dat is niet zo sexy als Jiménez natuurlijk. Ja. En rechtsback, Jorge Sanchez, kennen we ook nog wel van Ajax. Toen ging hij terug naar Mexico. Ja, inmiddels is hij weer terug in Europa, speelt in Griekenland nu. Die stevend wel op een basisplaats af als rechtsback. Dus nou ja, zo bezien we nog wel wat connecties inderdaad.
2: Hoe groot is de druk in Mexico om goed te presteren? Want het is natuurlijk, die stadions gezien, of de mensen die ze niet hebben gezien, je moet eens gaan kijken naar Aztec Stadium, geloof ik. Ja, is gigantisch.
3: Het is gigantisch, ja. Nee, die druk zal enorm zijn, maar dat is sowieso altijd. Niet, gewoon om die nationale ploeg is enorm veel druk. En die Mexicaanse media die kunnen ook keihard zijn en zitten er ook wel bovenop. Maar inderdaad, een WK in eigen land. Die verwachtingen zijn torenhoog. En wat ik net zeg, op papier is die groep niet zo heel zwaar. Daar zouden ze doorheen moeten komen. Als je die groep wint, krijg je nog een tegenstander, de beste nummer 3. Ja, mag je weer in Mexico stad spelen? Ja, als daar 80.000 man zitten. En dat thuisvoordeel gaat natuurlijk ook wel een rol spelen, neem ik aan. Maar dat kan je aan twee kanten. Of je voelt enorme steun, of je voelt een enorme druk.
2: Ja, ik weet niet hoe de hinchas, of alle hinchas van Mexico die kaarten kunnen betalen natuurlijk. Want die zijn ook een peperduur.
3: Ja, maar
2: er zal, eromheen zal het ongetwijfeld meespelen. Ja, zoals gezegd, heel veel verhalen te schrijven over Mexico. Jij hebt ook een haakje gevonden voor jouw pro-verhaal. Die gaat over.
3: Nou, ik begon er al over Santi Jiménez. Een beetje dubbel, want het is de 6e sterspeler, maar het is geen basisspeler. Nee. Wat ik net zeg, Raúl Jiménez van Fulham, die gaat gewoon in die spits starten. Daar is geen twijfel over. Mm. Ja, Santi, maar dat is wel, ja, ik heb een beetje ook rondgebeld en rondgevraagd. Ja, dat is wel echt de grote man daar in Mexico. Als je daar door de stad loopt, ja, ik heb het zelf niet gedaan, maar de mensen die ik gesproken heb wel. Overal billboards, Santi dit, Santi zus,
2: popster,
3: Santi zo.
2: Hè?
3: Ja, het is echt gewoon de grote ster. Dus ja, vandaar dacht ik ook van, zal het toch wel wat teleurstelling zijn van waar hij nu eigenlijk is. Hè? Want nou, ik noemde het net al op, 3 jaar geleden, die goal in die Gold Cup finale. De grote man, dit moest zijn toernooi worden. Ja, en dan moet nu gewoon nog steeds die rol van supersub. Lijkt het maximaal haalbaar. Dus ook wel eens geëxperimenteerd met twee spitsen, met Santi en Raúl Jiménez. Maar werkt eigenlijk niet, dus dat zal geen vervolg gaan krijgen helemaal. Ja, omdat Jiménez gewoon echt een heel teleurstellend seizoen achter de rug heeft natuurlijk. Het is ook niet dat hij op de deur bonkt van ik moet erin. Hij moet eigenlijk gewoon blij zijn als hij erbij is, hoe vervelend dat ook is. Maar ja, gezien die enorme billboards en hoe iedereen Santi gek is, kan de bondscoach het eigenlijk ook niet maken om hem niet mee te nemen.
2: Ja, en het kan ook eens een voordeel zijn. Als je terugdenkt aan zijn tijd bij Feyenoord, was het ook een speler die moeilijke momenten heeft gehad. Maar op het moment dat hij echt vertrouwen kreeg van zijn trainer, dan komen zijn kwaliteit echt boven. Het echte speler die echt vertrouwen nodig heeft van zijn groep.
3: Ja.
2: Van of spelersgroep.
3: Als voor de kijkers, luisteraars misschien ook wel goed om te weten dat wij dit opnemen voordat de WK-selectie bekend is.
2: Ja.
3: Als hij erbij zit, dan is dat al gewoon wel een heel goed teken van vertrouwen, lijkt mij. Want wat heeft hij dit jaar nou laten zien? Volgens mij heb je nog geen goal gemaakt bij Milan. Hmm. Ja, heel lang eruit geweest met een enkel blessure. En uiteindelijk laten opereren. Ja, ook met het oog op dit WK. Want ja, dit moet het wel. Ja, hier kijkt hij al zo lang naar uit. Kijk, de vorige WK werd hij toen niet meegenomen. Hè? Toen zat hij nog bij Feyenoord. Was nog niet op het moment dat hij echt de grote man was. Maar heel Mexico was wel al Santi gek. En toen was Tata Martino was nog de bondscoach. Nam hem toen niet mee. Ja, dat is toen wel echt heel veel kritiek ook op de bondscoach geweest. Maar ook, ja, Jiménez gewoon hartstikke veel pijn gedaan natuurlijk. Dus ja, dan, sindsdien is de blik op dit toernooi gegaan. En ja, een toptransfer van AC Milan en zo, het zou allemaal moeten helpen. Maar ja, nu met blessure leed en ja, het is gewoon een hele moeizame aanloop geweest. En ja, dan gaan we zien of hij een rol gaat spelen op dit WK. Maar ja, dus het is wel Santi dit, Santi dat in Mexico.
2: Ja, het was in 2024 eigenlijk, of 22, sorry, was het niet anders. Tenminste, ik was toen in Qatar. Ben toen bij die ik denk dat de allermooiste wedstrijd waar ik ooit geweest ben, Mexico tegen Argentinië. Wat er daarvoor, terwijl we zijn al 10 minuten bezig, Bart, hoor ik aan de klok. Dus nog 5 minuten te gaan. Dat je die druk ook van die ploeg merkte. En die energie die er kwam. Natuurlijk heb je natuurlijk ook nog de fans van Argentinië. Allemaal in één stadion, ook nog door elkaar. Ja, dat was echt ongelooflijk. Maar
3: ik kan me voorstellen.
2: Wat je zegt, inderdaad, toen ging het eigenlijk alleen maar over Santi.
3: Die er niet bij was, inderdaad. Dus, ja, het is gewoon het is zo gebleven. Iedereen blijft Santi volgen. Maar ook omdat, ja, het is geen gouden generatie. Ik bedoel, Mexico heeft niet heel veel topspelers, hè. De spelers die in Europa zitten, zitten niet bij topclubs. Ja, Fenerbahce fans, sorry. Het is van Alvarez dan. Maar ja, dat is nog niet de Europese top. En ook al is Milan wat afgegleden, is Milan natuurlijk wel echt daar. Ja, dus dat helpt allemaal mee. En Santi is gewoon de good guy, hè? Het imago. Nou, knappe kerel, kunnen we ook best stellen. Dus heel Mexico is gewoon gek van die man. Ja, wat zijn rol gaat worden, dat is nog de vraag.
2: Ik weet al wat het feitje is. Ik dacht namelijk, je gaat beginnen over misschien nog over dat penalty moment. Want zoals gezegd was bij die boekpresentatie. Toen vroeg ik ook aan de schrijver van het boek van hoe kijken de Mexicanen nou naar Nederland? Nou ja, ze hebben het eigenlijk alleen maar over No Era Penal.
3: Ja, ja, ja.
2: En Arjen Robben, dat is nog
3: steeds. Nog steeds, hè?
2: Dit is echt een open wond. Maar je hebt een ander feitje gevonden.
3: Ja, nou ja. Als ik denk aan Mexico op een WK, ja, denk ik eigenlijk maar steeds aan één man. Ik weet niet of dat ook voor jou geldt, maar dat is de keeper, hè? Guillermo Ochoa.
2: Zo'n toernooivoetballer.
3: Ja, dat was echt. Als je denkt over aan toernooivoetballers, dan kon je bij hem uit, inderdaad. Dan hoorde je weer jaren niks van hem. Het was van een WK en dan stond hij er weer. En hij is nu 40 jaar oud. Hij zit op Cyprus. En daar probeert hij zich nog in de WK-selectie te spelen. En dat leek heel lastig te gaan worden. Maar afgelopen interlandperiode was hij er weer bij. Omdat de eerste keus onder de lat, die is daar weggevallen. Hij heeft zijn Achillespees gescheurd. Dus die gaat ook niet mee. Dus ja, wie weet geeft dat er toch weer een opening voor Ochoa. Die dan waarschijnlijk niet de eerste keeper gaat worden. Hoor. Maar het zou wel heel bijzonder zijn als die meegaat. Want dat kan zijn 6e WK al worden.
2: Ja,
3: dat is toch bizar.
2: Dat is echt bizar. Ja, keepers kunnen dat, maar
3: nou, er kunnen nog twee jongens zitten. Ik denk dat je wel weet wie dat zijn. Dat zijn Messi en Ronaldo.
2: Ja? Nou, en er staat
3: die kunnen.
2: Dit is een heel leuk feitje in ieder geval.
3: Dus dan hebben we Messi, Ronaldo, Ochoa. Ja. Nou, die kunnen deze zomer een 6e WK spelen. Nogmaals, we weten de WK-selectie nog niet. En er is best een kans dat hij het niet haalt. Maar laten wij hopen dat hij erbij zit. Want dat zijn toch wel de mooie momenten. Of de mooie verhalen, zo'n Ochoa.
2: Zullen we afsluiten met een quizvraag? Of misschien weet jij het wel. Maar,
3: oh, jij?
2: Welke club? Zit hij dan, hè, op Cyprus?
3: Ja, dat weet ik wel. Ja,
2: dat weet je wel. Kleine pauze. Antwoord is?
3: Limassol.
2: Limassol, ja. Precies. Nou, vind ik een mooie afsluiter, Bart. Vriendelijk bedankt. Nou, dit was hem dan. In ieder geval het WK-paspoort van Mexico. Daar hebben we het over gehad. Ja, er komen er nog veel meer aan. Ja, in totaal 48 dus. Dus we zijn lekker bezig. En blijf bij ons in ieder geval voor het nieuwe WK-paspoort. Tot dan.
1: Plus, speel bewust. Je wil dingen anders doen. Mensen helpen. De natuur beschermen. Je eigen buurt verbeteren. Maar waar begin je? En kan dat allemaal tegelijk? Ja, dat kan bij de Postcode Loterij. Want met je lot steun je elke maand goede doelen. Die werken aan een rechtvaardige, groene en gezonde wereld. De wereld beter maken. En kans maken op prijzen. postcode loterij.

0: 18 plus, speel bewust. Je wil dingen anders doen. Mensen helpen. De natuur beschermen. Je eigen buurt verbeteren. Maar waar begin je? En kan dat allemaal tegelijk? Ja, dat kan bij de Postcode Loterij. Want met je lot steun je elke maand goede doelen. Die werken aan een rechtvaardige, groene en gezonde wereld. De wereld beter maken. En kans maken op prijzen. Postcode Loterij.
1: Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.
2: Dat je weer bent ingeschakeld voor een nieuwe aflevering van de VIWK-paspoorten. In totaal doen er 48 landen mee en die gaan we allemaal behandelen in maximaal 15 minuten. En dat doen we met onze landenwatchers. En dit keer is Dave Albers aan de beurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja. Ik ga even een introductie geven van het land waar het over gaat. En dan komen we zo bij jouw verhaal. Maar het land wat wij nu gaan bespreken is Zuid-Afrika. De bondscoach is Hugo Broos. Dit wordt het vierde WK van het land, nadat het eerder in 2010 actief was op het mondiale eindtoernooi als gastheer. We weten het misschien allemaal nog. En ze delen de pool met Mexico, Tsjechië en Zuid-Korea. Zuid-Afrika. Nou, voordat we naar jouw verhaal gaan, was het leuk land om te bestuderen?
3: Nou, het verhaal wat ik heb kunnen maken vond ik wel heel erg leuk en een dankbaar onderwerp. Misschien komen we straks wel even op terug. Maar sowieso vind ik het als een land er lang niet meer is bij geweest. Vind ik sowieso, brengt het zoveel meer los in het land. En ja, je zei het net zelf ook, voor de laatste keer dat ze erbij waren, ja, dan voel je ook oud, 2010, het is alweer 16 jaar geleden. En dat is de laatste keer dat ze erbij waren geweest. En toen hebben ze zich natuurlijk niet eens hoeven kwalificeren. En daarvoor was het 2002. Dus dat is de laatste keer dat ze zich daadwerkelijk op eigen kracht hebben gekwalificeerd, zoals ze dat nu ook hebben gedaan. Dus dat maakt het wel heel bijzonder dat ze er weer bij zijn.
2: Ja, ontzettend benieuwd. Nou, laten we beginnen natuurlijk bij het verhaal van Bafana Bafana. Dat is de bijnaam natuurlijk, hè? Van,
3: Hup jongens betekent het vrij vertaald ongeveer, hè? Of jongens eigenlijk alleen. Maar het verhaal dat ik heb gemaakt is een interview met Mickey van der Hart, die vorig seizoen nog bij SC Heerenveen zat onder Robin van Persie. Natuurlijk de befaamde keeperswissel toen met Andries Noppert.
2: Ik was erbij.
3: Ja. Je was erbij live?
2: Ja, het was koud. Ja.
3: Iconisch moment. Ja. Maar die voetbalt, dat zal misschien wat mensen ontgaan zijn. Tegenwoordig bij Cape Town FC staat hij onder de lat. En eigenlijk ging hij daarheen. En op dat moment zat de club nog in wat rechtszaken verwikkeld. Dus hij wist op dat moment eigenlijk nog niet, ga ik dit jaar op het hoogste niveau spelen of op het tweede niveau? Dat was nog niet helemaal duidelijk. En het duurde ook best wel een tijd voordat ze zijn transfer eigenlijk wereldkundig daardoor wilden maken. Want ze wilden niet scheve gezichten hebben dat ze, als ze naar het tweede niveau gingen, dat andere jongens er misschien uit moesten. Dus moest hij allemaal heel stiekem ook trainen. En mocht hij niet op de foto worden gezet en allemaal van dat soort dingen. Dus het begon lekker ongeorganiseerd. Uiteindelijk is die club naar het tweede niveau gegaan. En hij zei, aan de ene kant is het natuurlijk jammer dat je niet tegen de topclub speelt, maar het voordeel eraan is, die topclubs op het hoogste niveau spelen allemaal meer in Kaapstad, Johannesburg. En hij is eigenlijk nu als een soort avonturier dat land aan het doortrekken. Want hij speelt ook soms helemaal aan de bovenkant van Zuid-Afrika. Dat hij eerst 2 uur moet vliegen en dan nog 8 uur de allemaal dorpjes moet rijden.
2: Wel vet, toch?
3: Ja. Dus wat dat betreft heeft hij wel een goede blik op Zuid-Afrika als hele land. Zeg maar, los van alleen de grote steden.
2: Ja, als we kijken naar de geschiedenis van het land op mondiale eindtoernooien. Ik zei het eigenlijk al, vierde keer dat ze meedoen. Ja, dan beklijft denk ik vooral 2010. Hè? Dat was toen, dat was iedereen een beetje, tenminste, die Vuvuzela was men natuurlijk ook wel een beetje klaar mee op een gegeven moment. Maar het was wel een, maar het was sowieso een geweldig toernooi.
3: Het is natuurlijk, vanuit Nederlands perspectief was dat een geweldig toernooi, omdat we de finale haalden. Maar ik weet niet, op een of andere manier was die hele sfeer rondom dat toernooi ook gewoon geweldig. Hebben we ook geweldige dingen. Natuurlijk zijn er in Zuid-Afrika ook heel veel problemen en is er ook heel veel armoede. Maar we hebben ook die hele sfeer rondom dat toernooi was eigenlijk ook geweldig. Ik weet niet, op de een of andere manier, dat avondprogramma met Jack van Gelder, dat was toen gewoon goud tijdens dat toernooi. Dus ja, we hebben het over 16 jaar geleden. Dan was ik 16, dus dat is de tijd dat je compleet bezeten, alles volgt. En dat is de tijd dat je het meeste opslaat. Dus het was ja, geweldig toernooi.
2: Ja, zeker. Maar voor Bafana, ze kwamen volgens mij wel door, geloof ik, toch?
3: Volgens mij niet.
2: Oh, niet. Nou, ik weet het niet meer. Dan moeten we dat nog even...
3: Maar ik wil natuurlijk een supermooi moment uitlichten.
2: Ja, ga door, Dave. Gaan we niet over dat...
3: Nee, maar dat heb ik straks ook als natuurlijk opvallend feitje. Dus dat komen we straks
2: op. Daar komen we straks op. Alleen maar cliffhangers hier. Hartstikke goed. Want verder inderdaad hebben ze nog noemenswaardige prestaties geleverd in het verleden van Zuid-Afrika. Als voetballand.
3: Nee, dat is niet per se een toernooi waarbij ze super ver zijn gekomen of super verrassend gepresteerd hebben. En eigenlijk zijn de verwachtingen op dit moment, als ik het ook van Mickey van der Hart hoorde, zijn de verwachtingen in het land zelf, verwacht niemand eigenlijk heel erg veel van. En dat heeft vooral eigenlijk mee te maken, ja, vroeger had je natuurlijk af en toe nog wel een ster speler zoals Steven Pienaar die in de Premier League speelde, of een speler als Benny McCarthy. En nu hebben ze echt superveel spelers in de basisploeg die gewoon in de nationale competitie spelen. Veel die bij de Sundowns spelen of bij de Orlando Pirates.
2: Ja, ja.
3: En die weerstand in die competitie is natuurlijk niet vergelijkbaar met veel Europese competities. Dus eigenlijk liggen de verwachtingen rondom Zuid-Afrika vrij laag.
2: Want je had... Ajax is natuurlijk ooit een keer naar Zuid-Afrika gegaan om daar Ajax Cape Town, daar de talentenfabriek op te richten. Ja, Tulani Serrero komt even bovendrijven, geloof ik, als naam. Ik weet even, overigens niet per se of hij nou Zuid-Afrikaan is. Maar dat is niet heel vruchtbaar gebleken, denk ik. Of zeg ik dat verkeerd?
3: Nou, daar was wel wat meer van verwacht. Dat het nu niet meer bestaat, dat zegt natuurlijk al genoeg. Ja,
2: ja zeker. Wat zijn nog andere helden van wel eer bij Zuid-Afrika?
3: Nou ja, voor mij is dat Steven Pienaar. Is gewoon, die heeft superveel interlands gespeeld. Weet niet, had ook altijd de uitstraling gewoon van de leider van die ploeg in die tijd. Natuurlijk geweldige jaren bij Ajax, Everton, Spurs ook nog gehad. Dus dat is voor mij wel een van de iconische gezichten van Zuid-Afrika, ja.
2: Nou, je had het net over Mickey van der Hart. Wat heeft hij, wat zit je inderdaad in zo'n bus? Wat zie je dan allemaal van zo'n land?
3: Nou, die ziet echt de meeste. Hij zei ook, ik zit bijna niet op mijn telefoon als ik daar door dat land rij. Dan rijdt hij door avocadovelden, macadamia-nootvelden. Hij zei zelf, ik weet niet of je wel eens Kees van de Spek kijkt, maar in ieder geval als hij door Afrika kruist, van die kleine dorpjes of van die kleine marktjes. Dat is wat hij allemaal ziet. Hij heeft zelfs een keer, zei hij, vanuit de bus heeft die olifant en giraffen op afstand zien lopen. Maar die had geweldige anekdotes over wat hij daar allemaal meemaakt. Is daar op het tweede niveau natuurlijk totaal niet georganiseerd. Dat een club zelf ballen moet regelen. En dat hij tijdens de wedstrijd 6 verschillende ballen eigenlijk in zijn handen heeft. Dan een Nike-bal, dan een Adidas-bal, dan een Champions League-bal. Hij maakt er ook de gekste dingen mee op het gebied van zwarte magie. Dus dat er bijvoorbeeld ineens een kippenbordje met een veer in zijn doel ligt, wat hem dan ongeluk moet gaan brengen en dat soort dingen. Dus hij kon daar geweldig over vertellen wat hij daar allemaal meemaakt. Hij benoemde ook nog wel heel erg dat in Kaapstad was laatst ook een oefenwedstrijd. En daar zag hij wel hoe echt het hele land uitloopt voor dat voetbal. Dat eigenlijk iedereen uit die townships bij elkaar komt om dat voetbal te kijken. Ja, het rugby is ook super populair daar. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk meer iets van de rijken. En het voetbal is echt iets meer iets van de arme bevolking. Maar het leeft enorm. En ze kijken er enorm naar uit om weer voor het eerst sinds 2010 op dat toernooi aanwezig te zijn.
2: De sterspeler, ja, geen Steven Pienaar, denk ik. Maar wie is dan de sterspeler van Zuid-Afrika?
3: Nou, ze hebben wel één speler die in de Premier League speelt. Dat is Lyle Foster. Die speelt bij Burnley. Heeft dit seizoen, zeg maar, dat is dan de sterspeler. Hij speelt van de Premier League. Heeft dit seizoen 3 doelpunten gemaakt. En is vrij kansloos gedegradeerd met Burnley. En verder speelt er nog wat verdwaalde spelers. Eentje bij Hannover 96 in de tweede Bundesliga. Nog eentje in de MLS. Nog eentje bij een kleine club uit Portugal. Maar het is echt schrapen om die spelers die echt op de Europese velden spelen te vinden. Nog eentje in Noorwegen bijvoorbeeld. Maar het zijn vooral spelers dus van de Sundowns en van Orlando Pirates.
2: Oké. Ja, en als je dat zo hebt, ja, dan heb je niet echt grote namen er echt in zitten. En dan zit je in een pool met Mexico, Tsjechië en Zuid-Korea. Nou ja, wat zijn de verwachtingen dan eigenlijk, hè?
3: Ja, daar kun je wel over zeggen. Er is niet één enorm topland, zeg maar. Dus wat dat betreft is het wel, het zijn wel drie landen die ik hoger inschat dan Zuid-Afrika. Maar het is ook niet dat je van tevoren al zegt, we spelen tegen Spanje of tegen Brazilië. We zijn compleet kansloos.
2: Oké. Okay. Dan gaan we naar het opvallende feitje. Wat is er nou iets van wat je bent tegengekomen dat je dacht van, nou, dat wist ik nog niet.
3: Wat ik wel heel leuk vind is dat Zuid-Afrika de openingswedstrijd gaat spelen. En dat gaan ze doen tegen Mexico in het iconische Estadio Azteca. En die openingswedstrijd is eigenlijk exact hetzelfde affiche als in 2010. Toen iedereen eigenlijk een beetje verliefd werd op die nationale ploeg van Zuid-Afrika. Want ja, ik denk iedere voetballiefhebber die Sipwe Tshabalala hoort, die ziet meteen de beelden voor zich. Die maakte toen het doelpunt. Die kwam door via links en die schoot die bal echt stijf in de kruising. En toen kwamen die Zuid-Afrikanen op dat moment met z'n allen dansend bij iedereen de woonkamer binnen. En dat commentaar, je kunt op YouTube kun je nog het Engelse commentaar terugvinden bijvoorbeeld. Die video is 7 miljoen keer bekeken. Ik weet niet of we die eronder kunnen zetten of dat rechter technisch kan. Maar anders moeten mensen het zelf maar even opzoeken. Dat was zo'n iconisch moment dat die Tshabalala, zeg maar, met die naam ook, dat die er zal bij iedereen altijd bijblijven, dat die toen dat doelpunt maakte. Het is in ieder geval heerlijk om die beelden weer terug te zien. Dus ik hoop dat we nu in het Estadio Azteca met datzelfde affiche ook zo'n iconisch doelpunt gaan zien.
2: Ja, vooral die doelpunt celebrations, die kan ik me ook gewoon altijd, die kan ik me nog herinneren van Zuid-Afrika. Dan heb je in ieder geval gewoon zo'n leuk dansje. Ja, je moet ervan houden of niet, maar ik vind het geweldig.
3: Nou, weet je wel, kijk, als Hollanders zeg maar een dansje doen, dan ziet dat er allemaal iets anders uit. Maar dat dansje was zo vrolijk en zo geweldig. Daar kun je alleen maar van houden. Ja, we hebben in de voorbereiding van dit seizoen, geloof dat de Sundowns ook in ieder geval één Zuid-Afrikaanse ploeg was tijdens de voorbereiding in Nederland. Hebben geloof ik ook tegen Vitesse gespeeld nog. Ah, ja, die kwamen toen ook allemaal dansend en zingend de kleedkamer uit. Dus dat zijn wel de beelden die we op dat gebied weer gaan zien. Van der Hart vertelde daar ook heel leuk over. Dat er natuurlijk bij zijn ploeg ook heel erg gebeurt.
2: Zullen we daar meedoen?
3: Nou ja, ze hebben daar de traditie. Dat heb ik ook wel eens van Lars Veldwijk gehoord. Die ook nog Zuid-Afrikaans international is. Als nieuwe speler, als je daar komt, dan gaat iedereen klappen in een cirkel. En moet je in het midden gaan staan. En moet je zeg maar even een halve minuut dansen. En Lars Veldwijk heeft toen getwerkt, geloof ik, om maar het ongemak te ontwijken. En Van der Hart zei ook, ja, dan voel je je ook een stijve hark, weet je wel. Hij zei, ja, je moet een beetje, ik deed een soort shuffle en een vispump zo de lucht in. Hoe je normaal aan de kroeg staat, zei hij, met één biertje in je hand en dan maar een beetje op de Hollandse manier een arm in de lucht. Maar ja, hij heeft het geluk als keeper dat hij vaak eerder naar buiten moet en dat dan die spelers later dansend naar buiten kunnen. Dus hij weet het vaak wel te ontwijken.
2: Top. Nou, we gaan het allemaal zien. Ik ben heel benieuwd naar in ieder geval de goal celebrations. Zuid-Afrika, Bafana, in ieder geval prikken. Dat zou leuk zijn.
3: Ja, ja, een van de geweldigste voetbalbijnamen die er is, toch? Bafana. Geweldig. Dus leuk dat ook zij er weer bij zijn.
2: Zeker. Dave, dankjewel. Jullie natuurlijk ook bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. En we zijn snel weer met een nieuw WK-land. Tot dan.
0: plus speelbewust. Je wil dingen anders doen. Mensen helpen. De natuur beschermen. Je eigen buurt verbeteren. Maar waar begin je? En kan dat allemaal tegelijk? Ja, dat kan bij de Postcode Loterij. Want met je lot steun je elke maand goede doelen. Die werken aan een rechtvaardige, groene en gezonde wereld. De wereld beter maken. En kans maken op prijzen. Postcode Loterij.
4: Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: 18 plus, speel bewust. Je wil dingen anders doen. Mensen helpen. De natuur beschermen. Je eigen buurt verbeteren. Maar waar begin je? En kan dat allemaal tegelijk? Ja, dat kan bij de Postcode Loterij. Want met je lot steun je elke maand goede doelen. Die werken aan een rechtvaardige, groene en gezonde wereld. De wereld beter maken. En kans maken op prijzen. Postcode Loterij.
1: Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcast? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.
2: Bij de VI WK-paspoorten. We gaan in maximaal een kwartier je helemaal bijpraten over elk land op dit WK. Dat zijn er 48 maar liefst. Met onze landenwatchers. Sander Jans is landenwatcher van Zuid-Korea. Daar gaan we het over hebben. Het is de 12e deelname van Zuid-Korea. In de pool is Mexico, Zuid-Afrika en Tsjechië. De bondscoach is Hong Myung-bo.
3: Zekend.
2: Dankjewel. En zoals altijd gaan we naar het verhaal bij Zuid-Korea. Wat zou je daar bij vertellen?
3: Ja, toch wel Heung-min Son. Hè. We zijn altijd al een beetje op zoek naar misschien een Nederlands haakje of een Eredivisie haakje. Dat zou kunnen.
2: Wang
3: bij
2: ja.
3: Feyenoord. Maar goed, ja, die is fysiek ook niet helemaal best geweest dit seizoen. En,
2: gaat wel mee volgens
3: mij. Hij gaat wel mee, ja. Dus er is nog hoop dat hij gewoon kan spelen daar. Maar Son is toch wel het verhaal, denk ik, bij Zuid-Korea. De leider, de aanvoerder, de grote verdette. Maar ik dacht wel, ja, hij is wel een jaartje uit Europa al. Hij is bij Tottenham natuurlijk vertrokken. En ik dacht, hoe heeft hij daar eigenlijk gedaan? Dus hier kunnen we allemaal de cijfers zien. En best wel aardige cijfers. Veel goals, veel assists bij Los Angeles FC en MLS. Maar hoe heeft hij daar gedaan? En wat voor impact heeft het op die club? En dat is een beetje het verhaal geworden. Er is een enorme Koreaanse gemeenschap in Los Angeles die het echt fantastisch vindt dat Son daar is komen spelen. Dat hij voor hun club speelt. Hè. Los Angeles FC bestaat nog niet zo heel erg lang. Ze hebben zelfs een Koreaanse supportersgroep die ook echt aangeeft van er komen steeds meer mensen met Koreaanse roots ook nu naar het stadion. Die willen Son ook in actie zien. Dus ja, dat heeft heel veel impact op die club. En dan doet hij het ook nog heel erg goed. En een van de supporters die ik daar sprak, die zei het is een beetje alsof wij nu FIFA Career Mode aan het spelen zijn met Son die dan binnenkomt als de grote ster, als de man ja, waar we heel erg naar opkijken. Dus dat is wel voor die club ja, heel groots geweest. Ja.
2: De shirtjes gaan snel over de toon.
3: Nou, enorm, ja. Volgens mij heeft hij zelfs Messi ingehaald daarmee met shirtverkoop bij Los Angeles.
2: Dat ben je groot,
3: dus dat wil wel wat zeggen. Het is voor die club eigenlijk wat Messi bij Inter Miami is. Zo'n ontzettend grote speler voor een club die nog niet zo heel lang bestaat. Hè. En die ook dus een hele grote Zuid-Koreaanse gemeenschap heeft.
2: En we zouden ook gewoon kunnen zeggen dat Son de Messi is van Zuid-Korea, toch?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja, dus de grote ster. Ik wil hem niet vergelijken qua kwaliteiten met Messi. Maar ja, in die orde van grootte moet je wel denken.
2: Ja, hij ging natuurlijk ook als een grote meneer weg bij Spurs. Maar was ook een beetje opgebrand.
3: Ja.
2: Heeft het hem misschien ook wel goed gedaan? Het is gewoon een lager niveau sowieso. Iets minder wedstrijden. Dat hij nu beter het WK ingaat.
3: Ja, ik denk het wel. Ja, misschien dat het wel lastiger voor hem was geweest als hij in de Premier League was gebleven. Nou, ja. Tottenham heeft nu natuurlijk een heel zwaar jaar. Maar dat was het jaar daarvoor ook al. Hè, het laatste jaar dat hij er was. Toen zag je ook aan de cijfers dat het al wat minder was. Er kwam ook al wat kritiek. Dus misschien dat supporters daar ook denken van hij is op het goede moment weggegaan. Want anders was hij ook mikpunt geworden van die kritiek. Maar wat je zegt, ja, de MLS is natuurlijk wel een aardig niveau. Maar wel een minder niveau dan de Premier League.
2: Ja.
3: En je ziet wel dat minder wedstrijden hem dat wel goed doet. Ja. Hij heeft natuurlijk wel interlands gespeeld nog met Zuid-Korea. Dus het is niet zo dat hij echt heel veel minder speelt. Maar nou, ik denk dat hij uiteindelijk wel fysiek wel goed in staat is om dat WK te gaan spelen. Ja.
2: Messi is bij Argentinië echt de voetballende leider. Natuurlijk iedereen luistert naar hem. Is verder wel een timide mens. Mm-hmm. Hoe zit dat bij Son? Is dat ook een beetje zo?
3: Ja, wel een beetje, ja, inderdaad. Ja, het is niet iemand die echt heel erg op de voorgrond treedt. Maar ik denk dat hij in die groep wel de leider is. Maar ook een soort natuurlijke leider. Ik denk dat iedereen in die ploeg wel doorheeft van ja, dit is wel de speler die het meeste bereikt van ons. Die natuurlijke hiërarchie, die hebben ze daar wel. Misschien dat ook wel iets Aziatisch is. Bij Japan is dat ook wel een beetje. Ja. Dat hebben ze bij Zuid-Korea ook.
2: Hetzelfde ook een beetje bij Wang. Op het moment dat hij bij Feyenoord binnenkwam, was hij meteen heel nederig. Geweldig, Feyenoord geweldig. En het gewoon zelf willen laten zien. Wie komt daarna eigenlijk als leider daar bij Zuid-Korea?
3: Oeh, dat is wel een goede vraag. Nou, er zitten best wel wat spelers in die ook in de topcompetitie spelen. Wang, de spits natuurlijk, hè, die zit daar ook tussen. Min Jae Kim van Bayern natuurlijk. Dus er zitten wel wat leiders tussen. En op zich, Kim bij Bayern is natuurlijk ook een enorm grote speler. Maar Son heeft wel iets bereikt. Ja, nee, sowieso. En als verdediger kan hij natuurlijk ook een beetje de lijn uitzetten. Dus hij is ook wel iemand waar je naar moet kijken. Is misschien ook wel iemand waar Son af en toe mee overlegt. Van wil je ook wel dingen oppakken daar in het veld? Want hij staat natuurlijk vaker voorin. Ja. Dus die spelers moet je wel naar kijken.
2: Dan komen we bij het opvallend feitje.
3: We kunnen er niet omheen dat Zuid-Korea ooit de halve finale van het WK heeft gehaald in 2002. Toen ze het ook organiseerden met Japan zelfs Zuid-Korea natuurlijk. En dat was onder Guus Hiddink. Wat we allemaal nog wel weten, denk ik, misschien de jongere kijkers, dat die het alweer vergeten zijn of helemaal niet kunnen herinneren. Maar toen was Zuid-Korea echt heel erg booming. Wat Guus Hiddink daar toen teweegbracht in het land.
2: Ja, niet normaal.
3: Als gastland zover komen, als eerste Aziatische land ooit zover op een WK. Nog steeds niet geëvenaard. Ja, dat is wel een prestatie voor de eeuwigheid. Ja. En misschien is het nu nog moeilijker om die halve finale te bereiken, omdat er zoveel landen zijn. Maar ik denk niet dat iemand ervan uitgaat dat ze dat gaan redden deze keer.
2: Die kan nog steeds gratis eten en drinken en overal naar binnen lopen, toch?
3: Een
2: denk
3: hele,
2: ik
3: hele, hele, hele grote manier inderdaad. Ja, ja. Ja, ja. Ik ben ook wel benieuwd hoe hij nu naar dit Zuid-Korea kijkt. Ik denk op zich dat er best wel wat kwaliteit in die ploeg zit. Misschien nog wel meer dan toen. Maar ja, je ziet er maar eens uit te krijgen. En met zo'n groot deelnemersveld is het ook wel moeilijk.
2: Hij heeft er toen echt een team van gesmeten. Dat heeft hij altijd wel later gezegd. Van, ja, die groep was zo hecht, dan kun je gewoon ver komen blijkbaar.
3: Ja, nou ja, dat is wel een heel hecht collectief geweest inderdaad. Ik ben benieuwd of dat nu ook weer zo is. Hè. Ze hebben best wel wat stunts neergezet de afgelopen jaren. Natuurlijk de afgelopen WK ook nog. Ja. Dat ze best wel wat kunnen neerzetten. Dus ja, ik ben benieuwd hoe ver ze komen.
2: Opvallend feitje verder was natuurlijk dat Jan Roels ook op de bank zat. NOS-commentator op dit moment gaat ook naar Amerika mee. Dus,
3: ja, ik zag hem nog onlangs.
2: Misschien dat hij stiekem weer op de bank gaat zitten.
3: Ja, wie weet. Ja. Nee, dat was voor hem natuurlijk ook heel bijzonder. Dat vergeet hij ook nooit meer. Ja.
2: Zou het wat voor jou zijn een keer? Ergens een teammanager op de bank zitten bij een land of niet?
3: Nou, op zich. Bij een bepaald land zou het wel kunnen. Ja, lijkt me wel leuk. Welk land is toch gaaf om zoiets mee te maken. Ja. Welk land?
2: Een van de landen die je volgt als watcher.
3: Nou, Japan lijkt me wel gaaf, maar ik spreek de taal niet. Dus dat wordt wel moeilijk als teammanager. Ja,
2: dat
3: Curaçao, zoiets.
2: Curaçao, dat wil iedereen natuurlijk.
3: Of
2: iets
3: van Canada, iets waar ze Engels spreken, dat je in ieder geval jezelf verstaanbaar kan maken.
2: Een collega wordt daar perschef inderdaad. Dat is een prima baantje bij Curaçao.
3: Ja, op zich.
2: Zeker weten.
3: Toch leuk.
2: Komen we bij de sterspeler uit. En ja, die hebben we eigenlijk een soort besproken al, hè?
3: Ja. Het is Son natuurlijk, je kunt er niet omheen. Er zijn echt nog wel wat goede spelers. Het is niet dat het alleen maar om Son draait. Maar wat ik zei, hij is de grote verdette. Hij is de speler waar iedereen naar kijkt. Ik denk ook waar Koreaanse supporters wel veel verwachtingen van hebben. Prima seizoen gedraaid in de MLS. Het zijn eigenlijk twee seizoenen trouwens in de MLS. Maar het is wel een speler waar iedereen naar kijkt. En ik ben wel benieuwd hoe ver Zuid-Korea met hem kan komen. En ook misschien ook dankzij hem. Ik denk dat ik heb wat supporters gesproken daar. In Los Angeles. En die zeggen ook, als wij de kwartfinale halen, dat zou geweldig zijn. Dat is ook een beetje afhankelijk van de loting natuurlijk, hoe ver je kan komen.
2: Dat is al best ver, toch? Dan heb je best wel wat verwachtingen.
3: Ja, op zich, er zit ook best wel wat kwaliteit in. En ze hebben de afgelopen jaren ook wel goede resultaten neergezet. Maar op zich zat ik Japan dan nog wel ietsjes hoger in misschien. Die hebben over de gele linie wat meer kwaliteit. En Zuid-Korea heeft dan een paar sterren, zeg maar. Zoals Kim en twee keer Wang dan. En Son. Japan is dan misschien iets hechter collectief en Zuid-Korea heeft dan het sterrenelftal.
2: En ze zullen misschien ook wel heel het elftal gaan inrichten om Son heen. Wat voor positie wordt het dan bij hem?
3: Ja, meestal
2: hij
3: spits.
2: Kan aan de buitenkant spelen.
3: Ja,
2: spits
3: hij kan
2: natuurlijk
3: aan de buitenkant spelen, maar meestal is hij de spits. Dat is hij bij Los Angeles ook. En bij Zuid-Korea ook. Dus hij is wel echt de centrale man, zeg maar, in de punt van de aanval. Hij kan ook op links spelen, maar ik denk dat hij wat dominanter is als hij in de spits speelt. Daar kan hij ook iets meer de lijn uitzetten.
2: Ja, als we naar de pool kijken, dan heb je Mexico, Zuid-Afrika, Tsjechië. Dan kan je misschien wel tweede worden in die pool.
3: Ik denk het wel. Ja, Mexico is ook wel een sterk land natuurlijk. Hè. Tsjechië, daar mogen we niks over zeggen als Nederland natuurlijk. met dat EK met Frank de Boer.
2: Zo, ja.
3: Maar in principe moet dat ook wel te doen zijn voor Zuid-Korea. Ja, Zuid-Afrika zijn volgens mij al blij dat ze erbij zijn. En die moet je toch ook kunnen verslaan. Dus, nou, dan zal het misschien tussen Mexico en Zuid-Korea gaan.
2: Ja.
3: En misschien dat Tsjechië nog een soort outsider is.
2: Ja. Dan nog één dingetje over Wang. Hè, want die is eigenlijk bij Feyenoord volgens mij al heel lang er niet meer bij eigenlijk. Dan wordt hij toch opgeroepen en zegt die bondscoach... Hij zag er fysiek beter uit dan sommige andere spelers in mijn selectie. Ik denk van, dat baart dan misschien toch wel een beetje zorgen voor de Zuid-Koreanen.
3: Wel een beetje, ja.
2: Dat de rest nog minder fit is.
3: Ja, nou ja, misschien dat hij ook kijkt naar van waar staat hij over 3 weken, zeg maar. Als het WK begint, dan heb je net die aanlooptijd die je nodig hebt. Maar het wordt wel krap natuurlijk voor hem. Ik denk ook niet dat hij misschien de eerste wedstrijden gaat starten. Dat wordt misschien nog wel moeilijk.
2: Maar zeg genoeg over zijn status dus in ieder geval.
3: Ja, zeker. Hij is gewoon een hele belangrijke speler. En dat is ook wat ze bij Japan hebben. Zo van, als ze mee kunnen... zoals bij Endo bijvoorbeeld bij Japan, dan gaan ze ook mee. Ja. Want we weten wel wat we aan ze hebben.
2: Ja, maar heeft Japan dan inderdaad iets meer keuze, denk ik?
3: Ja, ik denk wel iets breder inderdaad. Maar het is niet zo zoals bij Nederland, als er een speler wegvalt... dat je wat makkelijker kan zeggen van, dan nemen we die middenvelder wel mee.
2: Als ik noteer, poolfase komen ze door. 16e finales, die zitten nu tussen. 8e finales.
3: Nou, ik denk 8e finales wel een reëel doel. Ja. Kwartfinale, wat de supporters zeggen, is ambitieus. Maar het kan.
2: Gaan we daarop inzetten en Zuid-Korea in de gaten houden. Via jou natuurlijk op VI.nl, VI Pro. Kan je alles terugvinden. Bedankt Sander voor jouw tijd. Jullie bedankt voor kijken of luisteren naar de VI WK Paspoort. En tot de volgende.
0: 18 plus, speel bewust. Je wil dingen anders doen. Mensen helpen. De natuur beschermen. Je eigen buurt verbeteren. Maar waar begin je? En kan dat allemaal tegelijk? Ja, dat kan bij de Postcode Loterij. Want met je lot steun je elke maand goede doelen. Die werken aan een rechtvaardige, groene en gezonde wereld. De wereld beter maken. En kans maken op prijzen. Postcode Loterij.

0: luistert naar Gode Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanwege de tropische warmte vandaag heeft Rijkswaterstaat het zogenoemde hitteprotocol ingesteld. Het protocol trad om 10 uur in werking omdat het vanmiddag 33 graden kan worden. Mochten automobilisten pech onderweg krijgen, dan worden extra maatregelen getroffen om hen zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen te brengen. De temperatuur van het wegdek kan namelijk tot ruim 50 graden oplopen. Het hitteprotocol geldt met uitzondering van de provincie Friesland voor heel Nederland. In de provincie Gelderland zal de Koninklijke Landmacht voorlopig niet met explosieven en open vuur oefenen. Dit vanwege het risico op natuurbranden. De brandweer heeft fase 2 afgekondigd. Dit gebeurt als het een tijdje niet geregend heeft. Eind vorige maand braken er verschillende natuurbranden uit tijdens militaire trainingen...

0: zaken vaak een stuk goedkoper zijn. Bij een spoorwegovergang in het Belgische Bruggenhout is een schoolbusje aangereden door een passagierstrein. Er zijn meerdere dodelijke slachtoffers, meldt de VRT. De aanrijding was rond 7:45 vanochtend en de overweg zou gesloten zijn omdat er een trein naderde. Waarom of hoe het schoolbusje ondanks de actieve signalen toch op het spoor is gereden is nog onduidelijk. Er zaten zo'n 100 reizigers in de trein, niemand van hen raakte gewond. Zij zijn geëvacueerd door de brandweer. Het weer, veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Vertraging 20 minuten. Veel oponthoud ook bij de grens op de A12. Vanuit Arnhem daar 7 kilometer file met een half uur vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar. Bij Uitgeest gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog een kwartier. En een omleiding op de A16 vanuit Rotterdam naar Antwerpen. Bij Klaverpolder is een omleiding ingesteld, want net over de grens op de E19 in België is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is voorlopig ook nog dicht. Omrijden kan via Bergen-op-Zoom over de route van de A4.
2: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone. Er

0: ESPN heeft iets nieuws. De WK-pool. De perfecte plek om te laten zien hoe goed jouw voorspellende gaven zijn. Dus maak snel een subleague aan en speel.
1: Download de ESPN Goal-app en meld je aan.
0: Jouw WK begint hier.
2: Goedenavond, daar zijn we met Voetbalpraat op maandag 25 mei. Voorlopig de laatste maandag. WK-praat staat natuurlijk al te trappelen. Maar we zijn er vandaag gewoon tot, 11 uur. Laten we dat maar afronden. Het wordt een interessante uitzending. We hebben uiteraard de Eredivisie Awards vandaag gehad. Het Nederlands elftal kwam bij elkaar. 6 man maar liefst. En gaan die mensen überhaupt wel naar het WK die er vandaag waren? En Rogier Meijer wordt de nieuwe trainer van Sparta. Dat zijn zomaar een paar zaken die we zouden kunnen gaan bespreken hier in Voetbalpraat. Dat doen we samen met de chef voetbal van de NOS, Arno Vermeulen. Blinkend goud in de verte alvast als het gaat over het pensioen. Gaan we niet over praten, want je hebt nog een WK voor de boeg. Welkom.
3: Dankjewel.
2: Sjoerd Mazoel, afgedaald met NAC uiteraard naar de Eerste Divisie. Maar dan mag de pret niet drukken. Wederom Champions League-achtige teksten vanavond.
3: Ik heb geen functie, hè? Nee. Voor de goede orde.
2: Dat is waar.
3: Ik ga ook maar gewoon op de tribune zitten. En ik zie ik ja, maar allemaal leidzaam. Zie
2: ja, maar,
3: allemaal...
2: maar een echte supporter, dan is de club toch van jou ook, of niet?
3: Ja.
2: Je degradeert toch mee, of niet?
3: Ja, wel. Maar kijk, het is voor de club erger dan voor mij.
2: Ja.
3: Ik bedoel, ik ga gewoon op de tribune. Het maakt me eigenlijk geen reet uit de revisie spelen.
2: Nee?
3: Nee, dat maakt me helemaal niet uit.
2: Ik ga vindt het top sfeer net zo leuk als PSV?
3: Ik ga naar NAC kijken, omdat ik naar NAC ga kijken. Niet omdat ik, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit of het nou tegen ADO is of tegen Helmond Sport.
2: Oh.
3: Eerlijk gezegd.
2: Oké. Okay.
3: Nee. Maar ik hoop natuurlijk wel dat het met de club goed gaat.
2: Ja.
3: En dat gaat het niet.
2: Nee.
3: Nee.
2: Goed, we gaan er wel een mooie show van maken. Kenneth.
4: Hallo.
2: Je had gisteren een oortje versnoept toen de verlenging begon bij Ajax tegen Utrecht. Ik zag daar een kenner die ik niet zo goed ken eigenlijk. Ben je vandaag weer vol goede moed?
4: Altijd eigenlijk.
2: Ja?
4: Ik ben ook heel blij dat jij weer samen met mij een programma maakt. Dat is een tijdje geleden.
2: Dat mag je wel zeggen.
4: Dus dat is wel weer leuk.
2: Ja.
4: Dus ik ben benieuwd of je wat te bieden hebt aan ons.
2: Nou, dan laat ik eerst jou losbranden. En dan kijk ik wat jij te bieden hebt met het nieuws van de dag. Jouw nieuws van de dag.
4: Nou, niet van de dag, van het weekend eigenlijk. Hebben jullie genoeg drinkpauzes genomen vandaag?
5: Ik denk dat je het gaat hebben over de temperatuur in Volendam. En dat jij vond dat het wel meeviel. De indruk had ik namelijk ook toen ik zat te kijken dat je daar iets van vond.
4: Maar wie verzint dat? Wie verzint dat wij topprofessionele voetballers bij 21 graden drinkpauzes inlassen?
5: Was het geen commercial break?
4: Nou, dat denk
3: was
4: ik niet.
3: Het dan maar geweest.
4: Nee, maar ik begrijp het echt oprecht niet hoe we dan... Dat mensen zitten, ik neem aan dat waarschijnlijk ook weer die inspanningsfysiologen die bedacht hebben van nou, je moet nu wel dingen... Maar hoe verzin je om dat te doen? Hoeveel moeten wij pamperen? We zien niet waar we naartoe gaan.
2: Ik moet wel zeggen, ik heb mijn kinderen vandaag ook een extra glaasje water gegeven. Want die waren een partij aan het gutsen. Maar, dan nog...
4: maar die zijn ook geen topsporters.
2: Nee.
4: Dit zijn topsporters. Laag vetpercentage, getraind.
2: Mijn kinderen overigens ook vrij laag vetpercentage.
4: Oké. Okay. Maar zullen we even jouw kinderen bij de drinkpauzes laten? Van. Maar ja, weet je, wij zien toch wel wat we aan het doen zijn. Met al die pamperen, wat eindelijk een beetje weg was, maar nu weer helemaal terug is. Alles wordt gemonitord, alles wordt maar in de gaten gehouden.
2: Maar zeg jij dit ook een beetje in de lijn van, we zijn alles aan het monitoren, maar we kunnen nog, heel veel teams en heel veel spelers kunnen niet eens een normaal 94 minuten volhouden.
4: Ik heb het vaker gezegd, en ook aan de
5: opbouw. Gisteren waren er ook weer spelers die het einde niet haalden.
4: Ja, maar weet je hoe warm het was? Nee, maar ook met ja, maar kijk, ik snap... In sommige situaties snap ik wel dat spelers... Kijk, spelers die niet vast spelen, die spelen nergens. Wat ik hoor, dat hoorde ik ook weer gisteren... Spelers die niet spelen, die spelen misschien 20 minuten... die trainen heel rustig ook de hele week. Ja, hoe wil je dan fit worden? Ja. Maar je kan vaak niet in een tweede spelen. Dat wordt niet onderlinge wedstrijden gespeeld. Die trainen niet... Je kunt trainen bijna zo zwaar als je wil, maar je komt nooit in de wedstrijd, zeg maar. Zo'n Bouwman, nou ja, waar heeft hij nou gevoetbald de laatste, ik weet niet hoe lang? Nou, nergens.
2: Nee, en dus krijgt hij kramp.
4: Nou ja, dat kan. En dat gebeurt wel vaker. Maar ik bedoel meer van, kijk maar waar we staan als voetballand.
3: Maar we gaan dit ook op het WK doen, hè? Gewoon iedere wedstrijd.
4: Ja, maar dan is het 40 graden. Het is geen 21 graden.
3: Nee, in Texas is het 40 graden, maar het is niet overal 40 graden.
4: Ja, maar ze gaan toch niet overal. Als het 16
2: graden
4: is.
2: Ja, overal.
6: Overal. Maar dat heeft commerciële redenen. Dus dat,
4: oh, dat vind ik het ook wel goed.
6: Dan is het anders.
7: In dat geval maak Kenneth graag een uitzondering. Ja. Niets menselijks is
4: in ik begrijp er echt helemaal niks van. Ik vind het echt zonde dat we het zo aan het doen zijn.
3: Is het gewoon niet te vroeg afgesproken? Ze dachten dat het een tropisch weekend zou worden. Ze hebben toen die afspraak alvast gemaakt.
7: Het was ook best warm, toch?
3: Ja, maar de dag eerder was het
7: ja, gewoon, zaterdag was het echt heet.
3: Ja, precies. Ja. En toen hebben ze waarschijnlijk die afspraak gemaakt. En toen zijn ze het vergeten terug te schalen.
4: Maar het was warm, ja. Nou ja, so what? We hebben het over. Dat vergeet mensen soms. Het is topsport. Soms lijkt het niet zo, maar het is topsport. Er zijn mensen die elke dag de allerbeste ingrediënten kan krijgen. Weet je, wat moet je eten, hoe moet je rusten, trainen, al die dingen. En dan bij 21 graden hebben we een drinkpauze. Ja. Nou, dan neem,
7: neem jij even slokkie? Dan neem een slokkie. Het is hier trouwens weer zoals gewoonlijk vrieskisttemperaturen. Het is hier gewoon 14 graden.
4: Dit is gewoon water.
7: Goed, hoe dan ook. Jij zei gisteren, als je zo emotioneel bent, dan moet je eigenlijk niet bij Ajax voetballen als je tranen laat. Ik zat er nog eens even rustig over na te denken. En ik zag Davy Klaassen na afloop. En in zijn interview, nou ja, als er iemand een Ajax ziet, dan is hij het wel.
4: Maar hij werd, ja. Er zijn verschillende manieren om emotioneel te worden. Ja. Hij is meer emotioneel over de neergang eigenlijk van Ajax. Zeker. Denk ik ook. Weet je wel, hij heeft natuurlijk de goede tijd meegemaakt. Maar een aantal spelers die gewoon helemaal door het dolle heen is omdat je dit gehaald hebt. Ja.
3: Maar je hebt dus naast de juichpolitie heb je ook de helpolitie tegenwoordig.
4: Ja.
3: Wanneer mag je dan wel niet huilen?
4: Nou, bij een kampioenschap mag je wel huilen.
3: Oh, dan wel.
4: Heb ik zelf gedaan.
7: Ja, dat was tevens je afscheid, dus dat was een dubbele reden.
4: Dat was
7: een
4: dubbele reden. Nee, dat zit gewoon. Ja, maar zijn gewoon momenten zelf met huldigingen. Ik vind gewoon dat alles is nu speciaal. Ja.
7: Maar
4: alles kan toch niet speciaal zijn?
7: Maar kijk, mensen die zeg maar nu 8 jaar zijn, dus kinderen, die kennen Ajax eigenlijk gewoon alleen maar niet zo heel goed. Dus ze zijn vorig jaar toevallig bijna kampioen geworden, maar dat was niet met oogstrelend voetbal. Dus dan is er zo'n penalty-serie, dan is er veel spanning. Dat is toch ook wel menselijk en voetballers eigen.
4: Ik had het ook over spelers.
7: Oké. Okay.
4: Ik had niet over 8-jarige kinderen. Daar waren niet zo heel veel van trouwens gisteren in staan. Want dat is wel de grappige, als je in zo'n klein stadion.
7: Ik vond het best leuk dat die mensen er zo diep
4: in zo'n klein stadion. Nou ja, dan zie je ook alles wat er omheen zit. Dat zijn echt van die Ajax-supporters.
3: Het had een soort ouderwetse sfeer.
7: Ja.
3: Een beetje alsof ze weer in de meer speelden. En dat vond ik wel wat te hebben.
7: Ja, dat waren er destijds ook 9,9300, geloof ik. Ja. Gisteren waren het 6800.
5: Toen speelden ze wel vaak beter.
7: Zijn ze ook tijden verschrikkelijk slecht geweest, Arno, in de jaren 80?
5: Ja.
3: Zeker.
5: Ja. Kom in de buurt, ja.
4: Heel. Maar het is gewoon grappig om te zien, want ik heb ook niet zo lang bij Ajax gevoetbald, maar hele goede spelers heeft bij Ajax gevoetbald. Die zijn ook vaak uitgefloten. Terwijl ze echt heel goed waren en de teams waren heel goed. Nu staan ze op de banken voor middelmaat.
7: Ja. Ja.
4: Dat heeft wel iets speciaals.
7: Roeien met de riemen.
4: Vind ik.
7: Ja, dat heeft vooral iets speciaals voor mensen die ook het andere gezien hebben, denk ik dan, denk ik dan vooral. Arno, Oscar Garcia, mee doorgaan of niet?
5: Zou ik niet doen.
7: Nee?
5: Nee.
7: Terug naar Jong.
4: Finale gewonnen.
5: Ook niet, maar ik vond het al gek dat hij eigenlijk kwam. Ik herhaal mezelf, maar ik vond de loopbaan die hij heeft doorgemaakt als trainer niet garant staan voor succes bij Ajax, verre van dat. En ook op grond van het spel wat ik gezien heb, vind ik het niet logisch. En ik vind het ook niet logisch dat een hele Spaanse equipe jonge Ajax traint. Dus ophouden met die flauwekul, zou ik zeggen.
7: Überhaupt ophouden met die Spanjaarden? Want als je Jordi Gordi kent, dan...
5: Waarom? Ik zeg niet dat je geen goede trainer uit Spanje kan halen. Dat is natuurlijk onzin, want daar kunnen ze aardig voetballen. Maar ik vind het wel gek dat het een soort van opgelegd pandoe nu is dat die trainer uit Spanje moet komen. Ik bedoel, er was een trainer afgelopen jaar bij NEC die het fantastisch heeft gedaan. En ik heb het idee dat hij totaal niet in beeld is bij Ajax. Omdat hij dus geen Spanjaard is. Dat is toch een beetje raar.
3: Wordt wel interessant. Jordi Cruijff zei, als je niet wint bij Ajax, dan word je afgerekend. Hè? Daar kwam het min of meer op neer toen hij Garcia aanstelde op het moment dat hij een trainer maakte van Jong Ajax.
7: Ja, en dat Willem Wijssen onder andere al eerder zei, jij wint die genoeg.
3: Precies, dat is niet echt gelukt, want ze zijn uiteindelijk 50 geworden en Jong Ajax is laatste geworden, maar goed. Ja. Maar ook als je nu kijkt naar de komende kandidaten, die Michel is een van de kandidaten. Is gedegradeerd met Girona.
5: Ja, die had ervoor ook niet heel hoog geëindigd.
3: Nee, maar dat is wel, dan moet je misschien een beetje terugkopen in je eigen uitspraak. Als je gaat zeggen, bij Ajax word je afgerekend als je niet wint, dan wordt het moeilijk om een trainer te halen die net gedegradeerd is.
7: Maar wat voorzie jij voor koers dan? Wel weer een Spanjaard?
6: Nou ja, blijkbaar. Kijk, ze komen bij Spanje daaruit omdat ze blijkbaar vinden dat een ideale Nederlandse kandidaat er niet is. Of dat het in ieder geval niet haalbaar is. Arne Slot is natuurlijk niet haalbaar, normaal gesproken. Peter Bosz bij PSV.
7: Dick Schreuder lijkt me wel.
6: En Dick Schreuder wilde ze blijkbaar niet. Ja, iets anders kan ik er ook niet van maken. Daarom zijn ze doorgeschakeld naar Spanjaarden. En dat is natuurlijk het netwerk van Jordi. En van zijn rechterhand. En dan, maar goed, ja.
4: En in Spanje wordt er vrij goed gevoetbald. Ik denk dat ze dat ook willen. Ze willen meer die koers varen, denk ik. Alleen.
7: Ja, het zijn ook veel Spaanse voetballers die goed kunnen voetballen. Maar moet je dan ook meer.
4: Zeker, nee. Ja. Maar je hebt ook in Nederland, was het ook zo toen Nederland goed waren, Nederlandse trainers succesvol waren. Ja, die werd dan gehaald de Premier League enzovoort. Dat is toch. Ja, Spanje wordt dan heel goed gevoetbald. Nou, dan denk je, dan moet een Spaanse trainer. Maar natuurlijk is de invloed van Jordi Cruijff. Als hij in Frankrijk had gewoond, had hij waarschijnlijk een Franse trainer gehaald. En daar moet je wel mee oppassen dat je niet een soort van zo'n hele kliek. Kijk, aan Spanjaarden die daar met elkaar, eigenlijk de Nederlanders, die ook een beetje de clubcultuur moet beheersen en bewaken. Dat je die een beetje buiten.
5: Maar dat is al gebeurd natuurlijk.
4: Buiten speel zit. Maar niet nog een keer doen, nee, zeg maar.
5: Maar dat gaat wel gebeuren. En er komt natuurlijk een echte Spaanse enclave binnen. En dan kun je op je vingers natellen dat na 2 jaar iedereen weer vertrekt. En dan ga je straks, als je niet uitkijkt, weer opnieuw beginnen bij.
7: Zou jij Dick Schreuder dan nu doen?
5: Ja, natuurlijk. Ja. Ja.
4: De enige is, wij zijn wel, dat is wel een beetje in Nederland, wij zijn wel heel goed in om buitenlandse trainers. Heel kritisch, Roger Smit kon er geen reet van.
6: Farioli
4: kon er geen reet van.
7: McLaren.
4: Die konden wel. Nee. Maar, ik bedoel, daar zijn we vrij goed in, hè? Dat alles wat van buitenaf komt. Nou, dat is één ding met Aquas ogen.
7: Goed, we hebben natuurlijk ook nu niet echt flitsend leuk voetbal gezien. Behalve dat ze wel aardig speelden in de tweede helft.
4: Schreuder maakte met dit team ook niet flitsend voetbal.
7: Nee?
4: Maar kijk, flitsend voetbal is ook iets anders. Kijk, Ajax heeft een ander standaard. In zijn totaliteit. Ik weet dat het nu wel ver te zoeken is, maar dat is wel zo. En daarom is het ook zo, bij Ajax kan je eigenlijk vrij snel, denk ik, kan je weer aanhaken. Want het heeft een grote aantrekkingskracht. En je kan echt wel met de juiste. Je hoeft niet 11 nieuwe goede spelers te halen, maar als je 3 of 4 goede kan halen, de juiste trainer kan neerzetten, dan kan je echt meedoen om. Ja, zelfs de kampioenschap, eerlijk gezegd.
6: In de Eredivisie kun je dingen heel snel omdraaien.
5: Maar denken jullie niet dat het toch lastiger wordt omdat je geen as hebt, geen geraamte hebt, zeg maar, bij Ajax? Geen geld, niet heel veel geld. Je kunt makkelijk 3, 4 spelers halen die beter zijn dan wat je hebt, maar. Ik bedoel, ook Klaassen die nu het er wel even om ging, de boel eruit trekt voor Ajax, is weer geen garantie dat hij volgend jaar, want het is ook weer geen leider binnen je selectie. Weghorst gaat weg, Dolberg, wat doe je daarmee? Is natuurlijk ook niet iemand waar je op kan rekenen.
7: 20 weg, hè?
5: Ja, dus normaal heb je gelijk, hè? Zeker zo'n grote club als Ajax moet snel dat weer op de rails kunnen hebben. Maar ik twijfel nu wel erg, want het zijn allemaal aardige spelers. Er zitten altijd wel weer een paar talenten bij. Maar wie gaat daar nou de komende jaren gewoon de as van Ajax vormen? Waar ga je nou de boel omheen bouwen? Ja,
4: die moet je halen. En dan moet je die talenten.
5: Dat is het veel ingewikkelder, hoor. Om die spelers te halen dan.
4: Dat snap ik. Maar daarom word je ook wel aangesteld als technisch directeur. Het is niet omdat wij zitten hier een beetje. Nee, dat is wat je dagelijks mee bezig is.
6: Maar Kenneth, dat hebben ze 3 zomers geprobeerd.
4: Nee, weet ik. Ook 3 verschillende mensen.
6: Ja. Dus en nu weer een.
4: Klopt. Ik zeg alleen wel, dat is wel waarvoor je aangesteld bent. Daarom ben je binnengehaald, een groot salaris, veel bombardie. Nou, nu gaat het helemaal gebeuren.
5: Maar goede Spanjaarden kosten er ook gewoon 40 miljoen of 30 miljoen. Die kan je niet kopen.
4: Nee, kijk, het probleem is natuurlijk wat er de afgelopen 3 of 4 transferperiodes is gebeurd. Dat teert in op jouw uitgaven, wat je kan uitgeven nu. Want die spelers wat je hebt gekocht, laat zeggen dat je 11 betaald hebt, nou, die is misschien 4,5 waard. Nou, dan heb je, wacht even, min. Dus als dat was natuurlijk lekker in de Champions League seizoen. Dan had je zelfs uit de jeugdopleiding 70 miljoen. Ja. Nou, dat is iets makkelijker inkopen, alleen. Daarom ben je aangesteld als technisch directeur. Daarom heb je een moeilijke baan. Kijk, als iedereen kon ze een van ons nemen.
7: Ik denk dat dat helemaal geen gekke idee zou zijn. Ik hamer het gespeculeren af. We gaan over tot de orde van de dag. We hebben zojuist gezien bij de Eredivisie Awards dat bij de mannen Saibari speler van het jaar is geworden. Talent van het jaar is Gods geworden. En bij de vrouwen waren dat Maul Itamura. Die is speelster van het jaar geworden. En talent is René van Asten van Ajax. Bij de mannen, Kenneth, waren Sherry, Gods, Saibari, Trenskov en Veerman de winnaars. Was Saibari ook jouw winnaar?
4: Nou, Sherry. Sharia, denk ik eigenlijk, ja.
7: Waarom?
4: Nou, omdat hij mij het vaakst, zeg maar, naar de scherm heb toegedragen. Zeg maar, als ik zit te kijken, dan hang je toch wel een beetje. Of,
7: jij hangt wel eens op de bank.
4: En dan, hij is een van de spelers die mij het vaakst, zeg maar, heb doen... Niet opspringen, maar opzitten. Zo van, oh, wauw.
7: Er gebeurt wat.
4: Weet je, een aanname, even met links of met rechts. Die goals die hij heeft gemaakt. Hoe hij dat elftal ook op 37-jarige leeftijd... op sleeptouw heb genomen. Nou, daar heb ik van genoten. En ik snap wel dat iemand van 23 zei... Bari, PSV, kampioen, enzovoort, enzovoort. Natuurlijk een veel... veel interessanter optie is. Alleen voor Sherry, voor NEC vond ik echt heel goed dit seizoen.
7: Ja, echt heel goed dit seizoen. Is dan Gods ook geen logische speler van het jaar? Als je kijkt naar zijn statistieken.
5: Het helpt ook wel dat je bij een team speelt dat goed presteert. Ja. Sabari wordt kampioen en Gods gaat voorronde Conference League spelen.
7: Maar misschien nog wel knapper daarom.
5: Maar de discussie is wie was de beste speler. Vind ik Sabari met kopperschouders erboven uitsteken. En Sherry, fantastisch. Ik bedoel, heel knap gedaan. Maar je kijkt natuurlijk ook wel naar de potentie van een speler. En Sabari was al heel goed en kan ook nog steeds wel beter worden. Een van de weinige spelers uit de Eredivisie die internationaal echt zou kunnen.
4: Maar daar gaat het prijs niet over. Het gaat niet om potentie.
5: Ik zei niet alleen potentie. Je moet wel luisteren. Ik zei ook de potentie, maar hij was ook dit jaar...
4: Dat is helemaal geen...
7: Ja, voor de duidelijkheid, Sabari 15 goals, 8 assists. Gods 17 goals, 12 assists. Sherry 10 goals, 7 assists.
5: Het zijn iets andere type spelers. Ik bedoel, Gods moet het nog meer hebben van de, misschien iets meer momenten spelen nog dan Sabari nu, zoals Sabari dit seizoen was. Maar level Champions League, waar hij dan uitkomt en wat hij daar laat zien. Het is gewoon een fantastische speler. En we hopen dat hij het gewoon nog beter gaat doen.
6: Ja, maar een speler van de nummer 5 van de Eredivisie kun je toch niet beste speler van het seizoen maken?
7: Denk ik ook niet.
6: Dat is ook een beetje een ongeschreven regel. Kijk, een finale moet je sowieso, bij de FIFA en de UEFA moet je sowieso een finale halen om enige kans te maken. Je kunt niet de nummer 5 van de Eredivisie worden en dan de beste speler.
7: Dat... Ook niet, ook al ben je de MVP?
6: Nee, volgens mij niet. Want als je de MVP bent en je bent speler van AZ... dan kom je ook niet in aanmerking, hoor.
7: Nee, sowieso niet.
6: Nee. Ik kan me niet één discussie herinneren van eerdere jaren... dat een speler van AZ, een ploeg die vijfde wordt... in aanmerking komt de beste speler te worden.
4: Dat is niet waar, want Sherry en Trenskov werden genomineerd.
6: Ze werden het niet.
5: Nee, die worden het niet.
4: Nee, je zei een aanmerking.
6: Nee, maar ze werden het niet.
7: Omdat ze per definitie niet worden bedoeld, Sjoerd.
6: Nee, ze worden het.
7: Had Veerman het eventueel ook kunnen worden dan?
6: Dat was voor het verhaal het beste geweest.
7: Ja. Als voor jouw column was het zeker de beste.
6: Zeker, en dat Ronald Koeman wat uitgereikt.
7: Ja.
6: Dat was helemaal goed geweest. Nee, maar...
7: Overigens, die had 14 assists, 8 goal.
6: Maar had ook gekund. Had ook iedereen mee kunnen leven. En het blijven natuurlijk enorme appels en peren, want... Je moet clubs met elkaar vergelijken, posities enzovoort. Veerman had prima gekund.
7: Ja, maar Sabari vind je wel een mooie terechte winnaar,
6: toch?
7: Ja. Ja, vind ik eigenlijk ook wel. Bij de talenten was Godstad dus met kop en schouders. Ja, dat is dan ook wel logisch.
4: Wie waren die anderen?
7: De anderen waren Dies Jansen. 2 goals, 2 assists, maar hij is natuurlijk een heel ander type speler. Aouissa, 6 goals, 7 assists. Mats Rots, 4 goals, 4 assists. En Kees Smit, 3 goals, 3 assists.
5: Nee, maar
4: Kees Smit heeft 3 goals en 3 assists.
7: Ja, en ook nog 2 in Beker of Europa of andere dingen. 2 goals en 7 assists in andere toernooien.
5: Wel veel ballen veroverd ook, hè? Maar in dit rijtje steekt één speler natuurlijk echt bovenuit. Ik vind Rots ook heel erg interessant. Die heeft ook een geweldig jaar gehad. Maar hier kon je natuurlijk geen andere kant uit. En is Gods gewoon volkomen terecht dan winnaar van deze trofee.
7: Is Mats Rots zo buiten categorie?
5: Op die plek is hij heel erg interessant. Omdat hij natuurlijk een hele aanvallende linkervleugelverdediger is. Wat in het huidige topvoetbal van grote waarde is. Hij heeft assists, hij maakt goals. Hij is 20 jaar pas. Hij heeft een enorme brutaliteit in het veld. Hij loopt veel, is fit. Ik denk dat dat wel een heel interessante speler is.
4: Buiten categorie, dan kan je ook goed verdedigen.
5: Dat is ook een keuze.
4: Weet je wat buiten categorie is? Echt geweldig, toch? Dit buitencategorie, wat is dan daarboven, weet je? Dat is een beetje wat ik bedoel. We maken alles bijzonder.
7: In Nederland buitencategorie?
6: In de Eredivisie kan je op zich wel buitencategorie zijn, toch? Dan ben je toch niet meteen buitencategorie internationaal?
4: Nee, maar het woord buitencategorie is al zo van...
7: Bij Mats Rots hoor je van, die kan zo naar PSV fluitend, die kan zo naar Ajax fluitend.
4: Dat kan ook. Alleen dan is het ook nog afwachten.
7: Maar denk jij dat ook, dat die fluiten daar mee kan?
4: Fluiten niet, maar wel mee kan. Ja. Maar ja, dat is, hangt van heel erg veel factoren op. Nu vinden we allemaal dit leuk. Oh, over het veld en rennen en vliegen en doen. En, weet je, echt een goede speler, echt wel. Alleen bij PSV telt andere...
5: Nee, maar Des kan zo heel, heel goed verdedigen. Ook niet.
4: Ook niet. Dus hij is ook geen buitencategorie. Dat heb je toch al gezien bij die clubs waar hij gespeeld heeft.
5: Maar je kiest er ook voor een deel voor. Als je gewoon wil voetballen met enorme aanvallende backs... die daar echt goed in zijn. Ja, dat is nou buiten categorie die dan ook nog heel goed kunnen verdedigen. Er zijn er misschien 2 of 3 van in de wereld.
4: Dus. Nou, laten we dan alleen maar bij die buitencategorie gebruiken. En dit is dit een prima speler of een goede speler?
7: Ja, maar ik wil vooral het onderscheid in de Eredivisie maken.
4: Oké. Okay. Dus, vind ik het ook geen buitencategorie.
5: Nou ja, Caruani was natuurlijk ook heel erg goed op dezelfde plek.
7: Zeker.
5: Alleen die is een stukje ouder. En deze jongen is 20 en is gewoon heel snel gekomen. Ja. Ik bedoel, in een jaar tijd enorme stappen gemaakt.
4: Vond ik wel grappig, Ron Jans, dat hij zegt... ja, ik weet niet zo of hij het in het buitenland kan redden, Caruani.
7: Nee, dat zei hij.
4: Dat is toch wel best wel...
7: Ja, waarom zou je twijfels over hebben?
4: Dus hij twijfelt ook. Nee, maar ik bedoel, we hebben natuurlijk over alle spelers twijfels. Als je het buitenland gaat. Maar je eigen trainer, omdat hij had het over krachttraining, neemt niet zo naar. Weet je, al die dingen die je moet doen om op een hoger niveau te voetballen. Nou ja, vond ik wel opvallend.
6: Ik vond het wel verfrissend eigenlijk, juist.
4: Ja, ik ook. Ik ook verfrissend. Ook verfrissend, maar wel opvallend, toch?
6: Ja, zeker. Want tegenwoordig prijzen ze al hun eigen spelers voortdurend helemaal in.
4: Zijn ze buitencategorie?
5: Ja, maar ik heb ook het idee dat Jans af en toe wel problemen met hem had. Omdat hij blijkbaar ook wel iets anders in elkaar zat.
4: Oh, hij zei juist dat
5: gemakkelijk
4: hij,
5: was. En...
4: Oh, hij zei juist dat hij heel erg van genoten had.
5: Maar hij is ook heel kritisch geweest over hem wel. Maar gaat toch naar Saudi-Arabië? Of
6: ja, is dat al bekend?
5: Ja, nou ja.
4: Dat zei hij ook een beetje, Ron Jans. Maar blijkbaar mocht hij niet zeggen gisteren, terwijl hij wel getekend heeft.
7: Ja, maar goed, over Mats Rots zeggen de verhalen dan hetzelfde. In plaats van sportieve ambities hoor je dan ook in de wandelgangen... dat is ook zo'n type speler die is blind voor Saudi-Arabië morgen als het mag. Want het interesseert hem allemaal geen ene ruk. Wie, is dat een goede eigenschap?
6: Rots of Caruani?
7: Mats Rots.
5: Rots.
6: Oké, okay. Ja, ik hoop altijd dat, met zo'n ouderwets... dat soort spelers is nog in de top van Nederland spelen... Maar dat gebeurt heel vaak niet meer, omdat Nederlandse spelers relatief duur zijn. Want dan slaan ze vaak die stap over. Ook omdat clubs zoals Twente en AZ niet altijd bereid zijn om daaraan mee te werken.
7: Ja, of gewoon veel vragen. Ja, 12 miljoen zeg je dan. En dan
6: soms ook wel trouwens, hè, want Stijn is wel geholpen om naar Feyenoord te gaan bijvoorbeeld.
7: Ja.
6: Mijnans weer juist niet om naar PSV te gaan. Dus het ligt een beetje aan de situatie. Maar het lijkt mij alleen maar goed dat soort spelers nog even een paar jaar in de Eredivisie blijven.
4: Maar het zou wel leuk zijn als zo'n jongen juist zo'n stap maakt naar PSV bijvoorbeeld. En daar speelt, dan komt hij in het Nederlands elftal. En dan ga je echt
7: kijken hoe goed hij
4: leuk
7: is.
4: Naar een volgende land.
7: Kijken of hij uiteindelijk bij de buitencategorie hoort. Goed, ja. Kees Smit hebben we nog helemaal niet besproken. Doen we zo meteen wel. Want dan gaan we over Oranje onder andere verder bomen. Dus heel graag tot zo. Voetbalpraat van 25 mei. Saibari en God zijn speler en talent van het afgelopen Eredivisie-seizoen geworden. Daar hebben we het over gehad. Oranje, dat verzamelde vandaag met 6 spelers sterk. Eerst deden ze heel geheimzinnig, Arno. Want ze wilden absoluut niet zeggen wie dat waren. We waren ook niet welkom.
5: En toen gooiden ze het einde van de dag gewoon een persbericht eruit.
7: Ik geloof dat er wel weer iemand in de bosjes had gelegen. Maar toen maar wel weer een braaf bericht. Hoe kijk jij naar dat soort... Ik vind het eigenlijk onnodige geheimhouding. Het ging voor de duidelijkheid over Til, Valente, Smit... over wie we het net even kort gehad hebben. Vlekken, Quinten, Timber en Lang.
5: Het is wel een verbetering in de tijd van Kees Rijvers... die een geheim trainingskamp in Bossenhoofd met een Nederlandse elftal belegde. Dat mocht niemand weten. Dat die volgende ochtend in Bossenhoofd aankwam... en dat er 12 journalisten klaar stonden... omdat die spelers dat per ongeluk hadden laten lekken. Dus we gaan wel vooruit. Toen dachten ze dat het nog kon. Ja, er zijn 6 spelers.
7: 2026, even serieus.
5: Ja, ja. Maar de vraag was eigenlijk of deze spelers naar het WK gaan,
7: ja,
5: toch?
7: Ja, ook.
5: Ja, maar dat lijkt me wel. Anders haal je ze daar nu niet heen.
7: Dus jij denkt dat ze allemaal gaan?
6: Arno, dit is dus de reden dat ze het geheim houden. Omdat jij dit soort conclusies gaat trekken.
5: Ja, precies. Maar daar ligt ook iedereen nu wakker van.
6: Nee, helemaal niet. Maar
7: oh ja, maar jij denkt dus dat Til, Valente, Smit, Vlekken, Quinten, Timber en Lang allemaal meegaan?
5: Dat zou... Zeker, nou laat ik 5 van de 6 of 6. Ja, het kan wel, want natuurlijk, er zijn blessures. Hè, dus hij moet een klein reservelijstje hebben. En dan kun je spelers nu ook wel testen. Van als die afvalt, is die dan fit genoeg? Van deze lijst zou me niet verbazen als daar inderdaad hooguit 1 niet meegaat.
6: Nee, maar dat zou kunnen dat ze meegaan. Maar dat is niet de reden, want... Het gaat er gewoon om dat ze een week vakantie hebben.
7: Ja.
6: Dus de spelers die nu al een week klaar zijn, die zijn opgeroepen voor dit trainingskampje. Het gaat puur
7: die op de voorlopige lijst stonden.
5: Ja, nee, maar ik denk wel meer dan dat. Hè? Want als je nu spelers laat trainen, dan heb je ze wel al heel dicht bij die 26. Dan is het niet je hele ruwe lijst die je
6: hebt. Er stonden er maar 40 op.
5: Ja, maar je gaat niet de nummer 39 en 40 ga je nu niet uitnodigen voor dit trainingskamp, toch?
6: Ja, maar er zijn niet zo heel veel spelers die in de categorie vallen dat ze een week vrij zijn al.
5: Nee, dat begrijp ik. Maar dan nog, als ik naar bondscoach ben, ik maak een lijst van 40. Dat doe je voor de break van, er kan wat gebeuren. Maar dan heb ik er ook wel al spelers bij staan, want ik denk, nou, dat moet wel heel gek gaan. Ga je dan die nu naar Zeist halen? Dat moet serieuzer zijn dan dat, toch?
6: Maar bijvoorbeeld Emega, die is heel veel geblesseerd geweest. Om die grond is hij afgevallen, daarom is hij niet bij.
5: Ja, klopt.
6: Ik denk dat als hij die blessures niet had gehad, dan waren ze met 7 geweest. Waarom niet? En dan kun je daarna toch altijd nog kijken.
4: Je nodigt ook niet.
6: Het is voor 3 dagen.
4: Je nodigt ook niet die jongens uit. Want op basis waarvan zou je ze wel of niet meenemen op die 3 dagen? Want je kan 3 tegen 3 spelen. Daar zie je ook niet of iemand goed is of niet goed is. Dus in mijn optiek gaan ze 100% mee. Want het zal toch heel gek zijn, want je gaat ze toch niet. Want normaal testen, neem je mensen in om te testen. Nou, wat test je dan? Je hebt ze het hele jaar gezien. En dan kom je op, ga je met 6 man trainen. Nou, wat test je?
6: Ja, maar ik bedoel, de kans
7: maar waarom zou je dat zo geheimzinnig doen dan?
6: De kans is ook wel realistisch dat ze meegaan.
4: Ja, omdat ze pas woensdag de definitieve selectie. Wout Weghorst weet ook dat hij meegaat, zei hij ook gisteren op televisie.
7: Ja. Ja.
6: Maar er zitten wel twijfelgevallen bij.
5: Zeker.
6: En dus het is helemaal niet zo raar dat Koeman, als hij dan toch zo lang mogelijk wacht, dat hij in ieder geval safe wil zijn.
7: Mm-hmm.
6: Dat, ik neem maar wat, dat als Valente net wel of net niet meegaat, dat hij in ieder geval fit is in zijn ogen dan.
5: Dat zeg ik, dat kan, hè, maar dat zijn het wel jongens die er heel dicht tegen je lijst aan zitten. En dan net de eerste positie zijn van als een ander afvalt.
4: Ik kan me niet voorstellen dat je dit. Want ik zou niet weten wat je daaruit ziet.
7: Ja, het kan ook zijn dat hij een 4e keeper ook nog heeft. Want die gaat hij dan meenemen, maar dan niet, die krijgt dan niet een officiële.
6: Een trainingskeeper.
7: Een trainingskeeper. Want dan heeft hij 4 keepers erbij.
4: Maar
7: dan
4: dat moet eerst door de FIFA goedkeurd worden, toch? Dat,
7: ja,
4: dat landen dat mogen doen.
6: Ja. Het gaat vooral om toegang tot stadions, trainingen, dat soort zaken.
7: Ja. Ja. Zijn dit logische spelers dan?
4: Neem dan je zoon mee, zou ik zeggen.
7: Voor penalties.
6: Doet hij dat wel.
4: Ja, penalties. Als het toch een trainingskeeper
7: is. Als het op penalties uitkomt.
4: Nee, want het is een trainingskeeper.
7: Maar hij kan een goed eind nemen.
4: Ja,
7: dat hebben we gezien. Training. Ja, goed. Til sowieso meenemen?
5: Ja.
7: Ja?
5: Ja.
7: Allemaal?
6: Ja, nee, maar die gaat sowieso mee.
7: Kenneth? Ja, jij schudt altijd nee, want je vindt Til eigenlijk niet goed genoeg.
4: Nee. Maar goed, dat is waar we beland zijn als Nederlandse elftal. Het is natuurlijk een krakkemikkige selectie geworden. Op papier echt heel mooie selectie. Qua clubs en qua wat je kan selecteren. Alleen daar is natuurlijk weinig tot niemand echt in bloedvorm. En niet geblesseerd geweest of nog geblesseerd. Dus het is natuurlijk een krakkemikkige selectie waar je mee afreist.
5: Nou, ja, je bent wel weer heel erg somber. Je bent niet in de depressieve op het moment, hè? Of,
7: nee, dan zou hij juist heel vrolijk zijn.
5: Oh, sorry.
7: Ja,
5: ja, ik heb geen stand van. Ja,
7: ik
5: niet.
7: Ik wel.
5: Ja.
4: Ik ook niet.
7: Zeker.
4: Maar kom jij maar met je slimme dingen dan over dit deze week aan selectie.
5: Ik vind krakkemikkig een verkeerde betiteling voor deze selectie van Nels Elftal.
6: Als je het vergelijkt met 2022, is het beter.
4: Op papier.
6: In 2022 waren er maar 3 spelers uit de Premier League. En waren ook alle goede spelers hadden ook iets.
7: Kwalen.
6: Memphis, Van Dijk, Frenkie. Die waren toen ook allemaal matig. Ook fysiek matig. Dus als je het daarmee vergelijkt, is dit wel iets beter in orde. Maar het houdt inderdaad niet over. Dat is wel duidelijk. Je wil Memphis al veel langer fit hebben. Je wil Frenkie de Jong al veel langer fit hebben. Virgil van Dijk is dan weer een heel ander verhaal. Maar die heeft letterlijk iedere minuut gespeeld.
7: Mm-hmm.
6: Of dat ideaal is, kun je natuurlijk ook afvragen na zo'n lang seizoen. Dus het is pas een meter. Je moet de blessures er maar bij optellen. Jurriën Timber is natuurlijk een groot twijfelgeval nog.
7: Nou ja, maar is Memphis überhaupt dan nog? Want die mocht vannacht 30 minuten meedoen.
6: Ja.
7: Ik heb even rustig gekeken. Zakaria Labiat maakte trouwens de winnende voor Corinthians. Hij heeft een beetje hij heeft meegedaan.
6: Half uurtje.
7: Bijna als toegangskaartje voor de selectie, toch?
6: Daar lijkt het heel erg op. En hij gaat de nacht van woensdag op donderdag gaat hij normaal gesproken nog een hele wedstrijd spelen in de Copa Libertadores. En dan dat zou voor Koeman dan voldoende zijn.
5: Ja, maar het is natuurlijk wel wat veranderd. Hè? Het is natuurlijk wel veel makkelijker om hem nu mee te nemen, omdat hij niet als eerste spits daar naartoe hoeft. Ik bedoel, er is een verandering. En
7: kan hij dat als hij niet als eerste spits?
5: Ja, dat denk ik wel. Ja,
6: Malen, hij
5: is
6: blij.
5: Ja, natuurlijk, Malen is je eerste spits. Dat maakt het makkelijker. Want dan neem je hem nu mee om, nou ja, bij spreken de laatste 20 minuten, als het handig is om hem voorlopig in te brengen. Die druk is anders.
7: Is hij daar een speler voor eigenlijk?
5: Ja, dat denk ik. Ja, natuurlijk. Maar hij is gewoon een goede spits. En hij is geen 42, maar hij is 32. En hij heeft voor die blessure in Brazilië ook wel aardig gespeeld. Maar door de omstandigheden, 2 maanden eruit, niet gespeeld. Maar net op tijd fit. En je kijkt naar Malen, hoe die speelt. Dan veranderen dingen. Ik denk dat het in zijn voordeel werkt. Dat hij dan makkelijker mee kan. En dat hij inderdaad een ander type pinchhitter kan worden in de tweede helft.
7: Ja, dus dan hebben we eigenlijk 2 pinchhitters. De ene is net fit en die andere is totaal niet in vorm.
5: Die andere is niet echt in vorm, nee.
7: Dat zei Weghorst ook zelf. Ik las jouw column van zaterdag. Volgens mij was jij hier toen die wedstrijd was ik hier ook. Voor die aanname in het 16 meter gebied tegen FC Groningen.
6: Ja.
7: Kan dat zomaar weer terug zijn of niet? Of is het gewoon, of is de sleet?
5: Hij schoot ook een bal in die werd afgekeurd. Maar hij heeft gewoon een heel slecht seizoen. En hij is gewoon slechter voor je gevoel dan 2 jaar geleden bijvoorbeeld. Hele jaar schiet hij er bijna geen bal in. En ik zag hem pas ook een keer een sprint maken vanaf de middenlijn, waar hij niet heel fit oog lost dat hij niet heel snel is. Maar dat ziet er ook niet uit. Nou ja, je zou hem normaal gesproken eigenlijk niet meenemen. Maar hij neemt hem mee puur op grond van zijn jokerwaarde uit het verleden.
4: Maar wie zet je dan erin, Arno, als je dan 2 pinchhitters heb je wat Weghorst en Memphis, zeg jij dat
5: ander,
4: Memphis
5: meegaan
4: als Oké, maar welke zit je dan erin?
5: Nou ja, dat ligt aan de situatie. Hoef je tot nu niet te.
4: Hij staat 1-0 achter.
6: Hij ziet Memphis toch niet als een pinchhitter.
5: Nee. Als een speler die niet in je basis speelt op dit moment, toch? Dat is heel logisch.
4: Ja, maar dat kan toch niet per se pinchhitter. Dat kan toch ook gewoon invallen zijn.
6: Het ligt ook heel erg aan de tegenstander, toch? Het zijn twee. Hij heeft nu, je kunt het positief bekijken, hij heeft nu de luxe van 2 spitsen die allebei op kunt stellen. En die 2 totaal verschillende types zijn. Malen en Memphis. Kun je tegen, afhankelijk van de tegenstander tegen wie je speelt. Kun je daar eventueel een keuze in maken? Kijk, Weghorst is echt een pinchhit, want die komt er alleen de laatste 10 minuten
4: in. Ik denk helemaal niet dat Malen de eerste spits is in het hoofd van Koeman.
5: Dat denk ik wel.
7: Ik denk dat Memphis het misschien nog wel is.
6: Dat denk ik ook, maar het ligt ook wel een beetje aan de tegenstander, toch? Als je wat meer ruimte krijgt, dan kun je prima
4: met
6: prima
4: Malen maken. Echt als eerste spits welke tegenstander ook. Of Broppie. Of CXC was het
5: zeker,
4: een
5: tijdje.
4: Ik weet niet waar Arno opeens nu komt met dat Malen eerste spits is.
5: Meneer Perez, misschien heeft u iets gemist. Maar Malen speelt nu al een tijdje echt in de spits. En dat heeft hij afgelopen jaren veel minder gedaan. Dus ook in Oranje niet. Dus nu is het een afweging van gewoon de ene spits afzetten tegen de andere spits. Dan speelt er een spits in Italië die gewoon geweldig in vorm is en goal en goal maakt. En in Oranje aan de rechterkant moest spelen, waar hij dan vaak wat naar binnen mocht, maar wat minder uit de verf kwam. Dat is volgens mij echt zijn eerste spits. En dat is toch ook gewoon heel logisch als je kijkt naar hoe de verhoudingen nu zijn. Maar dat betekent toch dat Memphis een hele belangrijke rol ook op zo'n WK even goed zou kunnen hebben.
4: Ik denk niet dat je gelijk hebt dat Malen als eerste spits wordt gezien in het hoofd van Ronald Koeman. Ik denk als Memphis nu inderdaad speelt en het ziet er een beetje uit, dat hij eerste spits is. En dat bedoel ik ook met krakkemikkig elftal. Dat je gewoon de hoop is gevestigd op iemand die.
7: Maar speelt Malen wel toch bij jou in de baas dan, maar vanaf rechts?
4: Ja, Malen. Ik ben een super fan van Malen. Ja. Alleen, ik heb het over. Ik weet niet of Arnold heeft over zijn eigen voorkeur of de voorkeur van Koeman.
5: Nee, totaal. Maar dan ga je.
7: Kijk naar fitheid en vorm en goals en assists.
5: Het is een totaal normaal en rond verhaal. En je gaat toch. Ga je dan Malen nu weer op het WK dan in zijn oude rol zetten, terwijl hij aan de lopende band die goals maakt?
4: Ik denk dat hij dat gaat doen.
6: Maar Memphis dat klinkt niet logisch. Is altijd de eerste keuze van Koeman als die fit is, met de toevoeging van het laatste.
5: Ja.
6: Dus ik zou niet weten inderdaad waarom hij dat nu per se niet zou zijn.
7: Ja, dan is de vraag dus of hij echt fit genoeg is.
6: Ja, wat Koeman duidelijk gezegd heeft. Hij wil niet Memphis gaan optrainen in het toernooi. Zoals ze dat bij het EK hebben gedaan. En eigenlijk ook in Qatar hebben ze dat ook gedaan.
5: Ja.
6: Dat is eigenlijk 2 keer niet bevallen. Ik ben dus benieuwd of hij daar.
7: Maar als je hem niet. Maar je moet hem sowieso optrainen, toch?
6: Ja, nou, daar ontkom je bijna niet aan.
4: Nou, de bedoeling is in principe dat je opgetraind bent als je weer wedstrijd speelt bij Corinthians.
5: Ja.
4: Als hij in de basis staat, dan ben je op zich wel opgetraind. Alleen dan heb je het over wedstrijdritme enzovoort.
6: Maar in het beste geval staat hij in de nacht van woensdag op donderdag voor het eerst in de basis.
4: Nee, dat begrijp ik.
6: Dan speelt hij misschien een uur.
4: Maar dan ben je al, zeg maar, je bent dan opgetraind door de club naar dat toe. En dan moet je wedstrijdritme doen. En dan is dit de laatste wedstrijd van Corinthians voor het WK?
7: Nou, die spelen ook nog door sommige clubs. Ik heb het zitten kijken naar het schema vanmiddag. Ik kon er eigenlijk niet echt wegwijs aan worden.
3: Nee, maar
7: het is super vaag, want er zijn 3-6 competities. En het ene loopt wel door en het andere stopt.
4: Prima, ja.
3: Ze komen zaterdag bij elkaar. Ja. Dus dit is de laatste wedstrijd die hij in principe kan spelen.
7: Ja, ja, die hij speelt, maar of Corinthians dan doorspeelt.
3: Ja, nee, precies, ja. Maar die hij speelt.
7: Ja.
3: Nou, dan heeft hij in het beste geval een uur tot 70 minuten gespeeld.
7: Ja.
3: En dan komt hij bij Oranje en dan heb je dus die twee oefenwedstrijden nodig.
5: Heb je nog 2 weken.
3: Ja. Ja. Het is wel weer heel veel gedoe voor
4: hij is niet de enige, spelen. Dat is het een beetje. Hij is niet de enige.
7: Nee.
4: Die niet, ik vind ook Jurien Timber is natuurlijk ook wel in echt een groot gemis.
7: Ja, maar dat,
4: waarschijnlijk.
7: Bij Memphis weet ik het dan ook gewoon nog steeds niet zo goed wat je er nou moet verwachten als hij vanuit Brazilië terugkomt. Want ik stuurde jullie nog het filmpje door van Luis Suarez. Over de sprint op zijn 39ste. Nou goed, maar hij maakte vannacht toevallig Inter Miami tegen Philadelphia weer eens een keer een hat-trick. Toen dacht ik eigenlijk, ja, is dit nou leuk? Is het treurig? Zou die bij in de Eredivisie ook gewoon nog een hat-trick maken?
3: Maar vind jij de Braziliaanse competitie vergelijkbaar met de MLS?
7: Nou, dat vroeg ik me dus hardop af.
3: Ja,
7: soms wel, denk ik. Ik denk dat het soms beter is ook dan de MLS.
3: Ik denk dat in Brazilië wel echt vele malen beter verdedigd wordt.
7: Ja, harder.
3: Want dat was, vond ik eigenlijk misschien wel het pijnlijkste aan die sprint van Suarez. Hij gaat als een soort Johnny van Beukering, rent hij de 16 in.
7: Ja.
3: Maar hij kan nog gewoon afwerken.
7: Ja, die andere jongen liep gewoon de verkeerde kant op.
3: Er wordt totaal niet verdedigd.
5: Nee. Maar ze hebben,
3: dat zie je in Brazilië niet.
5: Nee, maar de buitenlanders in de MLS zijn vaak natuurlijk de middenvelders en de aanvallers. Maar wat minder de verdedigers. Dus de spelen Amerikanen.
4: Maar dus, gaan nu naar de MLS?
7: Nee, maar ik was er gewoon benieuwd van. Nee, maar omdat ik aan die Suarez zat te denken en aan Weghorst en aan Memphis die oud is en niet helemaal fit. Ja. En toen dacht ik, ja.
3: Toch?
7: Nou, het begint op een gegeven moment wel. Ik denk dat je misschien best wel schrikt als we Memphis...
3: Ja, maar dat hebben we ook eerder gedacht. Hè? We hebben hem eerder afgeschreven en toen kwam hij op een gegeven moment terug. En je kunt zeggen wat je wil, maar in die kwalificatie was niet tegen toplanden. Maar heeft hij het best goed gedaan. En heeft hij gewoon... goals gemaakt, assist gehad, heeft hij echt wel waarde gehad. Dus...
4: Het is ook een supergoeie speler.
3: Ja.
4: Alleen niet fit, helemaal fit. En dan is het echt lastig. We hebben nu 2 eindrondes gezien waar hij niet fit was. Ja, dat is dan niet de wapen die je wil hebben. En dan zou het ook logisch zijn. Ik zou het ook logisch vinden, alleen ik denk niet dat het zo is. Dat je voor een andere en dan op een andere manier gaat spelen. Frisse jongens. Maar je hebt al zo... Sorry? Ja.
5: Een topfitte malen.
4: Ja, ja. Nee, maar ik zeg in de hoofd van Koeman. Ik zeg, het is logisch als je voor
7: omdat
4: iets
7: hij
4: anders
7: spelers die veel voor hem gedaan hebben in het verleden... Ja, toch heel veel krediet blijft geven.
5: Maar dat is ook heel logisch.
3: Moeten 52 wedstrijden spelen om die finale te halen. je mag 38 keer wisselen. Dus je kunt ook wel...
7: Wordt veel gedronken ook tussendoor, heb ik gehoord.
3: Ja, heel veel drinkpauzes. Nee, maar je kunt volop ruimte creëren voor zowel malen als Memphis om veel te spelen.
5: Kan dat ook.
7: Waar twijfelt hij het meest over?
4: Broppie heb je.
3: Ook ja, nog.
4: Nee, goed
5: dat
4: seizoen.
5: Is eigenlijk zijn tweede spitsstand.
7: Maar waar twijfelt Koeman het meeste over, denk je nog nu? Of is het wel klaar?
5: Ik weet niet wat hij met Koopmijners wil gaan doen. Hij was natuurlijk heel erg content over het experiment met Koopmijners... die wil hebben als specialist met zijn vrije trap en ook met zijn corners. Ja, gaat hij daar echt serieus in geloven dat hij hangend als rechter spits bijna ongeveer gaat opstellen? Maar speel je eigenlijk gewoon verkapt... dat kan, hè? Gewoon 4-4-2 op het WK. Ik bedoel, dat doen we wel vaker op grote toernooien. Dat we het niet bekendmaken aan de wereld, maar dat we natuurlijk een aanpassing doen. Maar dat vind ik wel interessant, wat hij daarmee mee gaat doen. Of hij inderdaad bijna voor een soort 4-4-2 kiest.
4: Dat zou wel kunnen. Ik denk
5: door met Koopmijners te gaan spelen.
4: Dat het voor hun echt is om te overleven. Weet je, voor Nederland zelf is gewoon de eerste periode doorkomen. En nou, die kans is vrij groot dat je doorgaat. Maar dat je dan spelers wat meer in de ritme en fitter krijgt. Want Frenkie de Jong heeft ook niet al te veel gespeeld de laatste... 2 maanden of zo. Dus ja, ik vind dat Kakkemikkig eigenlijk lief bedoeld is, Arno.
5: En hij gaat ook... Ja, het is Kakkemikkig omdat jij Memphis in de spits wil zetten. Dan wordt het ook Kakkemikkig daardoor natuurlijk. Als je fitte mensen opstelt, dan heb je dat probleem minder. Nee, we zullen geen goals tegen moeten krijgen. Heel weinig goals.
7: Maar we hebben een goede verdediging, toch?
5: Op papier hebben we een goede verdediging. Ja. We hebben ook wel andere dingen gezien dit seizoen. Ook bij Virgil van Dijk. Maar als ze topfit zijn en Dumfries is natuurlijk gewoon echt heel goed. En, ja, we hebben een goede verdediging. Maar we kunnen aardig ver komen in het toernooi. Niet heel ver, maar aardig ver. Als we natuurlijk heel weinig goals tegen krijgen. Af en toe een goal maken met Gakpo en Malen. En nou ja, de middenvelders die we hebben, kunnen we heus wel... Dumfries is trouwens vaak onze topscorer. Dus.
3: Ja. Voor de mensen die om de Hollandse school gaan roepen tijdens dit WK...
5: Vrees ik het ergste.
3: Ja. Want het wordt ook nog 40 graden. Dus ze gaan natuurlijk heel, heel erg doseren. En daar hint de Koeman ook al een paar keer op. Het wordt echt wel een beetje rekenvoetbal.
7: slim doseren, WK.
6: Ja, maar dat kan bijna niet anders. Want je moet je krachten sparen en je moet heel veel strafschoppen winnen.
8: We spelen ook één keer in de stadion met airco, toch?
6: Twee keer. En één keer in de bloedhitte. Maar trainen is heel erg in de hitte. En dat gaat een grote rol spelen.
5: Qatar, hè?
4: Ik denk dat hij zelf ook heel zwaar krijgt met zijn...
7: Factor 50 is niet al is geen overbodige luxe.
6: Ja, de club, de bondsarts...
8: Waar nog grap over te maken, snap ik ook niet.
7: Maar blijf smeren, Arno. Ook hier in de studio.
6: Edwin Goedhart schetsen het een beetje. Dat die stadions hebben inderdaad...
7: De bondsarts.
6: De bondsarts, ja. Maar in dat Houston en Dallas is het buiten echt alsof je in een frituurpan stapt.
7: Ja, snik is snik heet.
6: Snik heet. Ja. Dus die zei dat ook de journalisten moesten maar een Turks stoombad nemen ter voorbereiding. Maar dat gaan die spelers ook allemaal doen. Omdat je lichaam moet wennen aan die lichaamstemperatuur daar.
7: Ja. Maar goed, en ik las Foppen aan, ze wilden zich er ook nog mee bemoeien.
8: Zei, je toch
7: moet
8: een paar tips.
7: Je moet meer duurtrainingen gaan doen.
8: Ja, dat zei hij, hè? Ja. Echt, dat, vind ik, dat was toch wel interessant.
7: Het ging over het WK van 94 onder andere. Dat we toen ons vies vergist hebben in wat dat met zich mee heeft.
8: En de Olympische Spelen, die hij onder zware omstandigheden heeft gespeeld. Waarvan hij zei, dat heeft wel geholpen dat we eigenlijk wel heel fit daar naartoe gingen. Ja, het is nooit heel fijn natuurlijk als trainer van een nationaal team... om nu in de komende twee weken de zweep erover te leggen. Dat wil je eigenlijk niet.
6: Nou ja, het is altijd. Je hebt altijd tijdens die eindtoernooien waar het warm is, heb je altijd een soort stromingen. Dan zegt Raymond Verheijen zegt rechts. En dan zegt iemand anders zegt juist weer links. En het is altijd lastig te voorspellen hoe dat dan uitpakt.
8: Verheijen zat al een keer fout met die hoogte, toch?
6: Ja, met Korea was dat? Of? Nou, dan moet ik even, terugzoeken.
7: Nou ja, het wordt sowieso gewoon pap en nat houden wat dat betreft, toch?
4: Er zijn genoeg inspanningen sociologen om te raadplegen. Volgens mij in Nederlands...
7: En dat heeft jouw akkoord, hè?
4: Competitie is al 300.000, dus ik zal één raadplegen.
7: Goed, ik wil naar Rogier Meijer, want er is een stempel opgezet. Hij wordt de nieuwe trainer van Sparta. Was assistent bij Leverkusen, heeft het bij NEC goed gedaan. Geweldig gedaan, kampioen geworden
8: in ieder geval. Kennen,
7: zesde en achtste geworden met NEC. Is nu de man voor Sparta. Nog niet duidelijk wie die als assistenten meeneemt. De enige die is die Greveraars volgens mij. Dat was al eerder zijn assistent bij NEC. Is de goede keuze, Sjoerd, vind je, voor Sparta? Ja, het is die gewoon... natuurlijk heel lang hebben ingezet op een ander, Simonis.
6: Ja, nou, het is voor een club uit de categorie Sparta logisch... dat je bij een trainer uit deze categorie terechtkomt. Dus daar is verder niet heel veel mis mee.
8: Nee.
6: Het is een beetje veilig. Hij heeft het bij NEC naar behoren gedaan. Met een beetje geluk gepromoveerd. Volgens mij werden ze toen dat jaar 7 of 8.
7: Zes en acht. Geworden.
6: En daarna heeft hij met relatief goede spelers heeft hij het een paar keer goed gedaan en een paar keer wat minder. Ja. En hij heeft
4: veel spelers supporters op moeten wachten met de spelersbus.
7: Ja. Bij NEC.
6: Daar is hij bedreven in.
4: Ja, daar is hij wel bedreven in. Dus als dat.
6: Ja. Maar hij heeft ook een paar echt hele goede seizoenen gehad. En, het is de categorie trainer waar je als club, als Sparta zijn. Dat bedoel ik helemaal niet badinerend, maar waar je...
8: Maar het is wel zo, in de categorie Sparta-NSC zit niet veel verschil. En iedereen bij NSC was natuurlijk toch uiteindelijk wel heel blij... dat zo'n type als Schreuder daar dan binnenkomt... die dan toch nog weer heel anders gaat spelen... nog aanvallender gaat spelen met heel goed resultaat.
4: Maar daar zijn niet zoveel van.
8: Nee, dat snap ik. Dus dat is het probleem. Dus daarom roepen wij, denk ik, een safe keuze. Een beste goede trainer. Heeft het bij NEC goed gedaan. Heeft nog een jaar ervaring nu in de Bundesliga. Daar zal hij ook wel weer van geleerd hebben. Maar je eindigt tussen de 8e en 11e plek. Is dat gevoel heb je?
7: Ja. Maar dat vul je elk jaar in toch als ze die pool moeten invullen, of niet?
8: Met Sparta bedoel je?
7: Ja.
8: Ja, ik sta altijd onderaan. Dus,
7: ja, oké. Okay. Jou wordt dan niks meer gevraagd op een gegeven
6: moment. Maar dat is ook een beetje het budget waar Sparta op dit moment tegenwoordig voor staat. Dus dat,
8: ook. Dat mag wel jeugdspelers elk jaar niet doorbreken. Dus,
7: Kenneth, je was gisteren even chagrijnig. Maar ik wilde toch nog even voor de play-offs toch wel even een lans breken. Ofwel, mijn stelling was lang leven de play-offs. Vind je dat er zelf ook wel een beetje?
4: Maar dat heb ik ook gisteren gezegd. Ja. Het is standbeeld voor degene die het verzonnen heeft. Want het wordt echt beleefd als de halve finale. Ja, we hebben de halve finale gewonnen. Ja, we hebben de finale gehaald. Terwijl het eindelijk in... Zeker voor een van de ploegen was eigenlijk een wanprestatie natuurlijk. Dat je vijfde bent geworden. Dat je überhaupt in zo'n finale moest komen. Maar het voelt toch anders. Wanneer ook als ik de supporters omheen zagen. Echt iedereen had naar zijn zin. Want je had een beetje dat gevoel van klein stadion, met elkaar, dicht bij elkaar, enzovoort, enzovoort. Niet zo, maar normaal, als je in de arena bent, je zit, weet ik veel waar... Ja, je ziet helemaal niet de gezichten van de F-site of van de... Nee,
7: weet
4: van
7: ik niemand.
4: Wat. En nu, we zagen daar, je zag gewoon, weet je, hoe ze er echt uitzien. En hoe dat
7: Jij was een beetje tussen de mensen voor het eerst weer een tijdje. Hoe was dat eigenlijk?
6: Als een soort Hans Kraaij.
7: Het was Kuifje.
8: Maar Volendam is wel het middelpunt van de Nederlandse voetballerij natuurlijk. Zeker. Inderdaad. Is dat die zondag dat ze de play-offs in moesten? Dan die twee wedstrijden van Ajax? Dan zelf nog die tegen... Alles zat er gewoon...
6: Dat was ook wel zielig voor die mensen. Bij de Eredivisie Awards was Jan de Jong, die deed een praatje vooraf namens de Eredivisie. En die bedankte nog
8: de burgemeester.
6: Zeer uitgebreid, de burgemeester en de directeur van Volendam, voor het lef dat ze hadden om het aan te gaan.
4: Ze was natuurlijk de dag ervoor gedegradeerd. Dus de mensen die zeg maar achter de bar stonden, weet je, dat was gewoon Volendamse dames waren in dit geval. Ja, die hebben net daarvoor echt een deceptie. En dan moesten toch daar een beetje vrolijk die mensen
7: De tranen opvangen. Waren nog nauwelijks gedroogd. Kees Kwakman is er nog steeds doodziek van. Hopelijk gaat het beter met hem namens ons alle beterschap, Kees. Dankjewel Kenneth, dankjewel Sjoerd, dankjewel Arno. Dit was Voetbalpraat. Heel graag tot de volgende. Tot later.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De verhoging van de AOW-leeftijd gaat niet door. Dat melden Haagse bronnen op basis van een brief van Sociale Zaken minister Hans Veilbrief. Het kabinet wil hiermee de bonden, oppositiepartijen en werkgevers tegemoetkomen. Eerder was de regering van plan zo'n 6,5 miljard euro te bezuinigen door onder andere de AOW-leeftijd te verhogen. Veilbrief gaf lange tijd geen stroopreed toe om zijn doel, de sociale zekerheid betaalbaar te houden, te kunnen halen. Economische Zaken-staatssecretaris Willemijn Aarts verbiedt de overname van Solfinity, het bedrijf achter DigiD, door het Amerikaanse Kendrill. Aarts neemt het advies van het bureau Toetsingen Investeringen ter harte. Het BTI kwam tot de conclusie dat de beoogde overname van Solfinity mogelijk een risico vormt voor het publieke belang. Dat schrijft Aarts in haar brief aan de Tweede Kamer. Al eerder liet een Kamermeerderheid weten tegen de overname te zijn. De GGZ heeft berekend dat er ieder jaar zeker 7750 sociale huurwoningen nodig zijn voor mensen met psychische klachten die uitbehandeld zijn in een instelling of uit de gevangenis komen. Naast reguliere woningzoekenden en asielzoekers die hier mogen blijven, moeten mensen met psychische klachten lang wachten op een woning, terwijl ze eigenlijk voorrang hebben. Uit een recente enquête van de Nederlandse GGZ blijkt dat 64% van die mensen langer dan een jaar wacht op een zelfstandige woonplek. Verschillende delen van Europa krijgen vandaag met hitte te maken. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn

0: Dit was het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files met zo'n 5 minuten vertraging, een paar opvallende. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staan nu 20 minuten oponthoud. De A16 Breda, Rotterdam richting Breda. Daar is bij knooppunt Klaverpolder een omleiding ingesteld. Want op de E19, dat is net over de grens in België, is een ernstig ongeluk gebeurd bij Sint-Joppen-het-Goor. De weg is voorlopig ook nog helemaal dicht. Omrijden kan dus via Bergen op Zoom over de A4. En verder valt nog op de A37 Hogeveen richting Duitsland. Daar bij de grenscontroles bijna een half uur extra reistijd.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone FM.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: als luisteraar. Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te claimen op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: De AD Voetbal Podcast.
3: Nu Jordi Cruijff weet waar hij aan toe is, kan hij zich gaan opmaken voor een drukke transferzomer. Een trainer, 15 spelers verkopen of kwijtraken, een hele zwik spelers binnenhalen. En het liefst niet te duur en wel zo snel mogelijk.
2: Etienne Verhoef.
3: Dit is de AD Voetbal Podcast van 6.

0: 22 mei met Johan Inan. Want Johan, ja, eigenlijk begint voor Jordi Cruijff nu het echte werk, toch?
1: Dat is zo. Hij is natuurlijk al een hele tijd begonnen. En de afgelopen maanden hebben we in het teken gestaan van lijntjes uitgooien. Mensen, of in ieder geval spelers, paaien, doelwitten omcirkelen. En nu weet hij waar hij aan toe is. En dan weet hij ook welke speler waarschijnlijk binnen het budget zal passen en welke niet. Dus waarschijnlijk heeft hij op de terugweg van Volendam heeft hij de eerste, misschien dure spelers al afgebeld. En een aantal spelers aangegeven dat ze opnieuw om de tafel kunnen. Zo moet je het een beetje zien, denk ik. Want met de kwalificatie voor de tweede ronde Conference League heeft Ajax echt wel een
0: tweede voorronde. Tweede ronde zei je, Conference League, maar het is nog tweede voorronde.
1: Tweede voorronde. Ja. En dus ze moeten een aantal rondes overleven om zich voor de hoofdfase te kwalificeren. Maar normaal gesproken, ik kan het een beetje vergelijken met AZ afgelopen seizoen. Die moesten eerst tegen Ilves Tampere uit Finland. Daarna FC Vaduz uit Liechtenstein. Een beetje dat kaliber. Dus normaal gesproken moet Ajax zich kwalificeren voor de hoofdfase. Ja, en ook dan heb je gewoon een goede kans dat je wedstrijden gaat winnen en dat je gaat overwinteren. Nou, de premies van de Conference League, het is natuurlijk niet te vergelijken met de Champions League, waar een seizoen in de hoofdfase toch al gauw 40, 50 miljoen oplevert. Maar in de Conference League, als je aan premies, en ook dat vergeten mensen, speelt een x-aantal thuiswedstrijden, vaak volle bak, brengt ook gewoon veel geld in het laadje. En daarom is het zo belangrijk, want had Ajax ook dit niet gehaald, ja, dan hadden ze een gigantisch gat in de begroting gehad. En dan werd je min of meer gedwongen ook om je beste spelers, Mika Gods, Jury Baas, om die te verkopen. Ja, en als je het geld nodig hebt, heb je doorgaans ook niet een heel sterke onderhandelingspositie. Dus nu kun je wellicht nog een van die spelers behouden. Ik denk eerlijk gezegd dat ze uiteindelijk allebei een mooie transfer zullen gaan maken. En het goede van de Conference League is denk ik ook dat je zit nog steeds wel met wat tekort in budget. Dus je wordt ook gedwongen om de overbodige of de dure spelers, de spelers die veel salaris of afschrijvingen vertegenwoordigen, om die ook van de hand te doen. Dus de grote schoonmaak die gaat nu ook echt beginnen bij Ajax.
0: Wat even voor mijn beeld. Ajax heeft altijd volgens mij gezegd dat ze begroten op Europa League, toch? Dat is een beetje wat ze meenemen in de begroting.
1: Ja.
0: En dan wel de poolfase, de competitiefase Europa League.
1: Hadden ze nu met lege handen gestaan, of nu met Conference League, dan kun je dat nog steeds doen. En dat gaat de club waarschijnlijk ook doen. Want als je dat niet doet, dan heeft Cruijff nog minder budget. Je hebt een nieuwe TD, je wilt dat hij aan een nieuw succesvol elftal gaat bouwen. Dus dan ga je proberen dat budget niet omlaag te schroeven. Dus ik ga ervan uit dat ze dat nog steeds zullen doen. Maar goed, Ajax is ook altijd afhankelijk ook van de verkoop van spelers. En dat zal deze zomer niet anders zijn. En we hebben eerder al geschreven, dat maakte behoorlijk wat los, dat Cruijff toch van plan is om minimaal 15 spelers van de hand te gaan doen. Hij heeft ook om zich heen een beetje geroepen. Iedereen is te koop. Dus dat moet de komende weken moet dat gestalte gaan krijgen. Want in het ideale scenario, zoals jij in jouw schitterende intro net al aankondigde, heb je over 4 weken, want dan begint de voorbereiding van Ajax alweer. Ik zag mensen op Twitter reageren van, jemig, dan heb ik het huidige seizoen nog niet eens verwerkt. Maar in het ideale scenario heb je dan sowieso je trainer staan. Daar is meeste haast bij geboden. Omdat je met die trainer natuurlijk ook wil gaan bepalen, oké, welke speler gaan we daadwerkelijk proberen te verkopen en wie gaan we proberen binnen te halen. Dat moet een soort tweeënheid worden, de trainer en de TD. Ja, en dat zal de komende week, 2 weken moeten gaan gebeuren. En dan wil je het liefst in aanloop naar de voorbereiding, laten we zeggen, naar die tweede voorronde, die op 23 juli begint, wil je dat de contouren van de selectie al een beetje zichtbaar zijn om warm te draaien en in de Eredivisie ook meteen goed warm te draaien, zeg maar. En misschien ook wel een kleine voorsprong te pakken op de rest van de ploegen die iets later beginnen.
0: Nou heb je bij Hypercube, dat ken je, dat bureau berekent allerlei dingen op basis van data en achterland en dat soort zaken. Heb je een ranking, de Euro Club Index is dat. En die bepaalt ook een beetje, kan je een beetje zien waar je staat in Europa en hoe je dat daarmee kan doen. En wat je dan nodig hebt om een beetje mee te kunnen doen in de Champions League bijvoorbeeld en dat soort tarieven. Daar staat Ajax nu op plek 91. Volgens mij hebben ze nog nooit zo laag gestaan. 2500 punten. Het verschil tussen bijvoorbeeld Ajax en PSV is ruim 600 punten. Kan je dat gat in een seizoen goed maken, vroeg me bijna af. Lijkt me heel lastig, hè?
1: Lijkt mij sterk. Ajax is is mijlig ver verwijderd. Het was nota bene Cruijff zelf die vertelde toen hij binnenkwam. De afstand tussen Ajax 1 en PSV was toen geloof ik 24 punten. Uiteindelijk is dat 28 punten geworden. Nou, dat is heel veel. Maar goed, je hoeft alleen maar naar vorig seizoen te kijken. Als je een goede keuze maakt wat betreft de trainer, dan kom je al een heel eind. En dan is het denk ik zaak om in de transferperiode, daar heeft Ajax het vaak laten liggen de afgelopen jaren, ja, om een paar goede inkomende klappers te maken. Spelers die het elftal echt versterken, die het elftal ook in balans brengen. En dan ben je, denk ik, ook gewoon afhankelijk van wat de concurrentie doet. Dat geluk moet je dan ook een beetje hebben. Ja. Dat ze bij PSV na een aantal jaren een paar ketsers maken. Want kijk, dat blijft wel spannend, hè. PSV heeft het supergoed en stevig staan. Ook qua organisatie en iedereen werkt daar hartstikke goed samen. Ze hebben een hele goede trainer. Maar ja, ook deze zomer staan zij weer voor een uitdaging. Want Saibari, Veerman, nou, eerder Jerry Schouten, Serginho Dest, misschien Perisic wel. Het kan maar zo zijn dat zij een halve basisploeg moeten gaan vervangen. Ja, hoe gaat dat uitpakken? En pakt dat wat minder uit? Doet Ajax het weer goed? Hebben we Feyenoord, nieuwe directie, FC Twente.
0: Ik zat ook bij Feyenoord, 43 spelers hebben die zo meteen op een contract staan.
1: Ja, Feyenoord heeft echt ontzettend veel spelers op de loonlijst staan. Bovendien ben ik daar heel benieuwd. Want ik ga ervan uit dat Robin van Persie aan het seizoen zal beginnen. Hoe dat gaat uitpakken. Dus daar moet je als Ajax zijnde ook een beetje geluk mee hebben. Kan Ajax PSV binnen een jaar achterhalen zoals Jordi Cruijff beoogt? Betwijfel ik, maar ik denk wel dat Ajax een behoorlijke inhaalslag kan maken als ze dingen juist doen.
0: Ja, nou zit jij natuurlijk bovenop die club. Je hebt ook de afgelopen weken gevolgd hoe dat ging in die wedstrijden om een plekje in Europa om die te verzekeren, die play-offs tegen Utrecht. Hoe snel kan Cruijff gaan schakelen? Want je hoort tal van namen voorbij vliegen. De ene Spanjaard na de andere hoor je ongeveer voorbij komen. Maar wat verwacht jij? Binnen nu en een week een nieuwe trainer?
1: Als trainer bedoel je?
0: Ja.
1: Ja, is heel lastig te zeggen. Cruijff zwijgt daar zelf over. Ajax zwijgt erover. Girona laat niks los. Michel, zijn management, laat er niks over los. Dat had de afgelopen weken had dat natuurlijk ook te maken, omdat er bij beide clubs nog best veel op het spel stond. Ajax, wat nog volop in strijd was voor een Europees ticket. En bij Girona helemaal, want die streden nog tegen degradatie. En Michel is voor mij nog steeds de belangrijkste gegadigde. Het zou ook een opmerkelijke aanstelling zijn, want hij heeft natuurlijk hele goede jaren gehad bij Girona. Een tijdje titelkandidaat geweest, in de Champions League zelfs meegedraaid. Maar dit seizoen was gewoon een ramp qua budget.
0: Ja.
1: Stonden ze een beetje in de middenmoot. Maar ze zijn uiteindelijk 1 na laatste geworden. En van het leuke voetbal wat ze de voorbije jaren hadden laten zien, ja, daar was in de laatste weken ook heel weinig van over. En wat ik ook bijzonder zou vinden, wat ik net al zeg, ik moet er ook niet te veel op vooruit lopen. Laten we de komende dagen, week maar afwachten of hij het ook daadwerkelijk gaat worden. Maar het zou ook een beetje haak staan, vind ik, op wat Cruijff bij zijn entree bij Ajax verkondigde toen hij belofte trainer Willem Wijs aan de kant zette. En zei, verliezen heeft voortaan consequenties bij Ajax, ja. En dan kom je met een trainer. Zou je met een trainer op de proppen komen die net is gedegradeerd? Dat is natuurlijk een enorme contradictie.
0: Dat is inderdaad een contradictie. Ondertussen ja, moet er eigenlijk nog genoeg gebeuren. Bij menig team moet er nog wat gebeuren. Sparta heeft in ieder geval wel alvast de trainer vastgelegd voor komend jaar. Want dat was ook een beetje een vraagteken. Rogier Meijer komt vanuit Duitsland overzetten. Leverkusen meegegaan natuurlijk toen. Maar hij wordt nu de hoofdtrainer van Sparta. Dus de vervanger van Stijn wordt Rogier Meijer. Is dat een beetje hetzelfde lijntje wat ze daarmee doorzetten, denk je?
1: Denk ik wel. Ietsje minder ervaren misschien. Maar ja, ik zie Rogier Meijer gewoon als een hele capabele, realistische trainer. Heeft het bij NEC in 4-5 jaar ontzettend goed gedaan. Is gepromoveerd. Heeft ze naar de bekerfinale geloodst. Het voetbal was niet altijd Zoals we dit seizoen onder Dick Schreuder hebben gezien. Maar het is wel een trainer die heeft bewezen de doelstellingen van de club altijd te kunnen bereiken. En dat blijft voor Sparta nog altijd het belangrijkste. Je kunt wel willen met mooi voetbal richting linkerrijtje, et cetera. Maar een club als Sparta is denk ik nog net niet goed genoeg voor de subtop. Daar zullen ze naartoe moeten groeien. Dan is de eerste zaak altijd weer om gewoon in eerste instantie te handhaven en van daaruit verder te kijken. En ja, daar ligt ook wel een uitdaging, denk ik. Want nodige spelers die vertrekken. Tobias Lauritsen, Kitolano die terugkeert naar Noorwegen. Bij Bode Glimt gaat spelen. Leuke transfer, vind ik. Pelle Clement, toch ook een van de routiniers wiens contract niet is verlengd. Dus ik denk dat Sparta ook echt op zoek moet naar een nieuw een soort fundament. Met een aantal goede routiniers die het elftal kunnen gaan dragen. En dan zal Rogier Meijer, die zal er iets moois van moeten gaan maken. Heeft nu een jaartje ervaring in de Bundesliga. Erbij bij een hele mooie club. Bayer Leverkusen natuurlijk ook van alles meegemaakt. Meegegaan met Erik ten Hag, die al een paar wedstrijden werd ontslagen. Vervolgens toch de Deense people manager Kasper Hjulmand bijgestaan. Een maand of 8-9 lang. Dus ik denk dat die wijzer en beter uit... wijzer en beter terugkeert in Nederland.
0: Ja, en wat je zegt ook, met de spelers die je aandraagt, die vertrekken in ieder geval al, is bijna het voetbal van Stijn. Dus snel die lange bal naar voren, hoop op die tweede bal en buiszetten de voetballers. Dat wordt een stuk lastiger. Vind maar zo'n spits nog eventjes die zo in dat systeem zou passen.
1: Nou, daar hebben ze op voor gesorteerd. Ja. Door Mike Sonneveld van Telstar in de winter over te nemen. Of eigenlijk te ruilen met Torrison, Seedorf. En volgens mij vergeet ik dan nog een naam. En die heeft bij Sparta een beetje kunnen wennen en acclimatiseren. Betwijfel of dat dan nu, ik zie ook al moeilijk kijken, of dat dan meteen de opvolger van of de eerste spits van Sparta gaat worden, nu Laurits is vertrokken. Maar dat zou die. Het is in ieder geval iemand waarmee je een plan B hebt.
0: Dat is waar,
1: En in slotfases meer van bank kan gaan spelen met de lange bal en proberen iets te forceren.
0: Ik zag trouwens bij ons deze week het verhaal van Maarten verschijnen over Luc de Jong. Die zei, ik ga vertrekken uit Porto. Ik ga daar nog wel revalideren, maar ik ga mijn contract daar niet verlengen. Ik sta open voor een terugkeer naar de Eredivisie. Toen dacht ik, zou PSV al gebeld hebben? Om gewoon als backup spits dit jaar. Weet je, hebt zoveel veranderingen in die selectie. Misschien nog een jaartje Luc. En dan daarna misschien wel assistent van Peter Bos. Of dat hij aan kan leren, of weet ik wat. Is dat een hele onlogische gedachte als ik deze opper?
1: Nee, alleen... Wat heeft PSV nu aan spitsen? Ja, misschien best logisch, omdat Boadu, die was gehuurd, die zal niet terugkeren, vermoed ik. Peppi gaat misschien wel een transfer naar de Premier League maken. Misschien dat het er alsnog van komt naar Fulham. Ja, en dan ontstaat er weer een klein gaatje. Het zou kunnen. Ja. Het zou dan de tweede keer zijn dat hij terugkeert, hè?
0: Ja, precies. Je hebt Heintje Davids, dan heb je dan Luukje de Jong. Dan kom je drie keer terug. Dat is nog eentje extra, zeg maar. Hè? Ja, maar het zou op zich niet zo'n gekke gedachte zijn, toch? Je zal maar nodig hebben in sommige wedstrijden.
1: Zeker.
0: Dat je net even die lange bal kan hanteren.
1: Het is niet alleen die lange balletje. En het is ook gewoon ik ben natuurlijk in Porto geweest vorige week. Heb geluncht ook met Farioli. Daar gaat het ook even over Luc de Jong. En als je dan hoort, zeg maar, wat ook de reden was waarom hij hem erbij haalde. Dat was niet alleen omdat hij met hem op een andere manier kon gaan spelen. Maar het is ook gewoon echt een leider. En als een ervaring kan hij een grote bijdrage leveren aan zeker de jongere spelers in de groep. Dus dat is volgens mij altijd welkom. Of ze moeten bij PSV zeggen van, weet je, die periode is geweest. We gaan nu met jongere honden proberen doelpunten te maken.
2: Hey podcastluisteraar, Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis, met een hoofdprijs van 1 miljoen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te claimen op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Dan moeten we nog even een uitstapje maken naar Italië. Want Don Yamala gaat met AS Roma de Champions League in. Net als die hele andere club waar jij in het voorjaar in de zomer was. Hoe heet die club ook alweer?
1: Oh, Como.
0: Ja, precies. Ja, nee.
1: Ja. Bijzonder, hè?
0: Ja, nou ja, dat is toch een mooi verhaal.
1: Ja, is heel bijzonder, vind ik. Ja. Ondanks dat ze geen Italianen in de selectie hebben. Beide hele bijzondere verhalen. Het verhaal van Como is voor mij ook een beetje het voorbeeld voor Italië. Dat ze, en daar hebben we vandaag kunnen we geen beter voorbeeld krijgen. Want duidelijk is geworden dat Maurizio Sarri vertrekt bij Lazio Roma. En wie wordt zijn opvolger? Gennaro Gattuso.
0: Ja.
1: En dat is precies, daar hebben we het een aantal weken geleden over gehad. Toen ging het natuurlijk nog over, over Italië, dat voor de derde keer op rij het WK misliep. En op zoek naar oorzaken. Nou, weet je, dat er heel weinig talent doorkomt. Maar ook dat ze zo conservatief zijn in de aanstelling van trainers. Ik vind dat wij er in Nederland een handje van hebben. Maar in Italië maken ze het helemaal bond. Want ja, Lazio stelt gewoon Gennaro Gattuso aan. En ja, dat is gewoon een club die wil maar niet vernieuwen. En als je dan ziet hoe Como dat doet. Ja, we natuurlijk ook heel veel geld, hebben ook heel veel geïnvesteerd. Maar een jonge, talentvolle trainer met nieuwe ideeën, nieuwe methoden. En als je dan ziet wat hij meteen van dat elftal maakt. Met heel veel jonge aankopen. Die loodsen ze meteen naar de Champions League. Ja, dat zou heel veel Italiaanse topclubs moeten inspireren, denk ik. Om naar een talentvolle buitenlandse trainer op zoek te gaan. Ook om het voetbal daar weer een beetje in de lift te krijgen. En misschien ook wel trainers die bereid zijn om Italiaanse talenten de kans te geven. Maar het is elke zomer weer. Daar komen er een paar vacatures. We hebben het vorig jaar gezien. Dan gaat Allegri, die gaat weer naar AC Milan. Napoli kiest voor Spalletti. En nu ook weer Gattuso naar Lazio. Ze leren het maar niet. En ja, dan glij je ook af als voetballand. Want ik denk dat Fabregas, ja, die valt uit de toon. Maar ik denk dat hij ook niet heel lang meer trainer van Como zal zijn.
0: Nee, maar Como zit natuurlijk in dat lijstje met Brighton. Hè? Die hebben die zitten in dezelfde, met Tony Bloem ook, met diezelfde data werken ja. Die eigenlijk een beetje. Kunnen wij nu alvast een aandeel Heracles kopen of niet?
1: Ja, dat zei je de vorige keer ook al, hè?
0: Maar moeten we het nu gewoon kopen?
1: Het kan twee kanten op. Het kan toch? Ja. Dus het zal nu relatief laag zijn. Ik doe wel mee met jou. Eén aandeel.
0: Eén aandeel gewoon. Je weet nooit waar het goed voor is.
1: Ja.
0: Maar goed, dat Como heeft dus een bepaald beleid. Maar ik dacht ook, we hebben die jingle natuurlijk hier bij de voetbalpodcast, die we vaak gebruiken voor trainers die het een beetje moeilijk hebben.
3: Haalt hij de kerst?
0: Zou ik die misschien in het Italiaans moeten gaan doen, ook deze jingle, denk
1: Gattuso.
0: Je? Nou ja,
1: ja.
0: Bij Milan is Allegri eruit, de hele de directeur, de algemeen directeur.
1: Ja.
0: Bij Napoli, hup, het is de een na de ander, alles wordt eruit gegooid. Het is eigenlijk, maar hoe kan je nou iedereen eruit gooien en dan hopen dat je volgend jaar gewoon weer Champions League zou halen, zoals Milan bijvoorbeeld?
1: Ja. En wie heb je dan nog om nieuwe mensen aan te stellen, vraag ik me dan altijd
0: af. Je hebt de directeur eruit gegooid, de technisch directeur.
1: Begreep dat Zlatan wel blijft. Die wordt een soort voorzitter of president.
0: Ja.
1: Dus ik ben heel benieuwd waar dat gaat. Hè. Dat zal stap voor stap moeten. En dan ben je ook alweer vrij laat. Want ook daar zullen ze, ja goed, er zit een WK tussen. Maar ja, je moet ze één voor één aan. Een beetje wat Feyenoord is overkomen. Algemeen directeur, volgens technisch directeur. Dan moet er naar de trainer gekeken worden, naar de staf.
0: Ik heb ook wel eens een beetje het idee dat wij het in Nederland heel ingewikkeld maken. Als ik zie hoe makkelijk ze in Italië dat soort dingen doen. Ja. En dat ze dan denken, nou, en de volgende. Ja. En die heeft dan ineens wel weer succes. Dus ja, weet je, dat zal wel goed zijn, toch? Ja,
1: ja en ik heb soms ook het gevoel, daar loopt een president of zo, weet je wel. Die is op een gegeven moment, die is de trainer beu. Die belt hem op en die zegt, meld je maar even op mijn kamer. En die vertelt hem even in 2 minuten waar het allemaal in schotten. En dat hij op zoek kan naar een nieuwe club. En dan zegt hij van, ik heb nog geld te goed. Dan zegt hij, ja, loop maar even naar mijn advocaat. En dan belt hij een van de directeuren en zegt hij, welke Italiaanse trainers zijn er op dit moment beschikbaar? Gattuso, nou ja, laten we die dan maar proberen. Huppatee.
0: Ja.
1: En in een paar uur even een contract rondmaken.
0: Maar is het zo simpel? We doen het bijna alsof het zo simpel.
1: Dat gevoel krijg je er wel bij.
0: Ja.
1: Want heb je een fatsoenlijke directeur, heb je een fatsoenlijk bestuur, dan ga je kijken naar de lange termijn. Oké, wat willen we? Waar willen we naartoe? Welke trainer past daarbij? Ja, en ik kan me niet voorstellen, kijk, dat je Gattuso aanstelt op het moment dat je in maart problemen hebt en je wil nog even een schokeffect teweeg, maar daar kan ik nog een keer inkomen. Maar ik kan me niet voorstellen dat je Gattuso voor meerdere jaren vastlegt omdat je richting de Scudetto wil of richting Champions League voetbal.
0: Maar heb je niet het idee dat Gattuso een hele presentatie heeft gegeven in een PowerPoint en gezegd, mijn speelstijl is dit, ik wil zo spelen.
1: Nee, heb je die jingle niet? Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.
0: Dat zou wel goed zijn.
1: Ja. Maar goed, we waren bij
0: Italië.
1: Ik vind het bijzonder wat Donjon Mahal heeft. 14 doelpunten in 18 wedstrijden. Ik zat me ook in te beelden als hij daar het hele seizoen had gezeten. daar was hij gewoon op tussen de 25 en 30 goals in de Serie A geëindigd.
0: Maar die Koeman moet toch slapeloze nachten hebben gehad. Wie moet ik nou op dat middenveld neerzetten, ja, zodat we zo snel mogelijk die bal achter de laatste linie neerleggen? Want dat is het enige wat je moet doen, toch?
1: Ja, ik denk dat je deze spits die zo in vorm is, dat je die niet kunt negeren. En zeker als jouw andere aanvalsleider, de Memphis Depay, als die nog steeds niet fit is, ja, dan zou ik met Donjon Malen gaan spelen. En misschien ook wel van die rechterflank
0: Afhalen, gewoon in de punt, toch?
1: Ja. En in de punt, we hadden het net over de trainers. Die Casperini is volgens mij wel een hele goede trainer. Die heeft AS Roma nu voor het eerst in 7 jaar naar de Champions League geloodst. En als we toch in Rome zijn, ik hoop ook dat Koeman naast Malen ook Kenneth Taylor en Divine Ranch goed heeft bekeken. Ik zat vorige week die Romeinse derby te bekijken. Vond ik allebei heel goed spelen. Hebben ook allebei een goede tweede seizoen zelf gedraaid. Divine Ranch is de afgelopen weken ook bij 5-6 goals betrokken geweest. Staat ook op die lijst van 40 spelers, zeg maar, die voorselectie van Koeman. En heeft, is misschien niet een naam waar je meteen aan denkt, maar heeft als voordeel dat hij eigenlijk op alle posities in de verdediging kan spelen. Hij heeft bij Ajax rechts gespeeld, centraal en links. En nu bij AS Roma, die spelen in een formatie met, laten we zeggen, 5 verdedigers, is die zowel de rechter als de linker wingback geweest. En vooral die linker wingback positie bij Oranje, want ik ga ervan uit dat Koeman ook een aantal wedstrijden zo zal spelen. Er zijn ook tegenstanders in de groep die zo spelen. Dat ga je misschien wel spiegelen. Ja, die positie die heeft hij ingevuld bij AS Roma. Wat hem voor mij ook een beetje een outsider maakt om misschien nog wel toe te treden tot de WK-selectie.
0: Ja, Timber is ook niet bij, hè? Dus dan heb je sowieso nog...
1: Dat speelt mee. En Stefan de Vrij zal het waarschijnlijk wel wel gaan redden. Maar links achterin hebben we natuurlijk Mickey van der Ven. Centraal of op links is ook natuurlijk ook niet echt een wingback. Hato heeft bij Ajax een heel seizoen onder Farioli linksback gespeeld, maar was in een viermans defensie. Die zal er ook bij zitten. Dus met Ranch verschaf je jezelf wel een optie. Ik zou het niet heel, heel gek vinden. In die wedstrijd vond ik, ondanks dat ze met 2-0 verloren, Lazio, vond ik Kenneth Taylor ook gewoon heel goed spelen. Heel dynamisch, heen en weer, goed aan de bal. Veel lopen zonder bal. Heeft echt wel een goed half jaar gedraaid. En daar zou ik ook niet raar van opkijken. Die gaat nu dus werken met Gennaro Gattuso.
0: Ja, dat wordt wat. Ja,
1: die heeft met alle respect Mauri Steijn, John van Schip.
0: Nou, dan is het een logisch vervolg in het rijtje. Ja. We hebben het over het WK, hè? Dat is wel aardig, want Curaçao is begonnen aan de WK-voorbereiding in Nederland. Hè? Iedereen zit op Curaçao, lijkt het wel, maar hier begint Curaçao dan met de voorbereiding op het WK. Dat ze nog tegen Schotland spelen, met Dick Advocaat, in het prachtige Noordwijk. Ondertussen is Oranje ook samengekomen. Die zit dan niet meer in Noordwijk tegenwoordig, maar in Zeist. Mark Vlekken, Noah Lang, Kees Smit, Guus Stil, Quinten Timber en Luciano Valente. Die zijn met z'n zessen. Dit zijn zeg maar de voorlopers van Oranje. Die krijgen nu een paar dagen extra training van Koeman en consorten. Voordat die...
1: Zonder dat het zeker is dat ze bij de definitieve selectie zitten.
0: Nee,
1: hè?
0: Precies. Dus het zijn allemaal besloten trainingen. 3 in totaal. En dan woensdag wordt die officiële selectie bekendgemaakt. Dus het kan zijn dat ze alleen maar nu trainen en niet meegaan. Maar die zijn ook begonnen aan die voorbereiding. En Spanje heeft ook de WK-selectie bekendgemaakt. Moeten we dan nu we dat definitief zien, schrikken? Moeten we bezorgd zijn? Of hebben we de selectie van de wereldkampioen hier gezien?
1: Ja, ik wel.
0: Ja?
1: Ja, ik vind het echt voor ons een beangstigende selectie.
0: Maar die Duitse computer heeft al lang berekend dat we van ze winnen, hè? Ergens in de kwartfinale.
1: Oh ja. Ja, klopt, ja. Ja. Nou, als ik die selectie zo zie, Etienne, dan denk ik eerlijk gezegd niet dat wij heel veel kans maken tegen de Spanjaarden. Ik weet, ook wij hebben een goede selectie. En wat Koeman... hoorde ik van de week zeggen, wij kunnen van elk land winnen, maar niet elk land kan van ons winnen. Nou ja, ik zie Nederland ook niet snel van Spanje winnen. En dat zitten met spelers die al best wel lang bij die selectie zitten. Dat elftal is heel erg op elkaar ingespeeld. Ik heb eerder ook wel eens geschetst dat je voor mijn gevoel, dat ben je echt een WK-kandidaat of titelkandidaat op het moment dat jouw aanloop naar een WK, dat je daarin al zeg maar de kenmerken van een kampioen laat zien. Dus hoe zit het met de team spirit? Scoor je makkelijk doelpunten? Win je veel wedstrijden? Bij Spanje is dat al 2-3 jaar dik in orde. Dat was al zo tijdens de EK, wanneer ze waarin ze het ene na het andere land, topland, versloegen. En volgens mij allemaal terecht ook. Viel heel weinig op af te dingen. Ja, en die lijn die hebben ze doorgetrokken en misschien nog wel verbeterd. En dat zit hem ook in op het EK. Ik weet niet of je dat kan herinneren. Was Alvaro Morata was de spits.
0: Ja.
1: Die heeft geen doelpunt gemaakt of één doelpunt. Daar hebben ze nu Oyarzabal staan, die zo'n beetje in elk interland trefzeker is geweest. Dus ja, en dan komt, ik denk dat Lamine op tijd fit is. Aan de linkerkant, dat hebben we toen op het EK ook gezien, speelt Nico Williams. Dat middenveld is weer intact. Rodri is denk ik niet de Rodri van toen. Heeft natuurlijk een zware knieblessure gehad. Maar je hebt Fabian Ruiz er weer bij. Je hebt Pedri erbij. Dus voor mij zijn zij de te kloppen ploeg samen met Spanje. En wat ik leuk vind is, in Spanje is er wat, dat is bij elke WK-selectie die bekend wordt gemaakt, dan ontstaat er wat ophef. Nou, buiten Barcelona, buiten Catalonië, waren het er heel veel niet mee eens dat Gavi erbij zat. Maar ik vind juist mooi dat hij erbij zat. Hij heeft heel veel blessureleed gehad. En dan vind ik een speler met een beetje specifiek profiel. Dat is echt, want die Spaanse middenvelders, of het nou Fabian Ruiz is of Pedri, is allemaal heel, Dani Olmo is allemaal heel sierlijk, stijlvol. Maar dit is echt zo'n pitbull, weet je wel. Zoals wij Edgar Davids vroeger hadden. Dus ja, ik kan Luis de la Fuente wel begrijpen dat hij hem meeneemt.
0: Ja, ik kreeg trouwens nog een mail binnen van een luisteraar, Florian. Die zei, hebben wij nou echt de enige bondscoach die na een seizoen nog niet weet wie die mee moet nemen en spelers een stage laat lopen? Vooral benieuwd wat ze moeten laten zien in Zeist. Of ze naar elkaar kunnen pasen of dat ze echt wel op voetbal zitten.
1: Fabian moet even onze collega Maarten Wijfels volgen. Florian moet even onze collega Maarten Wijfels volgen. Die zal het hem allemaal fijn uitleggen.
0: Daar gaat hij deze week in de podcast al even uit.
1: Ja, al moet ik wel zeggen dat Koeman de 2 dagen heeft uitgesteld. Dat is natuurlijk wel een beetje teken aan de wand. Dat is ook gewoon om zichzelf meer bedenktijd te verschaffen. Even kijken of Memphis nog wat minuutjes kan gaan maken. Dus daar heeft Florian dan wel weer een beetje gelijk in.
0: Ja, dan moeten wij nog maar denk ik 1 ding doen. Want we zijn redelijk rond voor deze podcast voor vandaag. Spanje benoemd. Ja, Spanje was gelijk. Je hebt even duidelijk gemaakt waarom we daar bang voor moeten zijn. Koeman gaat de komende dagen nog trainen. We gaan er veel meer over praten de komende dagen. Laatste nieuws natuurlijk doornemen. Als er nieuws is over Ajax, hoor je dat natuurlijk ook in deze AD Voetbal Podcast. Ook al gaan we langzamerhand richting dat WK natuurlijk. Hè.
1: Mm-hmm.
0: We zijn nog precies 1,5 week in Nederland. En dan reizen we af naar Amerika voor het vervolg van Oranje daar. Dan gaan we maar naar de vraag van vandaag.
1: Ja.
4: De vraag van vandaag.
0: Gisteren in de AD Voetbal Podcast was dit de vraag van Mikos.
5: Johnny Rep is WK-topscorer aller tijden van Nederland. Er werd 7 goals. Maar hoeveel maakte het gouden trio van Milaan er eigenlijk op WK's? Dus dan hebben we het over Gullit, Van Basten en Rijkaard. Hoeveel goals maakten die bij elkaar samen op WK-eindrondes?
0: Ja.
5: Oeh.
0: Ja, dat dacht ik ook eventjes toen Mikos erover begon. Maar hoeveel doelpunten maakte die gouden trio?
1: Jij hebt het bewust meegemaakt, ik er niet.
0: Dan krijgen we dat weer. Ja, dat klopt. Tuurlijk. Inderdaad, ik heb het allemaal heel bewust meegemaakt, dat klopt. Ja.
1: Maar Mikos zou die vraag niet stellen als het antwoord 5 of hoger was geweest. En ook niet 3 of hoger. Dus ik ga voor 2 doelpunten.
0: Oeh, dan zet je er eentje naast. Dat was er
1: eentje?
0: 1. Ja.
1: Ja.
0: Van Basten scoorde nooit op een WK.
1: Ja.
0: En ook
1: nou, mijn vraag voor morgen is.
0: Mag ik ook even nog de eerste vermelding doen? Ja, precies. Wanneer scoorde?
1: Nee, dus, ja. Die is geweest.
0: Maar in ieder geval, het eentje was het een doelpunt van Ruud Gullit. Dat was de enige van de grote 3 van Milan die scoorde op het WK met z'n drieën. Dus dat is de eervolle. En de eervolle vermelding gaat naar Gerben. Dus die had het als een van de weinigen goed. Dus nou ja, bij deze van harte. Ik zou zeggen, wil jij de vraag voor morgen neerleggen, Johan?
1: Ja, ik denk dat ik ook wel een leuke vraag heb. Sinds deze maand is er 1 speler die zowel kampioen is geworden in de Premier League, in La Liga, in de Serie A en in de Bundesliga gedurende zijn voetbalcarrière. Dus er is nog een actieve speler die in de 4 grootste voetballanden kampioen is geworden. Wie is de gelukkige?
0: Nou, wie zoekt Johan? Laat maar weten als je het weet. Kan via X of Blue Sky met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of stuur ons een berichtje door middel van een DM'tje dan wel reageren in de stories. Dat kan namelijk ook gewoon via Instagram @AD Voetbalpodcast is ons kanaal. En dan kan je daar reageren. Ik ga nog 1 rectificatie erin gooien met dank aan Paul Lasje trouwens. Gisteren had het over dat Twente een Duitse coach wilde aanstellen. En toen kwam Strooyer en die zei, nee, dat gaan we helemaal niet doen. We gaan een Nederlander halen. De trainer die dacht trainer te gaan worden was Zorniger, dat klopt. Maar wij zeiden toen dat Oosting de trainer werd, maar dat was inderdaad Ron Jans. Dat was inderdaad goed. Dat
1: klopt.
0: Was eerst Jans en daarna kwam Oosting inderdaad. Dus dat hadden we even verkeerd genoemd. Bij deze moeten we dat wel netjes even rectificeren natuurlijk. En dat snap jij.
1: Ja.
0: Mooi. Nou, Johan, ik wens jou een mooie dag. Succes met puzzelen de komende week, wat er allemaal gaat gebeuren. We houden elkaar op de hoogte daarin. En ik spreek je later.
1: Oké, tot snel.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Het beste van toen, maar ook het beste van nu, hoor je hier.
8: Goede Zone FM.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Europese commissievoorzitter von der Leyen laat via sociale media weten dat Europa vandaag met België meerouwt. De aanleiding is de fatale botsing tussen een schoolbusje en een passagierstrein in het Belgische Buggenhout vanmorgen. Hierbij zouden 4 inzittenden van de schoolbus zijn omgekomen. Het gaat om 2 tieners van 12 en 15 jaar, de chauffeur van het busje en een volwassen begeleider. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Op beelden zou te zien zijn dat de slagbomen naar beneden waren. Er worden door het Rode Kruis extra tenten geplaatst op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel om op die manier voor wat meer schaduw te zorgen. Vandaag kan het kwik tot boven de 30 graden oplopen. Ook deelt het Rode Kruis opnieuw water- en zonnebrandcrème uit. Vanmorgen rond 11 uur stonden er zo'n 70 tot 80 mensen buiten. Het is onbekend waar de asielzoekers die de komende nacht geen slaapplek hebben naartoe gaan. Afgelopen weekend en gisteren heeft Groningen voor een noodnachtopvang gezorgd. De verhoging van de AOW-leeftijd gaat niet door. Dat melden Haagse bronnen op basis van een brief van Sociale Zaken minister Hans Veilbrief. Het kabinet wil hiermee de bonden, oppositiepartijen en werkgevers tegemoetkomen. Eerder was de regering van plan zo'n 6,5 miljard euro te bezuinigen door onder andere de AOW-leeftijd te verhogen. Veilbrief gaf lange tijd geen strobreed toe om zijn doel, de sociale zekerheid betaalbaar te houden, te kunnen halen. De Tweede Kamer wil dat boswachters nog voor het eind van het jaar beter worden bewapend. Een ruime meerderheid van de Kamer steunt een VVD-motie hierover, waarin staat dat boswachters geregeld 's nachts in gevaarlijke situaties terechtkomen. Maar ze mogen alleen een hond ter bescherming meenemen of alleen een vuurwapen. Dat zou met allebei moeten en dat is nu bij de wet verboden. Daarnaast zouden ze betere communicatiemiddelen moeten hebben, net zoals de politie of brandweer die heeft. Het weer. Veel zon en bij weinig wind is het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Dit was het radionieuws.

0: Omleiden kan via Bergen op Zoom over de A4 en vervolgens de A12 in België. Dan de A20, Hoek van Holland Gouda. Daar is tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterreis ook dicht. Ook hier is de vertraging ruim een half uur. En tenslotte geldt dat ook voor de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen Houten en Lexmond een ongeluk. 3 rijstroken zijn daar zelfs dicht. Er staat al 5 kilometer file met ruim een half uur vertraging.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

0: Dit is het weerbericht.
1: De zon schijnt vanmiddag uitbundig en bij weinig wind wordt het een graad of 30 in het binnenland tot 33 graden lokaal in het zuidoosten. Later vandaag koelt het in het noorden door een zeewind wat af. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog, behalve in het westen, daar kan een buitje vallen. In de nacht is het lokaal een graad of 11 in het noordoosten tot zo'n 15 graden in het zuiden. De wind zit in de noordoosthoek en in het noordwestelijk kustgebied kan het af en toe stevig waaien. Morgen waait de wind vanuit het noorden en dat betekent dat het flink afkoelt. De zon schijnt en in het noorden tikt de thermometer de 16 tot 19 graden aan. In het midden en zuiden wordt het tussen de 20 en 25 graden. Op donderdag staat er opnieuw veel zon op het programma en wordt het opnieuw warm met 25 tot 27 graden. In het noorden is het wat koeler met een graad of 20. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens heb je voor de grens bijna een half uur tijdverlies door controles. Op de A76 vanuit Geleen is de vertraging voor de Duitse grens ook een kwartier. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag sta je bij Gouda 10 minuten in de file door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. En op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je een kwartier in de file tussen knooppunt Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum.
0: Het station met de meeste en beste hits. Codezone FM.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Medewerkers in de melkproducten, kaas en babyvoedingbranche gaan staken. Vakbond FNV ligt met de Nederlandse zuivelorganisatie overhoop over een nieuwe cao en had een ultimatum gesteld. Wanneer de stakingen gaan plaatsvinden kan een FNV-woordvoerder nog niet zeggen. FNV wil een 2-jarige cao waarin de lonen 2 keer met 6% stijgen. NZO wil een 1-jarige cao en wil de lonen met 3% verhogen. De Nederlandse zuivelindustrie telt 85.000 medewerkers. Sinds vandaag is de Rotterdamse Erasmusbrug in beide richtingen voor het verkeer gesloten. Het wegdek moet vernieuwd worden en daarom kan de brug een kleine 5 weken niet gebruikt worden. De werkzaamheden op de brug werden begin deze maand aangekondigd, maar vanmorgen bleek dat niet iedereen daarvan op de hoogte was. Voetgangers en fietsers kunnen de brug wel blijven oversteken. Vrijdag 3 juli om 4 uur 's middags is de brug weer te gebruiken voor al het verkeer. Vandaag is de warmste 26 mei ooit geregistreerd sinds de metingen in 1901 begonnen. Dat laat Weer Online weten. Om 2:50 vanmiddag werd het in de beeld 29,2 graden. Het vorige record stond op 29,1 graden en dat was 21 jaar geleden in 2005. Vanmiddag is het tropisch warm. De thermometer loopt op tot ruim boven de 30 graden. Plaatselijk kan het zelfs 33 graden worden. In het eerste kwartaal was de buitenlandse omzet van de industrie 2,3% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De buitenlandse omzetstijging was het grootst bij raffinaderijen en de chemische industrie, maar ook de elektrotechnische en de machine-industrie deed het goed. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De binnenlandse omzet daalde. In het eerste kwartaal van dit jaar was de voedings- en genotsmiddelenindustrie de branche met de grootste omzetdaling, aldus het CBS. Het weer. Veel zon en bij weinig wind is het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een stuk drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staat bijna 200 kilometer file. Wat opvalt zijn de Duitse grenscontroles. Op de A12 vanuit Arnhem sta je daardoor een half uur in de file tussen Duiven en de Duitse grens. Ook in het noorden en zuiden van het land staan files door grenscontroles. Verder is de A2 in het zuiden van het land dicht van Eindhoven naar Maastricht bij Maastricht-Noord door een pechgeval. En op de A12 bij Arnhem is een ongeluk gebeurd. Van de Duitse grens naar Utrecht sta je daardoor een half uur vast, de linkerrijstrook.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Medewerkers in de melkproducten, kaas en babyvoedingbranche gaan staken. Vakbond FNV ligt met de Nederlandse zuivelorganisatie overhoop over een nieuwe cao en had een ultimatum gesteld. Sinds vandaag is de Rotterdamse Erasmusbrug in beide richtingen voor het verkeer gesloten. Het wegdek moet vernieuwd worden en daarom kan de brug een kleine 5 weken niet gebruikt worden. Vandaag is de warmste 26 mei ooit geregistreerd sinds de metingen in 1901 begonnen. Dat laat Weer Online weten. In het eerste kwartaal was de buitenlandse omzet van de industrie 2,3% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het weer, veel zon en bij weinig wind is het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De bezuinigingsplannen zoals ze er lagen door te bezuinigen op uitkeringen van werklozen en arbeidsongeschikten gaan niet door. Ook wordt, zoals eerder vandaag al bekend werd, de AOW-leeftijd per 2033 niet verhoogd. Hiermee doet het kabinet handreikingen en hoopt het ruimte te maken voor overleg met de sociale partners. Eerder zorgden de plannen voor veel kritiek van oppositiepartijen, vakbonden en werkgevers. Het kabinet wilde met de plannen die nu van tafel gaan de komende jaren miljarden euro's bezuinigen. Veel Nederlandse gemeenten kampen met personeelstekorten. Het gaat om rond de driekwart van de gemeenten en die lopen daardoor achter met bijvoorbeeld energietransitie, woningbouw en handhaving. Het gevolg is dat er meer verzuim ontstaat en de werkdruk verder verhoogd wordt. Het aantal ambtenaren groeide naar 208.000. Dat is 3,6% meer dan in 2024, maar is toch te weinig om het personeelstekort weg te poetsen. Deze bevindingen staan te lezen in de personeelsmonitor 2025 van het ANO Fonds Gemeente. Iran meent dat de Verenigde Staten de staakt-het-vuur-deal hebben geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Volgens de VS ging het om een aanval op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties in het gebied dat aan de straat van Hormuz grenst. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor alle gevolgen die de agressieve en ongerechtvaardigde acties met zich mee zullen brengen. De voorzitter van het Britse gas- en oliebedrijf BP, Albert Manifold, is per direct de laan uitgestuurd. Bij de Raad van Bestuur leefden ernstige zorgen over bestuur, toezicht en gedrag, en dat was reden voor zijn ontslag. Verder laat BP het erbij. Vorig jaar trad Manifold aan met zo'n 82% van de stemmen. Het nieuws over het ontslag van de topman zorgde voor een koersdaling van 6% van het BP-aandeel op de Londense beurs. Het weer. Veel zon en bij weinig wind is het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staan een paar lange files, vooral op de A9 in Noord-Holland. Van Amstelveen naar Alkmaar heb je tussen knooppunt Rottepolderplein en Akersloot een uur vertraging na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar Utrecht sta je ook ruim een uur in de file na een aanrijding. Het staat vast tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Omrijden kan ook via knooppunt Del over de A15 en de A2. Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging op de A12 vanuit Arnhem. Daar heb je voor de grens 20 minuten tijdverlies. En de A59 naar Den Bosch is na een ongeluk bij Made weer vrij, maar de vertraging is nog 20 minuten.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Dagelijks vanaf Curaçao. Voetbal, vakantie, sterke verhalen. En vier mannen die zelfs onder palmbomen geen seconde rust nemen. Dit is Kieft Jansen Egmond Gijp op vakantie vanaf Curaçao. Mede mogelijk gemaakt door TUI en de Contiki Beach Resort.
1: Ja, lieve kijkers en luisteraars, daar zijn we weer op het Contiki Beach Resort in Curaçao. Ook op tweede Pinksterdag. We gaan gewoon door met de Bul van Ierland, met onze eigen commando en Navy SEAL Rob Jansen. Hij mag er helaas niks over zeggen.
2: Ja.
1: Met heel veel gezellige mensen en met een levende legende. Hij zit achter je, Regie Blinker. Jij kent hem bijna niet. Hij ziet er een beetje uit als een soulzanger inmiddels.
3: Ja,
1: heel
3: brilletjes
1: hip.
3: Brilletjes af.
1: En een jongen tegen wie jij veel gevoetbald hebt.
4: Regie Blinker maakt met het Feyenoord van 93-94.
1: Kampioen.
4: De droomvoorhoede Regie Blinker linksbuiten, rechtsbuiten, Gaston Taumont en Jozef Kieprijkt in de spits.
1: Ja.
4: En wij waren al bij PSV een paar keer kampioen geworden achter elkaar. En het verval was ook duidelijk ingezet. Dat blijft wel altijd de mooiste momenten uit mijn carrière. En toen speelde Feyenoord in Eindhoven. En dat werd, geloof ik, 1-3. 1-3 of 1-4 of 2-3 of 2-4, dat weet ik niet meer. En toen was het definitief klaar met PSV. En wat ik erover wilde zeggen, dat was die beroemde wedstrijd waarin John de Wolf het nodig vond om met een heel klein hoofdwondje naar de kant te gaan. En daarna later terugkwam. Hé, Reetzie, dat klopt toch? Met die zo'n
1: tulband.
4: Dat was de. Ik haatte die John de Wolf, jongen. ik haatte hem. Want,
1: als speler, hè?
4: Ja, als speler. Ik vind John een geweldige jongen, want die kom ik heel vaak nog tegen. En ik zei altijd, weet je, dat ging toch een beetje te ver om daar als de grote triomfator om zo te vernederen dat jij uitgesproken daar de held van de wedstrijd was. Ja.
1: Wij kwamen John laatst nog tegen in de Kuip, Wim en ik. En toen kwam dit ter sprake.
4: Ja.
1: Maar wat ook ter sprake kwam, was jouw interviewserie die je hebt gemaakt met Kuit en al die mensen. En toen vroeg Wim, hey John, heb jij eigenlijk ook een museum thuis van jezelf? En toen zei John, ja, sodemiet erop, je denkt niet dat ik gek ben. En toen vroeg Wim, en die bebloede tulband, die heb je ook niet ingeluisterd.
4: Nee. Ik kon het goed vinden met John.
1: Ja.
4: Ja. Ik zei altijd wel tegen een beetje, ook in de wedstrijd, een beetje, hou eens op met dat dorpsidiote gedrag elke keer, weet je.
1: Dat zie je op beeld.
4: Hij wil altijd zo stoer en sterk.
3: Maar ging altijd op stap in Amsterdam.
4: Ja, die ging hem.
3: Dat was wel knap. Regie deed nooit wat.
4: Want ik woonde in
3: Amsterdam. Een van de meest nette jongens die we kennen.
4: Ik woonde in Amsterdam en ik speelde in Eindhoven, maar ik woonde in Amsterdam. Dus ik hoorde al die heldenverhalen in de Bastille, La Berry, waar ze daar allemaal

0: weer de stad hadden opgezet. Maar het leuke is, in Amsterdam kan je rustig als Feyenoord-speler komen. En het was in mijn PSV-tijd, als er iemand een hekel hadden in Amsterdam, was het Erik Gerrits. Ik was geblesseerd, we zaten in trainingskamp en ik zeg tegen die Gerrits en de Koeman of Erwin of Berry van Halen, dat weet ik niet meer. Wij zouden behandeld worden bij Richard Smit in Amsterdam. Ja. Dus we verlieten het trainingskamp. Ik zeg, nou, we zitten in Amsterdam. Ik zeg, kom, weet je, dan gaan we even de stad in. Dus die Gerrits die zei, nee joh, nee man, ze haten mij hier, ze haten mij hier. Ik zeg, ja, dat valt allemaal wel reuze mee. Dus wij komen de Bastille komen we in. En nou, inderdaad, die Ajax-supporters. Hé, hey Willem, wat leuk dat je hier bent. Wat leuk. Ah, joh, ken je aan het schelen? Kut PSV, wat leuk dat je er bent. Wat doet die kutbelg erbij? Ja. Ja, ik ben helemaal van, hé, joh, laat gaan, allemaal niks aan de hand.
1: Ja, maar ik moet zeggen dat ik denk met heel veel plezier en bijna sentimentele gevoelens terug aan dat elftal wat jij net beschrijft met regen. Ja. Ook omdat het een beetje mijn jeugd was en ik dat elftal heel goed gevolgd heb.
0: Ja,
1: maar dat was, ja, ze noemden het het Appie Happy elftal. Ja. Het had zulke schitterende karakters.
0: Ja.
1: Vanaf de keeper, Ed de Goeie, via Ruud Heus en Arnold Scholten, die stiekem de gemeenste van allemaal was, volgens mij, die Scholten.
0: Rob Witsche.
1: Wat dacht je van Michael Biku?
0: Michael Biku?
1: Mijn grote vriend Michael Biku.
0: Ja.
1: En een van de dingen die ik nooit meer zal vergeten, ik heb het al een keer gezegd, maar ik ga het gewoon nog een keer zeggen. Ja. Die keer dat Ruud Heus die penalty moest nemen tegen Edwin van der Sar. En dat Van der Sar toen de doel uitliep om hem te intimideren. En dat Ruud Heus halverwege het loopje zei, hey Flappy, terug je hok in. Dat zal ik toch nooit meer vergeten, eerlijk gezegd.
2: In een volle kuip.
0: Maar dat was een zootje. Wij waren er ook een beetje bang voor. Want ze waren, buiten dat wij voelden, het is gebeurd met ons al een tijdje. We hadden het nog niet helemaal door. Maar er was een hard elftal ook. Ja. Weet je, die gewoon hard. En het waren, weet je, het waren niet allemaal de beste voetballers. Maar Van Aanegem was trainer toen, toch?
1: Ja.
0: Dat moet toch allemaal goddelijk geweest zijn. Ja, dat Van Aanegem dat trainde. Ik kan me Willem ook helemaal niet als trainer voorstellen.
1: Nou ja, een van de spelers kon zich dat ook niet voorstellen. Want toen Michael Biku kwam bij Feyenoord, toen had hij nog nooit van Willem van Aanegem gehoord. Hè?
0: Oh ja.
1: Hij wist eerlijk gezegd amper in welk land hij beland was. Ja. En van Aanegem had hij nog nooit gehoord. En ja, hij zag hem staan daar. En Willem stond eigenlijk meestal gewoon op zijn oude versleten voetbalschoenen in een trainingsboek een beetje naar te kijken en af en toe wat aanwijzingen te geven. Ja. Hij stak er nog net niet een sigaret bij op bij de training.
2: Ja.
1: Maar die oude mannen die altijd rond het trainingsveld stonden, toen kon dat nog, kon je gewoon de training
2: volgen. Het veld aan het stadion.
1: Ja. De AOW-site noemden we die altijd. Die zeiden van, ja, ik weet niet of je het weet, maar Van Hanegem, dat is gewoon een levende legende. Dat is na Johan Cruijff de grootste voetballer die we ooit hebben gehad.
0: Ja.
1: En Obiku kon zich dat niet voorstellen. En om dat te testen is hij toen een keer naar Van Hanegem gegaan. En toen vroeg hij aan Van Hanegem, trainer, waar koopt u eigenlijk uw horloges? Want Mike had een horloge, die was zo groot als een stationsklok ongeveer. En toen zei Van Hanegem, ja, gewoon bij de drogist. En toen kon Mike zich niet voorstellen dat dat een grote voetballer was geweest.
0: Ja, dat ging er niet in bij
1: hem. Nee, dat ging er niet in. Waarom vind jij het mooi als een ploeg in verval raakt? Jij zei net, dat is eigenlijk het mooiste.
0: Omdat, omdat je dat ook op een gegeven moment krijg je het zelf ook door, weet je. Dat, ja, de ene denkt dat hij heel goed is. De ander denkt dat hij wel een stapje minder kan doen. De ander denkt dit. Ongedisciplineerd. Het gaat allemaal fout. Ontstaan jaloezie ontstaat. Er ontstaan ruzietjes. Maar dat bij PSV ook, toen Seuren weg was. Of in het laatste jaar van Seuren. Seuren was natuurlijk de grote man daar. Die bepaalde alles wat er gebeurde.
1: Ja.
0: Nou ja, dan wordt Seuren minder. En dan gaat Gerrits ook in één keer wat roepen tegen Seuren. En Vaardenburg gaat wat roepen. En Jan Heijnsen luistert niet meer. Maar Seuren zei, nee, je moet godverdomme achterblijven, joh. Je moet helemaal niet naar voren. Dat kan je allemaal. Nou, die ging dat ook doen.
2: Dat kan je allemaal niet.
0: Je ziet het allemaal gebeuren.
2: Dat niet met spel bemoeien.
0: Het leukste wat er is.
1: Ja, maar ziet het gebeuren. Dat kan ik me voorstellen. Maar waarom is dat het leukste wat er is? Dat je er onderdeel van
0: het
1: bent.
0: Het leukste, het is meer omdat het een terugkerend iets is, natuurlijk. Wij hebben het ook met de podcast, weet je. Ik ga denken dat ik heel grappig ben, dus ik ga steeds meer praten. Rob, die Rob gaat zijn eigen initiatieven nemen. Ja. Jij denkt dat je Jeroen Pauw bent, zo langzamerhand.
2: Omdat je 10 jaar wat gedaan hebt.
0: Jij gaat ook in één keer allemaal intelligente...
2: En je lult doorheen, irriteert me ook mateloos.
0: Jij gaat allemaal intelligente vragen stellen ineens. Terwijl dat moet je allemaal niet doen.
2: Ja.
1: Nee.
2: Ja, jullie beginnen wel in jezelf te geloven.
0: Iemand moet jou corrigeren, maar jij bent niet meer te corrigeren.
1: Wij zijn allemaal niet meer te corrigeren.
0: Nee, maar weet je wat me nog meer irriteert aan jou? Weet je, kijk, we zijn hier op het zonnige Curaçao. Ik heb jou nog niet één keer in je zwembroek gezien.
2: Heb je op een boot gezeten?
0: Ja, nou, dan zat hij alleen maar in de schaduw.
2: Heb je gevochten met een zak mil?
0: Je zat alleen maar in de schaduw, zat je. Je hebt de hele dag je zonnebril. Je moet een keer gewoon eventjes die zee ingaan. Dat is ook hartstikke lekker.
2: Is goed voor je huid.
0: Moet je gewoon doen, ja.
1: Bedankt voor deze tip van het zonnetje in huis. Want jij staat er echt onbekend dat jij de vrolijkste van het stel bent.
0: Dat valt best wel mee, toch?
1: Nou, het is wel waar, jouw theorie dat jij op je best bent tussen 6 uur 's ochtends en 11 uur.
0: Ja, dat klopt.
1: Dat klopt wel een
0: maar
1: beetje.
0: Maar het is hier ook wel vrij warm, toch?
1: Ja.
0: En ik ben begonnen met trainen.
1: Wat doe je allemaal?
0: Nou, relatief weinig. Maar ik ga elke ochtend die sportschool in daar hiernaast. En dan, dan zet ik mijn koptelefoontje op. En dan ga ik een half uurtje, 35 minuten ga ik fietsen. En daarna doe ik omdat ik denk dat dat helpt als je één keer in de maand een beetje je bos traint of je rug traint.
1: Is dat niet genoeg?
0: Dat helpt, maar dat helpt natuurlijk helemaal niet.
2: Ik heb je gisteren op die boot gezien, dat is ongelooflijk.
0: Ja, goed. Leuk.
2: Ongelooflijk.
0: Mooi, hè?
2: Ja. Je ging al soepel die trap af.
1: We zaten 5 uur op die boot.
0: Ja.
1: Was heel mooi.
2: Op een katamaran heet dat. Wij zijn katamaran.
1: Toch, Wim?
0: Op die boot.
2: Ja.
0: Ja, dat was hartstikke leuk.
2: Maar Michel was de enige die is gaan zitten achter op het dek. Die is er nooit meer vanaf gekomen.
0: Nee, in de schaduw. Ga even, pak even een beetje zon.
2: Volgens mij hou je audiëntie op zo'n boot.
1: Nou, dan
2: mensen komen naar jou toe.
1: Ja, maar
2: je beweegt niet.
1: Nee, zo min mogelijk.
0: En Rob Jansen, die heeft een vracht. 15 mensen, de mensen van Tui waren er. Bob was er van het Contiki Beach Resort. En verder waren het allemaal Rob's vrienden.
2: Allemaal.
0: De notabelen van het eiland, zeg maar. Ja.
1: Rob ging die kapitein ook uitleggen hoe die moest sturen, neem ik aan.
0: Jongen van de barbecue.
1: Alles.
2: Ja. Iemand moet ze nu draaien.
0: Ja, was wel
1: Rob,
0: leuk.
1: Jij hebt naar de documentaire over Rob Rensenbrink gekeken.
2: Geweldig.
1: En je hebt ervan genoten, hoor ik. Wij hebben hem nog niet helemaal gezien.
0: Ik weet alles al.
1: Je weet alles al.
0: Ja.
2: Of andere tijden sport is die.
1: Ja.
2: Ik heb hem zitten kijken. En wat dan, er vielen mij een paar dingen op. En het was wel grappig. Ik had vanochtend Dennis Bergkamp aan de lijn. Ik zeg, heb jij die gezien, die documentaire van Rensenbrink? Hij zei, nee, die moet je gaan kijken. Hij zei, maar die was heel goed, die speler. Ik zei, ja, als je hem vergelijkt, hij speelt met Cruijff. Dat is bijna identiek. Je hebt geen idee wat je ziet.
1: Zelfs zijn gezicht.
2: En ze lijken ook op
1: ze
2: elkaar.
1: Ze lijken erg op elkaar.
2: En heel bescheiden. En Arie Haan zegt in die docu, er wordt wel heel veel gezegd natuurlijk.
1: Die is
2: ook
1: niet zo bescheiden, hè?
2: Arie Haan is iets minder bescheiden. Oh. Weet de Regie Blinker ook wat van, denk ik. En Robbie Witsje. Hebben ook wel geschiedenis.
1: Kijk, dat gezicht.
0: Dat is trainer geweest.
2: Grote vriend van Regie ook. En van
0: trainer van Feyenoord geweest.
2: Ja, trainer van Feyenoord.
0: Ja.
2: En dan zegt hij, wat hebben we alles nou over?
1: Rensenbrink.
2: Oh ja, Rensenbrink. Ja, dat begrijp ik wel. Oh ja, Arie Haan, die had dan, zei als Rensenbrink fit was geweest in de finale van 74. Hij speelde met een spierblessure. Winnen we hem.
1: Ja.
2: Terwijl die hadden hekel aan elkaar, die twee. Ze kregen later ruzie bij Anderlecht, geloof ik.
1: Waarover?
2: Ja, dat weigert hij te zeggen, Arie Haan. Wat ik op zich wel chic vind, want Rob is overleden.
1: Ja.
2: Dus een beetje, dat lijkt me niet zo aardig als je dat achteraf doet. Maar hij spreekt ook met heel veel respect over hem als voetballer.
1: Jan Mulder over Rob Rensenbrink, daar zou ik dagen naar kunnen luisteren.
2: Ja, die zit ook in die
1: docu. De totale adoratie van Jan Mulder voor hem. Terwijl Jan Mulder ook een
2: heel goed
1: fenomeen was bij Anderlecht.
2: Ja.
1: En wij hebben heel veel niet gezien. Hè? Want ik heb heel even doorheen gescrolld. Ja. En ik zag hele mooie zwart-wit beelden. Daar veug ik me dus enorm op. Want we hebben natuurlijk heel veel gemist van wat Rensenbrink in België heeft gedaan.
2: Er waren geen beelden.
1: Nee, of nauwelijks beelden van.
0: Ja, er waren heel veel beelden.
2: Ja, maar hij is wel in België, Wim.
0: Ja, maar
2: en die beelden kwamen er ook niet door.
0: Ja, maar ik zag hem wel. Anderlecht was toen Europese topclub.
2: Grote club.
0: Die hebben volgens mij de Europa Cup 2 en de UEFA Cup gewonnen.
2: Supercup.
0: Met al die Nederlanders. Kijk, en Rob Rensenbrink speelde natuurlijk in een elftal waarin elke speler op zijn positie een van de beste van de wereld was. In het 74 elftal natuurlijk. Maar stonden allemaal een beetje in de schaduw van Johan natuurlijk. Ja. En de beste wedstrijd die ik Rob Rensenbrink ooit heb zien spelen, dat was op een zaterdag of zondagmiddag Nederland-België in de Kuip, 5-0. 3 keer Rob Rensenbrink. Dat was het slangenmens, hè?
1: Ja.
0: Ongelooflijk. Weet niet of Cruijff meedeed. Volgens mij deed Cruijff die wedstrijd wel mee. Maar hij was ongelooflijk goed. Maar het verhaal gaat ook dat hij dat zei jij net volgens mij, hè? Dat geblesseerd aan die wedstrijd begon in die finale.
2: De finale.
0: Omdat hij die finale niet wilde missen.
2: Ja, ging er ook uit.
0: Je hebt hem daar ook weinig. Nou ja, maar goed. En toen
2: maar gebeurde... Hij kon hoe heette die bek?
1: Zwartzenbek?
0: Dat nou, zou kunnen.
2: Je nagen hoe dom de Duitsers eigenlijk waren. Die zetten hem, die Zwartzenbek, die rechtsbek, tegen Rensenbrink. Die Rensenbrink had hem toen al in de Europa Cup toten losgespeeld. Ja. Met Anderlecht. Want hij liep hem aan alle kanten voorbij. Maar hij kwam er niet meer langs.
1: Nee.
0: Maar
2: en die Zwartzenbek gaf later de finale paas waar die van die Gerd Müller uitkwam.
0: Ja, dus dat zou kunnen, ja.
2: Ja, dan zie je dan, die wijsheid heb ik uit die docu gehaald.
0: Ja, ja, ja. Dus maar het verhaal gaat dat in de rust van die Nederland-Duitsland, dat Michels gewoon niet wist wat hij moest doen.
1: Mm-hmm.
0: Dat hij stond te panikeren in de doucheruimte.
1: Echt?
0: Ja.
2: Oh ja?
0: En de discussie was, komt Van de Kerkhof erin of komt de meest logische Piet Keijzer erin? Ja. Die links...
2: toch Keijzer maar.
0: En ik heb dat ook nog wel eens later gehoord over die EK. Ik vond Michels oprecht... Ik kon er niet heel goed mee, maar ik vond oprecht een grootheid als trainer. Echt tactisch en alles onder controle hebben. Maar hij, het schijnt dat hij ook in 92... in die EK in Zweden stonden we 1-0 achter of zo? 2-0 achter? 1-0?
1: Jij was erbij.
0: Ja, maar ik weet het niet meer precies. Ik weet,
1: op het veld.
0: Nee, maar ik weet dat we met strafschop hebben verloren.
1: Mm-hmm.
0: En ik kwam er in de rust in. Dus ja. we zouden behoorlijk achtergestaan moeten hebben. Nou, 1-0 of 2-0 was, dat weet ik echt niet meer. En dat Michels toen ook niet meer wist.
2: En wie was assistent coach bij hem?
0: Dick.
2: Coach?
0: Ja. En Dick vertelt mij altijd, ik heb toen gezegd dat jij erin moest. Maar ja, dat zegt hij misschien ook tegen Van Loen of tegen weet ik veel wie erbij waren.
2: Voor alle zekerheid.
0: En ze zei, nou, dan kieft er maar in, weet je.
1: Ja.
0: Weet niet of dat waar is, maar het is toch wel... Weet je, zo sijpelden er toch dingen door van de grote Sphinx.
1: Ja, ja.
0: Die het soms ook allemaal even behoorlijk te weg kwijt was.
1: Ja, ja, ja.
2: Menselijk.
1: Huh? Weet je wat ik mooi vind? Wat ik
0: niet menselijk.
2: Nee, dat vind ik
0: nee.
2: Mooi.
0: Nee? Nee, je hoort niet door te slaan op zulke momenten als je grote trainer bent.
2: En ze wel in die docu, misschien naar de beeld uit het verhaal verteld,
1: ja.
2: Dat in een van de laatste interlands zegt Cruijff in de wedstrijd, zegt Rensenbrink... ik ga niet mee naar 78, ik ga niet mee.
1: In de wedstrijd?
2: In de wedstrijd, dat vond ik heel opmerkelijk. Jij neemt mijn rol over.
1: Ja, oh ja.
2: En Rensenbrink wordt geïnterviewd en zegt dat dus tegen de interviewer. Ja, Johan zei net tegen mij. En die interviewer zegt net tegen jou, wanneer dan? Ja, in de wedstrijd. Dat hij gaat niet mee.
0: Ja.
2: Hij gaat niet mee naar 78. Ik moet het gaan doen.
1: En Rensenbrink werd ook dus de topscorer van Nederland zelf in 78.
0: Ja. Heel veel penalties, hè?
1: Ja, heel veel penalties.
0: Speelden ze nou... Ik ga nu dingen door elkaar halen. Iran en Irak?
1: Nee, Irak niet. Iran wel.
0: Ja.
1: Iran.
0: En Peru.
1: Dan scoorden die drie.
0: Peru.
1: Ja. En Schotland.
0: Het maakte rap dat zondagschot, wat we toch doorvinden.
1: En Oostenrijk. En toen Italië.
0: Ja, toen Oostenrijk, toen Italië...
1: Toen
0: al in de finale? En Duitsland? Ja, Duitsland was...
1: Of andersom.
0: Ja.
1: Duitsland was het afslagschot van onze vriend Arie Haan.
0: Ja. Ja.
1: Wat ik van Rensenbrink nooit meer ben vergeten... is dat hij na afloop van zijn carrière... of op het eind van zijn carrière een interview gaf. Ik meen aan Panorama. En dan zag je zo'n foto. Hij was een visser, weet je wel. Dan zag je een eenzame man met een hele lange hengel in een rietkraag zitten.
2: Ja,
1: en de kop boven het artikel was... Ik ben miljonair, maar ik ken niks.
0: Ik ken niks.
1: Ja. Volgens mij heeft hij zich altijd... Ik weet niet, maar dat moet jij zeggen, want jij hebt de docu gezien. Heeft hij zich altijd gerealiseerd hoe goed hij was?
2: Nee. Of? Hij is... Zijn kinderen worden geïnterviewd. En ook heel bescheiden. Ja. Een jongen en een meisje. Of jongens zijn volwassen mensen. En die jongen heeft ook gewoon een winkel ergens. Ze gaan ook naar Anderlecht terug. En dan zie je het respect bij Anderlecht, wat hij nog steeds daar geniet. Als allergrootste ooit van Anderlecht, zeggen ze. Maar heel rustig en kalm en ook geen gekkigheid eromheen.
1: Nee.
2: De familie normaal, kinderen normaal. Tegenwoordig zijn ze allemaal knettergek.
1: Typische Nederlandse verdette. Dat heeft de gemiddelde Nederlander het liefst.
2: Ja.
1: Geniaal op het veld en gewoon
0: maar weet je
1: buiten.
0: Wat het wel
2: gedrag
0: was
2: heel anders.
0: Ja.
2: Weinig tatoeages ook.
0: Niemand. Weet je wat het
2: geen ene speler.
0: Nee, dat was toen nog niet in. Nee. Maar weet je wat... Maar
2: nu zijn
0: toen
2: ze allemaal misvormd.
0: Maar toen waren ze voor hun tijd ook al bij de hand, toch? Die Ajax-spelers met name.
1: Natuurlijk.
2: Ja, maar dat zijn Ajax-zieden.
0: Ja, nou ja, goed. Maar
2: de rest van ons was normaal.
0: Het was meer dat... wat ik probeer te vertellen is dat... als je En dat is gewoon zo in de kleedkamer. Daar weet Retsie ook alles van. Met hoe die Ed Goeie altijd in de zeik en in de maling genomen werd. En dat was in 1974 met Ruud Geels. Ja. Met die beide handen zuurbier en die rap en die neesjes en krol. Allemaal, weet je, te ver doorslaan. Want je zit dan met z'n allen, weet je. En dan wordt de humor wordt steeds harder en wordt steeds en cynischer. Maar dat, in principe, qua karakter, was Rob Rensenbrink natuurlijk ook iemand die stil was.
1: Introvert.
0: Ja. Maar daar haalden ze niet in hun hoofd. Want die was veel te goed. Ja.
1: Geels heeft in dat beroemde interview wat hij heeft gegeven aan Barend en van Dorp.
0: Ja.
1: Op het eind van zijn carrière.
0: Ja.
1: Barend en van Dorp ging hem gewoon interviewen als afscheidsinterview. Twee pagina's in Vrij Nederland. Toen is hij zo ontzettend leeggelopen over zijn frustratie. Dat ze daar een hele kleurenbijlage aan gewijd hebben aan dat interview. En hij omschrijft het WK 74 als de ergste week in zijn leven.
2: Serieus?
1: Ja, en hij heeft zijn hele leven last van gehad. Ja.
2: Echt?
1: En elke ochtend bij
2: het... Gaf hij voorbeelden of niet?
1: Ja, gewoon. Hij ging naar het ontbijt.
2: Ja.
1: En dan zat hij aan tafel met snabbel en babbel, noemden ze het. Krol en zuurbier. Van die Amsterdamse humor. Dat is natuurlijk het ergste wat er is, Amsterdamse humor.
0: Ja.
1: Maar als hij één plakje kaas nam, of twee plakjes kaas, dan zeiden ze, hé, Geels, wij willen ook nog. En als hij dan de volgende dag één plakje nam, dan zeggen ze, hé, Geels, je moet wel een beetje eten. En zo ging dat maar door.
2: Hij werd gek.
1: Pesten.
2: Kreeg alleen maar mooi.
1: Nee, dat was ook zijn grote frustratie.
2: Maar daar zit maar...
1: Dat was zijn grote frustratie.
2: Dat geen andere speler zei, joh, anders
0: nou, ik denk dat Piet Keijzer iemand was geweest die hem, als hij... Ik weet helemaal niet of het zo is, maar dat was wel een hele sociale man, was dat. Onbereikbaar, maar die kwam altijd wel op voor de minder of zo.
1: Een hele andere tijd, hè, want Piet Keijzer, dat vind ik ook een schitterend verhaal van het WK 74. Dat Willem van Hanegem lag met Piet Keijzer op de kamer.
0: Dat vind ik zo leuk.
2: Ja.
1: En die wilde zich gaan scheren 's ochtends. En toen zei Keijzer van, ja, je kan je wel gaan scheren, maar je moet niet het licht aandoen. Toen zei Willem, ja, dat is een beetje moeilijk scheren in het donker. Waarom mag ik het licht niet aandoen? Toen had hij dus in de badkuip allemaal aarde gestort met wormen erin. Want Keijzer had al lang door dat hij niet zou spelen. Die wilde gewoon gaan vissen daar zo.
0: Ja, dus, die ging ook vissen.
1: Die ging ook vissen.
0: Ja.
1: Dus Vanegem heeft het hele WK 74 zich gedoucht en geschoren op de kamer van Johan Eeskens. omdat het visgerij van Keijzer in de badkamer lag.
0: Maar kan jij voorstellen als Willem van Aardigem naar die kamer van Johan Eeskens gaat? Die zou dat ongetwijfeld, als ze in de verhalen moet geloven, niet erg gevonden hebben, maar ga jij met de Van Aardigem klopt op je deur en je doet die deur open en dan duwt meteen die deur open, loopt de badkamer in om zich te gaan, reken maar dat niemand durft te zeggen, dan hebben we niet zoveel zin in Willem, wegwezen.
2: Hij was
1: maar
2: te groot.
1: Er waren vrienden, hè? Neeskens en Van Aardigem.
2: Ja, hetzelfde type.
1: Die gingen goed met elkaar
2: als speler ook.
0: Maar
2: in de wedstrijden tegen elkaar ging het wel eens mis.
1: Ja, dat ging vrij hard.
2: Had ik af en toe een elleboogje bij.
1: Feyenoord-Barcelona, 74.
2: Pas,
1: of 75, ja. Hey, ik weet niet of ze hier op dit eiland aan de populariteitsprijs doen. Ik weet niet of die wordt uitgereikt. Maar Johan Derksen gaat hem niet winnen.
0: Ja.
2: Nee, die gaat verliezen, die prijs, ja.
0: Hoe dan? Wat dan?
2: Hij is achtervolgd door taxichauffeurs.
0: Echt waar?
1: Taxichauffeur, ik weet niet of hij echt achtervolgd is, maar hij had wel de indruk dat hij even uit de wind moest gaan staan bij ze. Want wat hij over het eiland had gezegd, dat vonden ze niet zo grappig.
2: Viel niet helemaal goed.
1: Viel niet zo goed, nee.
2: Ook wel redelijk begrijpelijk.
0: Emoties liggen hier hoger, natuurlijk.
1: Ja, de trots is natuurlijk groot.
0: Ja, natuurlijk is die trots heel groot, ja.
1: Ja,
0: en daar moet je ook een beetje mee oppassen.
2: Ik heb dat shirtje uitreiken.
0: Vandaar dat wij,
2: ook niet zo'n slim verhaal, hè?
0: Vandaar dat wij alleen maar Curaçao promoten.
2: Ja. Juist.
1: Wij promoten alles.
2: Ja, waar jullie volledig achter staan, met name Michel.
1: Ja.
2: Want die zegt altijd, daar zit Nederland op te wachten.
0: Ja.
1: Nee, Rob Jans heeft gelukkig overal verstand van. Ja. Dus daar houden we ons aan vast.
2: Juist.
1: Ik ben wel blij dat...
0: Heb jij wel eens, Rob, neem maar gewoon even serieus
2: tuurlijk.
0: Heb jij wel eens dat je denkt van... Nou ja, je ziet een camera, je ziet geluid, je ziet beelden van... Dat jij denkt, dat het kan anders. Het moet anders.
2: Ja. Daar grijp ik ook vaak in.
0: Ja,
2: ik let ook op jullie twee, hoe jullie bewegen,
0: jij
2: lopen.
0: Jij bewaakt eigenlijk zeg maar de grote lijn.
2: Ja.
0: De grote lijnen bewaak jij eigenlijk.
2: Ja,
0: en als het moet, treed je onverbiddelijk op.
2: Ja, en dan ga ik corrigeren.
0: Ook niet altijd even. Je bent echt een leider, zeg maar. Ook onsympathieke.
2: Ja,
0: je moet ingrijpen soms.
1: Hij leidt je zo de afgrond in als je niet uitkijkt.
2: Ik heb jullie op die boot ook gisteren geobserveerd.
1: Hebben jullie dat bericht over Marco van Basten gelezen?
0: Nee.
2: De maffia.
1: Er is een interview geweest met een maffialeider in een Italiaanse krant. En die onthulde dat er heel lang een plan is geweest om Marco van Basten te ontvoeren.
0: Dat las ik gisteren.
1: Ze hadden een maanden geschaduwd toen hij nog speelde bij Milan.
0: Maar denk jij niet dat Marco van Basten tegen Berlusconi heeft gezegd van je moet eventjes zorgen dat, dat ik niet ontvoerd
2: maar
0: word?
2: Maar wist het niet.
0: Denk jij dat niet?
2: Hij wist het niet.
1: Dat weet ik niet.
2: Nee, ze hebben het niet gedaan, zei dat verhaal toch?
0: Ja.
2: Omdat die maffia was een fan van Milan.
0: Ja.
2: En toen had die maffiabaas gezegd, we kunnen hem wel ontvoeren, maar dan wint Inter. Daar hebben we geen zin in.
0: Ja,
2: dat was een redding.
1: Ja, dat klopt.
2: Dat was geniaal.
0: Als ik het goed heb.
1: Ja.
0: Er is ooit een Barcelona-speler ontvoerd geweest.
1: Ja.
0: Kini.
1: Ja.
0: Kini?
1: Zoiets, Queenie, Kini. Ja, Kini, ook iets
0: die spits.
1: Ja.
2: Ja, maar in zijn eigen land.
0: Ja, maar die is. Ja, ik begin nu aan een verhaal en ik weet de details.
1: Kijk, maar die stoel
0: niet
1: is
0: goed.
1: Ook leeg. Nu missen we Brian. Die had het wel geweten.
2: Brian is terug naar Nederland.
0: Die had het ook niet geweten, Brian, waarschijnlijk.
2: Nee.
0: Maar
2: nee,
0: ik meen dat Kini ooit een lange tijd is ontvoerd.
1: We gaan dit. Wij zullen dit
0: of de vader van Kini.
1: We zullen dit ook uitzoeken. Dan komen we dan morgen. Komen we dan morgen op.
0: Ik kan het aan Hugo vragen, maar ik geef je weinig kans.
2: Ja, weinig kans dat hij het weet.
0: Ja.
1: Spanje heeft zijn selectie bekendgemaakt. Er zit niet één speler van Real Madrid bij.
0: Nee, die huis ook niet, hè?
1: Nee, niemand. Ik geloof 7 spelers van Barcelona, maar niemand van Madrid. Ik denk niet dat dat vaak is voorgekomen.
2: Is dit ooit gebeurd? Nee, dat kan
1: denk het niet.
0: Dat ga ik even heel snel het rijtje langs bij Real Madrid in mijn hoofd. Maar daar spelen vrij veel buitenlanders. Mm. Zeker op het middenveld, met die Fransen. En,
2: ja, dat helpt ook niet.
1: Nee, dat zal er mee te maken.
0: Ja, Mbappé, de Vinicius.
1: Ja,
0: maar goed, die huizen zaten wel altijd bij.
1: Ja.
0: Vond ik een goede voetballer.
1: Ja, ja.
0: Een ouderwetse Nederlandse libero.
2: Ja,
0: Donnie Huyt. Nee, niet Donnie.
1: Zijn zoon.
2: Ja. Zijn zoon van hem.
0: Ja. Ouderwetse, mooie, flegmatieke voetballer.
1: Is hij een beetje over het hoofd gezien in Nederland, die jongen eigenlijk?
0: Ja, maar die woonde in Spanje.
1: Ja,
0: die is opgegroeid in Spanje.
2: Ja.
0: En ik denk dat als jij...
1: Met Xavi ook, Simons.
0: Ja. Ja, maar ja, die speelde dan toch al bij in de jeugd van Barcelona. Ja. Ik denk dat je er dan weinig zin in hebt om naar de jeugdopleiding van AZ 67 te gaan.
1: Is dat telefoon?
0: Is dit dan?
2: Hugo gaat zich er weer mee bemoeien.
1: Ja, Queenie.
0: Ja. Maar,
2: opgezocht, heel goed, Hugo.
0: Ja.
1: Hij is overleden.
0: Ja, maar niet toen.
1: Nee, niet toen. Nee,
0: nee maar op een gegeven moment geen dood. Ik bedoel, ja.
1: Ik ga dit nu niet lezen, Hugo. Want je geeft me het Oude Testament
0: goed,
1: ongeveer. Morgen komen we er allemaal op terug. Ja.
2: Hugo gaat ook in zijn rol geloven.
1: Ja. Iedereen gaat hier dingen doen waar hij geen verstand van heeft. Daar ben jij mee begonnen.
2: Ja.
1: En dat verspreidt zich als een tropische voetschimmel door ons
0: gezelschap. Binnenkort gaat Hugo ook zeggen, wat Michel kan ik ook.
1: Dat is ook zo, trouwens.
2: Het is een kwestie van tijd.
1: Dat is ook zo. Dat klopt.
0: Ja. En de benen van Hugo zijn bruiner dan van jou.
1: Sowieso.
0: Ja. Mag jij niet in de zon, of wel?
1: Ik ben best wel... Vind je niet dat ik bruin ben geworden?
0: Ja, je gezichtje is wel bruin, ja.
1: Je gezichtje.
0: Ja, je gezichtje
2: maar
0: is wel
2: als
0: bruin.
2: Je op zo'n boot zit, ben je dan bang voor vreemde gezichten?
1: Nou, ik vind het sowieso een beetje onsmakelijk om jullie in een zwembroek te zien. Dus als jullie dan op dat voordek al je kleertjes uittrekken en met die oude lijven in zee springen, dan word ik altijd lichtelijk misselijk.
0: Nou, niet springen hoor.
1: Dus ik denk, ik blijf maar even zitten.
0: Ik heb Rob dat trappetje van die katamaren afzien gaan. Het is net
1: ik hoorde het kraken.
0: Saddam Hussein die naar de gallen ging.
1: Ja, en dat
0: daar leek het op.
1: En dat voor een oud commando.
0: Ja,
2: die tijd is voorbij.
1: Dat is het gekke. Maar daar mag hij niks over zeggen.
0: Oh nee hoor.
1: Want dan komt defensie in actie.
2: Ja.
1: Dat is levensgevaarlijk.
0: Je bent helemaal niet in dienst geweest. Hou nou op joh, met die mooie stoere verhalen.
2: Maar jullie praten over dingen waar ik niet over mag praten.
0: Ach, hou nou op joh. Waar mag je wel over praten dan?
2: Over alle andere dingen.
0: Hij vindt het zo intrigerend.
2: Hij begon er vanochtend over.
0: Wij willen weten of Koeman nog een jaar blijft of niet. En jij bent degene die dat kan influisteren aan ons. En dan zeggen we niet dat we het van jou hebben gehoord.
2: Dus we houden het onder ons, hier in de podcast.
0: Nou, wie moet de opvolger worden dan van Koeman als hij niet blijft?
2: Er komt helemaal geen opvolger.
0: Nee, maar als hij niet blijft, hebben we nog keuze? Hebben we nog keuze?
2: Ja, dat is aan jullie.
1: Nee, dat is aan jou.
2: Dit onderwerp laat ik rusten.
1: Dat is jouw... Oké, daar zeg jij niks over.
0: Hebben we daar nog keuze?
1: Daar heeft hij ook voor getekend, daar mag hij niks over zeggen.
0: Nee, maar kijk, het gaat dus over... Dan wordt het...
1: Misschien wordt Arne Slot wel ontslagen bij Liverpool na 2 maanden.
0: Ja,
1: ik bedoel, hij is nu aan een zijden draadje hing, die heeft overleefd. Maar als ik de Britse media moet geloven... moet hij volgend jaar echt goed beginnen. Want anders is dat alsnog gebeurd.
2: Dat zou kunnen, ja.
1: Dat zou een goede zijn,
2: toch? Zijn laatste jaarscontract.
1: Of niet?
0: Arno is een goeie. Is hij ook weer even met zijn voetjes op de grond gekomen?
1: Ja.
0: Nee, dat het leukste vond ik aan Arne Slot. Nou, ik heb niet het idee dat Arne Slot ooit aan zijn eigen kwaliteit heeft getwijfeld. Dat zit niet zo in Arne Slot. Maar toen hij op een gegeven moment bij het Feyenoord zo goed begon, dan moet je toch van de catacomben naar de overkant lopen om bij de dugout te komen. Dat loopje werd steeds zelfverzekerder. Hij werd zijn hand een beetje zo los.
2: Hij let altijd op loopjes. Details, ja.
1: Nee, op loopjes let hij altijd.
0: Zo goed. Ik moest ook altijd bij het Feyenoord, in het Feyenoordstadion, toen ik nog co-commentator was, of analist, dan moest je dus van de ene kant naar de andere kant vlak voor de wedstrijd oversteken om bij de tribune te komen voor waar je commentaar vandaan doet. Was niet leuk.
1: Nee, het was niet toen leuk. Toen werd je af en toe aan je Ajax-verleden herinnerd.
0: Ja, ja, ook. En aan mijn geaardheid werd getwijfeld. En of ik misschien een ongeneeslijke ziekte heb. Daar gingen ze vanuit in ieder geval.
1: Daar werd je in ieder geval toegewenst.
0: Nee, dat was niet...
2: Heel veel ongelooflijk. Ja,
1: heb je wel eens bang gevoel? Echt
0: nee,
1: bang?
0: Nee. Nee? Nee. Nou, een keer bij FC Twente ben ik bang geweest. Ja. Want toen liep ik in mijn naïviteit van de ene kant naar de commentaarplek. En ja, toen waren de telefoon en ik zat op mijn telefoon. Was ook een beetje om je een houding te geven. Maar toen vergat ik dat ik onder dat vak van de harde kern van...
2: Twente dan
0: ja, die hebben me achtervolgd. Achtervolgd. Ik moest rennen. Ze probeerden me een ruimte in te trekken.
1: Echt?
0: Nou, ze waren niet blij met me. Nee.
1: En toen
0: uiteindelijk rende ik naar een hek. En ken je dat in een fractie van de seconde dat je krijgt van... je zal zien, het hek is dicht.
1: Ja, ja,
0: ik ben niet een geboren optimist, dat weet je.
1: Nee.
0: Het hek was open.
1: Godzijdank.
0: En ik heb het een keer bij Utrecht gehad. En toen hetzelfde. Weet je, ik weet niet waarom. En werd ik ook achtervolgd. En toen kwam die politieagent die bij Utrecht speelde.
1: Ton du Châtignier.
0: Of de Kruik.
1: De Kruik.
0: Ton de Kruik.
1: Okay.
0: Ja,
1: die
0: ja,
1: en die redde jou.
0: Ja, ja, ja. En jongens, stoppen.
1: En dat deden ze ook.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ik vind het mooiste verhaal dat Johan Derksen in de carnavalstijd op de tribune zat bij RKC. En bij dat kleine stadion op zijn gemak met een sigaar in zijn mond wegliep. En toen had hij ook weer een dodelijke column geschreven. En toen werd hij achtervolgd door iemand die was verkleed als clown.
0: Dat is de grootste nachtmerrie die ik kan hebben.
1: Dat beeld, Derksen rennend door Waalwijk, achtervolgd door een woedende clown. Dat had ik heel graag gehad dat Tim daar met zijn camera bij was.
0: Zo'n horrorfilm is dat.
1: Een soort horrorfilm. Ja.
0: En die in één keer zo'n cirkelzaag heeft, die clown.
2: En blijf lachen.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar is Johan, die heeft veel van dit soort dingen meegemaakt?
1: Nou, relatief weinig vind ik juist. Ja? Want ja, ik vind gezien de botte bijl die hij hanteerde, met name vroeger natuurlijk in die
2: tijd. Ja, als columnist was
1: op die laatste pagina.
2: Iedereen angst altijd die VI lezen.
0: Ja, maar als
2: in de voetballerij dan.
0: Ja, maar als je columnist bent, dan kennen ze je gezicht nog niet.
1: Nee.
2: Ja, in die tijd.
1: Dat was ook de reden.
2: Ja, dat is waar.
1: Dat hij er nooit een fotootje bij deed.
0: Ik denk dat Johan daarom in Grollo woont.
1: Nou, Johan bij...
2: Grollo kent niemand.
0: Ver weg.
1: Bij VI in Gouda, op de redactie, dat was een oud bankgebouw. Wat aan de ene kant grensde aan gewoon de straat. Ja. Best wel een drukke straat.
2: En water, toch?
1: Ja, er was ook water. Maar in ieder geval liep een trottoir langs, waar gewoon mensen langs liepen. En daar moesten dus op en zijn kamers grensden aan die straat. En er moesten altijd de Luxaflex naar beneden. Ook gewoon altijd 24 uur per etmaal. Want als ze dat profiel herkenden, dan waren ze in staat om de ruiten eruit te gooien. Hij zat ook achter gepantserd glas die columns te tikken.
2: Ja, dus hij is gewend.
1: Ik vind dat een enorm compliment hoor voor een columnist. Dat je gepantserd glas moet hebben om je stukjes te schrijven.
2: Jezus.
1: Want dan raakt het mensen in elk geval wel. Ja. Ben jij wel eens aan de beurt geweest in die column van hem?
2: Ja, ja, regelmatig.
1: En hoe is dat? Hoe beviel dat?
2: Ja, dat hangt ook een beetje van je leeftijdsfase af waar je in zit. Als je jong bent en je wordt aan je enkels afgezaagd, misschien terecht, of dat vind je niet leuk.
1: Nee.
2: Dat vind je,
1: niemand vindt dat leuk. Nee.
2: Daar was je wel boos over. Maar je kon er weinig tegen doen.
1: Ja.
2: Er was niks. Ja. Kijk, dat is natuurlijk ook wel een beetje het laffe van journalistiek. Ik heb al eens die discussie met journalisten gehad. Dat ik zei tegen journalisten, jullie kunnen natuurlijk doen en laten wat je wil mensen te beschadigen. Of het partieel terecht is, laat maar even midden. Maar als er wat over jullie gezegd zelf wordt, ben je in alle staten.
1: Ja,
2: is
1: nee,
2: journalisten
1: dat klopt.
2: Geen helden?
1: Jij snapt helemaal niks van journalistiek. Nee, serieus, jij snapt er helemaal geen hout van. Nee, echt niet.
2: Nou, vertel.
1: Maar hier heb je helemaal gelijk in. Als er nou één beroepsgroep is
2: die
1: alleen maar kan uitdelen...
2: Ja, niet
1: en
2: niet
1: kan incasseren,
2: dan
1: zijn het journalisten.
0: Ja, ja.
1: Er zijn een paar uitzonderingen. Ik behoor daar niet toe.
2: Nou, jij bent wel heel uniek, hoor.
1: Maar de meesten kunnen daar inderdaad niet tegen.
2: Maar jij kan heel goed tegen kritiek.
1: Ja, maar kan niet tegen onzin.
2: Ja, ja, maar ik...
1: Dat is een beetje ons probleem. Ja,
0: nee, nee, nee. Nou, het probleem is dat jij veel onzin vindt.
2: Ja, ja, jij vindt heel vaak mensen onzin.
1: Dat is ook waar, ja.
2: Dus eigenlijk ben jij wel jammer.
1: Ja, dat is waar.
2: Ja. Ga je ook een
1: Hebben jullie het afscheid van Pep Guardiola gezien?
0: Nee.
2: Jawel, fantastisch.
1: Dat is mooi, hè?
2: Fantastisch.
1: Ja? Dat deed ik echt geweldig.
2: Heb je ook gezien met personeel? Dus nee. van City, de mensen met wie hij heeft gewerkt.
1: Nee.
2: Van iedereen die daar waanzin had. Maar hij praat dus echt uit zijn hart.
1: Ja, heel goed.
2: Er zit geen papiertje bij. Er zit niet bij van hartelijk dank. Nee, dat is een slappe gelul.
1: Voor een vol stadion, hè?
2: Vol stadion ook.
1: Ja, dat was mooi.
2: Geweldig.
0: Ik heb hem niet meegekregen.
2: Jij moet maar terugkijken. Ja, heel mooi. Heel bijzondere man.
1: Was sowieso natuurlijk heel emotioneel laatste speeldag in die Premier League. Dan namen allerlei fenomenen afscheid. Salah ook.
2: Ja.
1: Heb je dat nog gezien?
2: Ja, vond ik ook geweldig.
1: Dat is ook mooi.
0: Nou, kijk, wat het natuurlijk bij Guardiola is... Mancini is daar ook kampioen geworden, hè? Met die, hoe heette die spits ook weer van Argentinië, die kleine? Die goeie, die de laatste minuut die goal maakte. Hugo.
2: Regie.
0: Die laatste.
2: Denk
0: die,
2: even mee.
1: Regie is in slaap gevallen.
2: Ja, Regie is op zijn telefoon.
1: Regie is al lang afgehaakt geestelijk.
2: Dit is typisch een oud voetballer.
0: Nee, maar oké. Okay,
2: het interesseert hem geen ene weet.
1: Ja, dat is ook terecht.
2: Hij zit gewoon Instagram te kijken.
1: Nee, heel goed, Regie. Laat maar gaan.
2: Dat is Regie, hè? Regie Blinker zit daar.
0: Maar, die is ook kampioen. Chelsea, of...
2: City.
0: City was ook kampioen geworden voor Guardiola. Mm. Alleen, het grote verschil is... Onder Guardiola hebben ze voetbal gespeeld wat je bijblijft.
1: Ja.
0: Net zoals hij ook bij Barcelona deed. En wat hij ook bij Bayern München ook deed. Dat is een mooie manier voor voetballen. Aanvallend, gedurfd, attractief vaak.
1: Ja.
0: Hoewel hij op het eind ook wel een beetje doorsloeg. Dat vond ik bij Van Gaal ook, hoor, op een gegeven ogenblik. Die predikte dat aanvallende voetbal. Maar die gingen wel eens op hun bek. En dan gingen ze eindeloos de bal in de ploeg houden, weet je. Balbezit houden. Ja. Maar hij heeft natuurlijk, iets neergezet. En dan kan je wel zeggen, ja, met dat geld, dat begrijp ik ook wel. Maar dat is niet waar. Weet je, Chelsea. Arsenal jarenlang. Manchester United jarenlang. Niet om aan te zien. Met goede spelers en de beste spelers. Dus hij is een van de weinigen die natuurlijk dat voor elkaar krijgt altijd.
1: Ja, dat klopt.
2: Even een vraag aan jou, Wim. Ik zat naar die oude beelden te kijken vanochtend ook van 74. En dan zie je 78.
0: Ja.
2: En toen had ik later Dennis aan de lijn. En toen zei ik van, waren die beter dan nu? Of is het een totale onzinstelling? En toen zei hij zei, nou, dat is maar de vraag of het een onzinstelling is, zegt hij. Hij zegt, we praten hier wel over extreem goede voetballers uit die tijd.
0: Ja, maar ik vind het een domme vraag, als ik heel eerlijk mag zijn. Ja, dat bedoel ik echt niet cynisch of lullig.
2: Wat is dan weer een domme vraag?
0: Inhaakt op de vraag of ze net zo goed zouden
2: dat
0: zijn.
2: Ze beter, zijn
0: nee,
2: ze
0: niet beter.
2: Beter.
0: Niet beter,
2: als,
0: maar ze waren
2: als natuurtalent,
0: ja.
2: In die zin, punt 2, ik stel nooit domme vragen.
0: Ah, maar zo bedoelde ik hem dit keer niet, nee, Rob.
2: Dat maakt niet uit.
0: Ik bedoel alleen meer te zeggen, er wordt vaak getwijfeld...
2: Laat de podcast.
0: Nou, dan moet Michel het met jou doen. Ik bedoel,
1: daar verheug ik me niet op.
2: Nee, ik ook niet.
0: Wat ik wil vertellen is dat er wordt vaak getwijfeld... Dan zeggen ze, ja, het is nu allemaal veel sneller. Ja, dat begrijp ik ook wel. Ja,
2: dat zei hij ook.
0: Als ze toen de faciliteiten hadden gehad... en de voedings- en de trainingsmethodes.
1: Ja, en de velden en de schoenen.
0: Ja,
2: het gaat om de kwaliteit op zich.
0: Hadden wel de echte toppers nu ook moeiteloos meegekund.
2: Juist.
0: De iets minder getalenteerden, die zouden...
1: Eerder afvallen.
0: Ja,
1: nu.
0: Omdat het ja, gaat net, zo snel.
2: Je zei het ook net, dat zo snel. Het 74, zei jij geloof ik, waren extreme spelers die daar aan het spelen waren.
0: Ja.
2: Alle 11, 12, 13, 14.
0: Ja.
2: Extreme kwaliteiten. Ja. Dus als je dat vertaalt naar nu.
0: Ja.
2: En misschien worden er nu jongens wel overgewaardeerd.
0: Ja, ja dat kan. Maar het is ook, goed.
1: Hey, terwijl wij hier lekker op dat strand zitten en van Curaçao genieten, zijn... Er al een paar internationals in Nederland op het trainingsveld.
0: Ja.
1: Een groepje. En dan moeten er ook een paar van afvallen uiteindelijk.
0: Ja.
1: Nou, Rob wil daar denk ik niks over zeggen.
2: Nee.
0: Waarom niet?
1: Ja, dat is ook allemaal, heeft hij ook voor getekend geloof
0: maar,
1: ik. Samen.
0: Maar waar niks over zeggen, sorry.
1: Over de keuze die Ronald Koeman straks gaat maken.
0: Oh,
1: want
0: dan
1: moeten natuurlijk mensen afvallen.
0: Ja, dat weet hij toch helemaal niet. Hij gaat toch niet tegen Rob vertellen, die laat ik afvallen.
1: Ik weet het niet wat ze allemaal bekokst over.
0: Nee, dat denk ik niet. Ik
1: maar
0: denk
1: wat
0: wel...
1: denk jij, wie valt er af van dat groepje? Want Til, Valente, Smit, Wie lopen er nog meer rond? Nog een paar jongens zijn er lang. Die zijn nu allemaal aan het trainen.
0: Nou ja, Til Lang zal niet afvallen, want je hebt niet zoveel. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb die namen niet in mijn hoofd. Die er nu meedoen allemaal. Daar,
2: zegt ook wat.
0: Het is ook natuurlijk om bezig te blijven, hè? Gewoon om bezig te zijn. Maar nu de competities in de meeste landen pas stoppen dit weekend, zijn hun wellicht eerder gestopt.
1: Dat klopt,
0: natuurlijk.
1: Dat is de reden. Dat zal
0: en daar zullen er een paar twijfelgevallen zijn. Maar
1: bijvoorbeeld Valente, denk je dat hij het A, dat hij erbij zit, en B, als hij erbij zit, dat hij het gaat redden, het niveau?
0: Nou, ik denk dat hij. Die heeft een behoorlijke mindere periode gekend, toch? Ja. Die Valente. Maar zo gaat dat natuurlijk altijd. Weet je, en op een gegeven moment ga je ook voelen van ik moet een elftal gaan dragen. Ja. En dat moest ook wel iemand bij Feyenoord. Dus die jongen die is zichzelf wel een beetje gaan overlopen. Maar goed, als je daar een beetje in kan gaan doseren in de toekomst, kan dat natuurlijk. Hij heeft wel een hele goede passen, heeft hij, hè? Een hele goede diepte in zijn spel.
1: Inzicht ook.
0: In het begin, hè? Ja, hij ziet het goed, die jongen. Dus het is wel een ding. Ja, ik ben niet zo bezig met die selectie. Je gaat natuurlijk kijken op het middenveld. Want op het middenveld heb je nog steeds veel keuzes. Mm-hmm. Maar ook veel twijfelgevallen natuurlijk. Mm-hmm. Til, Valente, Smit. Weet je, ga je die meenemen? Ga je niet meenemen? Waarschijnlijk ga je ze niet alle drie meenemen. Want je hebt er nog vijf goede middenvelders. Timber, Reinders, Frenkie de Jong,
1: misschien komt
0: Gravenberg.
1: De Roon nog om het hoekje kijken. Martin de Roon komt misschien zelfs nog om het hoekje kijken.
0: Ja, dan zou je dat echt voor een hele specifieke rol doen natuurlijk. Ja.
1: Ja. Ik vind dat trouwens een hele leuke gozer, die Martin de Roon. In alles.
2: Ja. Heel rustig, kalm. Ja.
0: Ja, vind ik ook wel.
1: Levensgenieten.
0: He?
1: Een levensgenieter.
0: Ja, maar ook niet. Ook een beetje saai. Weet je ook?
1: Nee,
0: hij
1: is niet saai.
0: Wacht nou even wat ik ga vertellen. Je gaat het allemaal
2: maar
0: weer
2: Michel
0: in.
2: Weet veel, hè?
0: Je gaat het
1: bijna alles.
0: Ja. Je gaat het, hij is niet dat hele. Beetje. Die kan je makkelijk meenemen naar zo'n WK, want die schikt zich.
1: Ja.
0: Die schikt zich.
1: Die gaat het moeilijk doen.
0: Bij Noël Lang of Veerman wat over ging, dan moet je altijd even denken: oké, hoe lang kunnen we dit verdragen, dit gedrag? En, en als we er te veel van hebben, weet je, wordt het dan niet een beetje irritant als het niet loopt in het begin?
1: Ja.
0: En natuurlijk moet je daar rekening mee houden. En ik begrijp ook wel: een hele goede voetballer met een vreemd gedrag, die gaat altijd mee.
1: Ja.
0: Maar als er iets minder een voetballer is, dan denk je: oké, weet je, ja.
1: Dan gaat dat
0: gedrag. Wat hebben we er allemaal aan, weet je?
1: Ja. Heb jij dat wel eens meegemaakt, echt zo'n stoorzender in de groep?
0: Nee.
1: Of was je het zelf misschien, af en toe?
0: Nou, ik was wel, als ik niet speelde, maar ja, ik op een gegeven ogenblik kreeg zelfs ik wel door dat Van Basten beter was, weet je.
1: En
0: dat had ik eigenlijk al in 1982.
1: Toen je voor het eerst zag als jeugdspeler.
0: Dus, ik vond het... Dan lang als je niet speelde. Dat wil ik niet vergelijken met hier maken, maar ik bedoel, ja, elke dag kom je in die eetzaal en dan zitten ze weer allemaal en je speelt niet, weet je. En ja, dan gaat je humeur natuurlijk niet.
2: Wat
0: mijn
2: deed
0: humeur
2: zo'n trainer daarmee?
0: Nou, niks. Nee? Benakker vroeg wel op een gegeven ogenblik aan mij voor die WK van 90. Van, ja, weet je, ik hoor ook wel een beetje die verhalen dat je zo chagrijnig bent en dit en dat. Ik zeg, nou ja. Maar kan je erin schikken? Dat is ik zei, ja, daar heb ik me lang in geschikt natuurlijk. Ja. Maar als je meegaat, kan je dan
1: normaal doen?
0: Ja. Ja.
1: Dat is wel gelukt.
0: Ja. Ja, ik was de normaalste in 90.
1: Kan nagaan, hè? Daarom hebben we niet gepresteerd.
0: Waren allemaal veranderd. Jongens van 88 waren allemaal veranderd in krankzinnigen.
1: In verdetten.
0: In krankzinnigen, ja. Ja.
1: Ja, maar dat zei jij toch altijd? Van na 88 dachten ook de waterdragers dat ze verdedders waren.
0: Maar dat is altijd waar je succes hebt. Dat is heel moeilijk. Weet je, dan moet je eigenlijk veel wisselen. Maar dat kan natuurlijk niet. Want in een nationale selectie kan niet iedereen maar wisselen die je wil natuurlijk. En je denkt, nou, die gaat een beetje wel heel vervelend worden, die jongen. Ja, die nemen we maar niet meer mee of zo.
1: Ja. Hoe zou het mij met onze vriend René zijn?
0: Ja.
2: Die had nog wel pijn, dacht ik, hè, met die jicht.
1: Ja, dat is
2: geen minder?
1: Nee, dat is wel oké, maar...
2: Hij pillen gehad.
1: Ik hoop dat hij een beetje fris is geworden. Want morgen verwachten we hem weer aan deze tafel.
0: Ja, dat is toch even gezellig, man. Ja, hartstikke leuk. Ja.
1: Hebben we nog spannende dingen op het programma staan, grote reisleider, vandaag? Of kunnen we relaxen?
2: Volgens mij hebben we vanavond eten met z'n allen bij Roosendaal.
1: Je kan hier zo lekker eten op dat eiland, ik groei helemaal dicht.
0: Ja.
1: Ik weet niet of dat de bedoeling is, ik pas straks niet meer in beeld.
0: Had je in Nederland ook al.
1: Ja. Jawel, ja. Maar hier wordt het nog erger.
2: En je hebt in Goudingen lekker ook, jij. Hè?
1: Zeker weten. Ja.
2: Dus bij Roosendaal zitten we vanaf. Voor de rest heb je vanmiddag niks.
1: Gezellig. Nee. Oké. Okay. Nou, dan ga ik al deze mensen hier bedanken. Ik heb opgeroepen aan iedereen om een voetbalshirt aan te trekken.
2: Gelukkig, het is niet helemaal... ook deze mensen luisteren niet
1: naar jou. Nee, er zit iemand in een ijshockeyshirt. Er zit iemand in een basketbalshirt. Dus we gaan de goede kant op. Er zit wel iemand in een heel mooi NSC-shirt.
0: Ja. En de volgers
1: daar kan je ook trots op zijn op dat shirt. Ja. Er zit iemand in een heel mooi Curaçao-shirt, hè, denk ik, zoiets.
0: Ja. Zou jeugdtrainer.
1: De trainer, die hebben wij al ontmoet.
0: Ja.
1: Hugo,
0: volgers.
1: Ja, rustig een beetje.
0: 7000 volgers hebben we.
1: Ja, nou zeg jij het maar even tegen de mensen.
0: Dat
1: zeg
0: ik niet. Je zegt steeds, je moet me helpen herinneren dat ik dat even
1: zeg. Ik wil de mensen aan helpen herinneren dat we op YouTube te zien zijn. Nog heel veel mensen die op YouTube. Op YouTube. Dus daar kan je zien hoe Wim met de dag bruiner en gezelliger wordt.
0: Ja.
1: Het was weer een groot genoeg om dit te doen. Morgenochtend om dezelfde tijd zitten we hier weer. Iedereen is welkom, het is gratis. We vinden het leuk als je langskomt. Ik zou zeggen, trek een voetbalshirtje aan, kom hier naartoe. Bedankt voor het kijken en bedankt voor het luisteren.
3: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door TUI en The Contiki Beach Resort Curaçao.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Russische ambassadeur wordt door Nederland op het matje geroepen vanwege de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De afgelopen dagen zouden door de vele aanvallen meerdere scholen en tientallen woonpanden beschadigd zijn. Rusland slaat terug vanwege een vermeende Oekraïnse aanval op een studentenhuis in Luhansk. Ook zouden de Russen een moderne raket gebruikt hebben die in staat is kernkoppen te dragen en die moeilijk te onderscheppen is. Nederland heeft zijn eerste regionale hittegolf van dit jaar te pakken. Dat gebeurde in het Limburgse El. Daar werd vanmiddag 30,7 graden gemeten. Er is sprake van een hittegolf als het minstens 5 dagen achter elkaar 25 graden of meer wordt, en op 3 van die dagen moet de thermometer dan 30 graden of meer aantikken. De hittegolf in El begon vorige week vrijdag en is vandaag regionaal. Zaterdag, maandag en vandaag waren tropisch. Als het weerstation in De Bilt aan die eisen voldoet, mag het een officiële hittegolf heten. In de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over het normaliseren van geweld in de politiek en in de samenleving. Het debat werd door pro-voorman Jesse Klaver aangevraagd en werd gesteund door meerdere oppositie- en coalitiepartijen. Het debat zou vorige week donderdag al plaatsvinden, maar op die dag liep het asieldebat dusdanig uit dat het verplaatst moest worden naar vandaag. Klaver zegt dat er in Nederland grote onrust heerst en daarom is het volgens hem de hoogste tijd voor dit debat. Volgens onderzoekers van Ipsos en CEO Economisch Onderzoek neemt het personeelstekort in de kinderopvang de komende jaren toe. Vorig jaar had de sector zo'n 7000 medewerkers te weinig. Dat kan de komende jaren oplopen tot bijna 25.000 als de plannen voor een goedkopere kinderopvang per 2029 doorgaan. De afgelopen 10 jaar zijn er in de kinderopvang zo'n 50.000 mensen bijgekomen, maar de vraag naar kinderopvang wordt alsmaar groter. Het weer, het blijft overwegend droog, behalve in het westen kan een buitje vallen. Vannacht is het 11 tot 15 graden. Morgen zon, maar met een noordoostenwind wordt het een stuk koeler dan vandaag. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt druk. Er staan veel files in de Randstad Brabant. En ook in Noord-Holland is het druk, bijvoorbeeld op de A9. Van Amstelveen naar Alkmaar sta je 3 kwartier vast tussen Bad Hoevedorp en Akersloot. In Noord-Holland staan ook veel lange files op N-wegen. Verder is het druk op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. De vertraging is 50 minuten. Op de A28 heb je ook 50 minuten oponthoud bij Zwolle. Vanuit Groningen staat het daar vast. Daar zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk. In Brabant is de vertraging ruim een half uur op de A58. Dat is van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En het is druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Ypenburg en knooppunt Ketelplein. Daar is de vertraging 1 kwartier.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook, die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Gouden Zone FM.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Russische ambassadeur wordt door Nederland op het matje geroepen vanwege de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De afgelopen dagen zouden door de vele aanvallen meerdere scholen en tientallen woonpanden beschadigd zijn. Nederland heeft zijn eerste regionale hittegolf van dit jaar te pakken. Dat gebeurde in het Limburgse El. In de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over het normaliseren van geweld in de politiek en in de samenleving. Het debat werd door pro-voorman Jesse Klaver aangevraagd en werd gesteund door meerdere oppositie- en coalitiepartijen. Volgens onderzoekers van Ipsos en CEO Economisch Onderzoek neemt het personeelstekort in de kinderopvang de komende jaren toe. Het weer, het blijft overwegend droog, behalve in het westen kan een buitje vallen. Vannacht is het 11 tot 15 graden. Morgen zon, maar met een noordoostenwind wordt het een stuk koeler dan vandaag. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het kabinet zegt dat verhoging van de AOW-leeftijd niet doorgaat, maar bezuinigingen op de WIA en WW-uitkeringen wel. Voor de vakbonden is dit onvoldoende. CNV, FNV en VCP zeggen dat veel nog onduidelijk is en willen eerst praten met het kabinet. Door sociale regelingen aan te passen moeten miljarden bespaard worden, maar daarop dreigden de vakbonden met stakingen. Die acties blijven staan tot er duidelijkheid is. Minister Velbrief heeft de bonden uitgenodigd voor overleg. Iran vindt dat de Verenigde Staten het staakt het vuren heeft geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Volgens Amerika ging het om een aanval op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties in het gebied dat aan de straat van Hormuz grenst. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor alle gevolgen die de acties met zich mee zullen brengen. De Russische ambassadeur wordt door Nederland op het matje geroepen vanwege de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De afgelopen dagen zouden door de vele aanvallen meerdere scholen en tientallen woonpanden beschadigd zijn. Rusland slaat terug vanwege een vermeende Oekraïnse aanval op een studentenhuis in Luhansk. Ook zouden de Russen een moderne raket gebruikt hebben die in staat is kernkoppen te dragen en moeilijk te onderscheppen is. Nederland heeft zijn eerste regionale hittegolf van dit jaar te pakken. Dat gebeurt in het Limburgse El. Daar werd vanmiddag 30,7 graden gemeten. Er is sprake van een hittegolf als het minstens 5 dagen achter elkaar 25 graden of meer wordt. En op 3 van die dagen moet het warmer worden dan 30 graden. De hittegolf in El begon vorige week vrijdag en is vandaag regionaal. Zaterdag, maandag en vandaag waren tropisch. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden langzaam maar zeker korter, maar op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam staat het nog vast tussen Delft en Zoeterwoude-Dorp. 25 minuten is de vertraging nog. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je tussen Zevenhuizen en Reewijk nog een kwartier in de file door de nasleep van een ongeluk. De A28 is ook weer vrij van Amersfoort naar Zwolle, bij Zwolle. Daar heb je nog wel een half uur tijdverlies en er staat 12 kilometer file vanaf het harde. Op de A28 van Groningen naar Zwolle sta je ook nog 35 minuten vast. Want bij Zwolle-Noord staat nog wel een pechgeval. Daar zijn 2 rijstroken dicht. In Brabant is het nog heel druk op de A58. Van Tilburg naar Eindhoven is de vertraging 40 minuten tussen Moergestel en knooppunt Batadorp.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone FM.

0: De media hebben je de laatste jaren vaak uitgelicht. Beschuldigingen van mishandeling. De affaire rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Hoe diep is de mol gegaan?
1: Dat ga ik je vertellen. Vanaf oktober in het theater. Voor tickets en info johnnythemol.nl.
2: Dus nou, ik loop dat hok in met die drie paarden. Moet je raden.
3: Poepen.
2: Nee.
3: Oh, wat dan?
2: Dat paard gaat tegenover mij staan.
3: Ja.
2: En je krijgt zo'n stijve jongens.
3: Zonnejoekel?
2: Zonnejoekel.
3: Zonnejoekel.
2: Binnen een minuut.
3: Was je onder de indruk?
2: Nou, dus ik denk, dat bedoelt hij.
3: Ja. Ja.
2: Nou, dat heeft dus betekenis.
3: Oh.
2: Leuk dat je luistert of dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van H&M, de podcast. En je wordt een beetje emotioneel van, nou, maar het is de laatste van het seizoen.
3: Oh, echt waar? Hebben jullie ook jullie rouwkleding aan? Of hoe zit dat?
2: Ja, we zijn wel een beetje donker gekleed.
3: We zijn een beetje donker gekleed.
2: Oh, even om deze aflevering te beginnen. We hebben klachten gekregen.
3: Ja, klachten? Ik mag geen pen meer, hè?
2: Weg die pen, weg.
3: Sorry.
2: Want er wordt de hele tijd getikt op deze tafel.
3: Ben ik dat
2: nou,
3: blijkbaar?
2: Nou, dat weet ik wel zeker. Jij. Maar jij zit zo heel nerveus met die nagels.
3: Nerveus ook.
2: Ja,
3: maar ik heb jou al een paar keer geprobeerd subtiel te wuiven zo naar tijdens de podcast. Want jij doet inderdaad aan de onderkant van de tafel met je mooie gelakte nagels. Toen jij dan...
4: Heb ik nooit
3: en je
4: door gehad.
3: En mijn stompje. Die raakt hem net niet, hè?
2: Nee.
3: Trouwens, dit is stompje. Luister even.
2: Oh ja.
3: En dit is mijn gewone nagel.
2: Oh.
3: Je stompje klinkt echt als zo'n heks uit zo'n sprookje die dan op de deur krast. Ja. Hallo.
2: Dus hou daarmee op, ja?
3: Ja, ik hou daarmee op.
2: Hey, maar dames, laatste van dit seizoen.
3: Ja. Nou... Ik vind het helemaal prima.
2: Het is voorbij gevlogen.
3: Ja. Ja, dat wel.
2: Ja?
3: Helemaal, ja.
2: Heb je ervan genoten?
3: Ik heb er zeker van genoten, ja. Het had ik in de hoogte- en dieptepunten hier.
2: Nee, noem eens even wat hoogtepunten dan. Even positief.
3: Nou, ik vond wel de veldmuis.
2: Ja, het wordt
3: de veldmuis.
2: Veldmuis
3: van Helen. Ja? De veldmuis.
2: De veldmuis
3: vond ik wel... En dan daarna de bunting van Biddinghuizen. Dat maakt het nog wel uit.
2: Biddinghuizen van Sander Lantinga, ja.
4: Ah ja, ik ben daar zo benieuwd naar. Hoe ziet dat eruit,
3: hè? Daar ben ik niet benieuwd naar. Hoef
4: ik
3: niet te weten.
2: Nee, dieptepunten waren er ook. Als jij het hebt over de anaalklieren van je hond, vind ik het ook dat ik denk,
3: nou,
2: hoeft niet, hoor.
3: Nee, nog steeds vind ik het raar dat jij dat zo erg vindt.
2: Hoeft niet.
4: Ik moet weer langs.
2: Ja, vonden jullie het een inhoudelijk seizoen eigenlijk, vind ik wel. Toch?
4: Maar ik wil niet heel veel zeggen, maar ongeveer 99% was inhoudelijk.
2: Ja, het verhaal over de waterkoker was een hoogtepuntje.
4: Dat was,
2: mensen gebruiken nooit meer een waterkoker in een hotel.
4: Nee, ik raad het ze ten zeerste af.
3: Weet je wat ik ook een hoogtepuntje vind? Ik heb daar echt van genoten. En jullie deden natuurlijk heel denigrerend over K3.
4: Mm-hmm.
3: En er waren zoveel reacties. Dat jullie alleen maar steunbetuigingen onder die posts.
4: Nou,
3: van
4: nee, wij waren niet denigrerend.
3: Ja, jullie waren hartstikke denigrerend.
4: Ik dacht dat jij naar de huidige K3 was geweest.
3: Ja,
4: toen dacht ik toch met vriendinnen naar de huidige K3.
3: Nee. Nou, ook dat.
2: Nou, ik vond het alleen overdreven dat ze emotioneel ervan wordt.
3: Ja. Een beetje emotioneel. Ja, dat werd toen ook gelijk een headline.
2: Ik snap best dat jeugdsentiment, maar je hoeft er niet om te huilen. Merel.
3: Ik kreeg van collega's dat ANP'tje door zelfs van, nou, wat is dit? Nou, daar hadden ze een ANP'tje van gemaakt. Ja, dan.
2: Ja, dat was overdreven. En we hebben Merel wel op de kast kunnen jagen dit seizoen.
4: Meerdere malen. Maar dat is op zich niet heel moeilijk.
2: En ze heeft zich uit de tent weten te lokken natuurlijk de hele tijd. Het vuistje van Mark
4: Dat
2: Rutte.
4: Vond ik wel een hoogtepunt. Ja, dat vond ik zo grappig.
2: Ja?
4: Ja, daar heb ik nog heel lang om moeten lachen.
3: Ja? Oh,
4: ja. Ja, omdat ik toch ga visualiseren.
2: Het vuistje van Mark Rutte in de kont van Donald Trump.
4: Heb ik toch eens even gekeken naar zijn handen. Naar
3: ben
4: zijn
3: je even naar zijn vuistjes gaan kijken?
4: Hij heeft een grote vuist.

0: Zeker weten. Grote handen.
1: Dan weten we wat er aan de hand was. En okay. Ik vind het ook, ik moet zeggen, daar ben ik wel heel dankbaar dat deze podcast er wel voor heeft gezorgd.
0: Dat je dakkapel er komt.
1: Nee, nog steeds niet. Dan moeten we nog even een seizoentje extra maken. Maar dat Noah haar drugsproblemen hier gewoon open en dood op tafel heeft te leggen. Ja.
0: Toch een soort therapie voor de.
2: Ja, het is toch een soort therapie. Ja, daarover gesproken kom ik later nog even over terug, therapie.
1: Oh.
2: Ja, er is nog meer therapie geweest.
1: Oh, ben je heel benieuwd. Ja. Heb je het terugval gehad?
2: Ja, weet je wat ook wel een hoogtepuntje was?
1: Nou?
2: Het ontbijtje wat wij hier hadden.
1: Oh, dat is heel lekker.
2: Oat.
1: Van oat. En?
0: O-O-T.
2: Goed nieuws voor jullie.
1: Ja?
2: Ze zijn nog één keer terug.
1: Oh.
2: Ja, oat is weer terug als onze lieve sponsor. We weten natuurlijk allemaal nog wat het was, hè?
0: Zeker. Ja. Oat, och man, dat is zo lekker. Dat is onder andere granola. En wat ik heel belangrijk vind sowieso bij een ontbijt is dat er niet allerlei toegevoegde geraffineerde suikers bij zitten. Nou, daar kun je van op aan. Dat zit er sowieso niet in. Het is echt een natuurlijk product. Je hebt ontzettend veel smaak om uit te kiezen. Dat is natuurlijk al ideaal.
1: Ja. 24 of zo, toch?
2: 25.
0: Lemon poppy.
2: Lemon poppy seeds. Ja. Dat smaakt naar een soort citroencake.
1: Die, crunchy vind ik ook heel
2: lekker. Crunchy nuts.
1: Ja, die vind ik heel lekker.
2: Maar het is dus inderdaad ontbijt gaan, granola, muesli.
1: Oats. Bij jou uit de buurt, hè?
2: Ja, Noord-Brabant wordt het gemaakt.
0: Ja, hoofdkantoor in Amsterdam, dat wel. Maar
2: al het lekkere komt uit Noord-Brabant natuurlijk.
0: Nee, en wat ik ook wel heel erg goed vind is dat je gewoon ook nog korting krijgt met ons.
2: Ja, dat geven wij natuurlijk altijd een beetje.
1: 27% korting.
2: Ja.
1: Dat denk je waarom 27%, maar dat
2: nee, dat komt op de 4 populairste smaken. Kan je dat van oat nu proberen met een starter pack.
1: Ja.
2: Dat is 4 weken ontbijt. En normaal is dat 24,60, maar 27%. En dan komt het heel mooi ronduit.
0: 18 en heb je lekkere ontbijtjes.
2: Ja, en dat kan je dus bestellen op www.oat.nl/hnm. En oat is met O-O.
1: Maar ik vind het wel leuk.
2: Je
1: kan het dus niet in de supermarkt kopen. Je moet wel echt even bestellen.
0: Ik vind het leuk dat ze volgend jaar gewoon weer bij ons zijn als vriend.
2: Nou, mogen we dat al aankondigen? Ja, wel hè.
1: Wat?
2: We gaan wel gewoon door na de zomer,
1: toch? Gaan we door? Hebben jullie dat besloten?
2: Wij hebben onze onderhandeling al gedaan, hoor.
1: Hebben we getekend?
2: Seizoen 2, later dit jaar na de zomer komen we gewoon
0: weer
2: terug.
0: Maar kan je me wel vertellen, we gaan er weer niks aan verdienen?
2: Nee, dat denk ik ook niet. Maar in deze vaste opzet, vaste rubrieken in de studio. En we hebben nog iets heel erg leuks, want er komt ook een zomerspecial aan.
1: Ja. Moet wel, hè? Dat moet wel.
0: Ja, voor de dakkapel van Merel.
1: Ja. Voor het WK er nu. Nee, ik wilde zeggen omdat het WK er is, maar prima, ook voor mijn dakkapel. Ja, maar het WK komt eraan.
2: Ja.
1: En toen dachten we, dat is wel zonde als we dan niet een podcast maken met de twee meest getalenteerde voetbalanalisten, commentatoren, presentatoren van Nederland.
2: Mooi. Ga door.
1: Wie wordt er wereldkampioen? Frankrijk.
2: Ja. Wauw.
1: Goed, hè?
2: Ja, goed.
0: Vorige week tegen jou verteld.
1: Nee, dat is niet waar. Want ik weet dat zij zelfs nog met de derde opstelling...
2: Ja,
1: dat denk ze ik nog wel. Een beter elftal hebben dan de
2: aanvallers hebben ze nog wel een aardige selectie.
1: Hey.
2: Ja. En de dark horse denk ik toch wel Portugal, hoor.
1: Ja, dat dacht ik ook inderdaad. Je bent me net voor.
2: Dat dacht ze ook.
1: Of
2: maar jongens,
0: Nederland,
2: donderdag...
0: dark horse.
1: Kijk, zo slecht zit ik erin. Maar Ronaldo nou nog mee met Portugal?
2: Ja, hij doet nog mee met Portugal.
1: Echt waar?
2: Ja.
1: Jeutje mina.
2: Hé, maar we moeten even zeggen wanneer dat komt, hè. Donderdag 11 juni, dames en heren. De eerste aflevering van onze zomerspecial. Dan zit ik in Amerika.
1: Donderdag 11 juni.
2: Ga ik jullie missen?
1: Ja.
2: Ga je ons wekelijks, doen we wekelijks een podcast. Net even een ander vormpje, maar
1: Jij zit 7 weken in Amerika.
2: Ja, misschien wel. Nou, als wereldkampioen.
1: We hebben die Easy Toys dingen nog voor je liggen.
2: Mag ik die mee?
1: Dat vind ik ook al een hoogtepuntje. Dat die als sponsor binnen is gehaald.
2: Wat voor hoogtepunten dit seizoen.
1: Nou, hoogtepunten, Easy Toys.
2: Voor de laatste podcast, de laatste aflevering van dit seizoen, toch nog even, hebben we ons nog verwonderd? Hebben we iets meegemaakt? Dames, vertel het ons.
0: Hebben jullie de Housewives gezien?
2: Welke?
0: The Housewives of het Zuiden.
1: Nee, niet. Hebben ze een nieuw seizoen?
0: Oh, maar dat is toch zo heerlijk.
2: Ja,
0: ik vind dat een guilty pleasure.
1: Ja,
0: maar
1: ik
0: kijk, tuurlijk weet ik ook heus wel dat sommige dingen een beetje in scène zijn gezet. Hè, want iedereen heeft altijd een event. Nou, dat is natuurlijk bedacht om een beetje een volgorde aan te geven. Maar ik kan gewoon niet begrijpen dat je zo'n, tussen haakjes, vriendinnengroep zou hebben en dat je daarin zou willen blijven zitten.
2: Wat dan?
0: Nou, ze maken elkaar alleen maar af. Ze zorgen alleen maar voor drama. Ze lopen elkaar elke keer maar vliegen af te vangen. Wedstrijdje verpissen. En laten zien wat je allemaal in huis hebt aan geld. En het is niet dat iedereen dat doet. Nou, ze hebben allemaal wel wat. Maar goed, ik vind het gewoon bizar als jij in zo'n groep zit. Ik kan me niet voorstellen. Ik heb een vriendin in de groep. Ja, als ik die een week of twee of drie niet bel, dan is dat helemaal geen probleem. Dan is het altijd weer goed als we elkaar weer spreken. Maar daar moet allemaal, je moet elkaar verplicht bellen. Je mag dit niet zeggen, dat niet zeggen, zus niet, zo niet. Ik zou daar helemaal debiel van worden. En dan heb je de echte Real Housewives, vind ik wel Marjan. Uit Marjan Strijbels, uit Eindhoven, geloof ik.
2: Ja.
0: heeft dan een imperium, kleding imperium, noemt zichzelf de Coco Chanel van Brabant. Nou, vind ik al een heerlijke quote, de Coco Chanel van Brabant.
2: Hoe zou jij jezelf noemen dan?
0: hoe zou ik mezelf...
2: Kim Holland van Brabant.
0: Nou, dat zou ik wel een eer vinden. Ja.
2: Dat is een eer.
0: Dat zou ik wel een eer vinden, ja. En ik zit verder even te kijken, wie anders? Nou, de Gary Lineker van Brabant. Ken je Gary Lineker?
1: Ja, het zegt me wel wat. Ik zit
2: ja, dat is een legendary voetbalpresentator.
0: Nou, I wish. Dat is nou echt
2: en een ex-voetballer uiteraard.
0: Ja,
2: maar
0: dat is echt een. Ja, dat vind ik wel een voorbeeld. Ja. Dus is dat voor jou een voorbeeld?
2: Ja, ik vind Gary Lineker van kant wel goed.
0: Ja.
2: Match of the Day deed hij. Heeft hij, hoe lang heeft hij dat gedaan?
0: Mega.
2: Meer dan 20 jaar volgens mij. Ja, vorig jaar gestopt vanwege een relletje.
1: Real Housewives zuiden naar.
2: Ja, maar dat is ook deze podcast.
1: Ja, nee, dat is ook zo.
0: Nee, maar ik neem hem. De Kim Holland van Brabant.
2: Ja. Maar ik begrijp niet waarom kijk jij naar dat Housewives.
1: Dit is heerlijk. Dit is echt geweldig.
0: Heerlijk.
1: Weet je waar iedereen het over heeft? Over Married at First Sight Australia. Hebben jullie dat gezien?
2: Ja, dat is ook goed hoor.
1: Ja, ik moet er nog gaan kijken. Maar daar heeft iedereen het over.
2: Je gaat toch ook niet meedoen naar Married at First Sight?
0: Niet. Nee, als je de liefde wil vinden.
2: Ja, dan kan je toch ook wel leuk. En dan doe je het eerst mee aan een datingshow.
0: Ja, maar
2: je gaat
0: misschien
2: trouwen.
0: Lukt het allemaal niet.
1: Nee, niet iedereen heeft zo makkelijk de liefde van de leven
2: Zit
1: gevonden.
2: Zit je al
1: als
2: op je telefoon? Heel makkelijk gevonden. Ja, want ik wil jullie namelijk even iets laten horen. Mijn vader belt mij. Die zegt... Jij moet even op Spotify luisteren naar Benny Rivers.
0: Leuk,
2: Benny
0: Rivers altijd.
2: Ja.
1: Mijn vader stuurt me
2: zegt
1: ook
2: hij goede muziek.
0: Hij bedoelde niet Benny Joling.
2: Nee, Benny
0: Joling. Ja, nee, niet. Ja, hoe oud is jouw vader?
2: Ja, mijn vader is 60.
0: Ja. Knappe vader.
2: Ja, ik heb... wat zit je nou te flirten met mijn vader?
0: Nee, ik zit niet te flirten.
2: Ja, hij is ook jouw regisseur van jouw programma's.
0: Maar ik mag toch wel zeggen dat ik iemand knap vind? Ja. Of is dat dan meteen flirten?
2: Ja, hou je...
0: Hou je in, zeg je al.
1: Hou je tepels thuis, zeg je dat nou?
2: Je tengels. Grapjas. Nee, ik heb een knappe vader.
0: Ja, maar jouw vader heeft ook toch... Ja, ik heb haar nog nooit ontmoet, maar ik hoor van iedereen een hartstikke leuke vrouw.
2: Hele leuke vrouw.
1: Dat zou ik er nu ook even snel bij zeggen.
0: Ja, mooie naam ook.
2: Helene. Ja.
0: Oké. Maar ik heet Helene.
2: Ja. We gaan even terug naar Benny Rivers. Want mijn vader zegt, luister dat even, dat is blues en soulmuziek.
0: Nou.
2: Maar dit is dus schijnbaar, zeggen ze. Want als je de foto van Benny Rivers ziet, dan is dat dus AI. Dus is hele muziek, een hele artiest gemaakt van AI, schijnt. En hij heeft een beetje de stem van Teddy Swims. Dat is die artiest van
1: Benny Rivers
2: Lose Control.
1: Is AI.
2: Nou, dat zeggen ze. Moet
0: dat is
2: je
0: wel
2: kijken.
0: Een
2: je moet het even opzoeken
0: de
2: voor de mensen die nu luisteren op Spotify. Het is inderdaad een bedreiging voor de muziekindustrie. Maar ik zal het jullie even laten horen, want het is echt geweldige muziek.

0: Ja, dit is fantastisch. Alsof je een plaat aan het draaien bent. Ja, nu je dus hebt gezegd dat AI is, kan ik er dus niet meer naar luisteren.
1: Ja, dit is toch heerlijke muziek. Ja, maar
0: kan je dat even doorsturen?
1: Ja, tuurlijk. Maar dit is toch een mega bedrijf voor de muziekindustrie, dat dit kan.
0: Ik zou ook uit principe misschien gewoon niet naar luisteren.
1: Oh ja, ik heb toch het hele allemaal geluisterd.
0: Ja, maar de charme van muziek zit hem toch ook in het feit dat iemand zijn bloed, zweet en tranen in zo'n album heeft gelegd.
1: Vind ik ook.
0: En dat er echt.
1: Maar dat dit dus kan met de huidige technieken, ik vind dat bizar.
2: Als ik het niet had geweten, had ik dat gedacht.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Ja, nee, dus dat denk ik ook. Als ik het niet had geweten, maar nu vind ik het dat ik denk, ja, lekker makkelijk.
1: Nou, tipje van mij voor jullie.
0: Dankjewel. Ga ik dus niet luisteren.
1: En mijn vader luistert naar onze podcast. Die weet nu dat jij hem een knappe man vindt.
0: Ja, maar dat vind jij toch ook?
1: Ja,
0: objectief
1: natuurlijk.
0: Gezien.
1: Ja, maar ik heb ook de looks van papa.
0: Nee.
3: De media hebben je de laatste jaren vaak uitgelicht. Beschuldigingen van mishandeling. De affaire rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Hoe diep is de mol gegaan?
4: Dat ga ik je vertellen. Vanaf oktober in het theater. Voor tickets en info johnnythemol.nl.
5: Fijn dat jullie allemaal weer kijken en fijn dat jullie er zijn.
6: Nou, die zielbus kunt u heel even terugkomen. Het is echt ongelooflijk.
7: Gisteren bij Argentinië, prachtige wedstrijd.
8: Ik heb naast elkaar geslapen, niks gebeurd. Zo gezellig.
0: Jammer. Het was heel gezellig, maar ik zei al, daar komen we later nog een keer op terug.
1: Ja, misschien komen we daar wij... terug in seizoen 2.
0: Ja, maar wel lang geleden dat wij samen hebben geslapen.
2: Het wordt weer eens tijd.
0: Ja, vind ik ook. Zal ik dan een spannend setje aandoen?
1: Oh,
0: wat voor setje? Nee, ik liep door de winkelstraat met mijn vriend. Ja. En we liepen langs Hugo Müller. En ik denk, weet je, ik vind het wel weer... Je hebt op een gegeven moment moet je een beetje je setjes updaten, toch? Dat je dan heb je
1: zo helemaal, mee eens.
0: Dus ik denk, oké, dat is leuk. Ik zeg dat een beetje tegen hem. Hij zei, nee, waarom zou je dat doen? Dat is toch zonde? Dus binnen 20 seconden is dat uit.
2: Ja, dat is waar.
0: Dat zei hij.
1: Ja, maar zegt hij dat nou echt?
0: Ja, dat zei hij. Dus ik dacht, ja, oké, misschien... Ja, hij heeft ook wel gelijk.
2: Ja. Ja, maar je vindt het toch ook fijn dat als je gewoon... weet ik veel, naar je werk gaat, dat je gewoon weet dat er mooie lingerie onder zit.
0: Nee, dat vind ik zo... Nee, die dingen zitten over het algemeen niet heel comfortabel.
1: Maar ons werkondergoed is allemaal dat huidskleurige lelijke. Want
0: nee,
1: het mag
0: bij mij
1: allemaal
0: niet
1: doorschijnen.
0: Nee, maar dat zien we ook wel als jij bukt tijdens je staatsloterij.
2: Oh ja, heb je dat gezien? Je zit ook maar wat te lullen.
0: Ja,
2: nou, ik vind het wel mooi. Mooie lingerie, maakt niet uit.
1: Maar heb je het nou wel of niet gekocht?
0: Nee, ik heb het dus niet gekocht. Want
1: nou,
0: ik, nee, maar dat, die dingen zijn ook hartstikke duur, hè?
2: Ja, dat is waar.
0: Dus, en als ik dan hoor dat degene voor wie je het aantrekt... denkt, nou, maakt mij niet uit, trek tuiten.
1: Maar het is wel een praktische man heb je dan, hè?
0: Ja, nou ja, maar het is natuurlijk ook wel zo. Het is zo uit.
2: Ja, maar je trekt het toch ook aan voor jezelf, niet alleen voor hem.
0: Oh, wow, nee, dat
1: is mooi gedacht.
2: Dank je wel. Ja? Goeie quote. Kan op een tegeltje. Ja.
1: Dus ja, jammer.
0: Ja. Nee, ja. Nou ja, goed, misschien kan ik ergens nog... een goedkoop setje op de kop tikken.
1: Ja. Hey maatje, lekker. Ja.
2: Ik was lekker een beetje in een tijdschrift aan het lezen. En toen kwam ik een foto tegen van Mohammed Ali. En toen dacht ik, oh ja, die heb ik ontmoet. Mohammed
1: echt?
2: Ali. Ja.
0: Ook naar de slaapkamer?
1: Nee, dat was bij Maradona.
2: Nee, dat was destijds in Kentucky. Daar waren de wereldruiterspelen. En ik was daar. En hij deed de openingsceremonie. Hij is geboren in Louisville. In Kentucky. Louisville. Zeg je dat zo?
1: Louisville.
2: In Kentucky. En hij is een enorme liefhebber van paarden. En de fokkerij eromheen. Daar vertel ik later nog wel eens een keer een verhaal over. Maar hij was daar dus op die wereldruiterspelen. En ik stond heel dichtbij hem. Ik heb hem dus ook ontmoet. Alleen hij was toen al in de fase dat hij, volgens mij zijn 6 jaar later overleden. Maar hij was al in de fase dat hij eigenlijk niet meer kon praten. In ieder geval heel langzaam en heel onsamenhangend. Want hij had natuurlijk Parkinson. Ja. Later zei ze ook dat boksersdementie was. Maar het is natuurlijk wel een enorme legende die je dan ontmoet. En dat is sowieso heel bijzonder dat je die tegenkomt. En toen ging ik nog eventjes terugdenken over zijn status.
1: Maar hoe was hij? Was het een aardige man?
2: Ja, maar je kon er bijna geen contact mee krijgen. Hij was daar met zijn vrouw. En hij was natuurlijk heel erg een beetje voorovergebogen in zichzelf gekeerd. Hij had al een behoorlijk Parkinson. En hij kan niet meer goed praten. Dus hij was daar eigenlijk gewoon aanwezig meer. En niet om hele conversaties aan te gaan. Maar het is natuurlijk een mega legende. Als je het even terughaalt. Het is natuurlijk... Hij was een bokser. 3 keer wereldkampioen. Olympisch kampioen geworden. En hij had een mythische status. En wat ik zo mooi vind. Hij was ook een politiek activist. En hij is er echt heel duidelijk uitgesproken tegen de Vietnamoorlog. Hij was heel erg begaan met het welzijn van de Afro-Amerikanen. En doordat hij zich zo uitsprak tegen die Vietnamoorlog. Is hij ook geschorst geweest. Toen heeft Frazier, dat is een grote concurrent, die heeft hem toen nog geholpen. Die hebben ook nog daarna trouwens tegen elkaar gebokst, waarbij hij 2 keer heeft gewonnen. Maar dat heeft terzijde. Waar mij vooral om gaat, is... Het gaat heel vaak in de samenleving over of je politiek en sport met elkaar kan verbinden. Of dat inmenging, of dat logisch is. Mm-hmm. Je hebt echt hele felle tegenstanders en hele felle voorstanders. Hij was natuurlijk iemand die dat wel deed. Hij was een grootheid, een individualist, een individuele sporter die zich echt uitsprak. Ik vind dat heel mooi. En toen ging ik nadenken, oké, zijn er nu eigenlijk nog sporters? Echt grote sporters in de categorie Ronaldo, Messi. Want daar kun je mee vergelijken met de grote sportsters ter wereld, die dat nog doen.
9: Nou, bij de NFL er, natuurlijk.
1: Ja, je... nou, bij de NFL had je in 2016 Colin Kaepernick. Ja. Die ging knielen.
9: Ja, tijdens het,
1: tijdens het Amerikaanse volkslied. En dat heeft hij, uiteindelijk heeft hem dat... hij ging na dat jaar ging hij weg bij de 49ers.
9: Heeft dat zijn hele carrière gekost? Of zit hij
1: niet ergens? Nee. Nou, de 49ers ging hij weg. Zeg maar vrij op de NFL-markt. En hij heeft nooit meer een nieuw contract gekregen. Dus een hele mooie Netflix-serie over hem. Oh. Colin in Black and White. Het gaat over zijn jeugd. Vind ik heel interessant. Ja. Maar die sprak zich natuurlijk heel erg uit. En dat zie je vaker. Ik bedoel, tegen racisme spreken heel veel sporters zich uit. Wat natuurlijk heel goed is.
9: Ja.
1: Maar je merkt wel, als sporters zich op andere manieren gaan uitspreken, dat dat door de polarisatie in onze wereld heel veel tegenstanders oproept. Ja. En heel veel voorstanders. Dus ik denk, als jij de namen noemt, Messi, Ronaldo, die grootheden, die denken ja, dan maar niet.
2: Nee, en dan zit er nog een verschil tussen of je uitspreekt tegen bijvoorbeeld een oorlog, of zoals Rashford, die het heel erg opneemt voor de minderheden in de samenleving. Dat is echt wel een groot verschil. Alleen, waar het mij vooral om gaat is, vinden wij nou, wij zitten heel erg in die sport, mm-hmm. maar vinden wij nou dat politiek en sport, dat je
1: nou, dat... Ik denk dat je dat helemaal niet meer uit elkaar kan halen. Nee. Dat is altijd met elkaar verweven. Maar ik vind niet dat jij sporters de verplichting moet opleggen om zich uit te spreken. We hebben dat bij het WK in Qatar gezien met de One Love Band. Wat ik een heel mooi initiatief vind. Nou, dat ging niet door uiteindelijk. Wat ik bijvoorbeeld wel heel tof vond, was dat de Duitsers toen bij de groepsfoto die ze maakten in hun eerste groepsfasewedstrijd, dat ze hun mond bedekte.
9: Ja.
1: Dat was een mooi statement. Maar dat doen zij met elkaar. Dat hebben zij met elkaar besloten. Maar ik begrijp best dat als jij een grote sporter bent, dat jij je niet politiek durft uit te spreken.
2: Nee, dat snap ik ook. Maar moeten we degene die dat wel doen, moeten we daarvan vinden, nee, politiek en sport gaan niet samen. Dat kan niet.
9: Ik denk dat ze dat zelf moeten weten. Wat jij zegt, de consequenties, ligt er ook aan hoe waar je je over uitspreekt.
1: Nou ja, precies. Kijk, ik denk dat over heel veel dingen zijn mensen het eens. Dus Rashford voor de minderheden, dat daar heel veel lof voor komt. Uitspreken tegen racisme is heel goed. Maar je zag bijvoorbeeld Lamine Yamal, bij de huldiging van Barcelona, die had een Palestijnse vlag. Droeg hij. Of die had hij op de bus.
9: Ja.
1: Ja, daar zijn voorstanders en tegenstanders van.
9: Ja. Maar ja, dat moet je dan ook accepteren als sporter.
1: Tuurlijk.
9: Dat als je uitspreekt, dat daar ook weerstand tegen zal komen.
2: Politieke inmenging, je kunt er niet omheen. Zelfs dat het WK in Amerika wordt gehouden.
1: Dat is natuurlijk ook heel controversieel geworden allemaal, wat dat betreft.
9: Ja.
1: Nou.
2: Mohamed Ali, ja.
1: Legend.
2: Bijzonder om hem te ontmoeten.
1: Hey, offside, dan delen wij verhalen uit ons privéleven of werk of whatever. Dus ik dacht, het is de laatste aflevering. Ik doe er een uit de oude doos. Dat is een verhaal wat ik jullie nog niet vertelde.
2: Heerlijk, kom maar, oude doos.
1: Want je had het net over therapie.
9: Ja.
1: Ja, oké. Ik heb dus, vorig jaar was ik op Mallorca met een groep. En één daarvan had paardentherapie gevolgd. Zijn jullie bekend met het fenomeen?
9: Ja. Mensen met trauma's die volgen toch daar...
1: Ook. Ja, ja. Inderdaad, daar werkt het ook voor. Ja. Omdat net dieren en paarden voelen de energie van mensen. Of weet ik veel. Maar goed, dus wij zitten met een groepje aan tafel lekker te eten en zo. Dus diegene vertelt, ja, ik heb paardentherapie gedaan en zo. En ik dacht, wat? Waarom? Want het was niet per se voor een, laten we zo zeggen, een traumaverwerking.
9: Mm-hmm.
1: En maar twee andere meiden aan tafel, die zeiden, nou, wat interessant, wat leuk, dat wil ik ook. Kunnen we dat niet hier doen?
9: Maar dus, waarom ga je dan paardentherapie doen gewoon?
1: Nou, dat kan ook gewoon. Ja, het gaat je iets leren, denk ik, over jezelf.
9: Oh,
1: dat was
9: een
1: beetje de insteek. Ja. Nou, dus die twee andere meiden aan tafel worden super enthousiast. Nou, leuk, dat gaan we doen morgen. En we gaan allebei paardentherapie doen. Dus die kijken mij aan, nou wil je ook? Ik zeg, nou, ik dacht het echt
2: mij niet bellen.
1: Mij niet bellen, dat is niks voor mij. Die paardentherapie ben jij helemaal gek. Maar goed, 2 glazen wijn verder. Je kent het wel. Doe het nou. Doe nou niet zo lullig. Stel je nou eens open voor iets nieuws. Dus ik denk, prima, ga ik een uur naar die paardentherapie. Ja, en
9: misschien helpt het nog met het drugsprobleem.
1: Ja, precies. Ja. Ik denk, prima, paardentherapie. Dus ik die volgende ochtend kom daaraan bij zo'n range van, we staan 3 paarden in zo'n bak met een paar hekken eromheen. En ik denk, nou, oké, prima. Het concept van paardentherapie, je gaat tussen die paarden staan, het waren 3 paarden. En die gaan dan iets doen. Dus ja. Ze zeggen vaak dat paarden mensen gaan spiegelen. Ja. Dus die laten je iets zien.
2: Dus ja. Hij ging meteen knielen. Nee. Paard.
1: Hou op hoor. En er staat dan een mevrouw bij en die gaat dan vragen stellen of dingen uitleggen. Dus ik geef een voorbeeld. Stel, er zijn 3 paarden en 2 gaan met elkaar en 1 staat heel erg eenzaam, ziedig.
2: Oh.
1: Dan zou je je bijvoorbeeld eenzaam of weet ik veel genegeerd kunnen voelen. Maar ik stond daar van, alsjeblieft, wat ben ik hier aan het doen? Ik doe dit echt omdat die 2 anderen dat ook wilden. Dus nou, ik loop dat hok in met die 3 paarden. Moet je raden.
9: Poepen?
1: Nee.
9: Oh, wat dan?
1: Dat paard gaat tegenover mij staan.
9: Ja.
1: En je krijgt zo'n stijve jongen.
2: Zonnejoekel?
1: Zonnejoekel.
2: Zonnejoekel.
1: Binnen een minuut.
9: Was je onder de indruk?
1: Nou, dus ik denk, dat bedoelt hij.
9: Ja. Ja.
1: Nou, dat heeft dus betekenis.
9: En?
1: Je moet jezelf helemaal loslaten.
9: Oh. En dat doe jij niet.
1: En dat doe ik blijkbaar niet.
9: Oh.
1: Dus dat was hem.
9: Maar was je onder de indruk?
1: Dat was mijn bruine therapie, jongens. Was ik onder de indruk?
9: Ja, ja
1: dat is een enorm apparaat.
9: Die raakt aan de grond, hè? Bij die dingen.
2: Nou,
9: bij
2: je. Ja.
9: Dat is
1: ik denk,
9: vervelend.
1: Daar sta ik daar op mijn vakantiedag in zo'n hok met 3 paarden. En die krijgt zo'n stijve jongen.
9: Ja, maar heb je toch een waanzinnig leuke dag gehad?
1: Nou, het is wel een goed verhaal.
9: Ja.
1: Maar verder, ik denk niet dat ik nog 1 keer...
9: Maar jij moet je dus meer laten gaan.
1: Ik moet me meer loslaten.
9: Ja, was je vriend blij met dat advies?
1: Oh, niet op dat vlak. Zo orde.
9: Maar herken je jezelf erin?
1: Dat ik meer moet loslaten? Ja. Oh, ga je nu serieus een therapie-sessie hier proberen? Ja. Of ik on the edge ben?
9: Heeft het je geholpen?
1: Ja, enorm. Ja? Ja, ik laat nu alles los. Ik laat alles lopen. En,
9: ik ben heel nu ben ik toch wel benieuwd wat de paard zullen doen als wij ook die bak in
1: zullen
9: gaan lopen.
1: Hinneke, denk ik.
9: Dat ik
1: paardentherapie. Ja.
2: Hinneke.
9: Ja. Ja.
2: En hard.
1: Ja. Ja, sorry hoor. Als een paard zo stijf krijgt en die vrouw zegt... ja, je moet je loslaten. Denk ik, ja, voel even aan je voorhoofd.
2: Nee, maar is het zo? Dat wil ik nou weten. Moet je dingen loslaten of niet?
1: Nou, soms wel. Ja, ik kan wel een beetje gestrest
9: zijn. Maar dit is een beetje hetzelfde als met een horoscoop lezen. Toch?
1: Stel, ik zou een normale therapie-sessie doen of zo. Ja. Stel, ik zou daar een keer behoefte aan hebben. Dan zou iemand mij dat toch ook kunnen vertellen?
2: Ja, dat is ook zo.
1: Toch
9: maar dit is, maar dan is dit toch veel makkelijker.
1: Stijve boempert voor te krijgen.
9: Je loopt een bak in. Je ziet een je ziet
1: stijve veldmuis. Dat is pas de bunting van binnenhuizen.
2: Zo, dat wou ik zeggen.
1: Trouwens, want we zitten hier een beetje lachig over te doen. Maar voor sommige mensen kan het wel helpen.
2: Zeker.
9: Hey, wat ik zei met trauma's en dat soort dingen.
1: Ja, voor mij was het niks, maar voor andere mensen, you do you.
2: You do
1: en het lijkt me wel leuk als jullie het ook een keer gaan doen, ja?
2: Ik wil dat best een keer doen.
9: Ik wil het ook wel een keer doen. En dan ben ik heel benieuwd wat
1: maar dan kunnen we ook met z'n drieën naar Mallorca. Want daar heb ik het gedaan. Dus dat is misschien ook
9: helemaal prima.
1: Nou, ja, lekker.
9: Ja. Fantastisch.
1: Ik betaal zo.
9: Ja, jij wil dat
1: Merel, paard of Helene's showpony.
9: Ja, dat is waar.
2: Showpony, mooi. Mooi bruggetje.
1: Ja, is weer even tijd voor onze vrienden van...
2: Haiboe.
1: Dat is namelijk de webshop voor alle haar- en beautyproducten. En daar zijn wij van, dames.
2: Nou, daar zijn we zeker van. En ik vind het echt een geweldig shop. Overigens, wat ook fijn is, dat je altijd de scherpste prijzen hebt. Dus dat is lekker. En de klantservice is ook 7 dagen per week beschikbaar. En kan je nog helpen bij advies. Want ik heb heel vaak, als ik een haarproduct wil aanschaffen, dan denk ik, maar wat is waarvoor? Op een gegeven moment zie je door de bomen het bos niet meer. Dus dan kun je mooi advies.
1: Ja, jij bent al druk met de haren.
2: Ik ben al druk met de haren. Ik doe er eigenlijk best veel in.
1: Ja, en ze hebben allerlei professionele merken zoals Dyson, Goldwell, Kerastase en Kevin Murphy. Jij hebt de Haiboe-app, hè, Merel?
9: Nou ja, nou, het is dus chill dat je, als je product dus leeg is, dan kun je dus die barcode scannen, net als in de winkel. Dat is leuk. Kun je een beetje kast van je vrouw spelen. En dan kom je dus gelijk bij dat product wat leeg was.
2: Ja, dus
9: dan,
2: via de app?
9: Ja, via de app.
2: Ideaal.
9: Dan scannen en dan heb je gelijk dat product zo poep.
1: Ja, en er is 1 product dat is heel populair, hebben wij vernomen.
2: Maar dat wist ik dus helemaal niet, dat dat zo populair is.
1: Ja, dat is voor mannen en vrouwen, komt-ie, hè?
2: Ja?
1: Het heeft misschien een ingewikkelde naam, maar het is hartstikke goed.
9: Wat dat, Thomas?
1: De Goldwell Style Sign Legume Jam Styling
2: zo,
1: Gel.
2: Ja. Wat zeg je? En toen ging ik het dus even opzoeken, want ik kende het niet. Maar ik hoor van iedereen, als ik het vraag... Oh ja, natuurlijk, dat product kennen we. Dat is een geweldig product. Het is een lichtgewicht. Je kan je haar er heel makkelijk mee stylen. Zowel mannen als vrouwen.
1: Ja, het is voor de versteviging. Ja. Je kan het ook gewoon gebruiken als een gel voor de volume.
9: Oh ja,
1: als
9: je volume een keer zo
1: heb
9: je nodig.
1: Nee, volume heb jij genoeg. Nee, maar jij gebruikt dit product. Ik zie het. Ik zie het aan je.
2: Ja, ik zie dat ook aan je.
1: Ik zie het aan je. Je hebt zo stevig volumineus haar.
2: Dat is ongekend.
9: Nou, jullie professionele ogen laten jullie heel even in de steek. Maar het kan misschien nog wat volumineuzer.
1: Nou, je hebt vandaag weer mijn Dyson gebruikt. Die verkopen ze namelijk ook bij Haiboe.
9: Ja. Nou, zolang ik die van jou kan gebruiken, heb ik er zelf niet één nodig.
1: Okay. Dit product is bij Haiboe heel volledig te bestellen. En als je er nou meer bestelt, dan heb je ook nog een kortingtje.
2: Stapelkorting. Hoe lekker is dat?
1: Stapelkorting, hartstikke goed. Ja, ik hoor dat getik weer van je houden.
2: Sorry,
1: met die nagels, Helene.
2: Ja,
1: ik ga daar even over zeiken, denk ik.
10: De media hebben je de laatste jaren vaak uitgelicht. Beschuldigingen van mishandeling. De affaire rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Hoe diep is de mol gegaan?
11: Dat ga ik je vertellen. Vanaf oktober in het theater. Voor tickets en info, johnnythemol.nl.
12: Ja, nee, dat houden we met je. Die wijven hebben ook altijd wat te zeiken.
2: Ja, lekker zeiken, lekker zeiken.
1: Ja, voor de laatste keer dit seizoen. Ja. Merel, trap maar af.
9: Ja, het is toch tijd om mezelf eens onder de loep te nemen.
1: Ach, wij wachten daarop.
9: Ja, ja, ja, nee, ik ging vanochtend weg van huis weer. En ik miste de eerste trein sowieso. De tweede trein werd ook krap. Ik kon sleutels niet vinden.
2: Verrassend. Nee.
9: Mijn vriend werd ook helemaal gek. Die zei, dit is ongelooflijk. Word je dan nooit gek van jezelf? Toen zei ik, ja, regelmatig. Maar ben ik dan ook zo weer vergeten.
1: Nee, dus vanavond doe je dat setje aan om het weer goed
9: ik
1: te
9: was,
1: maken?
9: Nee, ik heb dus geen setje.
2: Nee, ik zou maar eens even langs je winkel gaan dan.
9: Ja, nee. Ik word echt wel af en toe gek van mezelf. Ik ben de laatste weken zo veel te laat. Maar niet meer dat je echt alleen maar heel veel haast hebt en het dan net op tijd allemaal redt. Dat had ik namelijk hiervoor. Maar ik red het dus de laatste tijd ook niet
2: meer.
9: En dan
2: moet je misschien iets minder plannen in je dag.
9: Ja. Ja, maar ik moet toch gewoon werken en zo?
2: Ja, tuurlijk.
1: Ja, maar jij doet wel veel momenteel.
9: Ja, oké. Okay. Maar ik, ja, nee, dat is waar. Maar ik moet, ja goed, ik moet gewoon... Het is ook van die moment dat je dan denkt, waarom heb ik dit gedaan? Dan zit ik dus op de wc.
2: Ja.
9: Dan ga ik eens even lekker scrollen.
2: Ja.
9: Terwijl ik totaal geen tijd heb. Nee. En dan een kwartier later denk ik, oh fuck.
2: Maar dat is precies wat ik bedoel. Je moet minder plannen in je dag. Ja, ik wil ook nog wel even zeiken. Kijk, ik heb geen smetvrees, maar... Ik vind het wel belangrijk als ik bijvoorbeeld naar een benzinestation ga en ik bestel een broodje, dat ze handschoenen dragen. Dat is natuurlijk ook een beetje gefopt of een beetje schijn. Want als je dan vervolgens ziet dat ze een broodje klaarmaken met die handschoenen, maar ze bakken wel gewoon geld aan of ze pakken pinautomaat om in te toetsen hoeveel het is. Ja, dan dat slaat natuurlijk ook helemaal nergens op. Maar ik durf dat dan niet te zeggen. Als ik zie dat ze geen handschoenen aan hebben, durf ik niet te zeggen, zou je alsjeblieft even handschoenen aan kunnen? Ja, weet ik niet. Vind ik, gewoon, ik ben denk toch conflictvermijdend daarin. Maar kan je wel vertellen, als ik dat broodje aan heb, eet ik hem niet op.
1: Nee.
2: Als zij met hun blote handen dat hebben klaargemaakt en ik zie dat ze ook nog geld aanpakken, ik zie dat ze overal aan zit. Nee, dat vind ik gewoon echt vies.
1: Echt?
2: Ja. Dat vind ik echt vies. Dus in dat opzicht
1: ik heb er niet
2: toch een beetje...
9: Nee, hier heb ik ook helemaal
1: ik denk dat die mensen hun handen wachten.
9: Kijk, als je nou ziet dat ze eerst vol hun neus ingaan en daarna je plakje kaas pakken, dan zou ik denken, ja, nou ja, nee, dat eet ik ook
2: gewoon
9: niet
2: even of zo doen, of ze zitten hier aan. Vind ik wat... Ja, maar tuurlijk. Ik denk ook dat die mensen hun handen hebben gewassen. Maar als ze geld aanpakken, dat weet je toch. Of in de kassa graaien of andere dingen.
9: Je hebt
2: dingen.
9: Zelf toch ook allemaal dingen aangeraakt?
2: Ja, nee, dat is ook zo. Maar dat zit blijkbaar in mijn hoofd.
1: Je hebt net
2: getankt,
1: heb je die vieze slurren vast?
2: Ja, doe ik ook met handschoenen.
9: Echt? Ja. Pak jij die handschoenen die er hangen?
1: Ja, ja ik dacht, ik ook.
9: Ja, echt waar?
1: Ja.
9: Ik was me aan het afvragen wie dat ooit zou doen. Maar jullie doen
1: normale
9: dat
1: mensen, Merel.
9: Nee. Ik wil, nou, als je dit luistert en je gebruikt die handschoentjes, wil ik wel even weten. We kunnen zo'n leuk polletje maken online.
2: Wie gebruikt de handschoenen,
9: bij tanken? Ik ben heel benieuwd wat daaruit komt.
2: Nou, ik doe dat altijd.
1: En
2: als er geen handschoenen zijn, dan was ik mijn handen meteen daarna.
1: Echt? Nee, ja, dat sla ik wel zo over. Maar oké, smetvrees Helen. Prima.
9: Dit is wel een beetje... Maar als je je broodje niet opeet omdat iemand met zijn blote handen
1: vind ik ook wel een beetje overdreven.
2: Ja, is misschien wel een beetje overdreven. Maar ja,
9: het is goed voor je weerstand.
2: Het zit in je systeem. Ja. Nee. Toch niet?
9: En nee, nou, wij dan, als wij met onze blote handen iets
2: aan jou geven? Ja, dat is anders. Ik weet het niet. Het is anders.
9: Terwijl jij weet niet wat ik met die handen heb gedaan.
2: Oh. Wat doe jij dan met die handen?
1: Oké. Dit is genoeg, hoor.
9: Ja, klaar.
1: Dit is voldoende gezeken. Ja? Tijd voor wie van de drie?
13: Wie? Van de drie.
2: De gouden enveloppe is terug.
1: Jongens, we hebben eindelijk de laatste aflevering een gouden envelop gekregen.
9: Oh,
1: hey, ja, als je Merel zo'n groot fan is van Miljoenenjacht, mag jij hem openmaken.
9: Oeh, leuk. Pa, pa, pa. En dat doe ik dan ook met zo'n gezicht?
1: Ja. Heel moeilijk gezicht trek je nu. Heel moeilijk gezicht. Oeh, een glimlach. Oeh.
2: Kom maar.
1: Wat is het, €500?
9: Hi dames, wie van de drie heeft de leukste zomer in het vooruitzicht?
2: Oh, Noah, want die is 8 weken zonder de vriend, dus die kan helemaal los.
9: Zo.
1: Bij wat je zegt.
9: Met Yeezy Toys Wonder Wand.
1: Nou, ik moet je wel zeggen dat ik thuis enorm ga missen.
9: Ja, maar je hebt wel de...
1: Ik mag naar het WK voetbal.
9: Je mag naar het WK voetbal in Amerika.
1: Ja.
2: Ja, dus,
9: waar zit je eigenlijk?
1: Ja, we beginnen, dat is wel leuk, in New York.
9: Oh, dat is heel leuk.
1: Dat vind ik echt geweldig. Toch? Met een trainingskamp en dan spelen ze nog tegen Oezbekistan.
2: Ja. Prima.
1: Nee, maar weet je waarom ze dat doen?
2: Nou,
1: ja,
2: beetje zelfvertrouwen denken.
1: Ik heb onderzoek gedaan. Nee. Pardon? Die spelen net als Japan.
2: Ah, dus slim.
1: Ja, zo van nagedacht.
2: Ja,
1: zo van nagedacht.
2: Ja. Oh, ja.
1: En dan ga ik naar Kansas City. Daar is Basecamp.
2: Ja.
1: Daar was denk ik een graad van 38.
9: Daar kwam Dorothy van The Wizard of Oz vandaan.
1: Oh ja.
9: Kansas.
1: Dorothy. Kansas. En dan Dallas en Houston spelen ze natuurlijk. En in Kansas. Maar ik heb ik weet nou niet of Kansas echt geweldig is.
9: Heb je onderzoek gedaan al?
1: Nog niet heel erg. Nou, ik heb wel een beetje online gezocht wat nou leuk is.
9: Maar kan jij nou, als je daar bent, ook leuke uitjes maken?
1: Nou, ik denk dat je wel elke dag aan het werk bent.
2: Ja, je bent
1: en we gaan, jongens, we gaan een zomerspecial maken. Dus ik ben ook nog lekker met jullie aan
2: het werk. Nee, jij bent iedere dag aan het werk, want we hebben iedere dag uitzending.
1: Ja, oh ja. En twee
2: maanden tot en met zondag.
1: Jij ook. Oh nee, en we hebben ook nog Oranje Café Nieuws van de Dag, Hart van Nederland, Radio 538. Dus we moeten iedereen, moet ik te woord staan. En jullie in onze zomerspecial.
2: Kortom. Noah heeft een leuke zomer voor de boeg.
9: Ja, maar jij gaat ook oranje zomer maken.
2: Ja, ik heb ook een leuke zomer. En ik ga nog een... ja, dat klopt. Ja, ik wilde van alles vertellen, maar dat is inderdaad zo.
1: Ja, en jij dan, Merel? Ben je wat rustiger deze zomer?
9: Heerlijk, ik ben wat rustiger.
1: Maar schuif je wel aan bij vakantie. VI en zo?
9: Niet als de politiek reces is, dan schuif ik niet meer aan. Dan is er niks.
1: Zo, dat zeg je met veel overtuiging.
9: Ja, maar als er geen politiek is, schuif ik niet aan.
1: Ik kan toch wel gezellig bij leggen zitten in het programma.
9: Dat vind ik niet passen.
2: Je hoort het al.
1: Ze laat me zitten.
9: Ik vind dat niet passen. Als er geen politiek... Ik ben politiek verslaggever.
1: Oké, maar wat ga jij dan vertellen in onze zomerspecial?
9: Ja, jij verzint wel wat.
1: Wat ga je dan vertellen in onze zomerspecial?
9: Oh, ik ga jullie aanhoren en dan ga ik de dingen vragen die luisteraars ook zich afvragen, die niet zoveel van voetbal weten.
1: Dus je gaat voetbalvragen stellen?
9: Ja. Ik ga vragen stellen waarvan mensen die niet zoveel van voetbal weten ze ook hebben.
1: Nee, lieve mensen, want jullie zijn fan van voetbal, politiek en onze onzin die we uitkramen. Het gaat ook over politiek. Ik moet even de luisteraars bij ons houden.
9: Ja, nee, het gaat ook over alle onzin waar we het hier de hele tijd over hebben. Dus het gaat niet alleen over voetbal.
1: Daar ben jij goed in.
9: Ik breng de onzin, jullie de kennis.
2: Vind ik mooi gezegd. Ja. Dat is een hele mooie afsluiting.
1: Vind ik ook. En dan is nu het moment, lieve dames, einde van seizoen 1. Doe jij even een 12 van Peperstraatje?
2: 20 weken, of wel eens 23 weken H&M podcast. Ja, is moeilijk. Amma, Twan is zo lieverd.
1: Ja, het is wel zo.
2: En mijn moeder is super fan van Twan.
1: Kijk, dat is een mooi compliment voor Twan.
9: Ik ben ook fan van Twan, maar dat is natuurlijk een gouden fragment.
1: Ja, dat is een gouden fragment. Die kunnen we altijd even blijven herhalen. Dankjewel voor het luisteren naar dit seizoen en naar deze
9: aflevering.
1: Heel
9: erg bedankt.
1: Stuur even je vragen in voor seizoen 2, want we komen weer terug na de zomer naar vragen@hnmdepodcast.nl. Volg ons op de socials, @hnmdepodcast. En nog één keer, donderdag 11 juni, lieve mensen, start van het WK, zijn wij daar met de eerste aflevering
2: van. Ik heb zin in.
1: Zomerspecial.
9: Ja, alvast een hele
1: elke
9: fijne
1: week lang.
9: Zomer gewenst.
1: Ja, hartstikke mooi. En de lieve groeten van de feestcommissie. Waar zit je te lachen?
2: Ik wilde weer iets zeggen, maar ik slik
1: je er weer
2: in.
1: Iets ordinairs?
9: Slik je hem in? Ach,
1: wat wilde je
9: zeggen?
1: We gaan snel afsluiten.
9: Oh, nee.
1: Doei!
2: Doei, doei, doei!
14: De media hebben je de laatste jaren vaak uitgelicht. Beschuldigingen van mishandeling. De affaire rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Hoe diep is de mol gegaan?
15: Dat ga ik je vertellen. Vanaf oktober in het theater. Voor tickets en info, johnnythemol.nl.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De gemeente Groningen gaat asielzoekers die niet kunnen slapen in het te volle aanmeldcentrum in Ter Apel nog één keer opvangen. Dat kan nog met één week verlengd worden, onder voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Daarover wordt momenteel met het ministerie overlegd. Asielzoekers overnachten in het congrescentrum Hanseplaza in Groningen. Hoeveel het er vannacht worden is nog onbekend, maar vanmiddag stonden er al zo'n 120 vluchtelingen buiten te wachten. De jongen die de Joodse school Geider in Amsterdam telefonisch bedreigd zou hebben is vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak, dat meldt het OM. Waar hij precies mee dreigde is nog niet bekend. Wel meldde justitie afgelopen vrijdag dat hij nog 3 dagen langer in de cel bleef. De orthodox-Joodse school staat in Buitenveldert en in maart ontplofte er een explosief, waardoor de 150 leerlingen een dag thuis moesten blijven. Het kabinet zegt dat verhoging van de AOW-leeftijd niet doorgaat, maar bezuinigingen op de WIA en WW-uitkeringen wel. Voor de vakbonden is dit onvoldoende. CNV, FNV en VCP zeggen dat veel nog onduidelijk is en willen eerst praten met het kabinet. Door sociale regelingen aan te passen moeten miljarden bespaard worden, maar daarop dreigden de vakbonden met stakingen. Die acties blijven staan tot er duidelijkheid is. Minister Velbrief heeft de bonden uitgenodigd voor overleg. Iran vindt dat de Verenigde Staten het staakt het vuren heeft geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Volgens Amerika ging het om een aanval op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties in het gebied dat aan de straat van Hormuz grenst. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor alle gevolgen die de acties met zich mee zullen brengen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog maar een paar files. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heb je 10 minuten oponthoud tussen het Harde en Zwolle-Zuid. En op de A58 van Breda naar Eindhoven rijdt het nog langzaam. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot is de vertraging nog een kwartier.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: 10 jaar geleden hoorde ik voor het eerst over Nederlandse vrouwen die ontvoerd zouden zijn naar Noord-Korea.
1: Het doet je heel erg denken, denk ik, aan slechte films, aan James Bond. Maar dit is toch wel echt gebeurd en daar is ondertussen wel genoeg bewijs voor.
0: In 9 afleveringen ga ik, Marcel Vink, op zoek naar een van hen.
2: You must remember, you are entering into a very murky world.
0: We duiken in een van de oudste cold cases van Nederland en beginnen aan een complexe, dubbele zoektocht.
3: Ik verbaas me erover dat de politie dat niet heeft uitgezocht.
0: En hoe meer we boven water halen, hoe krankzinniger dit verhaal wordt.
4: Kijk eens.
5: Nee.
4: Jawel, het is een...
0: Ontvoerd naar Noord-Korea. Nu beschikbaar in alle podcast-apps.
6: Ik had alles verwacht, maar dat niet.
7: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim Cedé.
8: Daar zijn we dan weer met een nieuwe aflevering van de altijd spontane podcast Kick-Off. Hein, je hebt zweet op je voorhoofd. Hoe komt dat?
9: Ja, NS. Dus ja. Ik ben volgens mij de enige die hier afhankelijk is van openbaar vervoer. Dus, ja.
10: En deze trein kwam al 1 keer voorbij.
9: Hè? Ja, precies. Dan moet je erop stappen.
8: Hè, maar jij bent als verslaggever ga je toch ook het land in?
9: Ja, maar dat zijn met auto's van hier. Ik reis eigenlijk altijd met de trein van.
8: Oké, okay, nou, als hier van Wemen luistert, het
10: ik kom Ragnar niet meer tegen. Ik weet niet meer bij welke wedstrijd het was. Ik heb heel veel wedstrijden gezien.
11: Volendam was hij.
10: Oh, ja. Maar je zus is weer aan het groeien.
9: Ja, dat klopt. Ja, die zit in de selectie voor het WK aanstaande zomer in Amsterdam.
10: Okay. Oh.
9: Dus in de 4 gaan we daar naartoe.
8: Bosbaan.
9: Bosbaan, ja.
8: Nou, misschien kunnen we een roeipodcast beginnen.
9: Nou ja, de road to Los Angeles misschien. Ja,
10: maar ze is over de snoek heen.
9: Ja, nou, ja, dat is onbesproken. Ja, voor de mensen die het niet weten, mijn zusje is Olympische roeister. En die heeft in de WK, of de Olympische finale, goud laten liggen door een mispeer.
8: Ja, dat noemen ze een snoek, hè?
9: En dat is het familietrauma. Maar ze heeft een bronzen medaille gewonnen. Dus dat is wel...
10: Sowieso goud verloren, brons gewonnen.
8: En super bijzonder. En dat is toch een hele mooie...
9: Maar fijn dat je deze wond weer even hebt opengereed.
8: Ja. Jongens, laten we met het voetbal beginnen.
10: Nee, even serieus. Ragnar zei, dat is in de roeiwereld echt heel groot. Nee?
8: Ja, zeker. Dat maar dit is een voetbalpodcast.
10: Ja, nee, maar ik wilde het wel even genoemd hebben.
8: Ja, nee, zeker. Nee, een snoek is heel pijnlijk. Ik weet ook nog ooit dat de Holland 8 zeewier had gevangen met die roeispanen in Peking.
9: Nee, dat was in Peking een heel item, maar dat viel uiteindelijk allemaal wel mee.
8: Was het geen zeewier?
9: Nee, het was wel zeewier. Dat zou in dat water zitten.
8: Ja,
10: en toen hadden lijkt Pieter Omtzigt wel.
8: Oké, nou laten we meteen met het voetbal gaan, want er is natuurlijk veel te bespreken. Vanuit Curaçao wordt van alles geroepen. Daar komen we zo meteen nog wel even over te spreken. Maar natuurlijk heeft Ajax de Conference League gehaald.
10: Ja, maar mag ik voordat je draaiboekje... Is je draaiboek compleet of mag het wonder van Wormerveer ook nog op?
8: Ja, wil je dat aan het begin doen? Of
10: nee, doen we aan het einde.
8: Zoals
10: cliffhanger.
8: Zoals Garcia zegt, de road to Istanbul is nu echt ingezet. He, ze hebben Groningen verslagen, Utrecht. Dan moeten ze wanneer voorronden?
10: Ja, volgens mij een week na de WK-finale. Dus ik hoop dat Nederland de WK-finale had. Dan kan ik in 1 keer door.
8: Ja, het is wel niet te geloven, hè? Maar ja, wat voor stemming heerst er dan, Mike, binnen de selectie van Ajax?
10: Het gekke is, na de laatste penalty, gestopte penalty van Maarten Paes, die hield de bal van Caruani tegen, toen zag je de vertwijfeling bij Ajax van... Ja. Kunnen we nou ongegeneerd gaan staan juichen omdat we de tweede voorronde van de Conference League ingaan? Lucas Rosa die rende die kant op, maar die zag geen ploegenoot om zich heen. Die dacht, nou ja, dan wordt die penalty waarschijnlijk overgenomen. En was er waarschijnlijk iets aan de hand. Wout Weghorst ging ook naar Maarten Paes toe. Ja, en dat was wel een beetje het gevoel. Maar je proefde wel bij de bestuurders. Kwam Marijn Beuker tegen Menno Gele in de catacombe. En die waren toch wel heel blij dat in ieder geval de Conference League is gegaan.
8: Ja, wat verdien je daarmee als je een paar rondjes...

0: ja, ik begreep, maar dat heb ik niet zelf bekeken. Maar ik begreep dat Feyenoord in het jaar dat ze de finale haalden zo'n 9, 10 miljoen euro hebben verdiend. Dus okay. Dan moet je heel ver komen en dan kun je nog wel een aardig bedrag ophalen. Ja. Maar dat staat natuurlijk in geen enkele verhouding.
1: Maar joh, die Cruijff die werd gefeliciteerd. Die zei, nou jongens, niet te gek doen. Ook, dat hoeven we ook weer niet te gaan feliciteren.
0: Toen gaf iedereen een hand en zei, goedemiddag.
2: Ja, dat was het.
0: Ja, dat was... Ja, die zei van, je hoeft me hier niet mee te feliciteren. En dat is wel het gevoel in Amsterdam natuurlijk. Want het was een waardeloos seizoen.
2: Ja, nee, zeker. Willem II natuurlijk een prachtige ontknoping. Want Volendam verslagen en promoties tegen man was emotioneel. Zijn vader was overleefd. Was er geloof ik nog met zijn zoon naar het graf geweest?
1: Zijn zoon was zelf naar het graf geweest. Die was gepromoveerd met de sportvereniging Epe. We zitten toch een beetje in het amateurvoetbal vandaag. Dus dat... kunnen we ook nog even melden. En die had een fotootje gemaakt dat hij het graf had bezocht na die wedstrijd. En dat had hij naar zijn vader gestuurd, die dan later die avond die belangrijke wedstrijd tegen Volendam had.
2: Ja, ja. Hoe is de blik op die wedstrijd? Want dat is natuurlijk eigenlijk ongekend dat Volendam het niet klaar wist te spelen en zo snel op een 2-0 achterstand.
1: Dat is ongelooflijk als je de eerste wedstrijd hebt gezien. Ja. Want Volendam was echt herenmeester. Was echt twee klassen beter dan Willem II. Die kregen eigenlijk alle hoeken van het veld te zien. En het was een wonder dat het daar maar 1-2 was. Maar ja, bij Volendam was iedereen super vol zelfvertrouwen over die tweede wedstrijd. En niemand twijfelde eraan dat ze dat zouden gaan klaren. Ze hebben dat misschien ook iets te veel uitgesproken. Want dat was nogal doping voor de Willem II-spelers. Dat een aantal spelers nogal, Henk Veerman, Bilal Uchik, nogal erg zelfverzekerd waren. En lieten merken van, nou, die tweede wedstrijd, dat wordt een makkie. Dat zie je. Voetbal is toch altijd heel onvoorspelbaar en heel bepalend voor momenten. Dus Willem II had heel veel spirit en kwamen eigenlijk heel snel op 2-0. En daar kwam Volendam niet meer overheen.
2: Ik hoorde van een vriend van mij die al jarenlang Willem II volgt, heel intensief, dat ze er een vechtmachine van hadden gemaakt, Stegeman. Ja, zeer stug team, moeilijk te verslaan.
0: Na de winterstop, wat daar gebeurd is, dat is wel echt heel erg knap. En Willem II is een prachtige club, mooi stadion, fanatieke aanhang. Ja, altijd heel, heel leuk om daar te komen. Alleen Volendam slaat zichzelf natuurlijk wel heel erg voor de kop. Want ja, dit mocht gewoon niet misgaan. Als je ook ziet in de verlenging, volgens mij Willem II geen enkele poging meer ondernomen. Maar toen Volendam op 1-2 kwam, ja, daarna hadden ze nog een helft plus de verlenging. Hadden ze gewoon het verschil moeten maken. Robert Muren leek dat ook te doen. Ik vond dat ook wel echt een fout van Rick Kruijs, dat hij gewoon niet met Robert Muren is begonnen. Want als je ziet wat die installatie wedstrijd dan nog teweeg brengt, als hij er wel in komt naar rust. Ja, ik denk dat Rick Kruijs gewoon veel te defensief is begonnen. Die was na afloop... ja, die verweet zichzelf een hoop zonder de vinger erachter te kunnen krijgen, zei hij, van wat er nou echt mis was gegaan. Ja, als je binnen een kwartier 2-0 achter staat, dan heb je als trainer ook iets niet goed gedaan.
2: Ja. Overigens is het natuurlijk ook het weekend van de degradaties van mooie voetbalclubs in het amateurvoetbal, maar ook in het profvoetbal.
0: Ik wil nog wel even één ding over Volendam zeggen. Want ik vind Jan de Jong, die liep daar, directeur van de Eredivisie, bij allebei de wedstrijden. En ik vind het echt een godspe dat de KNVB met Raymond van Menen voorop niet gewoon zijn beste scheidsrechter is op de belangrijkste wedstrijden zetten. Kijk, wat je ook van Danny Makkely vindt dit seizoen, want die heeft echt geen goed seizoen gehad, maar dat is wel Nederlands WK-scheidsrechter. Dus dan mag je ervan uitgaan dat hij op dit moment de beste is. Nou ja, onze rapporteurs, de oud-internationals van de Serdar Gusebiuk de beste. Mm-hmm. Die was dan gelanceerd, dus die kon niet fluiten. Maar Danny Makkely zit dan thuis. En als je Sander van der Eyck ziet lopen met een arrogantie, echt een gigantisch slecht fluitend, en die heeft ook zo'n slechte invloed op die wedstrijd. Want de huidige scheidsrechters, dat zijn gewoon allemaal mensen geworden die wachten op de VAR. Ja, die krijgt bij de 0-2 van Willem II een vinger in zijn oog. En hoe licht dat contact ook is, als je zelf hebt gevoetbald, een speler gaat niet zomaar daar zitten. En los van het feit dat daar niet die actie had moeten maken, dat hij de bal breed had moeten geven, weet ik allemaal wel. Maar als je als scheidsrechter gewoon fluit, dan komt die actie niet meer, wordt die bal niet meer binnengeschoten en heb je 0,0 gezeik. Mm. Alleen zij vertrouwen volledig op hun VAR. Ja, en daardoor krijg je wel de scheve situatie dat die goal terecht blijft staan. Hè? Want dat deed Dennis Higgeling volgens de regels. Dit was te licht om in te grijpen. Maar vervolgens wordt de winnende goal van Robert Muren, omdat er een overtreding aan vooraf gaat, die wordt wel afgekeurd. En dat had hij ook best wel mogen zien. Want als je dan ziet dat er een contact is en je fluit gelijk, ja, dan bederf je dat feest van Robert Muren ook niet. Want dan scoort Robert Muren gewoon niet. Ja, maar die Sander van der Eyck, Ja, die heeft echt een hele grote invloed op deze wedstrijd gehad. En dat gaat voor Volendam gewoon over 2 miljoen.
2: Ben je het ermee eens of niet, Jeroen?
1: Ja, nee, absoluut. En we vergeten nog wel even dat er ook iets heel bijzonders was. Een keeper die de winnende penalty doet.
2: Ja,
1: doet.
2: Inderdaad.
3: Nieuwe trend.
1: En die nog nooit een penalty had genomen, zelfs. Ik geloof dat Ronald Koeman junior hem wel eens vaker zoiets heeft ondernomen. Maar deze had in 10 jaar betaald voetbal nog nooit een penalty genomen. En het was ineens opgekomen de afgelopen dagen dat hij ze wel lekker inschoot op de training. En toen vroeg Stegeman, wil jij de 5e nemen?
2: Dus zij hebben wel geoefend op penalties?
1: Ze hebben geoefend, ja.
2: Want Garcia die zei, het is niet nodig. Het hadden de spelers gezegd van, we gaan toch even lekker oefenen.
0: Ja, dat vond hij prima. Maar hij zegt van, weet je, er is een andere keeper. De omstandigheden zijn anders. Het valt gewoon niet te trainen. Nou ja, volgens mij zijn er boeken dik geschreven dat er wel op valt te trainen. Ja. Alleen, ja, een penalty nemen in zo'n beslissende finale of op een trainingsveldje achteraf bij de toekomst. Ja, natuurlijk is dat anders.
3: Jeroen, trouwens, Rick Kruijs die stond op het lijstje bij FC Utrecht onder andere. Ja. Heeft hij niet in de laatste helft van het seizoen nu laten zien dat hij nog niet klaar is voor zo'n stap? Of voor zo'n, omdat hij met Volendam het uiteindelijk toch niet heeft gered. Hij moest natuurlijk play-offs spelen.
1: Dat is wel makkelijk natuurlijk, want kijk, Volendam-Telstar was Volendam de betere ploeg. Mm-hmm. En wint Telstar een beetje tegen de verhouding in. En anders was Volendam erin gebleven, had Telstar de play-offs ingemoeten.
3: Maar ook qua herkenbaarheid, Telstar heeft heel duidelijk, als je die twee dan tegen elkaar afzet, een heel duidelijk beeld van hoe ze moeten voetballen. Altijd blijven voetballen. Volendam past zich misschien wat meer aan de tegenstander.
1: Nou, ik vond Volendam wel goed voetballen, eerlijk gezegd.
3: Tegen Willem II zeker, maar ze laten het dan wel op cruciale momenten laten ze het liggen. En wat,
0: ja, bij Willem II, hè. Maar,
3: maar wat
0: thuis vond ik ze niet goed.
3: Maar wat jij nu ook aangeeft, het niet laten spelen van muren, dan starten met...
0: Wat ik wel vind, kijk, Rick Kruijs is zonder meer een groot trainerstalent, en die komt er uiteindelijk wel. Maar het ging over Correa en Kruijs. En als je nou ziet wat Correa heeft gedaan met eigenlijk, denk ik, toch wel een mindere selectie dan Volendam. Want als je ook ziet wat die nog in de winterstop hebben kunnen huren, ja, dan denk ik wel dat Correa de betere trainer is op dit moment. En dat Utrecht daar ook wel een goede keuze in heeft gemaakt. Want eigenlijk na de wedstrijd tegen Groningen, en daar begonnen mensen ook over, stond Volendam er gewoon veel beter voor dan Telstar. En daarna hebben ze gewoon bijna geen punt meer gepakt. En Volendam stond eigenlijk, was op koers om in de Eredivisie te blijven. En dat ze nu in de keukenkampioendivisie spelen, dat is niet alleen de schuld van Rick Kruijs, laat dat duidelijk zijn. Maar het is wel heel vergang en volgens mij volkomen onnodig.
1: Je bent als trainer natuurlijk ook afhankelijk van de echte bal op de paal. We hebben 3 keer aluminium geraakt in Tilburg. En die De Scott die heeft me toch een kans gemist. Dat maakt natuurlijk wel het verschil. Als je iemand hebt die er maar wel in schiet of iemand die er maar niet
2: in
1: schiet.
2: Dus qua potentie in ieder geval een mooie club om in de Eredivisie erbij te hebben. Zeker. Willem II. Dus benieuwd wat die ook gaan doen qua
1: 25.000 mensen gisteren op De Heuvel.
2: Ja, dus, ik zag een foto in de krant staan inderdaad van het feest in de stad.
1: Dus dat is prachtig. En ook mooi goed nieuws voor Brabant en Limburg. Want het was bijna een unieke situatie dat er nog maar één club van beneden de grote rivier in de Eredivisie zou zijn geweest.
2: Ja. Ja.
1: En ze zijn in 1956 begonnen met, wat was dat ook alweer? 10 van de 18.
2: Ja,
0: ja.
2: Dus,
0: maar 1, je PSV toch?
1: Alleen PSV.
0: En Fortuna?
1: En Fortuna, oh ja, 2 dan.
2: Maar goed, dat niet oefenen op penalties, jij zou dat dus zeker wel hebben gaan. Het kwam een beetje achterloos over bijna, als coach zegt laat lekker waaien.
0: Nee, maar er is de laatste tijd, en denk ik ook wel deels terecht, heel veel kritiek geweest op Garcia. Alleen wat mij wel heel erg opviel, is dat na het laatste fluitje, toen Mika Gods, die kwam in 1 rechte lijn naar hem toe. En iedereen is er wel over eens dat Mika Gods verreweg de beste speler van dit seizoen was bij Ajax. En Garcia is toch degene geweest, en hoe hij het heeft gedaan met een of ander lulverhaal, dat de eerste wedstrijd op weg naar de Conference League winst was gespeeld. Maar hij heeft het wel voor elkaar gekregen dat Ajax in de play-offs wel als de brandweer ging. En na die wedstrijd tegen Heerenveen lag het eigenlijk een beetje in de lijn lijn der verwachting dat het seizoen uit zou gaan als een nachtkaars.
2: Mm.
0: En eigenlijk speelde Ajax de beste 2 wedstrijden in de play-offs.
2: Maar hij gaat wel terug naar Jong.
0: Nou ja, dat zou denk ik voor Ajax heel erg goed zijn. Alleen ik weet niet of hij dat nog wil, ook als je zijn antwoorden hoorde. Ik stelde die vraag van, stel je voor dat je terug moet naar Jong Ajax. Ben je dan teleurgesteld? Ja, dat houd ik voor mezelf. Daarmee kun je wel invullen dat dat een teleurstelling zou zijn. Hij heeft natuurlijk ook uitgesproken dat hij graag trainer van Ajax 1 blijft.
2: Ja.
0: Nou, dan kan ik hem uit die droom helpen, dat gaat niet gebeuren.
2: Nee.
0: Maar ik denk dat hij wel een ideale trainer zou kunnen zijn voor jonge Ajax.
2: Ja, dus dan heb je iemand die de road to the Conference League Final heeft ingezet, die laat je dan vertrekken naar Jong.
0: Ja, en maar dan geef je hem twee kaartjes voor
3: die
0: finale.
3: Daarom waren die tranen.
2: En een trainer die gedegradeerd is? Ja, die tranen, ja. Ja, nee, goed.
3: Nou?
2: Nee, ja, god, ja. Valentijn Driessen zit er niet. Ik zeg de tranen van Garcia, ja. Valentijn. En dan zegt Valentijn, ja, dat gaat toch helemaal nergens.
3: Wat een jankert.
2: Ja, wat een jankert.
0: Nou, dat is wel mooi. En dat geeft ook wel aan wat voor negatieve deken er over Ajax ligt. Ik werd dus door een heleboel Ajax-fans aangesproken. En nou gaan we een trainer aantrekken. Ik weet niet of ze dat ook doen, maar volgens mij doet Jordi Cruijff dat. Die gedegradeerd is uit de Primera División.
2: Ja.
0: Ik heb die wedstrijd zitten kijken tegen Elche. En volgens mij hadden ze daar echt heel veel pech. Maar je ziet wel... Dat, en Theo Jansen zei dat ook bij Ziggo Sport gisteravond. Je ziet wel dat het een bepaalde manier van Ajax-voetbal is. En Frank Rijkaard is gedegradeerd met Sparta. Daarna heeft hij de halve finale van het EK gehaald. EK dat hij had moeten winnen in 2000. En daarna ook bij Barcelona successen gevierd. Het zegt mij helemaal niks dat die man is gedegradeerd.
2: 9e begroting, hè? Girona nog, volgens mij.
0: Ja.
2: Zo slecht zijn ze financieel ook niet...
0: Nee, maar alle goede spelers zijn wel verkocht.
2: Ja.
0: Weet je hoeft maar te praten met Donny van der Beek. Deli Blind schijnt het ook ergens geroepen te hebben. Ja, die zijn heel erg gecharmeerd van hem. En die vinden ook dat hij bij Ajax past. Dus.
3: Maar het gaat toch uiteindelijk wel om resultaten?
0: En, ja, daar gaat het uiteindelijk wel om.
3: Ja, maar dan krijg je toch wel straks, zeker bij Ajax... waar het al een aantal jaar nou net niet tegen de top aanschuurt. Ja, stel je voor dat dan er herkenbaar voetbal is. Zou dat dan gedoogd worden, denk je? Denk je dat hij de tijd krijgt?
0: Ja.
3: Als er wel aanvallend
0: wordt heel veel slechter dan dit jaar kan het niet. En als Jordi Cruijff zorgt dat hij goed materiaal krijgt.
2: Ja. Tsigankov is een Oekraïense aanvaller van Girona. Uitblinker, al jaren. Ja. Wordt genoemd in het pakket wat je dan neemt. Dus Michel...
0: Ook al is Girona gedegradeerd, die is op dit moment veel te duur. Dat is denk ik ook een jongen die uiteindelijk wil cashen. Die is nu 28. En ik denk dat dat ook niet de positie is waar Ajax nu...
2: Speelt ook op rechts ook buiten, toch?
0: Ja.
2: Maar dan hebben ze die Carrizo dan?
0: Ook. Ja. Berghuis.
2: Oké. Maar is er nog verder uit het pakketje Girona Blind wel dan wellicht?
0: Ja, dat wordt wel gezegd, maar ik denk ook niet dat dat zijn eerste prioriteit is.
2: Andere spelers bij Girona, weet je, dat wordt allemaal nog vervolgd. Eerst maar de coach aantrekken.
0: Hier komt de fan, de Ajax.
2: Nou,
0: fan,
2: nee.
0: Pim weer even.
2: Nou,
0: je bent echt...
2: Het is interessant, want je ziet natuurlijk ook dat Wolfsburg degradeert. Dat West Ham degradeert. Dus dat zijn natuurlijk spelers die voor de top van de eredivisie... wellicht interessant zouden kunnen zijn. Omdat daar dan bepaalde clausules
0: Wolfsburg degradeert. En die situatie is wel heel erg vergelijkbaar met die van Ajax. 3 trainers gehad. Simone is begonnen aan het seizoen. Al heel snel weggestuurd. Maar het werd eigenlijk niet beter. En het was natuurlijk wel heel wrang dat ze 1-0 voorkwamen... en binnen 12 minuten met een man minder stonden. Ja, dat is wel een roemruchte club ook nu.
2: Zeker. Zijn we nog geweest, hè? Wolfsburg.
4: En hebben we nog hele maand doorgebracht.
2: Ja. Maar
4: helaas ook sneu voor Hekking natuurlijk. Niet de wethouder, maar de trainer. De club waar die grote successen heeft gevierd... dat je daar nu mee degradeert. Hè? Dat is altijd tragisch als je dan toch een beetje zelfoverschatting... van nou ja, ik krijg het wel weer voor elkaar.
2: Ja.
4: Keer je terug bij zo'n club en dan heb je ook het grootste... De grootste flop in de story op je naam.
2: Ja. Ja, we hebben heel veel om over door te praten. Het is lekker veel voetbalnieuws natuurlijk. En straks echt...
0: Ja, Robert Eenhoorn gaan we daar.
2: Ja, en Rigo natuurlijk.
0: Zullen we beginnen met de stelling?
2: Laten we dat eens even doen. En toch is het raar als Ajax met een degradatietrainer in zee gaat.
0: Oneens.
3: Eens.
2: Zo.
3: Ja.
2: Mickey van der Ven...
0: Kun je het niet gewoon missen?
2: Mickey van der Ven gaat bij Tottenham blijven.
0: Eens.
2: Oneens. Terecht dat advocaat VI weigert te woord staan. Doen we wel even. Ja, sorry jongens.
0: Oneens. Maar dit moet je even met Mark Koster bespreken.
4: Oneens.
3: Oneens.
2: Rogier Meijer, prima keuze van Sparta.
0: Eens.
2: PSV moet weer vol in gaan zetten op Mijnans.
0: Oneens.
4: Eens.
2: Schimpong heeft gelijk en Memphis moet mee naar het WK.
0: Eens.
2: En Malen kan als spits de revelatie worden op dit WK.
0: Dit is de 7e keer dat deze stelling is.
2: Ja, maar ja,
0: ik weet niet meer.
3: De stelling van Enzo hebben we ook nog.
2: We ook nog de stelling van Enzo. Eens.
0: Maar die gaat wel over Ajax.
3: Ja, die gaat over Ajax. Ajax
2: ben je het
3: ermee
2: eens, trouwens?
0: Oneens.
3: Okay. Ik ben het eens. Ajax zou gek zijn als ze niet met Davy Klaassen doorgaan.
2: Zo, dus een ontkenning in de stelling.
3: Ai.
2: Ik denk dat ze niet met Klaassen moeten doorgaan.
3: Zouden ze gek zijn? Dus eens dat ze gek zouden zijn?
2: Ajax zou gek zijn als ze niet met Klaassen zouden...
0: Deze ga ik niet behandelen. Er zit een ontkenning in de
2: stelling. 76%
3: is het eens.
2: Oké, uitstekend.
3: Hij moet blijven.
2: Nou ja, Malen dus mist nu een penalty. Maar schiet hem in de rebound wel erin.
4: Hij is geweldig in vorm. Alleen, ik weet niet, kijk, Nederlands elftal, de spitspositie met Malen is in het verleden niet zo'n enorm succes geweest. Hij heeft toch vaak ietsje meer ruimte nodig.
0: Maar hoe mooi zou...
4: Misschien zou hij toch iets beter vanaf rechts kunnen functioneren.
0: Dat lijkt zeggen, hoe mooi zou een voorhoede zijn met Gakpo, Memphis en Malen.
2: Ja, nou ja, Memphis die dus wel weer schurkt tegen het rentreeschap.
4: Een half uurtje is natuurlijk wel heel weinig. Hè? En hij heeft sinds maart niet meer gespeeld. Dus dan heb je straks een half uurtje bij zijn club in de benen. Ja, het is een magere basis om zo'n toernooi in te gaan. En daar hebben ze er natuurlijk een aantal van. Hè? Want Frenkie de Jong heeft sinds maart ook niet meer dan een half uurtje gespeeld. En,
0: Justin Kluivert, twee keer een kwartiertje.
4: Net terug, twee keer invalbeurt na 4 maanden afwezigheid zelfs.
2: Ja.
4: Als Timber nog meegaat, heb je daar eenzelfde verhaal. Ja, dat is toch wel iets, en dat gaf Koeman ook toe. Hij werd geïnterviewd op zijn golfdag door de NOS. En dan gaf hij ook wel toe dat dat iets is wat hem zorgen baart. Want je moet natuurlijk niet je hele selectie volstouwen met spelers die allemaal eigenlijk maar hooguit een uurtje kunnen spelen. Want dan kom je... Het is een fysiek zwaar toernooi door de omstandigheden. Het vele reizen. Toch een behoorlijk aantal wedstrijden. Hopelijk als ze die eerste ronde doorkomen.
0: Je mag 26 spelers mee. En kijk, ik vind gewoon je kwaliteit moet leidend zijn. Ik zou Timber, als die mogelijkheid er is, altijd doen. Memphis, de statistieken in Oranje, weergaloos. Kluivert heeft 2 hele goede wedstrijden tegen Spanje gespeeld.
2: Ja.
0: Altijd meenemen.
3: Ja, maar die 6 spelers dan, die nu op die oefenstage zijn geweest. Hoeveel zouden daar dan nog potentieel van bij zitten, die bij de selectie komen? Hoeveel zou die daar uitkiezen?
0: Ja, dat is een beetje de vraag.
4: Maar dat heeft niks met die 6 spelers te maken.
3: Nee, maar...
4: Dat heeft alleen te maken met hun programma.
3: Ja.
4: Dus die zijn daar omdat ze in de competitie spelen die vorig weekend is afgesloten.
0: Ja. Maar Koeman heeft wel gezegd dat hij ook een aantal spelers nog wilde zien. Dus daar zal wel een laatste weging plaatsvinden.
3: Ja, ik denk bijvoorbeeld zo'n Vlekken. Dat Vlekken wordt of de 4de keeper of niet. Daar lijkt het een beetje op, toch?
4: Ik denk dat hij er gewoon bij zit, want hij heeft er altijd bij gezeten. Alleen Kees Smit zal misschien een speler zijn die nog eens wilde zien.
0: Ja, of Valente, want die heeft dat vind ik echt een weergeloze voetballer. Alleen na de winterstop heeft hij natuurlijk bijna niks laten zien.
2: Want het gaat inderdaad om Theo, Valente, Smit, Vlekken, Quinten Timber en Olang, die nu nog wat minuten maken. Ook nog een of andere
0: Theo zou ik ook altijd meenemen.
4: Wat kun je nou eigenlijk laten zien als je met 6 man op een veld staat?
2: Ja,
4: en 20 man staf.
0: Misschien tijdens de voetvolle.
2: Rondootje. Degene die het minst vaak in binnen is, mag mee naar het WK.
4: Misschien doen ze staf tegen spelers. Hè? Dus weet ik niet. Maar ja, dat is toch een beetje raar. Daar kun je weinig toch aan zien aan een beetje een rondootje of weet ik.
0: Misschien kan Koeman kijken of ze goed in het pulletje vallen. Want er wordt ook naar karakter gekeken.
2: Ja, dat schijnt, hè?
4: Ja, maar de echte internationals die er sowieso mee gaan zijn er niet. Dus daar kan je er niet aan aflezen, toch?
2: Dus ja. Nou ja, jij bent op social media vrij actief de laatste tijd.
4: Oh ja,
2: en scherp
0: ook.
2: Op Veerman zag ik nog iets...
4: Veerman?
2: Als Derksen iets roept vanaf ik nooit de eilanden... Dat is
4: Veerman toch... zeg ik nooit wat over.
2: Nee? Nou, wel dat hij gewoon kampioen is geworden, toch? De afgelopen 3 jaar bij PSV.
4: Ja, je won er de oorlog niet mee, maar ik zei, je kan er wel 3 keer kampioen mee worden.
2: Ja, dat zei Derksen had dat gezegd.
0: Hugo Borst had ook een pittige column vanochtend.
2: Heb ik nog niet gelezen. Ah? Ik lees alleen de Telegraaf.
0: Oké, dat doe je ook. Ja. Is je AD-abonnementje afgelopen?
2: Ja, is afgelopen, ja. Wat had hij geschreven dan?
0: Nou, dat was behoorlijk kritisch op Koeman. En dat ging dus ook even over Veerman. Dat het gewoon in ieder geval communicatief een drama is geweest.
2: Ja. Nou, daar zijn we het volgens mij allemaal wel over eens.
3: Zou dat dan ook de reden zijn dat hij nu wel die 6 spelers uitnodigt? Ondanks dat hij dan misschien niet zegt dat om het wat zachter te laten landen als ze zouden afvallen?
4: Nee, het heeft gewoon met de programma's te maken. Dus dat die al een week klaar is.
3: Nee, dat zegt hij, maar
4: anders hebben ze 2 weken geen training.
0: Dat de verwachtingen even bijgesteld moesten worden, omdat Nederland het niveau van Haiti had.
2: Oh.
0: Dat waarschijnlijk het WK ophoudt na de voorronde.
2: Dat denkt hij.
0: Ja.
3: Heeft
0: dat ze moeten hopen dat ze derde worden en dan toch nog doorgaan.
2: Oké.
0: Even vrij.
2: Nou, we gaan het afwachten. Ja, er was natuurlijk heel veel gedoe met... maar dat moeten we misschien inderdaad met Mark Koster bespreken... over de dochter van Dick Advocaat en uitspraken van Derksen daarover. Maar het is natuurlijk wel nieuwswaardig dat Advocaat VI niet te woord staat op dit moment.
4: Dus ik vind dat er enorm wat op de man Advocaat wordt gespeeld. Terwijl, kijk, we zijn in Nederland, baalt iedereen er nog steeds van dat Johan Cruijff niet met een Nederlands elftal naar het WK in 94 is gegaan. Terwijl de spelers dat heel graag wilden. En dat ze in 1990 wilden ze met Cruijff naar het WK. En dan kregen ze beenhakker, et cetera. Het is niet zo dat Advocaat als een soort Rasputin er zit te stoken, dat hij per se terug wilde. Het is andersom gegaan. De spelers wilden heel graag met Advocaat naar het WK. En zoals de spelers van Oranje toen de tijd graag met Cruijff. wilde gaan. En daar is die vraag uit voortgekomen. En dan wordt er enorm, dat moet advocaat dan weigeren. Of ja, dat, nou ja, dat kan. Aan de andere kant, ja, het heeft hem ook gestreeld. En dat biedt hem nog een kans op zijn 78ste om een WK-ronde te doen. Ja, die kans zal daarna nooit meer komen. Ik vermoed niet dat hij op zijn 82ste nog gevraagd zal worden. Dat kan je met dik advocaat nooit uitsluiten.
2: En het aantal landen dat dan weer meedoet.
4: Ja, maar dus, het wordt vreselijk op de man gespeeld. En dat hij een heel vies spelletje en weet ik veel. Kijk, in eerste instantie was hij er zelf ook door verrast. En heeft hij uiteindelijk wel toegezegd. Alleen ja, de roep is vanuit de spelersgroep gekomen, vanuit de sponsor gekomen. En uiteindelijk heeft hij er ja op gezegd. Ja, uiteindelijk vind ik dat dat ook. Als je ziet hoe die gisteren werkte met die spelers op het veld. En hoe dat klikt. Ja, dan kun je je dat ook wel voorstellen dat die roep is gekomen.
0: Ja. Valentijn heeft in deze podcast wel aangegeven dat die vergelijking met Cruijff gaat niet helemaal op. Die wilde de spelers wel mee in 94, maar Cruijff had een ijzerpakket à la Farioli. En dat schijnt gewoon allemaal niet.
2: Drie koks.
0: Ja, vier. Dat schijnt allemaal niet ingewilligd te kunnen worden door de KNVB toen. Ja, en daarom hebben ze uiteindelijk advocaat gevraagd om ook naar dat toernooi te gaan. Maar ik ben het wel met Jeroen eens. Kijk, Dick advocaat, die wilde gewoon heel graag naar het WK. Nou, de situatie van zijn dochter, daar wil ik heel ver van blijven. Want ja, dat weet Dick advocaat gewoon het beste. Hoe ziek ze is. Nou, ja, daar heeft René van der Gijpen ook iets over gezegd via Casper van Eyck. Maar Dick wilde gewoon heel graag. En die had kunnen zeggen van jongens, ik ben niet beschikbaar. En dan had Fred Rutte er misschien nog gezeten. Alleen, het is de bondsvoorzitter van KSL geweest die ook bij ons heeft aangegeven dat de spelers, eigenlijk heeft bevestigd, dat de spelers hem terug wilden. Ja, en toen werd de druk zo groot, ook door de sponsor Corendon, die Dick advocaat gewoon heel graag terug wilde. En natuurlijk had hij kunnen zeggen van nee, dat doe ik niet. Maar hij heeft wel heel keurig gezegd van pas als Fred Rutte zegt ik stop ermee, dan ga ik erover nadenken. Dus hij heeft helemaal niet aan de stoelpoten van Fred Rutte gezaagd. Ik vind het heel logisch dat hij die kant op gaat.
4: Ja, de kwestie is natuurlijk wel verschrikkelijk slecht gemanaged. Ja, met Kees Jansma natuurlijk een heel ervaren media manager, spindokter, hoe je het ook wil noemen, bij zitten. En eigenlijk had je deze hele situatie kunnen voorkomen door aan te geven dat Dick advocaat tijdelijk terugtreedt vanwege de gezondheidssituatie van zijn dochter. En later zal bekijken of wel of niet de WK. Dat had Fred Rutte misschien niet gedaan. Iemand anders wel.
2: Maar misschien heeft
4: hij had iets beter aan het begin al kunnen aangeven dat het op een interim basis was.
2: Maar misschien heeft hij zelf natuurlijk ook advocaat een ander signaal toen afgegeven.
4: Ja, dat is ook zo. Maar daar had hij beter in geadviseerd moeten worden. Ja. En dan had je die hele kwestie helemaal niet gehad. En had hij ook de deur voor zichzelf open gehouden. En nu was die deur eigenlijk dicht. En die is dan weer een beetje met een breekijzer weer opengemaakt moeten worden.
0: Ik zat de penaltyreeks naast de nieuwe persvoorlichter van Curaçao te kijken. Vincent Schildkamp van ESPN, die gaat nu de taken van Kees. Maar die had wel keurig Kees even gebeld hoe die erin stond. Of hij het heel vervelend zou vinden.
2: Okay.
0: Maar we zaten die strafschoppenreeks weer aardig te kijken. En toen zei Vincent Schildkamp van, nou, Haller, die gaat er zeker in. Want die heeft 29 achter elkaar gescoord. Alleen, ja, dan is de eerste misser dichtbij.
2: Ja.
0: En dat gebeurde in Volendam.
2: Ja, want die eerste misser van Allaire was natuurlijk niet goed genomen penalty. Maar die laatste van El Karouani, die hield die paas er wel goed uit.
0: Maar die eerste hield hij ook knap. Hè, want ze hebben, en na afloop stonden we even met Paas te praten. En ja, die is wel heel erg door de mangel gehaald de afgelopen tijd. Hij heeft ook niet goed gekiept, laat dat duidelijk zijn. Maar er verschenen zelfs stukken dat hij in alle facetten van het keepersvak slecht is. Nou ja, dat.
2: Keeper kan die. Of penalty's stoppen
0: dat wil
2: kan
0: ik net
2: die.
0: Zeggen, dat
4: anonieme prof, hè? Ik ben altijd benieuwd wie de anonieme prof was. Is daar idee van?
0: Maar daar ga ik niet naar op jacht ook.
2: Nee.
0: Maar Paas, die heeft dus 50 penalties. En wat dat betreft is het wel een voorbeeldprof. 50 penalties van Haller bekeken. En die zag in zijn aanloop dat hij een stop maakte. En dan pas koos in welke hoek hij. Maar dan keek hij dus naar de keeper. En zeg maar de beweging die de keeper maakte, daar liet hij zijn penalty van afhangen. Dus.
2: Je zou bijna denken dat het de trainen is, hè? Penalties. In ieder geval van keepers.
0: In ieder geval penalty stoppen is de trainen. En dat is heel veel beelden bekijken.
2: Ja, ik noemde even Van de Ven bij Tottenham dat hij blijft.
0: Nou, ik wil nog wel één ding zeggen over Paas. Want daar gaat iedereen wel aan voorbij. Ajax gaat ook niet alleen op zoek naar een nieuwe trainer, maar ook 100% op zoek naar een nieuwe eerste keeper. Alleen, die jongen die is vanuit Amerika gekomen. Er was 2 maanden een break in de MLS. De 2 maanden daarvoor was hij geblesseerd. Nou, dan kom je bij Ajax. Ik vind het altijd gelul, maar dan zeggen mensen van, ze moeten aan het Ajax-spelletje wennen. Dat moest Paas ook. Alleen, hij was amper binnen uit 45 minuten gespeeld in de voorbereiding. En toen raakte Jagos zwaar geblesseerd. Dus hij werd voor de leeuwen gegooid. Ja, en dat ging natuurlijk gewoon heel vaak niet goed.
2: Nee.
0: Maar om hem daar compleet op af te serveren, dat is ook weer grote onzin.
3: Ja. Het is toch wel belangrijk dat ze volgend jaar een goede keeper hebben?
0: Zeg ik toch.
3: Een betere
0: keeper. Ze gaan ook een nieuwe eerste keeper halen.
3: Ja.
2: Benieuwd, hè? Welke keeper er dan? Vincent Bijlo? Van Genua. Is wel een goede keeper.
4: Vincent?
0: Ja.
2: Oh, Vincent Bijlo. Justin Bijlo. Nou, dan ga ik net als Valentin Driessen praten.
3: Vincent Bijlo, dat is toch
2: die blinde cabaretier. Ja, precies. Ja, dat maakt Valentin.
4: Die zou ik niet op doel zetten.
2: Ben ik ooit een keer mee naar een wedstrijd geweest met Vincent Bijlo.
4: En gelachen?
2: En we nog voor het AD toen de tijd om een rubriek te maken met bekende Nederlander naar een voetbalwedstrijd. Nou, Ajax zijn, wat fijn dat Ajax in de Kuip. Ja, en beleefde die wedstrijd, zeg maar, uit het gehoor. En ik stond dan het commentaar te geven naast.
4: En jij moest vertellen
2: de afloop raken de rellen uit. Toen stond ik met Vincent Bijlo voor de Kuip. Ja, die zag dat natuurlijk allemaal niet gebeuren. Dus nou ja, goed, het was allemaal vrij enerverend wat we toen meemaakten.
4: En er beelden van?
2: Nee, ja, nou, wel een foto, maar dat is nog toen het rustig was.
4: Oh, okay.
2: Dat is echt waar. Maar wat ik zei over Tottenham Hotspur, die overigens Senesi, willen kopen.
3: Ja, nee, overnemen, want hij is transfervrij.
2: Ja, ja, ja.
3: Dus dat is wel slecht nieuws voor Feyenoord dat hij zijn contract heeft uitgediend.
2: Mooie ontwikkeling doorgemaakt.
3: Ja, maar hij had
4: een
3: doorverkooppercentage. Dat gaat gewoon door het putje.
2: Ja, dus 0 euro daar verder.
3: Ja, nou, maar volgens mij is hij ook, maar dat weet ik niet zeker, ook uitgeroepen tot speler van het jaar of zo. Of dat hij wel echt heel hoog in de, bij Bournemouth wel echt een uitstekende basisspeler is geweest.
2: Ja, maar
0: voor Feyenoord.
2: De Serbië wil doorontwikkelen met Tottenham. En Mickey van der Ven is een van de sterkhouders die dan mag blijven. En Xavi Simons mag de schifting ook
4: dat snap
2: overleven.
4: Ik wel als je die wedstrijden kijkt. Dat is wel voor hun echt een heel belangrijke kracht.
2: Ja. Maar de vraag is of hij natuurlijk Tottenham trouw gaat blijven. Of dat hij
0: de praktijk is dat je met een doorlopend contract over het algemeen heel moeilijk wegkomt bij Tottenham Hotspur. Als Daniel Levy, die is daar weg. Maar daarvoor was het vrijwel onmogelijk. Vraag dat maar aan Toby Alderweireld om daar weg te komen. Dus ik denk dat Mickey van der Ven daar gewoon volgend jaar speelt. Al denk ik dat als de echt grote topclubs goed zitten op te letten, dat ze wel een poging gaan wagen om hem te kopen. Ja.
2: Huizen niet naar het WK, hè? Van,
4: en geen enkele speler van Real Madrid. Nee. Hè, wat natuurlijk ook heel uitzonderlijk is. Is er nooit voorgekomen. Gewoon de laatste 17 WK's of zo. Waar ze altijd wel iemand van Madrid namens Spanje vertegenwoordigd was. En dat is nu dus niet het geval. Dat
2: geeft wel aan hoeveel mogelijkheden Spanje heeft om een aardige selectie op te tuigen.
0: Ik vind het wel onbegrijpelijk. Mm. Als je de Nations League wedstrijd tegen Nederland ook. Zoveel vertrouwen, zo zeker aan de bal. Geweldig. Geweldige verdediging. Ik vind het een hele rare keuze.
2: Ja,
4: misschien is pak zijn keuze dan toch niet helemaal. Had hij bij Nederland niet
0: over. Ja, maar hij zei dat hij zich Spanjaard voelt. En dat Nederland eigenlijk nooit een optie is geweest. Maar misschien dat hij nu toch een klein beetje spijt heeft. Want had hij wel op een WK gestaan.
4: Jeugd in het land heeft hij wel van Nederland gespeeld. Dus het is wel ooit een optie geweest om in ieder geval de jeugd in het land te spelen.
2: Liverpool in ieder geval Champions League gehaald. Dus een heel moeizaam seizoen, nog enigszins positief afgesloten. Mo Salah zal nu echt de deur achter zich dicht gaan.
4: Ik denk dat Arne Slot een zucht van verlichting heeft geslaakt. Toen Mo Salah het Anfield uitreed in zijn, wat is dat voor iets? Bentley geloof ik of zo. In ieder geval zo'n hele grote auto. Want dat was niet echt een lekkere mix.
2: Nee.
4: Lekkere combi dit jaar.
2: Nee, grote uitdaging voor Slot voor volgend jaar Feyenoord. Eenhoorn binnen, Rigo komt, wordt allemaal bekendgemaakt.
3: Ja, ik heb even het track record zitten kijken van die Rigo. Er werden allerlei profielen geschreven. En dat is best wel positief, kan je daarover zijn. Veel jonge spelers.
0: Carlos Forbes gehad.
3: Ja, bijvoorbeeld. Maar die gaat hij met veel. Schijnt hij weer met veel winst te kunnen verkopen. Nee, maar de balansen. Plus 49 miljoen in 25, 26. Plus 40 miljoen 24, 25. En voornamelijk, dat doet mij wel deugd als club in de Eredivisie. Jonge spelers aantrekken en die dan weer laten rijpen en door kunnen verkopen. Dus dat klinkt positief.
0: Ik heb ook een aantal Belgische collega's gesproken. Die zijn ook positief over hem.
3: Ja.
0: Alleen, kijk, bedoel, hoeveel geld hij verdient, dat maakt me niet zo heel veel uit. Het gaat er vooral om wat voor team zet hij neer dat de Champions League in kan gaan. Maar daar schijnt hij ook
2: ze hebben best wel goede resultaten ook geboekt. Ze hebben die Van Aken, Skov Olsen, best wel leuke selectie. Ja, ze is niet weg nu volgens mij. Maar best wel.
4: Ik vond het wel interessant hoe die met Van Persie omgaat. Hè? Want bij Brugge was hij natuurlijk meedogenloos. Want Nicky Haaien best het aardig deed, maar toch moest het veld moest ruimen.
0: Ja, dat durft hij dus in de Kuip. Tenminste, ik kan het me niet voorstellen. Ik denk dat Van Persie gewoon begin volgend seizoen op de bank zit.
4: Ja, begin volgend seizoen, jawel.
2: Ja. Maar het is wel
4: op het moment dat het wat. Kijk, Haaien was ook gedurende het seizoen. Op het moment dat het wat minder gaat, dan. De Kloes en Van Bodegom, die stonden natuurlijk als een enorme stut in de rug van Persie. Ja, en het zijn nu nieuwe mensen. En in de regel willen nieuwe mensen ook graag hun eigen trainer daar neerzetten. Dus ja, ik denk dat dat wel een interessante situatie is om in de gaten te houden.
2: Het is wel positief, denk ik, voor Feyenoord dat ze op zo'n korte termijn twee namen hebben binnengehaald in de directie.
3: Die gerenommeerd
2: inderdaad hoog aangeschreven staan.
0: Ja, maar de hele organisatie gaat op de schop. Want ik lees ook verhalen dat Giovanni van Bronckhorst in een bepaalde rol binnen zal komen. Nou, in de staf wordt natuurlijk... Wordt aan gesleuteld.
3: Ze zijn bezig met het stadion binnen te halen. Dus dat ze eigenaar zijn van het stadion.
0: Ja. En ik vind dat Dennis de Kloeze wel iets te kort is gedaan. Want als je ziet wat die heeft neergezet. Dat is gewoon echt heel knap. Er zijn winsten gemaakt. Dat hele gedoe met het stadion is nu gewoon goed opgelost. Ja, ik denk dat die man met heel opgeheven hoofd terug naar Mexico kan gaan.
2: Ja, nou ja, het is in ieder geval nu vooruitblikken op het komend seizoen. Mijnans is een speler die een transfer zal gaan maken, vermoedelijk vanuit AZ. Vorig jaar natuurlijk PSV die interesse had.
4: Hij heeft een vaste clausule, hè? Dus hij kan nu nog niet tegengehouden worden. Het exacte bedrag weet ik niet. Nee, ik denk dat het 10, 12 of zo is zal zijn.
2: Maar is PSV nog...
0: Dat is wel heel opmerkelijk, hè? Want AZ werkte eigenlijk niet met clausules. Dus. Nee,
4: maar hij heeft hem wel.
2: Ja, nou, zo is het ook. Maar is PSV nog een optie voor hem?
4: Voor hem sowieso, denk ik. Als PSV komt, dat hij daar graag heen gaat. Maar ik geloof niet dat PSV op dit moment er werk van heeft gemaakt. Tot op heden. Ze hebben toen Wanner gehaald in plaats van hem. En Wanner is dat natuurlijk nog gewoon.
2: Speelt ook vaak wat controlerender.
4: Op een moment, ja, dat is hij in de loop van het seizoen gaan doen. Maar in eerste instantie is Wanner voor zijn positie gehaald.
2: Ja.
4: Als bijvoorbeeld Til zou gaan, als Saibari zou gaan, als... Dat soort spelers, dynamische middenvelders zou gaan, dan lijkt mij dat hij wel weer in beeld zou kunnen komen. Hij zal natuurlijk nog steeds op een lijstje staan. Maar tot op heden is dat nog niet geconcretiseerd.
2: Nee. Oké, okay. Waarvan akte? Tomiyasu, een emotionele afscheidspost geplaatst op Instagram.
0: Ja.
2: Ja, wat moet je daar nou mee, hè, met dat soort spelers?
0: Volgende onderwerp. Ja.
2: Nou ja, maar goed, het is toch...
0: We worden een beetje de studio uitgekeken. Hè?
2: Nee, maar we kunnen dit nog even rustig afmaken.
4: Het was wel mooi na Ajax Utrecht. Een heel aantal gasten van Ajax, die sjouwden zo. En er stonden een clubje kinderen en wat andere mensen... die een handtekening en een foto wilden. Een heel aantal liepen er zo voorbij. Maar Tomiyasu, die nam alle tijd. En die ging met elk kind nog eventjes op de foto. En later deden Dolberg en Klaassen dat ook, maar dat vond ik toch wel mooi. De wereldster van Arsenal die dan niet heel veel heeft laten zien bij Ajax. Maar in ieder geval wel daarvoor een tijd vrij maakt.
2: Maar het roept wel de vraag op, als je met dat soort huurconstructies gaat werken. We hebben natuurlijk Sterling gehad bij Feyenoord. Je hebt Tomiyasu heb je dan. Dan heb je natuurlijk Zinchenko nog gehad. Dat er vaak heel veel geld uit wordt gegeven voor een half jaar voetbal. Ze moeten vaak ook nog revalideren. Dus is dat nou uiteindelijk wel een goed construct om dat soort... deals te maken.
0: Goed uitpakken, slecht uitpakken.
2: Ja, we hebben veel voorbeelden dat het goed...
4: Nou, Ivan Perisic was natuurlijk, kwam terug van een kruisband.
2: Al meteen.
4: Ja, die had geen contract, maar die was kansvrij. Maar die kwam terug van een kruisband, blessure was net zo goed. Bepaalde gok natuurlijk.
0: Henderson halen.
2: Ja, Henderson.
4: Maar ik geloof dat Perisic bijvoorbeeld wel een aardig is uitgepakt. Dus ja, je weet het van tevoren niet. Ja, je weet niet of iemand een kruisband scheurt of dat hij fit blijft.
3: Henderson gaat gewoon naar het WK, hè? Dus allemaal leuk en aardig.
2: Ja.
0: We moeten naar het wonder van Wormerveer.
2: Ja, jij wil nog even het amateur. Ik zit even te denken of we verder zo het nieuws hebben afgevinkt. Voordat jij naar het...
0: Het wonder van Wormerveer.
2: Okay.
0: Peter van der Zwaan. Trainer van Ilpendam. Had in de winterstop 4 punten. Stijf onderaan. En toch geflikt, hè. Maar
3: is jouw bonnetje nu weer...
0: Nee.
2: Wordt weer betaald aan de kanabar.
0: Zeker nog. Ik heb gisteren alleen maar een rondje... Ik ben failliet, denk ik. Alleen maar een rondje gehaald. Maar het is wel heel mooi om te zien. Ik vind dat... Want het was echt een geweldig voetbalweekend. Purmerstein, bij ons in de regio, ja, die werd de kampioen van de vierde divisie. Echt een hele knappe prestatie. Die gaan naar de derde divisie. Mm-hmm. Maar dit soort wedstrijden, en er komen er binnenkort ook weer een hoop beslissingswedstrijden aan, die zijn gewoon fantastisch. Echt superleuk om te zien. En zeg maar mijn clubje, SV Ilpendam, die stonden in de winterstop echt stijf en stijf onderaan. 4 punten, 4 keer gelijk gespeeld.
2: Ja.
0: Nou, de laatste 10 wedstrijden 20 punten halen. En die speelden zich gisteren dan veilig bij Fortuna Wormerveer.
2: Was lastig, hè?
0: Ja, dat was gigantisch.
2: Hoog door de naald.
0: Ja, nou, het mooie is, de keeper, die was 2 weken op vakantie geweest. Volgens mij heeft hij al in een strandbal vastgehouden. Want die liep de eerste helft overal onderdoor. En die riep na afloop van dat hij blij was dat hij zo'n belangrijke rol had kunnen spelen.
2: Ja.
0: Dat deed hij ook, want hij stopte een penalty. Echt geweldig in 2 instanties. Maar het is gewoon heel leuk om te kijken. Dan loopt er een jongen daar in de spits, Lex Verwoerd. En die roept dan van... liep voor geen meter bij Ilpendam. Jongens, kom op, we lijken wel een stelletje amateurs. En ik roep de aanvoerder, Lex, We zijn amateurs, dus dat is wel echt heel grappig. Ja,
2: wij moeten een keer toch in Ilpendam een opname
0: aan. Ja, man, nee, maar dat
2: begint volgend seizoen. Zullen we dat nou doen?
0: Dan vragen ze ook om of Valentijn wil.
2: Nee, maar dan verzinnen we wel een smoes om daarheen te gaan. Middenstip van Ilpendam gaan wij gewoon een
3: in zo'n kantine. Er is toch niks moois als zo'n
0: amateurkantine. Weet je wat nou het mooie is?
2: Ja.
0: Dat in Ilpendam, en dat hoor je ook in deze podcast, alleen maar realiteitszin. Maar dan loopt er een jongen, Dirk Veenstra, en die zegt gewoon gisteren tijdens het feest, dat werd gevierd alsof het een kampioenschap was.
2: Ja.
0: Van, jongens, ik stop ermee. Want ik ben tot de conclusie gekomen. Ik ben een vierde klasse voetballer. En geen derde klasse voetballer.
2: Ja, nee, dat is mooi.
0: Nee, ik vind dat amateurvoetbal, ja. Dan ga je. Want we zien heel veel mooie wedstrijden. We mogen binnenkort naar het WK. Dat wordt natuurlijk een groot feest. Maar de kern blijft het amateurvoetbal.
2: Ja, mooi hè?
3: Mooie stichting.
2: Ja, zou je dan ook emotioneel langs die lijn?
0: Nou ja, weet je waar ik emotioneel van word? Als ik met mijn vader, die in oktober 79 wordt, die kant op ga. En ik zie dan nog een aantal oude... Gewoon dorpsgenoten, ik kan ze allemaal noemen hoor, maar dan krijg ik heel veel gratis drank de komende tijd in het dorp, dus dat doe ik niet. Maar ja, als je ziet hoe trots die zijn dat een dorpsclubje in die derde klasse blijft, ja, ik vind dat echt iets geweldigs.
2: Ik vind het ook heel mooi dat we dit momentje even gewoon hebben gepakt.
4: Older boys, hè, dat denken. All-stars.
2: Nee, zeker. Hilgers blijft toch bij FC Twente.
0: Ja, nee, ik moet nog één ding zeggen. Want...
2: Nu is je op een damptijd wel op, hoor.
0: Nog eentje, want anders doe ik iemand vreselijk tekort. Nou, eigenlijk twee mensen. Er is een jongen gekomen van Rijnsburgse Boys in de winterstop. Sjors Kramer, die heeft de boel op sleeptouw genomen. Ja. Die heeft ze in die vierde klasse, of derde klasse gehouden. Maar we hebben een spit. Hij heeft toevallig ook Mike Posma. 21 van de 37 doelpunten.
2: Kijk eens aan.
0: Dat is best aardig.
2: Hoor. Nou ja, heel mooi.
0: Dat
2: heel
0: heb
2: mooi.
0: Jij nooit gedaan.
2: Nou, nee, ik was niet veel scoren. Nee,
0: met hockey. Met hockey.
2: En Rogier Meijer bij Sparta?
4: Ja, goede keuze.
2: Ja?
4: Nou, tenminste, ze wilde eerst Correa en ze wilde eerst Simonis. Ze wilde eerst Maurice Stijn houden, maar die had zelf andere ideeën.
0: Maar jij hebt het over het Twitter-gedrag van Jeroen, of bedoelde je...
2: Vanuit een zeker eiland ook nog wat cynisch.
4: Ja. Een oud hoofdredacteur die daar meldde dat Rogier Meijer bij NEC nooit iets had gepresteerd. Maar terwijl de man gewoon vijfde is geworden en de bekerfinale heeft gehaald. En de promotie heeft afgedrongen.
2: Ook wel stormen meegemaakt.
4: Ga zo maar door. Natuurlijk, maar gewoon geweldig gepresteerd daar. En natuurlijk is het geen Dick Schreuder, een flamboyante trainer met een heel unieke spelwijze. Dat is ook zo. Het is een wat kleurlozere trainer, maar hij heeft het wel gewoon heel goed gedaan. En om te zeggen dat de man nooit iets heeft gepresteerd, dat is natuurlijk bezijden de waarheid.
2: En wat misschien ook wel mooi is om te benoemen, is dat Klaas-Jan Huntelaar in de openbaarheid is verschenen bij ESPN. En dat het wat beter met hem gaat. Ja, dus uit de relatie geweest met een burn-out, begreep ik.
0: Ik had hem gisteren een app gestuurd en ook gezegd... mooi om te zien dat hij daar bij dat ESPN-gala ook stond... om Mika God de prijs van talent van het jaar te overhandigen. Ja, en hij voelde voor hem ook heel fijn... om weer op zo'n podium even aanwezig te kunnen zijn. Het gaat goed met hem en ja, dat is heel fijn om te horen.
2: Ja, en wij gaan vrolijk door met kick-off richting het WK... En we maken nu ruimte voor de volgende podcast. Ik weet niet welke
3: vrienden... Vrijdag zijn we er weer.
2: Media.
5: Hallo?
6: Ja, hallo?
5: Ja, goeiedag.
6: Hallo, met Wanda. Wat heb je aan?
5: Nou, wat denk je? De zender natuurlijk. Tietom.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, mag nog niet vertrekken uit de haven van Rotterdam, omdat het volgens de GGD extra schoongemaakt moet worden. Vorige week ging het schip naar Tenerife, waar het aanmeerde nadat 3 opvarenden aan het virus overleden waren. Anderen werden geëvacueerd en de Hondius ging naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. Voor het kan vertrekken vindt de GGD na inspectie dat er aanvullende schoonmaakoperaties nodig zijn. Winkelketen Zeeman sluit dit jaar 51 winkels in Spanje, Duitsland en Frankrijk en stopt daarmee in Portugal en Oostenrijk. Het bedrijf wil de organisatie efficiënter inrichten, dubbel werk voorkomen en processen soepeler laten verlopen. Tot 2028 gaan er zo'n 150 winkels dicht, maar over een jaar of 3 moeten er 60 zaken van de budgetketen minder zijn, want er worden ook nieuwe vestigingen geopend. Zeeman had vorig jaar 1388 winkels in 8 landen met een omzet van 984 miljoen euro. De gemeente Groningen gaat asielzoekers die niet kunnen slapen in het te volle aanmeldcentrum in Ter Apel nog 1 keer opvangen. Dat kan nog met 1 week verlengd worden onder voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Daarover wordt momenteel met het ministerie overlegd. Asielzoekers overnachten in het congrescentrum Hanseplaza in Groningen. Hoeveel het er vannacht worden is nog onbekend, maar vanmiddag stonden er al zo'n 120 vluchtelingen buiten te wachten. De jongen die de Joodse school Geider in Amsterdam telefonisch bedreigd zou hebben is vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak, dat meldt het OM. Waar hij precies mee dreigde is nog niet bekend. Wel meldde justitie afgelopen vrijdag dat hij nog 3 dagen langer in de cel bleef. De orthodox-Joodse school staat in Buitenveldert en in maart ontplofte er een explosief, waardoor de 150 leerlingen een dag thuis moesten blijven. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. Voor de grens heb je een kwartier tijdverlies. En op de N2 van Eindhoven naar Maastricht sta je ook een kwartier in de file tussen knooppunt Batadorp en Meerhoven-Zuid. Dat komt door een vrachtwagen met pech en de afrit is dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

Sachsen-Oost-Duitsland, waar het International Darts Open editie 2026 doorgaat met de tweede ronde. Gisteren zagen we 16 partijen in de eerste ronde. Waaronder deze Charlie Manby, die debuteerde op de Eurotour. En dat hartstikke goed deed aan onze wedstrijd. Verrassend, maar zeker ook dik verdiend van Nico Springer. En ging door naar de tweede ronde. We gaan hem dus in die tweede ronde in actie zien. Dat gaat vanavond het geval zijn. Maar er zijn nog een aantal partijen ook vanmiddag om naar uit te kijken. Terwijl we daar in de verte de WT Energiesystemen Arena zien liggen. De voormalige Sachsen Arena. Die goed gevuld is voor deze middagsessie. Waar vooral de Nederlanders aan het begin van de sessie terug te vinden zijn. We beginnen meteen met Jermaine Wattimena. Die het gaat opnemen tegen Bradley Brooks. Dan Niels Sonneveld. Hij gaat Damon Hetta bestrijden. Kevin Doets gisteravond fantastisch gespeeld. Opnieuw in actie tegen Luke Woodhouse nu. De als 16e geplaatste Woodhouse. En dan ook meteen Danny Noppert. Die Ricardo Pietrzko tegenover zich krijgt. Wedstrijd 5, Ross Smith tegen Joe Cullen. Maarten Dekker tegen Rob Cross is de 6e partij. En dan nog een Nederlander met Wessel Nijman als 14e geplaatst hier in Riza. Die krijgt William O'Connor tegenover zich. En dan sluiten we de middagsessie af met Josh Rock tegen Cameron Menzies. En ook dat is een wedstrijd om naar uit te kijken. 8 wedstrijden dus in de tweede ronde. Met 8 spelers die gisteren al wonnen. En 8 spelers die geplaatst zijn en nu het toernooi gaan beginnen. 8 mooie wedstrijden met 5 Nederlanders. En zo dadelijk Jermaine Wattimena tegen Bradley Brooks. Maar nu eerst het woord aan de Master of Ceremonies in de Sachsen Arena in Riza dus. Aan Filip Brzezinski.

0: der Bühne unseren ersten Referee des Tages. Hier ist German Eye Candy, Franz Engerer.
1: Ja, nogmaals, goedemiddag. International Darts Open gaat verder met de tweede ronde hier op zaterdagmiddag in Riza. En de twee hoofdrolspelers zijn al aan u voorgesteld door de Master of Ceremonies. Bradley Brooks, gisteren al in actie gekomen in de eerste ronde. Won toch best verrassend met 6-4 van Andrew Gilding. U ziet dat in beeld, een gemiddelde van ruim 91. Brooks zat gedurende de wedstrijd nog wel wat hoger. Begon vooral uitstekend aan die partij tegen Gilden. En omdat hij daar won, mag hij het als cadeautje in de tweede ronde opnemen tegen de als 12e geplaatste Jermaine Wattimena. De Machine Gun, 38 jaar, die deze keer op de European Tour toch eens wil proberen om zijn beste resultaat, we zien dat daar in beeld, 6 keer kwartfinale, om dat eens te verbeteren. Want hij heeft vloertoernooien gewonnen aan het einde van het vorige jaar. Hij was vorig jaar al goed in vorm, hij is dan dit jaar ook weer, speelt echt uitstekend. Het is toch een kwestie van tijd, Marco, voordat Wattimena echt die stap een keer kan zetten.
2: Ja, 100%. En ik denk dat misschien dit toernooi wel tot de mogelijkheden daartoe is. Want stel dat hij deze wedstrijd wint, dan zou hij daarna, als je het op seeding gaat bekijken, tegen Gervin Price moeten. Als hij ook zijn wedstrijd wint. Maar Gervin Price heeft zich natuurlijk teruggetrokken. Dus als Wattimena wint, dan moet hij tegen de winnaar van Christian Kist of Ryan Joyce. Het zijn natuurlijk twee fantastische darters. Maar het is anders dan Gervin Price. En Gervin Price in Riza, dat was over het algemeen een goed huwelijk. Dus misschien is dit wel het weekend voor Jermaine Wattimena.
1: 100. Hopelijk heeft hij daar zelf ook op die manier naar gekeken. En weet hij dat dit een grote kans voor hem is om een mooi resultaat neer te zetten op de Eurotour. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Brooks. Daar hadden we het gisteren al eventjes over. Het was pas zijn eerste wedstrijd op de Eurotour van het jaar. Ja, dit zijn eigenlijk de momenten voor hem om net wat meer prijzengeld te kunnen verzamelen. Om uiteindelijk die doorkaart vast te houden. Want dat zijn de regionen, de opdrachten waar Brooks zich mee bezig gaat. En dus was zijn overwinning gisteren op Gilding een hele belangrijke.
3: Bradley Paul 66.
2: Hij is in ieder geval goed begonnen in de eerste leg. En via Tubbs is het een mooie 66 finish. En komt Bradley Brooks op een 1-0 voorsprong.
3: 140.
2: Normaal gesproken gaat Bradley Brooks zijn toolkaart wel houden. Alleen je kan er alvast maar in staan in die top 64.
3: 57.
2: En zeker voor spelers in die regionen, wat we gisteren natuurlijk ook al aanhaalden, is natuurlijk fijn dat je dan je eerste wedstrijd kan winnen. 60. Voor jou persoonlijk was het misschien een iets minder resultaat, maar ja, dan kan je mooie stappen maken op de wereldranglijst natuurlijk. Hij is in ieder geval 1 plekje gestegen.
3: 43.
2: Staat nu 68ste.
1: Waar Wattimena op dit moment de nummer 17 van de wereld is.
3: 57. 60.
2: En natuurlijk, elke Eurotour is hij er ook weer. Hij wordt zelfs toegezongen door het publiek in plaats van de spelers. Het moet niet gekker worden.
3: Jermaine Paul 141.
2: Hier is 60 over voor Wattimena. Die doet dit goed.
3: Ready for 147.
2: Moest geen pijl op de dubbel worden gemist door Wattimena. Dan kan Brooks, want hij meenemt heel veel pijn aan nu. Maar de triple 17 valt er net onder.
3: 87, Jermaine Paul 8.
1: Dan moet Wattimena natuurlijk wel nog afmaken. Weer 2 pijltjes gemist, weer 3 pijltjes gemist.
3: Bradley Paul 16.
1: En een wegwerpgebaar van de Machine Gun op de achtergrond. Want dit was een leg die hij al binnen had moeten hebben, maar die gaat naar Brooks.
2: Ja, zeg maar 20 minuten voor de uitzending krijgen we ook al beeld van de zaal. Dit krijgen we dan alvast doorgeschakeld. Toen zaten er nog heel weinig mensen in de zaal. Toen hadden we zo'n hulpje daar. Ik denk dat iedereen nog buiten van het zonnetje geniet. Maar dat blijkt, want de zaal zit gewoon in ieder geval beneden helemaal vol. En een gedeelte van de tribune volgens mij ook. Dat is een goed teken. Het zal wel flink warm zijn in de zaal.
1: Nou, de temperaturen zijn uiteraard vergelijkbaar met die van bij ons. Dus, tussen de 25 en de 30 graden. Nou, tel erbij op dat er inderdaad een zaal is met heel veel volk erin.
3: 140.
1: Wat ook allemaal lichaamswarmte met zich meebrengt. Lampen die vol op het podium gericht zijn.
2: Ja, ik denk dat het voor wat die menen, dat het helemaal niet erg is dat je een van de eerste, dat je nu de eerste wedstrijd moet spelen. Dan valt het allemaal nog mee, denk ik. Goede score van Watimena. Sluit weer aan in de leg van Bradley Brooks.
3: 18. Bradley Paul, 164.
2: Doet dit heel verstandig en heel professioneel, Bradley Brooks. Hij had keurig tops over. Omdat wat hij mee nog niet op de finish stond.
3: 40. Bradley Paul, 40.
1: Wat hij meen, die voorlopig niet verder komt dan een gemiddelde van 80. En dat heeft uiteraard ook te maken met die vijf misses op de dubbel.
3: 35.
1: Deze zou wel lekker zijn. Even voor het goede gevoel, maar bij ons 6. Richting de buitenste ring. Gaat er niet in.
2: Ja, ik begreep wel dat hij daar bleef bij de eerste pijl. Die zat zo goed. Maar dit zijn er maar als 6 missers op de dubbel.
3: Ja,
2: dat zijn 6 missers en Bradley Brooks 3-0 voor. Dat zagen we toch ook niet helemaal aankomen.
3: 16.
1: Ja, en toch als we kijken naar wat de mannen in het verleden tegen elkaar gedaan hebben. Dan zien we toch wel opvallende cijfers. Want dit is de 6e wedstrijd die wat die Mena en Brooks tegen elkaar spelen. Van de voorgaande 5 won Brooks er 4. Dat vind ik best opmerkelijk.
2: Ja, ik ook.
3: 120.
2: Die zat even in de 5. Toen toch weer niet. Ja, Brooks dus 4-1 voor.
3: 100.
2: Moet ik wel zeggen dat wat hij meenam natuurlijk wel de laatste maanden veel meer in vorm is dan Bradley Brooks.
3: 180.
1: Eerste 180 van wat hij meenam brengt hem op 141.
3: 91.
1: Maar hij heeft al 9 pijlen gegooid.
2: Ja, Brooks op 170, dus wel gewoon goed wegzetten. Maar dan wordt het maar 41, dan blijft er nog 100 over. Want dat had in theorie toch echt dieper weggezet moeten worden. Brooks gaat het beter wegzetten.
3: 95, Domenico Ball 100.
2: Deze moet wel uit voor wat hij meena. Ai, ai, ai. Het zijn de derde leg dat er dubbels gemist worden. 58. Wordt 40. Want Jimena schudt het hoofd al.
3: 55. Jimena gaat 20.
1: Maar mag nog terugkomen. En daar is hij dan. Daar is hij dan,
3: Jimena.
1: Er zit een pijl in een dubbel. De 11e.
3: 91.
2: 85. Hier zie je het scoren. Het is wat hij bijna gewoon de baas.
3: 140.
2: Mist te veel dubbels.
3: 93.
2: Wat hij meenaam had, heeft ook Players Championships gespeeld in de afgelopen week. Het eerste toernooi hadden die zelfs de finale. Dat hij hier weer een 180 gooit, kwam hij zelfs tot de finale. Uiteindelijk was Luke Humphries, die die dag echt fantastisch was met 8-4 te sterk. De dag daarna verloor hij in de eerste ronde. Maar ja, weer een finale plaats voor wat hij meenaam. Dat gaat uit totdat hij echt in een goede vorm zit. Nu naar dubbel 8. Oeh, dat scheelt niet veel. Wat die meenemen, wat er een beetje moedeloos van, heb ik het idee.
4: Ja, die ene pijl in de dubbel 5 die er in de vorige leg inviel, heeft hem niet het gevoel gegeven van oké, nu begint het te lopen. En bij Brooks loopt het allemaal wat makkelijker als het gaat om finishen. Want daar is 88 voor 4-1.
2: Zelf twee pijltjes gemist vanaf 47 en dan zo'n smerige 88 om je oren krijgen. Ja, het is wel de realiteit op dit moment.
4: Overigens kan Bradley Brooks iets bereiken wat hem nog nooit gelukt is. Namelijk de laatste 16 halen op de Eurotour.
3: 100.
4: Dit is de 8e keer dat hij in de tweede ronde staat. En 8 keer was die tweede ronde ook het eindstation.
3: 134.
2: Hij is in ieder geval goed op weg nu.
4: Een zondag op de Eurotour. Bradley Brooks heeft geen idee hoe dat precies werkt. Nou, misschien gaat hij het hier in Riza wel meemaken.
2: Ja, stel dat hij hier van wat hij mee naar kan winnen, dan is het toch wel voor zijn zelfvertrouwen natuurlijk fantastisch. Je verslaat gewoon twee mannen in vorm. Eerst Gilding, die pas geleden voor het eerste toernooi won. Wat hij mee naar die aan de lopende band kwartfinales op de vloer haalt. Als je daarvan allebei kan winnen.
4: Dan mag je morgenmiddag tegen of Ryan Joyce of Christian Kist. Ja, wat is er dan nog meer mogelijk?
3: 96.
2: Voorlopig is het nog niet zover. Wat hij meenaast staat inmiddels op tops te wachten. Het is wel voor zijn eigen lek. Eigenlijk zou hij nog een keer zo'n lek moeten gooien in de lek van Bradley Brooks.
3: 59. Jermaine Goff, 40. 0-0.
4: Het zit nu echt in zo. Ik kan vandaag geen dubbel gooien.
2: Ja, en dan heeft hij waarschijnlijk nog geluk dat Brooks zo ver weg staat dat hij nog een keer terug mag komen.
3: 19.
2: Maar nu moet het wel uit. 1 uit 16 wordt 2 uit 17.
4: Ik kan het niet geloven.
3: Sandberg, it's Bradley to go first.
2: Ja, toch moet je dat proberen snel uit je systeem te halen. Want qua scoren ben je de baas. Het is echt gewoon nog mogelijk dat je die wedstrijd gewoon in theorie makkelijk om kan draaien.
3: 96.
2: Wel een goede reactie hoor, dit. Ja, echt? Ik geloof het niet. Ja, toch wel.
3: 97.
4: Grappig, Brooks is pas net weg. Of wat hij meelaat, slingert die eerste pijl alweer naar het bord. En we zijn het van hem gewend. Maar deze Bradley Brooks, echt geen langzame speler. Dat was de tweede maximale van Bam Bam. En dit is dan weer een goede leg van de man uit Blackburn. Die hier niet voor hoeft te gaan, maar het wel doet. En die springt uit de bullseye.
2: Ja, en dan de vraag. Had hij er wel voor moeten gaan? Nou, dat had natuurlijk wel een prachtige finish geweest.
3: 140.
2: Hij zat er echt middenin, hoor. Naar tops. Twee pijlen. En nu heeft Bradley Brooks misschien wel spijt dat hij voor de boel zou gegaan is. Wat kan wat hij meenemen? Deze zou echt lekker zijn, hoor.
4: Hij zal lekker zijn en hij is lekker.
2: Dat is toch wel een foutje van Bradley Brooks eigenlijk, hè? Ik snap dat je ervoor gaat, hè. Maar ja, is het slim? Dan had hij natuurlijk wel echt pech met die bullseye.
4: Hij gooide hem gewoon.
2: En veel beter in de midden kon het eigenlijk niet. Ja, dan gaan we toch terug wat we al vaker horen. Er is toch wel kritiek hè, op die nieuwe borden.
4: Lang leven het nieuwe windmouwbord.
2: Er is toch wel kritiek op dat vooral de boel dat daar... Ja, dat het zo samengepest is, dat het zo hard is. Hier zat geen ijzer in de buurt. Deze was echt perfect. Als je een kruisje zet, dan gooit de Bradley Brooks precies op het puntje van het kruisje. Dat is wel sneu voor hem.
4: Ja, je ziet de afdruk ook nog in de bullseye waar de punt van de pijl heel even gezeten heeft. Maar voor deze Brooks niet lang genoeg.
3: 140 to make par 81.
2: 81 voor 4-4.
3: 69.
2: Weer twee missies op de dubbel. Ja, Brooks nog op 140. Het is een hoge. Het is te hoog. Dat is wel het voordeel van wat Jumena. Hij mist wel heel veel dubbels, maar hij scoort zo goed dat hij altijd nog een beurt over heeft.
4: Nu moet wat Jumena toch even wachten. Als Brooks bijna wat materiaal vergeet. Maar dit gaat dan ook weer mis.
2: Om gek van te worden. Een voordeel 88 uit, al 66. Deze zou ook zeer doen hoor. En er lijkt nog ruimte genoeg aan de rechterkant.
3: 60.
2: Maar hij vindt de ruimte niet.
3: Jumena par 12. Oké, Jumena.
4: Het staat 4-4. Kans na kans na kans na kans. Ja, uiteindelijk beginnen die dubbels dan toch wel een keer te vallen.
3: 43.
4: Nou, we zien het hier 4 uit 23 dan.
3: 60.
4: Kun je toch afvragen hoe het mogelijk is dat wat die meenheid zichzelf zo moeilijk maakt.
2: Nou, dit lijkt allemaal vanzelf te gaan. Dit is zijn vierde alweer.
4: Hij heeft al het initiatief in de leg van Brooks alweer te pakken.
3: 100.
4: Hij oogt vol zelfvertrouwen als het gaat om triples gooien. Hij oogt niet zo zelfverzekerd als het gaat om dubbels gooien. Triple lukt wel. Triple lukt wel.
2: Het is gewoon weer uitstekend, hè. Na 12 darts op een dubbel. Brooks weer op een hele hoge finish. En het is weer te hoog.
3: 128,
2: Jumena
3: par 24.
2: Nu wel gelijk met de eerste pijl. De dubbel erin. 13 darter voor Jumena. Hij breekt Bradley Brooks op het perfecte moment. Hij mag nu zelf beginnen.
4: Hij stond met 3-0 en 4-1 achter.
3: 140.
2: De laatste 4 legs zijn gewoon goed hoor. En er zitten nog best wel veel gemiste dubbels bij. Hè? Want hij heeft inmiddels 19 pijlen op de dubbel gemist. En hij zit toch gewoon boven de 90 gemiddeld.
4: Ja, het scorende gemiddelde van wat hij mee dan zal ondertussen toch richting de 110 gaan, vermoed ik zo.
2: Ja, Brooks heeft het nog niet opgegeven. Beste lek onder druk van Bradley Brooks. Het enige wat Jumena kan doen is de druk opvoeren.
3: 100. Bradley pass 72.
4: Dat lukt redelijk. Staat op 104 te wachten, maar mag hij er nog voor? Triple 16 voor Brooks, dubbel 12.
3: Niet. 16.
4: Jumena dan komt er misschien wel een matchstart aan.
2: Nu als hij nu nodig.
4: Triple 18, triple 16 gooit.
2: Maar via de flight. Schiet hij net in de triple 7.
3: 14. Bradley par 12. Games on the 10th leg. Bradley Brooks, 11th and final.
4: geen matchdart voor Wattimena. Brooks gooit dubbel 6. En toch 5-5. En dan mag de Engelsman ook nog eens beginnen aan de laatste.
2: Die laatste zijn nog in gewurmd.
3: 60.
4: Schut van nee in de achtergrond wat hij mee naar, maar er is misschien hulp onderweg. Nou, toch nog een laatste trippeltje voor Brooks. Moet wat hij mee naar wel aansluiten.
3: 96.
2: Ja, Brooks trekt ze nou toch wel onder de triple vaak hoor.
3: 57.
2: Weer een beurt zonder triples. Hier moet wat hij mee naar gebruik van kunnen maken. De eerste zit lekker. Dan gaat het ook zo makkelijk, hè. Nummer 5 voor Jermaine Wattimena. Laat geen finish over, maar Brooks... Ja, die doet dat dan wel. En Wattimena kan het natuurlijk veel beter gaan wegzetten. Nog eentje zou perfect zijn. Dan blijft er dubbel 16 staan. Dat lukt niet. 70.
4: Maar eerst Brooks. Die gaat 167 niet uitgooien. Die vindt het toch wel spannend worden allemaal, zo'n laatste leg.
3: 97.
4: Ook Brooks op 70. Eerst Wattimena. Triple 18. Raak. Maar die triple 8 schiet net aan de binnenkant.
3: Bradley Cross 17.
2: Voor Brooks dezelfde opdracht. Die gaat... Nu wel. Oh, die gaat voor de 14. 56. 1 pijl tops.
4: En die legt hij er net bovenop. En dan is Wattimena terug. Maar die gaat de 13 in. Och, Jermaine. Het past bij zijn wedstrijd. Zoveel kansen laten liggen. En dan ook nog dit. Hij kan zichzelf over zijn kop slaan. Verbergt het hoofd in de handdoek. Kan wel huilen. En wacht of Brooks die dubbel gaat gooien. Maar dat doet Brooks niet.
2: Ongelooflijk. Wat zien we hier dan allemaal? Dubbel 2.
3: 6.
2: Ja, zeg het maar. Ongelooflijk. De spelers kunnen het niet geloven. Alle mensen in de zaal kunnen het niet geloven. En Wattimena is er klaar mee.
4: Maar hij mag misschien nog terugkomen. Brooks naar dubbel 2. Ook niet hoor. Ze willen hem allebei niet hebben. En daar is dubbel 1 voor Wattimena.
3: Hoe
4: is dit mogelijk? Dat hij deze toch nog over de streep trekt. Een sloot aan gemiste dubbels. In werkelijk elke leg. En dus ook in de allerlaatste beslissende. Brooks, die is zuur. Die is heel zuur. Dat begrijpen we. Die druipt af. En deze man staat nog op het podium. En gaan we morgen nog terugzien. Maar vraag niet hoe. Nou ja, dat gaat Filip Brzezinski zo dadelijk wel doen. En wij zijn heel benieuwd hoe hij dat nou gedaan heeft.

0: Formule 1 beleef je live op Viaplay.
1: Nu begint het echte werk.
2: Dus Zo. Bavaria 0.0 Fruity Rosé.
3: Fruity Rosé.
2: Dubbel zo verfrissend.
3: Dubbel zo verfrissend.
4: Astra. Zoveel precisie. Wow.
5: Zo voelt Made in Germany. De nieuwe Opel Astra Sports Tour. Stap in de nieuwe Opel Astra vanaf 35.599 euro.

0: Give me that, you little bargain hunter.
1: Every day can be iconic. TK Maxx.
2: Yes, mevrouw.
0: Hey, nieuw libellen?
2: Ja, zou kunnen, ja.
0: Is dat een tas die je bellibellen krijgt?
2: Ja. Ja. Sorry, dames. Koop je eigen libellen maar.
3: Lees Libellen nu een jaar extra voordelig en krijg een Shabby's tas gratis. Ga naar libellen.nl/actie.
4: Hij is terug. Al het lekkere wat je van een McDonald's burger verwacht. Twee heerlijk sappige 100% rundvleesburgers, gesmolten cheddarkaas en een unieke romige saus. Big Arch. Gigantisch lekker.
5: Met 300.000 collega's is het een kleine wereld. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Joe, Veneta, met Daantje.
7: Nee, mevrouw heeft laatst gordijnen besteld bij jullie, maar ze zijn niet goed.
6: Oei, en wat is er niet goed?
7: Ik ben een beetje bang in het donker.
6: Niet tevreden?
8: Deze?
6: Dan ruilen we gratis je raamdecoratie om.
8: En deze?
6: Dat is jouw raam, jouw Veneta.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. TUI, live happy.
10: Hoi, wist je dat één van jullie met mij te maken krijgt? Op een dag kan ik je langzaam blind maken. Hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Fijne dag verder, hè?
11: Maar wie ben jij dan?
10: Diabetes. Type 2.
12: Zo'n 400.000 mensen hebben het zonder het te weten. Het sluipt erin.
10: Ook bij jou?
12: Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
13: Als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse helpen we om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek de ultieme Avondvierdaagse checklist en bij welke producten je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Het beste shot van deze opkomst was zonder enige twijfel het beeld van Niels Sonneveld, die met zijn ogen Damon Hetaal volgde over het podium en dacht: wat doet hij gewoon eigenlijk allemaal? Wat is dat er voor een? Want ja, met die vuurpruik weer op zijn hoofd zag Damon Hetaal er weer uit alsof hij uit de prentenboek was weggelopen. Een verhaaltje over een superheld met vuur uit zijn hoofd. En zo heeft hij dat graag. Zeker als je ziet dat er dan ook mensen in het publiek zijn met diezelfde pruik. Het is echt een beetje branding, een beetje merchandising waar Damon Hetta aan doet. Maar als hij dan aan het podium staat, aan de okkie staat, dan is het weer saaie Damon. En hij mag het dan opnemen tegen Niels Sonneveld. Die maar weer eens tegen Keane Barry moest spelen in de eerste ronde van een Eurotour toernooi. Hij won hem deze keer met 6-2. Speelde best goed. Hij finishte vooral echt uitstekend. En wat mogen we dan verwachten tegen Damon Hetta?
1: Ik denk wel dat het een 50-50 wedstrijd is. Zeker als je naar de onderlinge resultaten kijkt. Dan is Hetta echt wel zwaar de favoriet. Want die staat dik voor. Ze hebben 7 keer tegen elkaar gespeeld. Er staat 6-1 voor Damon Hetta. Maar de laatste keer ging naar Niels Sonneveld. En die keren dat ze tegen elkaar gespeeld hebben, is van 2024 en daarvoor. Toen was Niels Sonneveld nog niet de Niels Sonneveld die Niels Sonneveld nu is.
0: Dat is heel vaak Niels Sonneveld.
1: En Damon Hetta is ook wel langzaam naar beneden aan het glijden. Dus ik geef Sonneveld een hele goede kans.
0: Ja, daar zeg jij iets interessants. Want ik ging eens kijken. Hè, van die World Matchplay die zit er natuurlijk aan te komen. En wie gaat zich daar allemaal voor kwalificeren? Op dit moment is Damon Hetta virtueel niet gekwalificeerd voor de World Matchplay. Niet via de gewone Order of Merit, waar hij bij de top 16 moet staan. Hetta staat daar virtueel 21ste. En als we dan de Pro Tour Order of Merit erbij halen, staat hij er ook gewoon buiten. Twee plekjes achter Karel Sedlacek, die op dit moment het laatste plekje virtueel in bezit houdt.
1: Ja, en dat vind ik met alle respect toch wel een beetje schrikbarend voor Damon Hetta. Kijk, Damon Hetta heeft niet heel veel bijzondere resultaten op televisie gehad. Maar was altijd zo goed op de vloertoernooien. Maar dat gaat de laatste tijd ook niet meer zo. Daarom is hij gewoon uit die top 16 gezakt.
2: 134.
0: Eurotours gaat het ook nog niet vanzelf voor Hetta, die op de Eurotour-ranking op dit moment 32ste staat. Dus ten oude nood binnen het deelnemersveld aan het einde van de rit voor het EK. Ja, dat geeft maar aan dat hij het moeilijk heeft.
1: En dat is eigenlijk maar dankzij één toernooi, hè, waar hij die halve finale haalde toe. Voor de rest is het allemaal niet bijzonder.
2: Niels Sonneveld 116.

0: 76. Then we've got 24. Games from the first leg. Damon Hatter, second leg to you, to go first.
1: Het eerste legje gaat wel tamelijk eenvoudig naar The Heat.
0: 140.
1: Ja, wat is dat dan? Dat die, is dat gewoon een dipje wat iedereen wel eens heeft in zijn carrière? Of heeft hij iets veranderd aan zijn pijlen? Of weet ik het wat, waardoor het misschien even wat lastiger gaat?
2: Nou, ik denk wel dat het een soort van dipje is. En ik denk ook wel dat het meespeelt dat het op tv steeds niet lukt. Want hij heeft natuurlijk echt in de top 10 gestaan en tegen Premier League aan. En ja, misschien zelf wel gedacht, zoals heel veel anderen. Ja, misschien wordt het wel een keer tijd dat ik Premier League speel. Ondanks dat ik geen resultaat haal, sta ik wel gewoon hoog. Ja, dan lukt het niet. En op tv blijft het dan maar minder gaan. En veel eerste ronde werk. En dan, ja, dan op een gegeven moment ga je dat toch meenemen naar de Vloer en de Eurotours natuurlijk. Dus op een gegeven moment ga je dan toch een klein beetje op de glijbaan. En het lijkt erop dat die glijbaan inmiddels best groot moet zijn. Want er zit er inmiddels aardig wat op.
1: Ja, een glijbaan is leuk als je een kleuter bent. Nice. Maar als darter wil je niet op de glijbaan terechtkomen. Die gaat doorgaans naar beneden en niet naar boven. Geen glijbaan voor Zonneveld. Die is de berg omhoog aan het beklimmen. En doet dat toch vrij aardig. Zeker in 2026 al een aantal mooie resultaten neergezet. Gaat hier naar dubbel 10.
0: Games on the second leg. Niels Zonneveld. Third leg statement. Go first.
2: Ja, de afgelopen 5 jaar stond Damon Hatter wel gewoon alle keer op de World Matchplay. Vloor 4 keer in de eerste ronde, aan de 1 keer de kwartfinale. Ja, dat onderbouwt misschien wel het verhaal wat we allebei zeiden. Op tv is het meestal gewoon snel klaar. En op een gegeven moment ga je dat toch meenemen naar andere toernooien. Want je moet het wel op die vloer en Eurotour toernooien het goed blijven doen. Om je überhaupt te kunnen plaatsen natuurlijk voor die ja, zou ik het bijna zeggen, elite televisietoernooi. Want dat is de World Matchplay wel natuurlijk.
1: Absoluut, absoluut. En bij die elite gaat Niels Zonneveld gewoon horen. Want die gaat zich makkelijk plaatsen voor de matchplay. Ook een nieuwe mijlpaal in zijn carrière. De Winter Gardens in Blackpool.
0: 134.
1: Waar die nog nooit eerder speelde.
0: Ja,
2: Zonneveld gaat sowieso een mooi jaar krijgen. Want hij gaat voor het eerst meedoen aan de matchplay. Voor het eerst meedoen aan de Grand Prix. Voor het eerst meedoen aan het EK. En dan kan je stappen maken. 59. Dan staat hij er in ieder geval als eerste op een finish in de leg van Damon Hatter.
0: Dan
2: doet Hatter dit natuurlijk wel goed. Beurt met 2 triples. Het was pas zijn eerste.
1: Relax met de darts break.
0: 140.
1: En gekkigheid op het gebied van 180 is blijft ook nog eventjes uit.
0: 96. 84.
1: Thank you.
0: 83.
2: Ja, nog even terugkomen over het. Het lijkt ook een beetje of dat de swing eruit is. De positieve tijd. Het is allemaal hard werken. Het gaat allemaal niet meer zo gemakkelijk. En kijk, zijn opkomst is nog steeds... daar zit heel veel energie in. Dat...
1: Je wil niet leuk zeggen.
2: Nee. Want het is, ik vind het nummer fantastisch als je daar in een zaal zit.
1: Ja.
2: Maar ja, voor de rest... Ik zou niet met een ding op mijn hoofd een podium opgaan. Maar dat is wat anders. Iedereen zit, denk ik, het werkt wel in een zaal. Alleen ik zou soms willen dat je die energie ook meeneemt en wat vechters met die tijd dat podium op. Want
1: ja,
2: soms lijkt het een beetje of dat hij zo'n hertje in de koplampen. Daar lijkt het soms een beetje op als hij op het podium staat. En het is niet de eerste keer dat hij hier staat. Hè?
1: Nee, zeker niet.
2: Maar zo lijkt het soms wel de laatste tijd.
1: Het is echt, als die hoed afgaat, is het opeens een hele andere man. Is het inderdaad saai, iets wat tamme Damon.
2: Dan is de superheld is weg, zeg maar.
0: Niels Zonneveld, goed.
2: Dan maakt er zakelijk 2-2 van. Staat goed te spelen, hoor. Gemiddelde van 97.
0: 99.
1: U ziet het in beeld. U zag het in beeld, nog even snel. Vanavond vanaf 7 uur het vervolg van de tweede ronde van dit Eurotour-toernooi in Riza. Morgen zijn de tijden iets aangepast. Beginnen we de derde ronde al vanaf 12 uur. 12 tot 4 wordt de volledige derde ronde gespeeld. En dan vanaf 6 uur de kwartfinales, halve finales en de finale. Dat is 1 uurtje eerder dan u gewend bent. Dat allemaal morgen. Ondertussen wordt er ook nog geraced in Canada. Is er maandag hockey.
0: 140. Dat
1: kunt u allemaal bij ons zien op Viaplay. En straks natuurlijk ook nog om 16:30. Championship playoff finale op Wembley. Dus Hull City en Middlesbrough.
0: 56.
1: Ja, daar moet ook reclame voor gemaakt worden, Marco. Dat is ook belangrijk.
2: Voetbal ben ik altijd wel voor te porren. Potje voetbal is altijd goed. En dit weekend... genoeg Engels voetbal volgens mij.
1: Uiteraard, ja. Morgen ook nog het sluitstuk van de Premier League. Laatste speelronde. We hebben een hele schakelshow op Viaplay. Kun je alles volgen.
0: 138.
2: Eens kijken wat Zonne wel over kan laten hier in de leg van Hertha. Begint in ieder geval goed.
0: 139.
2: 62 over. Er staat toch wat druk op hoor bij Damon Hertha. Wel een goede marker.
1: Rennen Damon.
2: In het hoekje.
0: Damon
2: Hertha. Six legs nog even het zweet van het voorhoofd afvegen. Want het was echt maar net.
1: Ja, dat zou ik niet durven hoor. Nog even naar de scheidsrechter zo kijken. Heel rustig. Ik zou die pelden zo snel mogelijk uithalen.
2: Als hij eruit gevallen was, had het officieel maar 36 geweest.
1: Ja.
2: En dan is het Hertha zijn fout. Hij moet de pijl aanraken.
1: En als de scheidsrechter dan zegt, ja, nou ja, goed, voor deze ene keer tellen. Dan komt Bradley Brooks terug op het podium en die zegt, oh, eens even die bullseye van mij in die vorige wedstrijd. Die zat er ook in, hè?
2: Ja.
0: 140.
2: Ik weet niet of dat Bradley Brooks zo stoer is om dat te doen. En ik denk ook niet dat hij nog zit te kijken.
1: Nee, die zit wel in de taxi op weg naar een vliegveld ergens. Best een lange taxirit vanuit Riza, denk ik.
2: Ja, want volgens mij moeten ze vliegen vanaf Leipzig, volgens mij.
0: 91.
2: Ja, Riza is niet de meest gemakkelijke locatie om te komen. Meestal ergens een keer overstappen.
0: 121.
2: Voor het Zonneveld zijn het gewoon, was het een hele lange autorit.
1: Nu staat Hertha in de buurt in de rek van Zonneveld. Australië vanaf 100. Gaat voor topstops, maar zet de eerste net iets te voorzichtig in.
0: 16.
2: Zo heeft een goede wedstrijd hoor, zo halverwege. Zonneveld 100 gemiddeld. Hertha daar net iets onder. Deze moet wel uit.
0: 16.
2: Ja, het net niet uit. Dan krijgt Hertha de kans om Zonneveld te gaan breken.
1: Het had dat kantje vanaf 68 wel pakte in de vorige leg. Doet Zonneveld dat niet vanaf 80 en dan wordt hij hier gebroken.
2: Dat is 4 uit 5 op de dubbels. gescoord. Het is het best verzorgd.
0: 100.

0: Nou, dan kan wel een succes gebruiken, Damon Hetta. De afgelopen 6 toernooien ging hij 4 keer in de eerste ronde eruit. Voor zijn eerste ronde dan.
1: Natuurlijk, kon hij dus geen prijsgeld bijschrijven op de Order of Merit.
0: Ja, dat is dus het probleem natuurlijk. Hij haalde 1 keer een halve finale op het toernooi 2 in Göttingen. Dan gaan we nog een keer de laatste 32 in Singelving. Toen moest hij ook in de ronde eerder beginnen.
1: Ja, dus toen won hij een wedstrijd.
0: Toen won hij nog een wedstrijdje, ja. Maar voor de rest houdt het allemaal niet over.
2: Fulton.
1: Pech voor Triple Z. Door die bouncer maar 40 punten ervan afgehaald. Terwijl hij juist in de leg van Hetta zaken had kunnen doen. Kan nog steeds. Het wordt wel moeilijker nu.
0: Hetta staat alweer onder de 100. 141 kan natuurlijk wel. Het mag ook.
2: 178.
0: Pelt hij net ernaast. Nu zit een belangrijk moment in de wedstrijd. Wordt het 5-2 of wordt het 4-3? Het wordt 5-2. Damon Hetta staat te finishen als een koning, hoor. Hij is 5 uit 6. 68, nu deze 78 weer. Oei, oei, oei. Zonneveld gooit 101 gemiddeld. Mist een paar kleine kansjes. Maar Hetta is echt de baas.
1: Ja, en dan is Hetta in deze wedstrijd toch echt in niets de iets wat onzeker ogende speler die we de laatste weken hebben gezien. En zal Zonneveld zich misschien ook afvragen. Goh, ja, wat had ik nog meer kunnen doen? Ja, wel dubbeltjes extra kunnen gooien. Maar goed, dat is vaak het antwoord. Als je meer dubbels gooit, win je.
0: Ja, de 2 pijlen op 80 waren zuur natuurlijk. Ja, zet er wel wat kansjes bij. Met die 2 pijlen op die 100 finish die ernaast ging. En die gemiste pijl op die 141. En kijk, 1 pijl kan je een keer missen. Maar 2 keer 2 pijlen, ja, dat is gewoon dodelijk. Zeker als je tegenstander zo finisht natuurlijk. We moeten niet allemaal tegen je mee, want die mee naar.
1: Toch lacht wat hij meenam als laatst.
0: 100%, want hij is gewoon door.
2: 117.
1: Overigens hebben we het interview net niet meer in de uitzending kunnen meepakken. Maar was de strekking van zijn verhaal iets als... Ja, ik heb eigenlijk ook geen idee hoe ik deze wedstrijd precies gewonnen heb. Maar ik ben er wel heel blij mee en ik hoop dat het morgen beter gaat. Maar hij zat geen woord Spaans bij.
2: 83.
1: Dat is voor de wedstrijd. En 2 keer dubbel 19, want die dubbels die gaan hartstikke goed voor Hetta.
2: 79.
1: En als 2 keer dubbel 19 niet gaat, zet hij het maar weer op dubbel 8. En moet deze 103 uit voor Niels Zonneveld.
0: Hij rekent verkeerd.
1: Dubbel 15 over.
0: Hij rekent verkeerd. Hij had 46 over. Hij komt er nu achter dat hij verkeerd rekent. Hij staat echt op dubbel 15. Hij kwam er net op tijd achter. Hij mist wel de dubbel 15. En dan is dit voor de wedstrijd.
1: Amper pijlen op de dubbel gemist. De Damon Hetta. En dat doet hij dus nu ook niet. Zonneveld scoorde lekker mee. Maar liet links en rechts een paar kleine kantjes liggen. En dat is precies wat de Heat niet deed. De wedstrijd wordt nog even nabesproken op het podium. Hetta zegt iets als: jongen, je bent goed bezig. Je komt er wel. En Zonneveld denkt: dankjewel. Maar ik ga wel naar huis. Helaas voor Zonneveld. En leuk voor Hetta. Want hem zien we morgenmiddag in de derde ronde terug.
3: Ontdek waarom er zoveel beleggers naar ons overstappen. Fisher Investments Nederland. Een betere kijk op vermogensbeheer.
4: Astra. Zoveel precisie. Wow.
5: Zo voelt Made in Germany. De nieuwe Opel Astra Sports Tour. Stap in de nieuwe Opel Astra vanaf 35.599 euro.

0: give me that, you little bargain hunter.
1: Every day can be iconic. TK Maxx.
2: Hij is terug. Oh, het lekkere wat je van een McDonald's burger verwacht. Twee heerlijk sappige 100% rundvleesburgers, gesmolten cheddarkaas en een unieke romige saus. Big Arch. Gigantisch lekker.
3: Met 300.000 collega's is het een kleine wereld. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Joe, Veneta, met Daantje.
5: Nee, mevrouw heeft laatst gordijnen besteld bij jullie, maar ze zijn niet goed.
4: Oei, en wat is er niet goed?
5: Ik ben een beetje bang in het donker.
4: Niet tevreden?
6: Deze?
4: Dan ruilen we gratis je raamdecoratie om.
6: En deze?
4: Dat is jouw raam, jouw Veneta.
7: Oh.
8: Hey, nu jullie bellen?
7: Ja, zou kunnen, ja.
8: Is dat een tas die je bellibellen krijgt?
7: Ja. Ja. Sorry dames, koop je eigen Libellen maar.
9: Lees Libellen nu een jaar extra voordelig en krijg een Shabby's tas gratis. Ga naar libellen.nl/actie.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. TUI, live happy.
11: Hoi. Wist je dat één van jullie met mij te maken krijgt? Op een dag kan ik je langzaam blind maken. Hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Fijne dag verder, hè?
12: Maar wie ben jij dan?
11: Diabetes. Type 2.
13: Zo'n 400.000 mensen hebben het zonder het te weten. Het sluipt erin.
11: Ook bij jou?
13: Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
14: Als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse helpen we om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek de ultieme Avondvierdaagse checklist en bij welke producten je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Schieten. Ready to win.
16: Via Fernandes en Dorgo, die kan schieten. Dorgo! Oh!
17: Zo weggedraaid bij Bessie. Zes goals voor het doel. Zes goals!
18: Kijk live naar Brighton Manchester United. Viaplay, de beste kijk op sport.

0: We zagen een kort interviewtje met Kevin Doets. We zagen een kort interviewtje met Luke Woodhouse vooraf. Twee mooie opkomsten van beide spelers die echt in topvorm zijn. Woodhouse won onlangs voor het eerst ooit een toernooi in PDC-verband. Een vloertoernooi in Leicester. Ah, datzelfde kunnen we van deze Kevin Doets ook zeggen. Die doet het natuurlijk ook fantastisch op de vloer. Het laten zien. En ook de Eurotour in Graz heel erg ver gekomen. In de finale. En dus ja, het is ook niet voor niks dat er dus met interviewtjes met beide spelers zo vooraf. Dit wordt ook neergezet als echt een grote wedstrijd. Een leuke wedstrijd. Een goede wedstrijd. En die verwachtingen, Marco, die hebben wij ook.
1: Ja, maar ik snap het wel dat we wat extra aandacht besteden aan deze twee mannen. Want ja, ze zeggen het ook over elkaar. We zitten een beetje in hetzelfde schuitje. Woodhouse gaf wel toe. Doets gaat misschien wat sneller omhoog als dat ik het doe. Maar ja, voor beide mannen hebben ze natuurlijk toch wel ja, het is toch laten mooie dingen zien. En allebei natuurlijk een titel gewonnen.
0: Ja, nou ja, jij noemt het een schuitje waar ze in zitten. Maar het is ondertussen een speedboot geworden.
1: Ja, voor Doets zeker, ja.
0: Zo.
1: Ja, die gaat echt als een raket inderdaad. En die laat ook een partij gemiddelde zien. Ook gisteren, al het hoogste gemiddelde van de dag. Hij slachtte Tom Bissell met 6-0 en 102 gemiddeld.
0: Terwijl dat, mensen denken dan, ah, die Bissell, die zal, dat is gewoon een goede speler, hè?
1: Ja, zeker. 140. Ja, het lijkt wel alles wat Doets doet de laatste tijd. Het gaat vanzelf. En het gaat zo makkelijk. Speelde twee keer tegen elkaar, deze mannen. 58. En dat was allebei in deze maand. 4 mei speelden ze tegen elkaar in de finale van een Players Championship. Die won Doets met 8-5. Later won Woodhouse dus wel zijn titel, waar je eerder al naar refereerde. Het vorige Eurotour-toernooi speelden ze ook tegen elkaar in de kwartfinale. Daar won Doets met 6-3. Die gooide een gemiddelde van 112,31.
0: Meer van dat, Kevin. Graag. Als het even kan. Dan zal Woodhouse ook mee gaan doen. En dan kunnen we alleen maar een fantastische wedstrijd tegemoet zien hier. 96. Woodhouse dus de geplaatste speler van deze twee. Je refereerde al even aan de wedstrijd van Doets tegen Bissell van gisteren. Hij was met afstand de beste speler in de eerste ronde. 18. Kevin Yukwal, 108. Hij was ook finishend berensterk. We gaan zo zien of hij dat niveau ook naar de zaterdag heeft meegenomen. Als hij op 48 gaat aanleggen voor de eerste leg.
1: Hij miste maar één pijltje op zijn dubbel gisteren. Uiteindelijk in de finishbeurt was hij 100%. Dat is best aardig.
0: Dat is heel goed.
1: En dan gaan we gewoon vrolijk mee verder op dag 2.
0: Het is altijd al een jongen geweest met zelfvertrouwen, met weet van eigen kunnen. Hè. En op het WK hoorden we dat ook wel eens in interviews. Van, goh ja, maar waarom zou ik van deze jongen moeten verliezen? Want ik weet ook hoe goed ik ben. Hij liet het dan ook zien. Maar door het jaar heen was Kevin Doets een beetje onzichtbaar. Maar nu heeft hij dat vertrouwen dus ook meegenomen naar vloertoernooien, naar Eurotour-toernooien. Maar zonder veel te hoog over zichzelf op te geven of arrogant te zijn of zo. Helemaal niet. Dat, ja, ik vind dat toch iets bijzonders aan hem. 134. Dat was een stevig broodje worst.
1: Ja, dat kunnen ze wel in Duitsland.
0: Ja.
1: Nou, het begon dit toernooi als nummer 32 van de wereld. Het is inmiddels de nummer 31. Ik zal even de drie namen noemen die onder hem staan. Michael Smit, Joe Cullen, Peter Wright. Ja, is toch mooi.
0: Ja.
1: En de volgende in het vizier is Richie Atthouse. Bij een overwinning is die hem ook al voorbij. Het zijn natuurlijk wel allemaal mannen die aan het zakken zijn. Maar ja, het is toch lekker als je dan door de week een keer, nou, ik zal eens even op de wereldranglijst kijken en je ziet die namen allemaal onder je staan.
0: Dat zal ik toch wel een keer doen, doet
1: voormalig, voormalig wereldkampioen en major winnaars, ja, enzovoort. Is toch lekker.
0: Wie zijn dat dan, joh? Staan gewoon onder mij.
1: Nou, Woodhouse daarentegen speelt ook hartstikke. Dat is ook gewoon inmiddels de nummer 19 van de wereld. En bij Woodhouse, 5 jaar geleden, kwam hij zeg maar de top 40 in. Toen dacht iedereen, ja, hoe ver kan die komen? Toen kwam hij in de top 32. Toen dacht iedereen, nou, dit is het wel. Maar toch, elk jaar verbetert hij zich weer. Hij plaatst zich overal eigenlijk vrij gemakkelijk voor alle toernooien. Zoals de matchplay in de Grand Prix en zo. Ja, en als je nu 19e staat, waarom is de top 16 dan niet haalbaar?
0: Ja.
1: Nou, dat had je dan 5 jaar geleden toch ook niet gedacht?
0: Ja, het is elk jaar een klein stapje zetten. En het volgende stapje is het winnen van een toernooi. Dat is dus ook al gelukt. En dan misschien op majors ook eens de eerste ronde overleven. Ja. Laat Luke Woodhouse maar schuiven. Dan komt het allemaal wel goed met hem. Hier mist hij wel de grote 13. Dan heeft hij maar 1 pijl voor dubbel 16. Knap opgelost.
1: Beide mannen gaan we natuurlijk terugzien op de World Matchplay. Wat ik zei, Woodhouse staat dan net buiten de top 16, maar die staat nummer 3 op de Pro Tour Order of Merit. Doets staat daar gewoon bovenaan. Komt natuurlijk ook wel door die finale plaats die hij haalde in Oostenrijk 2 weken geleden. En door die winst op die vloertoernooi en halve finale. Ja, het is natuurlijk als een raket. Van een paar weken geleden stond hij 12e op die lijst. Hij staat nu gewoon bovenaan.
0: Het gaat fantastisch met het Nederlandse darten. Als je de voorlopige lijst van deelnemers van de World Matchplay erbij pakt.
1: Ja, die zijn eigenlijk allemaal wel zeker.
0: En ze zijn inderdaad eigenlijk allemaal al zeker. Gaan we 8 Nederlanders op de World Matchplay hebben.
1: Dat is een kwart, hè?
0: Dat is bizar veel. En van alle 8 valt ook iets te zeggen qua die zijn in vorm. Die kunnen nog wel een eentje komen.
1: Zullen we de volgende lek eens even behandelen?
0: Ja, vind ik wel leuk.
1: Gaan we doen. Eerst even kijken wat Doets doet met deze 121. Begint met de bullseye. Laat keurig tops over.
0: Een pijl over nog voor Doets. En hier laat hij dan een finishmogelijkheid liggen. Dat gebeurde hem gisteren dus niet.
1: Het gaat nog niet zo gemakkelijk als wat hij gisteren liet zien. Van Woodhouse al afstraffen. Het antwoord is nee. Ja, die zit er toch wel een flink stuk vandaan.
0: Telt hard op mee. En laat dubbel 16 over.
2: Game, show the third leg. Kevin Doets. Full play to Luke, de golfer.
1: Eigenlijk gehouden. Het is nog niet spectaculair. Maar het staat gewoon 2-1.
2: Thank you. Please stop the whistling.
0: Frans, ik ben blij dat je het zegt. Maar jij hebt 1 groot voordeel. Je kan Duits. Dus misschien hè, voor de volgende keer.
1: Waar is Kirby Price als je hem nodig hebt?
0: Zo, ja, dat was ook wel even een sterk staaltje. Hè? Ik stop hier met darten en ik ga pas door totdat die idioot daar de zaal uit is.
1: Perfect.
0: Ja, geweldig.
1: En eigenlijk vind ik nog dat de Engelse regie hem gewoon in beeld had moeten brengen. Dat het gewoon duidelijk is voor iedereen.
0: Shaming.
1: Juist. The walk of shame. Goodbye. En ook gewoon zoveel jaar op een zwarte lijst, niet meer naar darten toe. Maar de World Matchplay, 8 Nederlanders.
0: Ja. Ik pak het lijstje er eventjes bij. Hè. We beginnen met de gewone Order of Merit. Hè. Dus de wereldranglijst op basis van de afgelopen 2 jaar. Gian van Veen is erbij. Want zeker. Is de nummer 3 van de wereld, uiteraard. Nou, Gian van Veen is de nummer 3 van de wereld, kan ver komen. Michael van Gerwen, de nummer 4 van de wereld, is er ook bij.
1: Dat hoeven we niet uit te leggen.
0: Hoeven wij niet uit te leggen dat Michael van Gerwen ver kan komen. We gaan door naar Danny Noppert. Die staat 10e op de wereldranglijst.
1: Een voormalig halve finalist op de World Matchplay.
0: Inderdaad, een voormalig winnaar van de UK Open. En stiekem, ja, sneeuwt misschien een beetje onder door al die andere Nederlanders die het allemaal zo goed doen.
1: Vindt Noppert fijn.
0: Ja, precies. Die zit op dit moment in een goede positie als grote Nederlandse underdog. Dan gaan we door. Staat Wessel Nijman nog in de top 16? Ja, jazeker.
1: Hoeft ook geen introductie. Ja. Gewoon winnaar van een Eurotour. En al bijna elk voertuig waar hij mee doet, die wint hij. Dus ja, ook een Mooie troef.
0: Ja, gaat ook als kans hebben naar Blackpool. Jermaine wat die mee. Hij staat nog in de top 16.
1: Ja, dat is gewoon gevaarlijk, hè?
0: Die, wat jij al terecht aanhaalde, de kwartfinales links en rechts aan elkaar rijgt. Dat op de vloer doet. En misschien ook wel een keer op tv ver kan komen.
1: Gewoon 5 Nederlanders in de top 16, hè?
0: Ja.
1: Dat is toch lekker? Dat is echt top.
0: Woodhouse gaat naar Bullseye. Gooit 130 niet uit. En dan gaan we de zesde Nederlander nu zien. Die probeert 144 uit te gooien. Want dat is dus Doets. Daar is 1 keer triple 20. Daar is geen 2 keer triple 20.
1: Hij zat zo mooi.
0: Hawkeye.
2: 96. Looking for 25.
0: Oeh, hier 21. Komt de kans.
2: Avenue call 48.
1: Doets kennende straft dat normaal gesproken keihard af.
2: En
1: tussendoor een irritante fluiter. Maar Doets maakt zich niet druk. Gooit gewoon die dubbel 16.
2: Als je jetzt nicht mit dem Gepfeife aufhört, dann müssen wir das Spiel unterbrechen. Und dann warten wir so lange, bis die Person rausgeschmissen wird, die hier die ganze Zeit reinpfeift. Also bitte, wenn ihr wisst, wer das macht, sagt der Security und dann lassen wir den rausschmeißen. Dankeschön.
0: Kijk. Frans Engera, plus 1.
1: Ja, plus 2. 100%.
0: Een duidelijk verhaal in het Duits. Wijs hem aan als je ziet wie het gedaan heeft. En we stoppen gewoon met spelen totdat hij naar buiten is gegooid.
1: Vertel het de security. Die helpen hem graag een handje mee om hem buiten te zetten.
0: Grote klasse. Nou, Nederlanders, waar waren we? Ja, bij Doets natuurlijk, bij de zesde. De nummer 1 van de Pro Tour Order of Merit op dit moment.
1: Kijk eens even hoe die begonnen is.
0: Ja.
1: Aan leg 5. Hij heeft het inmiddels gevonden. Is dan toch knap, hè? Je gooit dan die dubbel. Dan moet je even wachten omdat Frans natuurlijk dat verhaal doet. Ga je even naar het tafeltje, slokje water. Boom, 180. Dat betekent toch ook wel dat je er heerlijk in zit, hè?
0: Zo is het. En dus gaat hij ook met een bak zelfvertrouwen naar de Winter Gardens in juli ongetwijfeld. Dan hebben we nog 2 over. Niels Sonneveld, die we net helaas zagen verliezen van Demoneta. Maar wel gewoon goed speelde. En zeker de afgelopen maanden in uitstekende vorm is geweest.
1: Ja, mooi resultaat op de Eurotour. Een paar halve finales gehaald.
0: Ja, waarom zou je Niels Sonneveld niet 1 of 2 wedstrijdjes kunnen winnen daar? En dan sluiten we af met Dirk van Duivenbode. Die is er ook gewoon bij.
1: Ja, die heeft ook geen introductie nodig. 63. Ik heb er nu al zin in.
0: Toch, wat een toernooi wordt dat.
1: 8 Nederlanders op de World Matchplay. Ja, de World Matchplay, tuurlijk. Het WK is het grootste en het mooiste toernooi van allemaal. Maar als je je kan plaatsen voor de World Matchplay, dan ben je echt een grote jongen, hè?
0: Ah, jij noemde het een elite toernooi, dat is het ook
1: ja,
0: echt.
1: Dat is het ook echt. De top 16 van de wereld. En daarna de top 16, de beste van de vloer en de Eurotours. Als je daarbij kan staan. Kijk, bij het WK, daar zitten ook nog heel veel potjes tussen van, nou, die wint die wel. En dat is een zekerheidje, die loopt door naar de derde ronde. Toch wel matchplay, tuurlijk. We hebben een paar favorieten. Maar er zullen ook heel veel wedstrijden waar je geen winnaar voor kan kiezen.
0: En niemand wil deze Kevin Doets in de eerste ronde. Dat is een ding dat zeker is.
1: Dat denk ik ook niet.
0: Hij staat alweer met 4-1 voor tegen Luke Woodhouse. En nou ja, het niveau valt tegen. Want we hadden er op voorhand misschien wel heel veel meer van verwacht. Maar ook een mindere wedstrijd.
1: En dat is ook de vorm waar hij in zit. Hij maakt zich totaal niet druk. Zelfvertrouwen, gewoon rustig blijven. En weten dat het goed komt. Je ziet het. Hier 3 legs en 6 beurten. En Woodhouse, alle respect, is gewoon nog niet op komen dagen.
0: Woodhouse buigt het hoofd als hij 170 overlaat.
2: 25.
0: Maar hij heeft er 6 pijlen de tijd voor.
2: 170.
0: Dat is best een groot visje.
1: Wordt niet binnengerengeld in ieder geval door Luke Woodhouse.
0: In Graz deed hij het nog, Moethout. Doets had er onderweg ook nog wel één of twee mee, ik weet te herinneren.
1: Ja, ze hoorden daar allebei inderdaad een 170 finish. 470 finishes twee weken geleden in Oostenrijk. En ook een 9-darter van Christo Reyes natuurlijk.
0: Tja.
1: Hij is 1 uit 6 op de dubbels, Luke Woodhouse. En die staat er lastig voor.
2: Die
1: doet Woodhouse knap. Houdt zijn eigen leg, komt weer een likje dichterbij. Maar nog niks aan de hand voor Kevin Doets en zeker niet als je zo aan je eigen leg begint.
0: Mannen zitten in een interessant deel van het schema. Moethout is als 16e geplaatst. En dat betekent dat je in de derde ronde dan de nummer 1 geplaatst zou kunnen tegenkomen. Dat is natuurlijk Gian van Veen, de nummer 3 van de wereld. Dus dat is de mogelijke volgende tegenstander van de winnaar van deze wedstrijd. Dan moet van Veen vanavond natuurlijk wel nog zien af te rekenen met Connor Scott. Dat is niet zomaar gebeurd.
1: Ik teken nu al hoor. Morgenmiddag de eerste. Het wordt de eerste wedstrijd. Gian van Veen, Kevin Doets. Dat is een lekker begin om 12 uur 's middags. Zover is het natuurlijk nog niet. Al is Doets wel hard op weg.
0: Het hoeft niet. En dus is dit
2: 129.
0: Professioneel.
1: Met de laatste pijl in het hoekje. Telt ook gewoon. Het is nog steeds net onder de 90 gemiddeld. Maar toch heel comfortabel 5-2 voor. Want Woodhouse, het doet eigenlijk niet zoveel. Hè? Straalt ook niet echt uit dat hij hier de wedstrijd wil winnen.
2: 140.
0: Maar zien we hier dan ook niet zeg maar, het zwakke punt aan het spel. Of aan de darter Luke Woodhouse. Het is één wijze van spelen. Nee, als het goed gaat, goede spelen. Maar hij kan dan ook niet in zo'n wedstrijd even zichzelf...
1: Nee, dat klopt.
0: Een schop onder de...
1: Dat klopt. Het is ook geen speler die even 2-12 dat is achter elkaar normaal gesproken erin gooit.
0: Ja, en die dan even brult en blaat en dat dan nog een derde keer ook doet. Omdat hij in die adrenaline zit. Dat kan hij gewoon niet zo goed. Komt hij wel met zijn eerste 180.
2: 58.
0: Om wellicht in deze lekker de eerste van die paar 12 darters te gaan gooien.
1: Maar deze lekker is allemaal niet zo belangrijk voor Kevin Doets. De volgende moet het gebeuren. Die mag hij zelf beginnen.
2: 140. Looking on 91.
0: Fiet en 12 pijlen en een gebald vuistje bij collega Marco Weijer hier naast me.
1: Dat is toch altijd lekker als het dan ook niet lukt. Nu gewoon een volle hand voor Woodhouse. Hij doet het uiteindelijk in 13 darts. Keurige lek hoor.
0: Maar het gaat om deze. Deze leg mag Doets zelf beginnen. En mocht het nou helemaal fout gaan en het op 5-5 uitdraaien... dan zou hij de laatste ook nog zelf mogen beginnen. Dus.
1: Ik wou net zeggen, Woodhouse heeft wel de moeilijke manier om nu nog 3 legs te winnen. Want hij moet Doets 2 keer breken.
2: 46.
0: En hij maakt de moeilijke weg nog een stukje moeilijker.
1: Ja, we begonnen met 46 Wouters. Twee trippers gewonnen. Sluit weer aan.
0: Alleen op dat moment zijn de trippels bij Doets eventjes op. Naar de boel met de laatste of gaat hij gewoon door? Hij gaat gewoon door, Woodhouse.
1: Zo laat hij geen finish over. Maar kan Doets dan wel een finish overlaten? Dan heeft hij echt een triple nodig. En dan was het de juiste keuze van Luke Woodhouse. Gaat het hier als eerste wegzetten. Hij staat de 12 pijlen op tops. Uitstekende lek van Luke Woodhouse. En toch een iets mindere lek van Kevin Doets. Ook nog in het achterhoofd dat Woodhouse die lek begon met 46.
0: Ja, je kan het ook omdraaien. Doets staat na 5 beurten op 124. En dat is natuurlijk bij lange na niet genoeg.
1: En dat zijn 2-13 netters op rij. Ja, Doets merkt ook aan alles. Hij probeert zich wel rustig te houden. Hij merkt ook aan alles dat het allemaal niet zo makkelijk gaat als gisteren natuurlijk. En in de afgelopen tijd.
0: Ik denk dat hij ook wel ziet wat zijn tegenstander momenteel allemaal aan het doen is. Daar gaat het nu wel heel makkelijk.
1: Doets zal mee moeten. Gaat Stoïcijns door. In begin deze leg met 180 en een 100 scoren.
0: De fanclub is een dag te laat.
1: Ja, helaas wel. Gisteren een geweldige partij verloren van Rob Cross. Kijk eens even naar Woodhouse. Met de rug tegen de muur. De 9 pijlen onder de 100. En dan wordt het toch een gevaarlijk lekje straks voor Kevin Doets.
0: Ik denk dat we hem kwaad hebben gemaakt.
1: Zo moet hij ons gehoord hebben.
0: Ja.
1: Gewoon een triple 10. Omdat Doets niet op een finish staat. Dan kunnen we het zo 3-13 dertjes op rij worden. Kijk, dat zijn gewoon leks in 5 beurten. Maar misschien meer schrikbarend is dat Doets gewoon niet in de buurt staat elke keer. Of geen kans krijgt op een finish. Het gaat natuurlijk vooral in die vorige leg natuurlijk. Dat hij na 5 beurten nog op 124 stond. Ja, wie gaat er nou met het beste gevoel zo'n 11e leg in?
0: Nou ja, ik denk dat ik het wel weet.
1: Dat is deze man.
0: Die gooit heel makkelijk trippels. En dus zal Doets dat in zijn eigen lek ook moeten doen. Om Woodhouse weg te houden, dan is dit een heel fijn begin. En weer niks van Woodhouse dan.
1: Trippeltje meepakken. Het lukt niet.
0: Jermaine, wat hij mee nam, won de eerste partij van de middag in de 11e en beslissende leg. Dat werd een krankzinnige 11e en beslissende leg. Woodhouse heeft er weer een 5 bij zitten. Wel nog een triple met de laatste. Maar Doets, zeker met deze 3 pijlen nog in de hand, kan uitlopen. Moet uitlopen. En gaat uitlopen.
1: Goede switch hoor. 2 trippels gevonden. En dan lijkt het klaar te zijn. Het waren 3 goede legs van Luke Woodhouse. En 3 mindere legs van Doets. Kijk eens even hoe Doets dan toch veerkracht toont. En op het moment dat het moet, wel zo'n laatste leg gooit. Heel rustig gebleven. En Roethuis gooit zijn pijlen weg. Het is klaar.
0: En dan werd het dus toch nog even spannend. Maar Kevin Doets blijft rustig. Te allen tijden. Want hij weet, het komt nog wel goed. Ook als hij hier dadelijk op dubbel 5 staat. En nu al helemaal. Hoeft er niet in één keer voor te gaan. En dus wordt het gewoon 2-4. Heel verstandig. En heel goed uitgevoerd. Ja, heel tevreden is hij niet. En Boethuis al helemaal niet. Die loopt zonder te kijken langs. Maar een overwinning is het wel weer gewoon voor Kevin Doets. Want dat zijn we al gewoon gaan vinden. Dat hij wedstrijden wint op de Eurotour. Slechte wedstrijden winnen. Dat is wat kampioenen doen. En hij zei gisteren, ja, ik wil hier dit toernooi nog een stapje verder dan de vorige keer in Graz. En dat betekent kampioen worden. Misschien lukt dat wel.
3: Bavaria 0.0 Fruity Rosé.
4: Fruity Rosé.
3: Dubbel zo verfrissend.
4: Dubbel zo verfrissend.

0: Give me that, you little bargain hunter.
1: Everyday can be iconic. TK Maxx.
2: Met 300.000 collega's is het een kleine wereld. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Joe, Veneta, met Daantje.
4: Nee, mevrouw heeft laatst gordijnen besteld bij jullie, maar ze zijn niet goed.
3: Oei, en wat is er niet goed?
4: Ik ben een beetje bang in het donker.
3: Niet tevreden?
5: Deze?
3: Dan ruilen we gratis je raamdecoratie om.
5: En deze?
3: Dat is jouw raam, jouw Veneta.
6: Hij is terug. Al het lekkere wat je van een McDonald's burger verwacht. Twee heerlijk sappige 100% rundvleesburgers, gesmolten cheddarkaas en een unieke romige saus. Big Arch. Gigantisch lekker.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. TUI. Live happy.
8: Oh. Hey, nieuw libellen?
9: Ja, zou kunnen, ja.
8: Is dat een tas die je bij libellen krijgt?
9: Ja. Sorry dames, koop je eigen libellen maar.
10: Lees libellen nu een jaar extra voordelig en krijg een Shabby's tas gratis. Ga naar libellen.nl/actie.
11: Tandenborstels?
12: Hebben we.
11: Die nieuwe beveiligingscamera's?
12: Oh. Hebben we.
13: Weet altijd wat er thuis speelt. Met beveiligingscamera's van Ring. Maak nu je huis klaar voor de zomer met tot wel 40% korting op ring.com.
14: Mijn

0: Maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone.
1: Grab the door.
2: Degradatie is nog altijd een reëel gevaar.
3: Tottenham Hotspur moet dus eigenlijk winnen. Weer zo'n moment dat de Nederlander er goed bij zit. Xavi Simons kan zelf door. Simons! Daar is zijn goal!
4: Deze hoekschop van Kudus. Daar is Bentancur en de goal van Mickey van de Ven.
2: Kijk live naar Spurs Everton.
4: Hij wordt steeds belangrijker voor Tottenham Hotspur.
2: Viaplay. De beste kijk op sport.
5: Van hier en toe, gesprongen en op de voetstuk. Dan gaat hij niet meer voor. Hapje zoet in Hollywood.

0: auf der Bühne und begrüßen Charlie Costafi.
1: Oh, dank u, dank u. Ja, dat vind ik vriendelijk. Van nog een applaus voor Charlie Costafi. Die vanaf wedstrijd 4 de touwtjes in handen heeft als het gaat om scheidsrechteren op het podium. En dat gaat hij doen voor deze wedstrijd tussen Danny Noppert en Ricardo Pietrzczko-Stompé. Want ja, ons viel gisteren iets op en het is een heleboel mensen opgevallen. Dat Ricardo Pietrzczko zich een nieuwe stijl heeft aangeleerd. Hij heeft met de dartritis te maken gehad. En om de pijlen makkelijker weg te krijgen, doet hij nu even het Costompé-hupje, bewegingje voordat hij de pijlen weggooit. En ja, wij zagen al fantastische bewerkte foto's voorbij komen op de sociale media van het lichaam van Costompé dat een kraanvogel doet, maar dan het hoofd van Pietrzczko daarop. Ja, dat is dan toch weer grappig.
2: In de social media van het darter, Costompé was gisteren trending topic. Dat is toch goed?
1: Ja. Ko is zelf op vakantie, heeft geen idee.
2: Ja, ik had die foto doorgestuurd. Hij kon er hard om lachen. Ja. Hij had natuurlijk van veel vrienden waarschijnlijk en collega's had hij natuurlijk vast wel inmiddels wel wat appjes gekregen. Want ja, dat gaat natuurlijk hard. En je weet het, als we Costompé

0: een beetje in de maling kunnen nemen, dat doen we dan natuurlijk.
1: Uiteraard.
0: Ja, dat, hij doet het zelf ook bij ons, dus ja, hij kan dat wel altijd wel waarderen.
1: Ja, het was bijzonder om te zien gisteren hoe Pikachu dat aanpakte in zijn eerste rondepartij tegen Mike Kuijverhoven. En nou ja goed, het heeft hem ook geholpen, want hij won zowaar weer eens een wedstrijd. Voor het eerst in bijna een maand dat Petretzko een dartswedstrijd wist te winnen. Dus het feit dat hij hier staat zal voor hem al de overwinning van dit weekende zijn. Verwacht hij dan ook dat hij van Noppert gaat winnen? Waarschijnlijk niet. Wij verwachten dat ook niet. Maar Noppert kan ook niet zomaar denken van nou, dit komt allemaal wel goed.
0: Nou ja, scorend was het allemaal niet heel bijzonder wat Petrescu liet zien. Maar finishend was hij ijzersterk. Op het einde nog een klein beetje moeite. Je zag de spanning toenemen. Ja, normaal gesproken als Noppert gewoon scorend zal die Petrescu de baas zijn. Ja, en op de dubbels is Noppert eigenlijk altijd goed. En ik denk dat Petrescu zijn finale al gespeeld heeft. Nou, je weet het niet. Misschien heeft het weer zo'n enorme boost gegeven. Gisteren kwam hij uit op een gemiddelde van 85 en een beetje. Nou, dat is normaal gesproken met het ogen dicht spel voor Danny Noppert. 140.
1: Nou, je zag wel hoeveel het met hem deed. Stond met de tranen in de ogen na de wedstrijd. Filip Brzezinski te woord. En de tranen in de ogen rolden ook daadwerkelijk over de wangen toen hij zag dat zijn vriendin ook stond te huilen. Beide natuurlijk. Ja, wetende hoeveel last hij ervan heeft gehad. Hoeveel moeite hij erin heeft gestoken om het toch maar weer hier te kunnen staan. En die wedstrijd te kunnen winnen.
0: Nou, ik heb er aan de ene kant wel bewondering voor. Dat hij gewoon door blijft gaan. Want ja, in Oostenrijk zagen we voor het eerst. Hij had natuurlijk in die week ervoor al een keer opgegeven tegen Jeffrey de Zwaan op een vloertoernooi. Was hij na vier beurten, was hij er klaar mee of zo? Ja, toen op, in Oostenrijk ging het ook volledig fout op het podium. Dan had hij wel gezegd, ja, het valt allemaal wel mee. En ik heb met een mental coach gesproken en het komt allemaal wel goed. Maar er was natuurlijk, iedereen kon van mijlen ver zien aankomen dat het niet goed kwam. Maar hij is wel gewoon daarna naar al die vloertoernooien geweest die daarna waren. Er zijn vier vloertoernooien geweest. Oké, hij ging er alle vier de eerste ronde uit. Maar hij is wel gegaan. En dat toont toch ook wel van veerkracht.
1: Met de mentale weerbaarheid van deze Petrescu zit het dus wel goed.
0: Ja, hij zei ook nog in het interview gisteren. Ik ben zo hard aan het werk. Als de World Cup is, dan ben ik klaar.
1: 60. Echt klaar voor.
0: En klaar voor, ja. En dat begrijp ik ook dat je dat zegt natuurlijk in eigen land. Maar ik denk ook wel dat hij het zelf gelooft. Oeh, de tweede valt er net buiten. 92. Maar laat keurig tops over. 136.
1: Petrescu mag naar dubbel 8. Een kans op een 136 finish in de eerste leg. Maar die schiet er dubbel 11 in.
0: Het is niet de eerste keer vandaag dat we iemand de verkeerde dubbel hebben zien gooien. Het is eigenlijk geen druk voor Noppert.
2: No score.
0: En Petrescu moet in haar kans zien. Maar dan wel vanaf 136.
1: Want daar schiet hij net de dubbel 11 in. En dus moet hij weer twee trippels zien te gooien met zijn eerste twee pijlen.
0: Goede marker voor Noppert. Dat zijn inmiddels zes misters op de dubbel van Noppert. En nu staat Petrescu inmiddels op 76. Noppert lacht er maar eens om.
1: Dubbel 4.
0: 20. De tweede pijl op een dubbel gaat er ook naast voor Petrescu. En pijl 8 gaat erin bij Danny Noppert. Ik hoop ook niet dat hij met je mee wat hij mee heeft staan ingooien. Eind van deze morgen. Want dan kan het nog wel eens een hele lange wedstrijd worden.
1: Doorgaans. Tot Noppert er alweer bovenop. Finishend zo sterk. Dan kunnen we zo'n eerste lekje dat even niet meteen valt nog wel eens een incident zien.
0: Ja, dan is het wel lekker dat je hem toch gewoon binnen had.
1: 100. Mooi dat die Montoek dan nog toch even vertrekt als hij panel 4 niet in de triple gooit. Ik moest nog even terugdenken aan Graz, aan die wedstrijd waarin hij dus ook met die dartritis te maken had, maar wel gewoon na 6 pijlen op 150 stond. En voor de iconische drie keer bullseye manier ging. Ja, dat vond ik toch ook wel wat hebben.
0: Ja, stel dat hij hem gehoord had, dan had hij zijn pijlen in Graz kunnen laten liggen. Dan had hij kunnen stoppen.
1: Ja.
0: Dan is het uitgespeeld. Daardoor zie je toch ook, je moet het niet onderschatten. Want je weet gewoon, en Noppert zal gisteren misschien die wedstrijd niet gezien hebben, maar hij zal wel de uitslagen gezien hebben. En dan ziet hij 85 gemiddeld. Maar als hij dan wel ziet, oh, heel goed op de dubbels. Oh, moet je toch nog bij de les blijven natuurlijk. En ja, het is natuurlijk een wat andere wedstrijd, want je tegenstander doet er wat langer over en dat mag allemaal. Maar je moet zelf wel geconcentreerd blijven natuurlijk. En je moet niet Pietrescu erin laten geloven met een zaal met, nou, zoals je ziet, tot aan de achterkant vol zit. En die willen natuurlijk maar één ding. Dat Pietrescu zo lang mogelijk in deze wedstrijd blijft hangen.
1: Dus is vroeg het verschil maken lekker voor Noppert. Pietrescu heeft er 20 punten van afgehaald. Hij maakt er toch nog 70 van.
2: Games on the second leg.
0: Lekkere finish hoor van Danny Noppert. Hoort hij 71 knap uit en komt zo op een 2-0 voorsprong.
1: Het gaat wel iets moeizamer dan gisteren, heb ik het idee. Hij heeft ook al wat sneller in de wedstrijd dat hij de coast-on-pay-beweging al moeite heeft om die te maken, zal ik maar zeggen. Als die er maar in zit, dan krijgt hij de pijl wel weg.
0: Noppert begint ook niet heel sterk aan deze leg. Score van 25.
1: En dus maar even wat tempo erin. Nou, dit is Noppert natuurlijk ook niet gewend. Meestal is hij de speler die het tempo op het podium een beetje aangeeft. Nu moet hij wachten op Pietrescu en zie hem ook als hij terugloopt. Even naar de pijlen kijken, even naar het tafeltje van Pietrescu. En
0: hand in de zak.
1: Ja.
0: Je moet toch wachten, je moet toch iets langer wachten dan normaal.
1: Komt moeilijk in zijn ritme.
2: 6.
0: Op het laat geen finish over. Nee, die zit echt niet. Hij heeft niet alleen een last van zijn gooistel, maar gisteren ook moest hij het heel vaak navragen van zit hij er wel in, zit hij er niet in.
2: 43.
0: Nou, dit valt allemaal nog mee. Misschien dat Noppert hier bijvoorbeeld met een 140 scoren de druk even flink kan opvoeren. Maar je ziet toch ook dat Noppert er wel last van heeft natuurlijk. Er zitten wel die 7 missers bij in de eerste leg. Maar scorend is het ook allemaal nog niet bijzonder.
1: Koelbloedig op de dubbels als gisteren, Piet Retzko. Ook de derde pijl op een dubbel gaat er niet in. Het scheelt ook wel een stukje. Noppert vanaf 120. Om toch wel een tik uit te delen.
2: Eisen. Recording required 24.

0: Dan is het ook de eerste van Noppert. Die zal nu toch echt wel een tandje bij moeten zetten, Noppert. Een gemiddelde van 180 naar 3 legs. En we zeiden het gisteren natuurlijk al. Toen die wedstrijd van Pietrescu tegen Kuijfhoven bezig was. Tegen wie zou Noppert liever spelen? En toen zeiden wij allebei, ik denk Kuijfhoven. Ja. Dan weet je in ieder geval in wat voor ritme dat je speelt. Je weet wat voor gemiddelde dat je ongeveer tegen je krijgt. Kijk, je bent in allebei de wedstrijden favoriet. Maar nu zit je toch met een extra element. En dan valt het me allemaal nog mee hoor. Ik vind dat hij nog best redelijk doorgooit, Pietrescu. Er zijn spelers die bijna nog langzamer zijn zonder dat er iets. Maar je bent het gewend natuurlijk. Dat je toch dat er meer flow in zo'n wedstrijd zit.
1: Het is heel, heel hard werken voor Noppert.
2: 140.
1: Derde 140er van de wedstrijd voor de Freeze.
0: Pietrescu staat niet heel ver weg. Goede lek van beide spelers naar 9 darts. Noppert mag wel als eerste. Moet op die 20 blijven. En dan de dubbel 5. Die had even lekker geweest.
1: En deze zou voor Pikachu dan weer heel erg lekker zijn. Ergens een triple nodig. Met pijl 1 of pijl 2. Die heeft hij vast. Dan naar de 11. Triple 11 betekent de pijl dubbel 14. Ricardo Pietrescu. Geen 2-2. Maar wel weer een kans.
0: Net geen 12 dat er voor de Duitser. Noppert moet cool blijven. Moet gewoon die dubbel 2 gooien.
2: 1.
1: Dit is wat je niet wil. En dit is Noppert die zich dat realiseert.
0: Ja, die weet zelf ook wel dat hij natuurlijk onder de maat staat te gooien. Oeh, nou, op sommige momenten is het lastig, hè.
2: Games.
0: Hij gooit hem wel. Het is gewoon een lekje 13 darts voor Ricardo Pietrescu. Nou, nu gaat hij erin geloven. En de zaal gaat erachter staan.
1: Hij moest gisteren al werken en strijden, Pietrescu. Dat is hem wel toevertrouwd, maar Noppert in principe ook. Allebei net boven de 82 gewild. Ja, zo'n wedstrijd is het.
0: 95. Noppert die op het laatste Eurotour-toernooi in Oostenrijk de laatste 16 haalde. En daarna de twee opvolgende vloertoernooien. Eén keer tot de halve finale, daarin verloor hij van Luke Humphries. In het tweede vloertoernooi kwam hij tot de laatste 32. Dus twee goede runs van Noppert. Weer een 180 scoren. Misschien nog wel belangrijker in de leg van Pietrescu.
1: Ja, en ook even een vingertje en een vuistje zo van, ah, lekker.
0: Ja, want hij voelt natuurlijk aan alles dat het niet zo best gaat. Maar je moet maar rustig zien te blijven. Beetje hetzelfde wat Kevin Doets had, waren andere omstandigheden. Maar je moet dan toch natuurlijk voor je eigen kracht uitgaan. En je eigen niet te druk maken. Ja, Noppert weet ook. Als ik nu 100 keer tegen hem speel, zoals Pietrescu nu is, dan win ik een 99. Maar die ene keer dat ik verlies, doe ik liever niet in Ibiza. Sfeer zit er goed in Riza. Vanavond is het echt volle bak daar. Staat onbekend dat het een van de grootste zalen van de Eurotour is. En de zaterdagavond is het daar altijd gekkenhuis.
1: Maar wat Pietrescu betreft maakt hij er vanmiddag al een gekkenhuis van. In de Sachsen Arena. Hij staat op 142, maar eerst Noppert vanaf 127. Om even een goed lekje te gooien. Voor het goede gevoel. Gaat 127 niet uit. Ja, en die linker Duitser die heeft wel een paar kansjes gekregen vanaf dit soort finishes.
0: Ja, hij mist al 136 in de eerste lek natuurlijk. Miste die 121. Dus ja, je kan hem ook moeilijk wegzetten. Want ja, die eerste triple hangt alweer. Ja, die tweede kon hij mis. Dan nu wel, dubbel 11.
1: En dan schreeuwt er dan iemand.
0: Ja, die moet je toch ook gewoon buiten gooien, of niet?
1: Die is te leven niet zeker nu.
0: Nee. Nu wel, dubbel 11. Ricardo Pietrescu.
1: Iemand schreeuwt ja, een halve seconde voordat die pijl ook daadwerkelijk in de dubbel 11 landt. En dus is het ja. Want Pietrescu gooide er nog één achteraan. 142. Waar haalt hij het allemaal vandaan?
2: 56.
0: Ging aanleggen. Moest terugstappen door die ene vervelende fan. Opnieuw aanleggen. En dan hem gooien.
1: Oh. Ja, ik zie wonderlijke dingen.
0: Ja, Pietrescu zelf ook, denk ik. Ja, nu gaat hij erin geloven. Nou, Noppert moet ook niet vergeten. De lek hiervoor mist er een 12 dat. Ja, dat kan gebeuren natuurlijk.
2: 58.
0: Het gemiddelde van Pietrescu ligt ietsje hoger dan dat van gisteren. Maar het is nog steeds niet bijzonder. Noppert kijkt nu naar het scherm. Die ziet zijn eigen gemiddelde. Daar wordt hij ook niet vrolijk van.
2: '57.

0: 21.
1: Moppert laat de finish over. Pietretsko zou het natuurlijk wel beter kunnen wegzetten.
2: Drie
1: Moppert
2: legs.
1: Is inmiddels begonnen aan glas 3 volgens mij.
2: Ja.
1: Hij heeft er tijd genoeg voor. Een beetje Rob Cross-tafereel.
2: Drie legs op rij nu natuurlijk naar Pietretsko gegaan.
0: 97.
2: En die zet het inderdaad beter weg dan Moppert. Ergens heeft hij iets nodig. 170 was fantastisch geweest.
1: Hij heeft nog een triple nodig. Dat lukt zelfs niet. En nu wordt Noppert boos op zichzelf. Je ziet hem gefrustreerd raken. Daarnet was het nog een beetje lachen als een boer met kiespijn. Nu wordt het frustratie.
2: Ja, nog een beetje gebaren naar zijn eigen hoek. Zo van waarom lukt het dan niet? Waarom gaat het dan niet?
1: Ja, en dan ook misschien ook nog wel klagen dat het zo langzaam gaat bij Pietretsko. Maar ja, Pietretsko kan er niks aan doen. Pietretsko gaat naar Bolzaai voor een 4-2 voorsprong. Vorige lek 142. Dat zal toch niet?
2: Het zal inderdaad net niet.
1: Nou, Robert. Dan zal deze moeten. Ja, inderdaad, Pietretsko, zo verschilde het. Noppert moet kalm blijven. Noppert heeft een triple nodig, maar gooit geen triple.
0: 81. Ricardo
2: Mekai, 25.
1: Het is een strijd.
2: Ook tegen zichzelf geworden.
1: Wie heeft de grootste strijd met zichzelf, lijkt het wel in deze wedstrijd.
2: Vier legs op rij nu. Ja, en heel wat missers op de dubbel van Noppert. Maar heel veel van die missers zaten ook in de eerste leg. De leg die hij uiteindelijk wel nog won. Hij krijgt nu ook beduidend minder kansen.
1: Gisteren was Pietretsko 6 uit 10 op de dubbels. Nu is hij 4 uit 10.
0: 57.
2: En gemiddeld duurt het meer dan 10 seconden voordat Ricardo Pietretsko zijn beurt heeft voltooid. Dat is op zich aan de lange kant, maar niet heel erg extreem.
1: Is niet schrikbarend of zo. Beide mannen rond de 86 gemiddeld nu.
0: 81.
2: Ja, dat is voor Pietretsko een hele positieve 86 gemiddeld. En voor Noppert een hele negatieve 86 gemiddeld.
0: 140.
1: Kijk een leg hoor. Het moet eigenlijk gewonnen worden door Noppert. Pietretsko gaat het wegzetten. Zal met één triple ergens tevreden zijn. Moet nu naar de boel.
2: Zit het? Weer even vragen. De donkere punten van Pietretsko. Misschien zijn die iets donkerder dan normaal. Dat hij het in het zwart wat lastiger ziet. Ja, probeer ook maar wat.
1: Het valt me wel op dat hij het heel veel moet vragen in ieder geval. Gisteren ook al, vandaag weer. Of misschien hoort het gewoon bij de tactiek.
0: 60. Riccardi require 170.
1: Ja, je zou zeggen, 6 pijlen voor Pietrzko.
2: Maar ja. En Noppert staat al te lachen in de achtergrond. Die zag deze al vallen. Ah, dit is gewoon goed gedaan.
1: Uit het boekje. Als je hem dan niet uitgooit, dan een dubbel overlaten. En 146 gaat niet uit. En dan gaat Pietrzko aanleggen. Voor een 5-2 voorsprong.
2: Er giert heel veel negativiteit, ergernis en boosheid door het lichaam van Noppert op dit moment. Want die staat met 5-2 achter.
0: Dat
1: was een van de meest nonchalante 180'ers ooit van Danny Noppert.
2: Zijn derde. Pikachu had er al 3.
1: Ja, dan won hij gisteren van een Nederlander. Nu tegen een Nederlander 5-2 voor. Ja, en als je naar die winnende legs kijkt, dan is er morgen misschien ook nog wel wat mogelijk. Hij speelt tegen Ross Smit of Joe Cullen.
2: Die gaan de volgende wedstrijd spelen. Die zit al eventjes in de wachtkamer. Had eigenlijk 10 minuten geleden al ongeveer moeten beginnen aan hun wedstrijd. Maar ja, we hebben al 2-6-5'tjes gehad en dit duurt natuurlijk allemaal net iets langer.
1: In deze leg.
2: Eindelijk is een goede leg van Noppert.
0: Game on the eighth leg. Danny Noppert.
1: Ja, 2 maximale scores in deze leg en gelijk uit. Nou, hij zal Pietrzko nog 2 keer moeten breken. En we hebben Pietrzko ook gewoon al een 13 dat er zien gooien. Noppert is er helemaal klaar mee. Het stoom komt uit de oren.
2: Die wil eigenlijk niet meer, maar hij zal wel moeten.
0: 97.
2: Ja, en mocht het hier op de een of andere manier ook nog 5-4 worden, dan wil hij opeens wel nog wat proberen, denk ik zomaar.
1: Tuurlijk. Ja, Noppert zal nooit opgeven.
0: 60.
1: Ja. Inmiddels rond de 90 gemiddeld. Ja, er zitten best veel gemiste dubbels bij natuurlijk. Ja, elke beurt een trippeltje mee. Hij heeft al 2 trippels in deze leg. Noppert nog in 1. Nou, daar staat het toch weer gelijk in. Ja, daar hangt de eerste er alweer in. En die zit perfect.
2: Ruimte genoeg om er nog weer bij te gooien. En dan valt dit heel erg mee.
1: Ja, je moet nu wel eigenlijk een beurt met 2 trippels in voor Noppert. Die zit perfect.
0: 125.
2: En die laatste misschien net iets te nonchalant, net iets te snel weggegooid. Daardoor geen finish overgelaten. Ik kan Pietrzko nu rustig blijven. Gisteren tegen Kuijphoven zagen we dat het lastiger werd naarmate de wedstrijd vorderde en de Duitsers het af kon gaan maken. Lastiger werd om vlakken te raken, maar ook lastiger werd om pijlen los te laten. Initiatief Noppert. Kan die dubbel 18 overlaten? Ja hoor.
1: Goed gedaan door de Fries. Het enige wat Pietrzko kan doen is het wegzetten. En dan is deel 1 gelukt als die dubbel 18 er straks ingaat.
0: Game shown the ninth leg.
2: We gaan van 2-5 naar 4-5.
0: Tenth leg is Danny to throw first. Game on.
1: Eigenlijk gehouden. Nu gebroken. Nu weer de opdracht. Eigenlijk houden. Het gemiddelde van Noppert is toch weer acceptabel aan het worden. Dat is echt goed.
2: Komt dat nog op tijd, die verbetering?
1: Ja, je zou zeggen dat 2 legs in 15 dagen genoeg moet zijn. Gemiddelde van Noppert bijna 93. En die eerste pijl valt nu regelmatig in de triple.
0: Dat
1: is toch wel knap, hè? 5-2 achter en dan 2 zulke legs.
2: Nou, we hebben het hier over de huidige nummer 10 van de wereld. Die ook even moet laten zien dat hij een top 10 speler is.
1: Nou, hij heeft wel verhetere vuren gestaan.
0: 100.
2: Op een finish.
1: Wat kan Noppert overlaten? Zien naar de 18 met de laatste. Ja, wel geprobeerd, maar geen triple gevonden. En dan ligt ineens het voordeel bij Pietrzko.
2: Gooide 142 uit. 170 komt daar niet bij. De vorige keer dat hij daarop stond, zette hij het wel perfect weg, Pietrzko.
1: Ja, toen liet hij inderdaad dubbel 18 over.
2: Oeh.
1: Dat is niet veel. Matig weggezet, inderdaad. Dan krijgt Noppert misschien wel 6 darts.
2: De helpende hand van Pietrzko. Noppert moet wel echt een triple gooien.
0: 56.
2: Laat 90 over. Oei, oei, oei, oei, oei, wat gaat het allemaal lastig.
1: Nou, voor beide spelers. Het is wel voor de wedstrijd. Een 128 is al ietsje makkelijker dan 170.
2: Geen mens daar.
0: 56.
1: Ja, Noppert. 90. Is ook nog geen zekerheidje. Maar begint wel met een triple. Dus 2 pijlen voor dubbel 15 en 1 is genoeg. Goed gedaan door Danny Noppert. En zo stond het 5-2. En dan staat het nu 5-5.
2: Gaan we nog een lekje langer door. En wachten Ross Smith en Joe Cullen nog even af. Die 20 minuten geleden ongeveer aan een wedstrijd hadden moeten beginnen. Maar het is allemaal voor later zorg. De 2 Nederlanders die vanmiddag een 11e beslissende leg moesten spelen, wonnen hem allebei. 100. Want die Mena begon de leg niet, won toch. Doets. Begon die leg wel en hield hem.
1: Goed begin van Oppert.
0: 140.
1: Trippeltje meer. Noppert heeft alle emoties al gezien in deze wedstrijd. Hij was blij, cynisch, boos, dan weer blij. Het is een rollercoaster. Kijk eens even naar Pietrescu.
2: Ja, daar zal er ook wel een stukje ongeloof bij hebben gezeten. Ongeloof over wat die Pietrescu toch allemaal er nog in gefrommeld krijgt.
1: Ja, goed gedaan hoor, na die triple 5. Oei, oei, oei. Wat een spanning. Zo in de helft de lek.
2: En extra spanning is doorgaans niet bevorderlijk voor degene die met arthritis worstelt, maar hij krijgt ze toch aardig rechtdoor nog steeds, Pietrescu. Dat is knap.
1: Hij staat gewoon aan 9000 op de finish. Noppert heeft eigenlijk nog een keer 140 nodig. Oh, hij laat zelfs geen finish over.
0: Ricardi, 161.
1: Boel met de laatste.
0: 57.
2: Nee, nee.
1: Het wordt dan ook gemist, dan blijft er 104 over. Wat is het spannend.
2: Hij wil zelfverzekerd overkomen, maar moet toch ook nog even wachten wat Noppert hierover gaat laten.
1: Boel met de laatste.
0: 83.
2: En hij ziet dan ook net nog de 3 in. 99.
1: Past wel in deze wedstrijd.
2: Zo. Waar gaat dat allemaal heen? Het is niet meer te voorspellen nu.
1: Maar Pietrescu mag wel als eerste. Om de tweede Nederlander op rij uit te schakelen. Gisteren Mike Ivanhoven. En misschien wel vandaag Danny Noppert. Als hij dubbel 16 gooit.
2: Maar die gooit hij niet. Eerste matchdart voor Pietrescu aan de binnenkant. En dan komt Noppert. Kan hij ook een matchdart krijgen? Dat is een triple 7. 78 over. Triple 18 voor dubbel 12.
1: Hij twijfelt. Misschien wel dubbel 19 en tops. Hij twijfelt. Wat gaan we doen?
2: Oh, Pietrescu die durft niet te kijken. Die wacht af. Die denkt ik hoor het allemaal wel.
1: Het wordt dubbel 19.
2: Maar die wordt aan de buitenkant gemist. Kans weg. Geen matchdart voor Noppert. En 3 stuks voor Ricardo Pietrescu. Stond met 5-2 voor. Noppert kwam helemaal terug. Maar is dat dan toch te laat? Pietrescu niks uit. Gisteren bewees hij al aan zichzelf dat hij nog steeds een dartwedstrijd kan winnen. Bijna een maand niks gewonnen tot die wedstrijd tegen Kuijverhoven van gisterenmiddag. En nu heeft hij het goede gevoel echt te pakken. Want na Kuijverhoven gaat ook Danny Noppert eraan. Ricardo Pietrescu haalt de derde ronde op het International Darts Open in Riza. En als je hem dat gisterochtend had verteld, had hij denk ik niet geloofd.
3: Varia 0.0 Fruity Rosé.
4: Fruity Rosé.
3: Dubbel zo verfrissend.
4: Dubbel zo verfrissend.
5: Astra. Zoveel precisie. Wow.
6: Zo voelt Made in Germany. De nieuwe Opel Astra Sports Tour. Stap in de nieuwe Opel Astra vanaf 35.599 euro.

0: Give me that, you little bargain hunter.
1: Everyday can be iconic. TK Maxx.
2: Met 300.000 collega's is het een kleine wereld. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. TUI, live happy.
4: De jackpot van Eurojackpot staat op een ongelofelijke hoogte van 120 miljoen. Speel nu mee.
5: Joe, Veneta, met Daantje.
6: Nee, mevrouw heeft laatst gordijnen besteld bij jullie, maar ze zijn niet goed.
5: Oei, en wat is er niet goed?
6: Ik ben een beetje bang in het donker.
5: Niet tevreden?
7: Deze?
5: Dan ruilen we gratis je raamdecoratie om.
7: En deze?
5: Dat is nou, jouw raam, is jouw Veneta.
8: Ja, oh.
9: Hey, nu jullie bellen?
8: Ja, zou kunnen, ja.
9: Is dat een tas die je bellybellen krijgt?
8: Ja. Ja. Sorry, dames. Koop je eigen libellen maar.
10: Lees Libellen nu een jaar extra voordelig en krijg een Shabby's tas gratis. Ga naar libellen.nl/actie.
11: Hoi, wist je dat één van jullie met mij te maken krijgt? Op een dag kan ik je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Fijne dag verder, hè?
12: Maar wie ben jij dan?
11: Diabetes, type 2.
13: Zo'n 400.000 mensen hebben het zonder het te weten. Het sluipt erin.
11: Ook bij jou?
13: Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
14: Mijn internet is zo traag. Maar ik wil dat het snel is.
15: Ze wilden dat het snel is.
14: Ik wil sneller dan snel. Vodafone.
16: Maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone.

0: Ja, we zijn weer terug in Riza. En aangezien we flink wat achterlopen op het speelschema, leek het ons handig om Guy een zetje te geven. Dat duurde allemaal veel te lang. En hebben ze toch maar aan mij gevraagd of ik de middag wil afmaken. Om een beetje snelheid in het systeem te brengen. Nee, alle gekheid op een stokje. Guy die is een voetbalwedstrijd van commentaar aan het voorzien. En het is beter dat hij dat doet dan ik dat doe. Dus vandaar Marco dat je het de rest van de middag met mij zult moeten doen.
1: Nee, ik vind het helemaal goed. Ja, gisteren was ik echt laat thuis vanwege de file met het Pinksterweekend natuurlijk. Heel Nederland vond vast. Maar op dit tempo ben ik vandaag later thuis dan wat ik gisteren was.
0: Ja, we lopen een half uurtje achter inmiddels. Maar goed, misschien dat Cullen en Smith daar verandering in kunnen brengen. Dat zijn normaal gesproken twee spelers die toch aan een redelijk niveau moeten kunnen komen op deze middag. Niet voor niets als tiende geplaatst. Ross Smith, viervoudig finalist van een Eurotour-toernooi. Nog altijd staat daar geen winnaar achter zijn naam. Dat kun je niet van Joe Cullen zeggen. Die heeft wel Eurotour-toernooien gewonnen. Maar het zou ook wel weer eens een keertje dicht bij elkaar kunnen zitten.
1: Ja, dat denk ik wel. Al kwam Joe Cullen wel gisteren goed weg tegen Chris Landman. Want Landman stond met 5-3 voor. Uiteindelijk geen wedstrijdpeil gehad. Het einde van de wedstrijd van Cullen was wel goed. Ja, dat is dan eigenlijk toch zonde van Landman. Want speelde toch zo'n goede wedstrijd. Was finishend echt goed. Op het einde net een paar trippels tekort. En ja, kwam hij er niet aan te pas.
0: Ja, leek een beetje te veel aan het denken van ik kan die wedstrijd gaan winnen. Voordat hij hem daadwerkelijk gewonnen had. Ja, Cullen, dat verhaal is inmiddels wel een klein beetje hetzelfde verhaal. Hij is er, hij gooit pijlen. En dat is het ook wel zo'n beetje.
1: Ja, want we hadden het er in de wedstrijd van Kevin Doets hadden we het erover. Kevin Doets is inmiddels naar plek 30 van de wereldranglijst. Maar de vier mensen die onder hem staan, Richie Atthouse, Michael Smith, Joe Cullen en Peter White.
0: Ja, en ook Van Barneveld staat er nog niet eens zo gek voor.
1: Nee, die staat op een paar plekjes daaronder inderdaad. Ja, Pietresco staat eronder, Nan Zonneveld staat ertussen, Dimitri van den Berg en Remo van Barneveld. Dat is een mooi rijtje.
0: Ja, 5 jaar geleden was het zeker een mooi rijtje.
1: Dubbel 18 voor Cullen.
0: 66. Ja, die wedstrijd van Pietresco en Noppert heeft ook een beetje de energie uit de zaal getrokken. Dat merk je dan meteen. 55. We kunnen dus wel weer wat energie gebruiken. Een beetje 180'ers zou fijn zijn. Op een mooie finishes helpt ook altijd. Het is in ieder geval 1-0 voor Joe Cullen. Hoppatee, de derde 180 van deze wedstrijd. Dat gaat in ieder geval lekker.
1: Staat Ross Smith natuurlijk wel bekend om. Om het gooien van vele 180'ers. De eerste zit alweer lekker hoor. Er is nog ruimte genoeg. Hoppa, negentje blijft nog even in beeld staan. 2 keer 180 in deze leg van Ross Smith.
0: En ja, dan die 141 nog. Nee, het stopt bij pijl 7. En dat is toch een statistiekje die we hier nog niet hebben in Riza. Er is nog nooit een 39 gegooid in Riza.
1: Ja, we zijn toch al voor het 11 of 12 jaar zijn we hier, dus mogelijkheden genoeg gehad.
0: Achttien en dubbel 16.
1: Ja, Cullen had deze lekker al een tijdje geleden opgegeven. Laat nog wel een finish over. Maar normaal gesproken is dit geen probleem voor Ross Smith. Om er gewoon 1-1 van te maken.
0: Game show on the second leg. Ross Smith. Dat is het ook niet. Zo zijn we weer in balans. Ja, Joe Cullen, ik zei het gisteren al. Niemand heeft zo vaak in Riza gespeeld als Joe 40. Cullen. Hij is de enige speler die 10 edities van de 11 mee heeft gedaan.
1: Ja, Joe Cullen, die hoort bij dat rijtje. Die skipt eigenlijk nooit een Eurotour.
0: Nee.
2: 177.
1: Weer een perfecte start van Ross Smith. Volgens mij had hij begin van het jaar, Joe Cullen, dat hij in één keer qualifiers moest gooien. Omdat hij toen buiten de top 16 Pro Tour stond. Maar volgens mij daarvoor had hij 81 opvolgende Eurotours gegooid. Dat is wel indrukwekkend hoor.
0: Dat is veel, ja. Dan heb je aardig wat kilometers gemaakt. Peter Wright had ook zo'n hele lange serie uit. Ja, op een gegeven moment de Premier League erbij is hij er een paar gaan missen. Ian White kan me nog herinneren. Die was ook heel lang bij alles aanwezig. Ja, er komt een keer een einde aan dat soort reeksen.
2: 96.
1: Krijgt hij de kans om Cullen te gaan breken. Kiest ervoor om gewoon op die 20 te blijven. Die zegt eigenlijk, Joe Cullen, jij gaat die 170 niet uitgooien. Cullen stond zelf ook naar het bord te kijken. Keek er toch even naar van, hé, mijn vriend, wat doe jij nou? Ja, Ross Smith heeft gelijk.
2: Ross Rakai, 32. Game, Sean, the third leg. Ross Smith. Cool thing, it's Ross to throw first. Game on.
1: Maar een 103 gemiddeld voor Ross Smith.
2: 140.
1: Scorend lijkt het allemaal vanzelf te gaan. Maar Jacques, dan heb je ook

0: deze wedstrijd.
1: Zo, is het Joe Cullen dan die ineens weer het initiatief pakt in deze leg?
2: 134.
1: Als we op voorhand al een beetje dachten dat het dicht bij elkaar zou kunnen zitten, dat blijkt dan ook wel.
0: Cullen voor 2-2. De dubbel 14.
2: 77.
0: Beltje ernaast. Smit staat toch wel op een acceptabele finish. Door die laatste triple op 126 aanbeland. Die kan er mooi tegenaan. Dat lukt dan net niet.
1: Nou, dus ja, mag hij zit er wel tegenaan.
0: Ja, maar mag niet naar de boel zijn.
1: Cullen. Voor dubbel 7. Of denkt hij 6 dubbel 4 is ook zo wel goed? Nee, gaat meteen voor de dubbel 7.
2: Game Sean de Joe Cullen.
1: Nee, hij ziet dat Cullen. De ene keer spitst hij hem, de andere keer gaat hij ervoor. Het is moeilijk te voorspellen. Dat is een beetje wat zijn gevoel zegt. Dus de 18e onderlinge ontmoeting tussen deze twee mannen. En ook daarin zie je weer al heel dicht bij elkaar zitten. Het is 9-8 voor Cullen in onderlinge duels. In het begin was het Cullen die vaak won. Daarna zat er een periode dat Smith heel vaak won. De laatste tijd gaat het een beetje om en om.
2: 99.
1: Al spelen ze ook weer niet zo heel vaak tegen elkaar.
0: Terwijl je zou toch zeggen, er zijn toch mogelijkheden genoeg dat ze tegen elkaar kunnen spelen?
1: Ja, want ze spelen ook bijna alles allebei. Dit zijn niet twee notoire afzeggers.
0: Nee, dit zijn echt diehards voor de Eurotour en vloertoernooi. En omdat Ross Smit in de top 16 staat en Cullen niet, kunnen ze elkaar toch wel vaak tegenkomen, bijvoorbeeld in zo'n op zo'n Eurotour of zo.
1: Ja.
0: Maar nee, het zijn niet allemaal Keane Barry en Niels Sonneveld die alleen maar tegen elkaar spelen.
2: 57.
1: Ik had toevallig met Raymond van Barneveld onlangs over. Die had dit jaar in de vloerde al vier keer Tom Sykes gehad.
0: Ja, Tom Sykes,
1: hij zegt, is dat loodje aan mij?
0: Ja, en volgens mij ook vorig jaar drie keer tegen Gian van Veen op een Eurotour of zo. Of twee of drie keer achter elkaar. Kunnen, dat is,
1: het
0: kan, hè?
1: Het blijft het lot.
0: Nou, we zagen het gisteren. Keane Barry, die plaatst zich drie keer voor een Eurotour. Moet drie keer tegen Niels Sonneveld. Nummer 16 voor Cullen.
2: 32.
0: Waar Smit iets minder is gaan gooien, gaat Cullen gewoon stug door. Steeds op een gemiddelde van rond de 100.
1: Hier is wel Ross Smit de betere van de twee in 180 gooien. Want daarin is het 4-2 voor hem. Maar ja, het scorebord is toch het meest belangrijke. En daarin is het 3-2 voor Cullen.
0: En weer begonnen met een perfecte score. Ross Smit aan een leg. Toch al 480ers. Twee keer 177 scoren. Het scorend gaat het best.
1: Ja, het is een beetje alles of niks. Het is ook niet zo dat die Cullen hem achter zich laat scoren.
0: Zes bijna de tijd voor Ross Smit om er gewoon 3-3 van te maken. Nu oversteken naar triple 18.
2: 98.
0: Nou, laat geen dubbel 18 over, maar Cullen staat nog op gepaste afstand.
1: 98. Ja, die zal met de laatste voor de bol gaan om 170 over te laten. Het wordt een bullseye, dus wordt het nog wat minder. Hij wil altijd een dubbel 16.

0: En zo gaat het ook in deze wedstrijd weer heerlijk gelijk op. Dan hebben we in ieder geval spannende wedstrijden.
1: 96. Gisterenmiddag hadden we zo'n middag dat bijna alles 6-1, 6-2 werd. Nu ligt het allemaal dicht bij elkaar.
0: Ja, alleen Zonneveld ging er ruim vanaf tegen Damon Hatta. Vond Hatta wel goed spelen trouwens in die wedstrijd.
1: Ja, miste geen dubbels.
0: Nee.
1: Hoorde alles uit.
2: 100.
1: Ja, dit lijkt ook allemaal vanzelf te gaan bij Ross Smit. Het is zijn vijfde alweer.
2: 97.
1: Is voor de break. Ja, dit is allemaal mooi wat Cullen doet, maar Smit mag het wel gaan proberen.
0: Vier tops. Dat gaat. Zo is het momentum ineens weer bij Ross Smit. Zo gaat het maar heen en weer in deze wedstrijd. Het is wel de eerste break die we noteren.
2: 140.
0: Ja, hierna hebben we nog een Belg. Mike de Dekker tegen Rob Cross. Dat moet gewoon een aardig potje worden. Wessel Nijman tegen William O'Connor. En Josh Rock sluiten de middag af tegen Cameron Menzies.
1: Het zijn al drie heerlijke wedstrijden.
0: Ja, ik zie daar geen 6-0'tjes tussen zitten, moet je eerlijk zeggen.
1: Nee, hier. Het wordt gewoon weer een watertje voordat ik thuis ben, maar dat maakt niet uit.
0: Precies.
1: Mooie middag darts, zo in Riza.
2: 96.
1: Krijgen de mensen in ieder geval wel voor hun geld. 100. Ja, vanmiddag, zeg maar 10 minuten geleden voordat het begon, zat er bijna nog niemand in de zaal. Ik zeg nog tegen collega Guy, ik zeg, zou het goed komen? Want die mensen zaten nog lekker even van het zonnetje te genieten natuurlijk. En toen in één keer, toen Filip Brzezinski op het podium stond om een paar minuten overheen, ineens stond die zaal vol. Ja, ik snap die mensen ook wel.
0: Ja, het is buiten op dit moment beter dan binnen.
1: Nou, hier is het eerlijk, toch?
0: Ja, hier is het eerlijk. Maar buiten is het nog lekkerder, hoor, kan ik je vertellen.
1: Ja, we kunnen nu toch wel in de problemen. Smit blijft die triples goed fit. Maar dan komt Cullen nog wel even op kijken met zijn derde. Nou, dit is wel gewoon voor 5-3. Weer naar dubbel 16.
0: 5-3. Dan kan Ross Smit zich voorzichtig weer gaan voorbereiden op zijn volgende ronde. Ja, dat is tegen Ricardo Pietrzycka. Dat zal hij op voorhand niet verwacht hebben, denk ik, toen hij het speelschema zag.
1: En ik denk Ricardo Pietrzycka ook niet.
0: Dat denk ik ook niet.
2: 134.
1: Nou, toch moet je er wel op een bepaalde manier bewondering voor hebben hoe vechter Ricardo Pietrzycka is natuurlijk. Natuurlijk als tegenstander wordt er misschien een beetje moedeloos van, maar ja, door vechtlust en door soms ook gewoon heel goed darts te laten zien, staat hij wel gewoon in de derde ronde.
0: Ja.
1: Dit zijn ook mooie cijfers hoor van beide mannen. Beide mannen boven de 100 gemiddeld, scorend een dikke voldoende.
2: 95.
0: Even een finish overgelaten door Ross Smit. Cullen twee keer dubbel 18 geprobeerd, maar niet met de volle 100%. In de verwachting dat hij er nog een keer terug mag komen.
1: Ja, Ross Smit gooit die trippels wel makkelijk, hè. Zeker als die eerste zit. Nu op de 19 beginnen. Ja, die eerste zit al.
0: Is die wat laag? Die zat te laag.
1: Op het moment dat het moet, gaan de drie pijlen ernaast.
0: Het is ook wel een beetje zoals het op dit moment gaat bij Joe Cullen. Dan is het Ross Smit die daar goed gebruik van maakt. En dus eindigt het weer voor Joe Cullen in een tweede ronde. En Ross Smit, die zien we op zondag terug. Hij wint met 6-3.
3: Varia 0.0 Fruity Rosé.
4: Fruity Rosé.
3: Dubbel zo verfrissend.
4: Dubbel zo verfrissend.
5: Tandenborstels.
6: Hebben we.
5: Die nieuwe beveiligingscamera's.
6: Oh. Hebben we.
7: Weet altijd wat er thuis speelt. Met beveiligingscamera's van Ring. Maak nu je huis klaar voor de zomer met tot wel 40% korting op ring.com.

0: Give me that, you little bargain hunter.
1: Every day can be iconic. TK Maxx.
2: Huh? Nee. Met 300.000 collega's is het een kleine wereld.
3: Moeten dat geen inches zijn?
2: Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. TUI, live happy. Ik kom weer aan het
5: stippen. De jackpot van Eurojackpot staat op een ongelofelijke hoogte van 120 miljoen. Speel nu mee.
6: Oh. Hey, nu niet bellen?
7: Ja, zou kunnen, ja.
6: Is dat een tas die je bellen krijgt?
7: Ja. Sorry dames, koop je eigen libellen maar.
8: Lees Libellen nu een jaar extra voordelig en krijg een Shabby's tas gratis. Ga naar libellen.nl/actie.
9: Joe, Veneta, met Daantje.
10: Hey, mevrouw heeft laatst gordijnen besteld bij jullie, maar ze zijn niet goed.
9: Oei, en wat is er niet goed?
10: Ik ben een beetje bang in het donker.
9: Niet tevreden?
11: Deze?
9: Dan ruilen we gratis je raamdecoratie om.
11: En deze?
9: Dat is nou, jouw raam, is jouw Veneta.
12: Astra. Zoveel precisie. Wow.
13: Zo voelt Made in Germany. De nieuwe Opel Astra Sports Tour. Stap in de nieuwe Opel Astra vanaf €35.599.
14: Huismerken. Net zo lekker. En beter voor mijn budget.
15: Maar thuis reten we ook energie en internet.
16: Lijkt er wel mooi en wifi.
17: Het lijkt er wel leuk
16: en
17: wifi.
16: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
18: Het huismerk voor energie, internet en mobiel.
19: Can't wait.
20: I can't believe I'm saying this here, but yeah, he's dead me, so I've had to do it.
19: Yeah, neither can I, Ross. Congratulations on the win, the wings, everything. Großer Applaus für Smarja Ross Smith.
21: What

0: der Bühne den dritten unserer Referees. Hier in Riesa großen Applaus für den Kirkulator Kirk Bevins.
1: Kirk Bevins, die had ongetwijfeld gedacht dat hij al wat eerder aan de beurt zou zijn, maar het duurt tot 4 uur voordat hij zijn opwachting mag maken. Maar niet zomaar bij de minste partij. Mike de Dekker tegen Rob Cross. Dat zijn twee major winnaars tegenover elkaar. Twee mannen die niet de makkelijkste tijd achter de rug hebben. Maar Marco, twee mannen die op de weg terug zijn.
2: Maar Cross wel. De Dekker weet ik nog niet zo goed. De Dekker speelt wel goed. Speelt steeds beter. Maar de resultaten komen nog niet echt. Nou, Rob Cross, de overwinning van gisteren, was in een goede wedstrijd tegen Van Duivenbode. Die ziet ineens weer het deurtje van de World Matchplay heel dichtbij. En dan zo'n overwinning van gisteren. Nu, met alle respect, als je dan Mike de Dekker als een seed krijgt, dan zijn er zeker mogelijkheden voor Cross.
1: Ja. Tweevoudig winnaar van een Eurotour toernooi. Won gisteren in een hele nerveuze laatste leg van Dirk van Duivenbode. Ja, 84 euro tours, dat telt er ook inmiddels al wel aardig op, hè?
2: Ja, en Cross is ook niet dat hij dat hij er veel over staat. Die komt ook wel bijna stug naar allemaal toe. Game. Vindt het ook echt wel mooi om op al die euro tours te zijn. Sommige die mensen uit Groot-Brittannië, die hebben zoiets van, voor mij hoeft het allemaal niet zo, maar je ziet ook sommigen die vinden het ook echt heerlijk om overal naar al die steden toe te gaan. Dan is Risa dan misschien een van de mindere, maar je snapt wat ik bedoel.
1: Yep.
2: Bij winst of verlies, dan maken ze er in ieder geval nog wat van.
1: Ja, bij Cross heb je altijd het idee, als hij een hele drukke periode dartend heeft, dan is hij er op een gegeven moment klaar mee. En vaak heeft dat wel met de Premier League te maken, heb ik het idee. Vorig jaar speelde hij natuurlijk Premier League. Dan volgt er echt een mindere periode. Als hij dan weer wat minder speelt, dan lijkt hij daar beter van te worden.
2: Nou, hij heeft natuurlijk sinds kort wat verandering in het materiaal gedaan. Nou, het lijkt er toch wel weer op dat Cross wel weer zin heeft om de rest van het jaar te gaan spelen. Ja, het zou natuurlijk mooi voor hem zijn als hij zich nog net kan plaatsen voor de World Matchplay. Op dit moment staat hij net buiten die plekken. Ja, met een overwinning hier. Dan is hij ineens weer heel dichtbij.
3: 140.
1: In de leg die de Dekker toch begonnen is. Komt 127 niet uit.
3: 55.
2: Michael Dubon 160. Eerste zit wel mooi. Maar dan kan de tweede er net niet bij gooien.
3: Robbie requires 72.
1: Is twee dubbels voor Cross gemist. De Dekker krijgt er ook twee.
3: The first leg.
1: Die verspeelt ze niet. Zo had hij toch zijn eigen leg. Ja, de Dekker die hier als 13e geplaatst is. Is nummer 20 op de wereldranglijst. Ja, dat betekent toch dat er 7 man hebben afgezegd die boven op de wereldranglijst staan.
3: 57.
1: Blijft toch een beetje, met name dit jaar heb ik het idee, het probleem van de Eurotour. De vele afzeggingen van de absolute wereldtop.
3: 60.
1: PDC is heel lang verwend geweest met een nummer 1 van de wereld in Michael van Gerwen, die eigenlijk al Eurotours gewoon speelde.
2: Ja, eigenlijk is het natuurlijk aan de ene kant wel heel raar van de Dekker, want hij 60. Staat buiten de top 16 van de wereld, maar ook buiten de top 16 van de Pro Tour voor deze Eurotour. Dus eigenlijk had hij gewoon kwalificatie moeten spelen. Maar omdat er zoveel afzeggingen zijn, komt hij ineens in de seeding terecht op zaterdag.
1: Ja. Nee. Probeer maar eens. Nee. Kijk, dat de regel niet goed is, begrijp ik. En soms is dat ook zo.
2: Dat klopt, het is er. Maar ja, ze zeggen tegenwoordig zo makkelijk af allemaal.
1: Ja.
2: We hadden het toevallig donderdag met de Premier League over. Daar had ik het er met presentator Koert Westerman over. Hij zegt, zouden ze niet verplicht moeten worden dat ze minimaal de helft van de Eurotours moeten spelen? Dat ze er 8 moeten spelen van de 15? En van de vloertoernooien een derde. Dat ze in ieder geval toch moeten spelen om...
1: En anders?
2: Mag je die major niet meedoen.
1: Ja, maar wie heb je daarmee? Dat is het probleem.
2: Ja, uiteindelijk televisie, denk ik. Maar uiteindelijk toch ook de spelers.
1: En uiteindelijk de PDC natuurlijk.
2: Maar het is... Ja, hoe moet je het op gaan lossen?
1: Ja, dat is de grote vraag natuurlijk.
2: Kijk, ik snap best dat Premier League spelers dat... als je nu de halve finale van de Premier League donderdag moet spelen... dan snap ik ook heel goed dat je niet naar Riza gaat. Dan snap ik dat je een keer over kan slaan. Maar vanaf daarna...
1: De oplossing is vrij simpel. Want die oplossing ligt altijd in geld. Even kijken naar Cross. Nog een triple 19. Nee. De mannen die je echt belangrijk vindt, laat ik zeggen de 8 belangrijkste, die betaal je gewoon om er minimaal 8 te gooien in een jaar. Ja, en als je dat bedrag hoog genoeg maakt, komen ze wel.
2: Maar het is natuurlijk al te zot voor woorden dat ze al hier bij wijze van spreken hun bed niet meer vooruit komen.
1: Nee. Nou ja, we waren vorige keer in Graz, terwijl Mike de Dekker hier 2-0 van maakt. Ook een heleboel afzeggingen waren. Daar was 35.000 pond te verdienen voor de winnaar. En er stonden, ik denk van de top 10, stonden er denk ik 6 demonstratietoernooien in Engeland te spelen. Dus niet zo dat ze druk hadden en dat ze thuis gingen zitten bij hun gezin omdat ze die zo heel erg misten. Wat ik ook heel vaak hoor als reden.
2: Ja, dat zeggen ze altijd, hè?
1: Maar die stonden gewoon, en dat geeft niet, er is niks mis met geld verdienen. Maar die stonden gewoon geld te verdienen ergens, dichter bij huis. Dat betekent dat ze of daar te veel krijgen of hier te weinig. Ja, het is één van de twee. Ik ga toch langzaam toe naar bijvoorbeeld dingen als waar tennis ook. Als jij wil dat de hooggeplaatste spelers in Rotterdam komen spelen op jouw tennistoernooi, dan zul je ze toch apart moeten betalen.
2: Ja, die komen niet voor niets. Nee, dat begrijp ik
1: niet alleen voor het prijzengeld.
2: Nee.
1: Het is een wereld die de PDC zelf gecreëerd heeft. Dus we zullen er ook zelf mee moeten leren dealen.
2: Ja, maar kijk, nu kunnen de fans het nog wel accepteren. Maar stel dat je dan bijvoorbeeld over een paar weken is Bratislava. Dan zijn Luke Litter en Luke Humphries komen niet. Als excuus, ja, dan is het moeilijk om naar New York te reizen. Aan de ene kant is dat zo, maar aan de andere kant... twee cameramensen, die moeten ook in Bratislava en de regisseur. En die moeten gewoon, die vliegen maandag naar huis. En op dinsdag vliegen ze gewoon vanaf Schiphol naar New York toe. Dus dat kan ook vanuit Engeland.
1: Dat klopt, maar dan mis je wel 2 dagen New York.
2: Ja. Maar weet je, het wordt ook wel... De excuses worden te snel gemaakt. En ze weten gewoon, ja, we hebben een Eurotour gewonnen. We hoeven niet meer, want we weten toch dat we op het EK staan. En misschien aan het eind van het jaar, als alle drukte over is... kunnen we er altijd kunnen we nog Praag en Boedapest gooien. Want dat zijn nog mooie steden, dan geloof ik het wel. Maar voor de fans is het natuurlijk wel jammer. Als we in een nieuw land komen en gewoon de helft zegt gewoon... nou, die skippen we gelijk.
1: Ja, misschien moeten we ook eens een keer kijken naar de planning dan. Of, ja, ik weet het ook niet. 79. Maar nogmaals, ik denk dat geld een heleboel oplost.
2: Ja, je zou zeggen...
1: Is mijn ervaring in het darten.
2: Ja, geld lost heel veel op, ja. Cross moet het nu wel op een moeilijke manier gaan doen, 104 uitgooien.
1: Vergeet nog één woordje, tijdelijk moet er nog tussen. Lost het tijdelijk op.
2: Die mag je in de volgende lek uitleggen. Bullseye voor Cross. Komt er net naast en dan mag de Dekker, die nog geen pijl op een dubbel gemist heeft... en gewoon proberen om er 3-0 van te maken. Een dubbel 2.
1: Het is wel jammer natuurlijk. Daar lagen er echt wel kansen voor de Dekker. Cross. Komt op het bord.
2: Je ziet het in beeld. Vanavond om 7 uur natuurlijk het vervolg van de tweede ronde. En morgen, voor de mensen die net inschakelen, goed opletten. Want morgen beginnen we beide sessies een uurtje eerder. We beginnen om 12 uur en om 6 uur.
1: Zomerrooster.
2: Ja, het zijn wat probeersels van de PDC Europe. Ze willen proberen. Ik heb ze gesproken van, ja, waarom is dat nou? Want ja, het is allemaal leuk dat we een uur eerder klaar zijn. Maar dat betekent ook dat je nu vroeger moet gaan ontbijten. Want je weet het zelf als de beste. Het zijn lange dagen op de Eurotour. Maar de reden is dus als ze dat op zondag gaan doen. Ze willen dus op zondagavond willen ze meer kaarten verkopen. En ze denken, als het een uur eerder klaar is, dat dan toch mensen denken, oh, het is om 10 uur klaar, dan ben ik nog redelijk fit om maandag naar mijn werk te gaan. Ja. Dus dat is de reden dat ze een uur eerder op sommige locaties het gaan proberen.
4: Oké. Ah ja, dat zit misschien ook wat in. Als je 11 uur klaar bent met darten en je moet al naar huis toe, dan is het toch gauw middernachtflesje in je bed ligt.
2: Daarom. En je weet, met een zondagavond Eurotour, dat loopt eigenlijk nooit uit. Je weet gewoon dat het in 4 uurtjes klaar is. Dus ja, als je dan om 10 uur, dan ben je nog misschien op normale tijd thuis. Dus ja, dat is een beetje de reden dat ze op sommige locaties het gaan proberen.
4: Gaan ze dat ook in Maastricht proberen?
2: Nee, het is alleen in Duitsland wat ze begrepen hebben. En Maastricht zijn al zoveel kaarten verkocht, dat maakt niet meer uit.
4: En dan zou ik ook op tijd thuis zijn, zou ook fijn zijn.
2: Vanuit Maastricht is het nog steeds ver, hè?
4: Dat is ook weer, ja.
2: Dubbel 18. Voor Cross.
3: Die
2: deelt er dan toch vrij netjes. En zo staan we het 2-2.
4: Ja, Mike de Dekker, we zeiden het dus al, die staat inmiddels dus op plek 20 op de wereldranglijst. Weet ook dat die World Grand Prix overwinning van bijna 2 jaar geleden eraan zit te komen. Betekent dus ook dat hij nog wel wat gaat zakken, want hij is voorlopig nog niet geplaatst voor die World Grand Prix.
3: 180.
4: Tweede van Rob Cross. En dan ga je natuurlijk wel een flinke duikeling maken.
2: Ja, het is ook niet dat hij er net niet bij zit, hè, bij de World Grand Prix. Het is ook gewoon echt een hele grote afstand.
4: Ja, hij moet echt het toernooi gaan winnen nu.
3: 123.
2: Ja, dan is het toch hard gegaan eigenlijk in 2 jaar tijd. Van een major winnen. In het rijtje komen misschien wel Premier League spelen. Toen met het WK natuurlijk, dat was de echt definitieve knock-out, leek het wel.
4: Ja.
3: 140.
2: Wat ik ook wel in zijn omgeving hoor, en ook van hemzelf, dat soms de interesses ook wel ergens anders liggen dan met dat soms. Dat hij het ook niet meer kan opbrengen om elke dag maar te trainen, maar ook een beetje van het leven wil genieten.
4: Ja, je moet die balans zien te vinden natuurlijk. Ik denk dat het voor iedere baan geldt.
3: Yeah, John de Fitling, Rob Cross. Sinclair, Rob, de throw first. Game.
2: Daar sluit ik hem volledig bij aan. 140. Nou, als je kijkt naar de Eurotour dit jaar, heeft hij 1 wedstrijd gewonnen. Mike de Dekker, dat was in Polen en dat was nog in de eerste ronde. Daarna stroomde hij elke keer in bij de laatste 32, dus als geseede speler. En het was meestal omdat er dan mensen afzeiden dat hij die top 16 in kwam. Hij heeft geen wedstrijd meer gewonnen.
4: Ja, dat betekent ook geen ponden voor de wereldranglijst. Hè? Want als je als geplaatst speler die eerste wedstrijd verliest, dan krijg je gewoon 0.
2: Dus hij heeft op de Eurotour-ranking 3.500 pond.
3: 100.
2: Het zijn het niet de minste hoor, waar hij van verliest. Hij verliest van Luuk Littler, van Wessel Nijman, Niels Sonneveld, Dirk van Duivenbode, Ratajski en Ryan Joyce. Maar ja, als je zelf als geplaatste speler, moet je toch ook wel een paar keer van die potjes winnen, zou je zeggen.
4: Ja.
3: 132.
2: En hoe vaker dat je dan ook tegen zulke nederlagen aanloopt en ook op de vloer regelmatig eerste ronde verliest. Ja, dan wordt het steeds moeilijker natuurlijk. En dan wordt de motivatie ook steeds minder.
4: Dan wordt het steeds minder leuk.
3: 134.
4: Deze 81 moet eigenlijk uit voor de Dekker. Wil hij niet 4 terug te komen. 12. En dubbel 13.
3: 68. Rock the require 36.
2: Ja, een pijltje valt net aan de binnenkant.
3: Van de Sinclair, Rob Cross. 7 leg, Mike, de throw first.
2: Nou, Cross daarentegen staat wel gewoon een goede wedstrijd te spelen hoor. Gemiddelde van 104.
4: Ja, die is langzaam maar zeker toch bezig om die World Matchplay gewoon weer veilig te stellen.
2: Ja, dan weet je het. Rob Cross in vorm. Die wil je ook niet loten als top 16 speler natuurlijk. Hè? Want die weet echt wel hoe het is om zulke toernooien te spelen.
4: En te winnen. Nou is hij misschien nog niet in die vorm, maar ja. Met een gemiddelde van 106 kun je van bijna iedereen gewoon winnen hoor. Zeker als je die finishes blijft gooien.
2: Nou, we hebben nog een maand de tijd om daar naartoe te werken. Ja,
4: maar het is iedere keer bij Rob Cross. We hebben een paar jaar geleden ook al een keer gehad. Dan leek hij overal uit te zakken. En hadden we eigenlijk al afscheid van hem genomen. En toen won hij ineens weer het EK. En was hij ineens weer terug. En haalde hij zelfs de Premier League weer. Nu zakt hij weer weg. Ja, wie zegt niet dat hij het gewoon nog een keertje gaat doen? Ik heb meer geloof in hem dan in iemand als Peter Wright bijvoorbeeld.
2: Ja, 100%. Want ja, Rob Cross is ook wel zo iemand. Die gaat nu zeg maar via de achterdeur de matchplay halen. Kan zo in één keer maar de halve finale halen bijvoorbeeld. Als het een beetje mee zit.
4: Ja,
2: ja, de Dekker bijvoorbeeld. Zijn tegenstander is een stuk verder van huis. Ja, we zijn er net op de Eurotours gaat het fout. De laatste twee vloertoernooien ging het ook allebei in de eerste ronde fout.
4: Ja goed, als je buiten die seeding valt, dan krijg je ook natuurlijk steeds zwaardere tegenstanders. Gemiddeld gesproken. Je zult altijd zien als je wat dalende bent op die ranglijsten, dan krijg je ook altijd die nou maar even op z'n Hollandse zeggen, die klotenloting.
2: Ja, het zat ook niet mee. Hij kreeg Gio van Veen en Joe Cullen op twee vloertoernooien. Ja. Dat krijg je dan ook nog natuurlijk.
4: Precies.
3: 95.
2: Die krijg je niet. Pero Ljubic een keer als het tegen zit natuurlijk. Nu gaat die 93 niet uit en Cross staat op 80. En als die 80 uitgaat, dan is het waarschijnlijk game over.
4: Hij zit ook in een hele negatieve mindset op dit moment, Mike de Dekker. Weinig ruimte voor Cross daar. Maar vindt hem toch het gaatje.
2: En dan weet de Dekker waarschijnlijk weer hoe laat het is. En dan wordt het een lange terugreis naar België hoor, vanuit Riza.
4: Ja, ik weet niet of hij nog kan meerijden met Noppert.
2: Ja, ik denk dat hij onderweg is. Ja, kijk even naar Cross. Mist ook gewoon bijna geen dubbels, hè. Laatste vier legs. Allemaal gelijk met de eerste pil.
3: 125.
2: En leg 3, daar ligt dan het verschil. Daar mist de Dekker natuurlijk die drie paar om 3-0 van te maken. Ja, Cross, wel echt een solide wedstrijd, hoor.
3: 89.
4: De boel eraf voor Cross. In ieder geval een 170 finish te laten staan. De Dekker, geholpen door die 180, heeft het initiatief.
3: 94. Robbie Require 107.
4: Ja, dit is wel voor de wedstrijd.
3: Mike Require 102.
2: Dan is dit om erin te blijven voor Mike de Dekker. Misschien daar blijven? Nee, kies toch een andere route. Die eerste stond zo mooi. Boven die triple 20.
3: 90. Robbie Require 112.
2: Dan mag Cross het nu gaan proberen vanaf 112. Als hij hem uitgooit, blijft hij boven de 100 gemiddeld. Het zou een mooi einde zijn voor Rob Cross.
4: Nu kan de Dekker de wedstrijd nog wat verlengen. 4-6 of dubbel 3. Maar nee. Het is het jaar nog steeds niet van Mike de Dekker. En Rob Cross doet wat Rob Cross doet. Als hij in vorm is, dan is hij genadeloos op dit soort momenten. Een hele, hele stabiele wedstrijd van Voltage. Bijna 100 gemiddeld. En 62% op de dubbels. Dikke prima, 6-2.
5: Bavaria 0.0 Fruity Rosé. Dubbel zo verfrissend.
6: Dubbel zo verfrissend.
7: Als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse helpen we om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek de ultieme Avondvierdaagse checklist en bij welke producten je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Huh? Nee. Met 300.000 collega's is het een kleine wereld.
9: Moeten dat geen inches zijn?
8: Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. TUI, live happy.
11: De jackpot van Eurojackpot staat op een ongelofelijke hoogte van 30 miljoen. Speel nu mee.
12: Hansaplast pleisterspray. Eenvoudig aan te brengen en beweegt mee als een tweede huid. Drie ingrediënten vormen een 100% onzichtbare bescherming. Hansaplast beschermt als een tweede huid.
13: Nu bij Aldi het barbecue assortiment vanaf 99 cent.
14: Dan gaan we vieren! Ja,
15: het kan ook nooit normaal.
13: Zo goedkoop, dat gaan we vieren. Bekijk de special en maak er zelf ook een feestje van.
16: Astra. Zoveel precisie. Wow.
17: Zo voelt Made in Germany. De nieuwe Opel Astra Sports Tour. Stap in de nieuwe Opel Astra vanaf €35.599.
18: Huismerken. Net zo lekker. En beter voor mijn budget.
19: Maar thuis reten we ook energie en internet.
20: Lijkt u wel mooie en wifi?
21: Het lijkt wel lekker wifi.
20: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
22: Het huismerk voor energie, internet en mobiel.
23: Tandenborstels?
24: Hebben we.
23: Die nieuwe beveiligingscamera's?
24: Oh. Hebben we.
25: Weet altijd wat er thuis speelt. Met beveiligingscamera's van Ring. Maak nu je huis klaar voor de zomer met tot wel 40% korting op ring.com.
26: En Reinders in doelpunt. Wat een geweldige minuten voor Tijani Reinders.
27: Viaplay, de beste kijk op sport.

0: op het podium hier in Riza is Wessel Nijman. Hij is wel de laatste voorlopig dan voor deze middag. De man in vorm zou je kunnen zeggen dit jaar. In ieder geval de vloertoernooien bij de PDC. Hij wint waar hij kan. En dat doet hij heel regelmatig. Is de nummer 1 van de Pro Tour ranking op dit moment. En is nu ook in de seedings aanbeland op de Eurotour toernooien. Zonder hulp verder. Is als 14e geplaatst voor dit toernooi. En dan won al een Eurotour toernooi. Zo snel kan het dan ook wel weer gaan. En speelt hier nu tegen William O'Connor, Magpie, die genoeg ervaring heeft. 53 keer al deed hij mee aan de Eurotour. En hij won gisteren van Paul Kroonen op, nou ja, overtuigende wijze, mogen we toch wel zeggen.
1: Ja, vind ik wel. Ik had eigenlijk verwacht dat dat een wat moeilijkere partij voor hem zou zijn. Maar William O'Connor liet vanaf het begin zien van wie de baas was op het podium. Maar het was dan ook wel zo dat William O'Connor eigenlijk nog niet zo tevreden was.
0: Nee, best wel aardig gemiddeld, vond ik. 96 of zo?
1: Bijna 96, ja.
0: En, hij dacht zelf dat het een stuk minder was. Nou is O'Connor redelijk zelfkritisch. Is niet heel snel tevreden. Dus daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. En dat is ook wel een beetje de sleutel tot het winnen tegen O'Connor. Zorg gewoon als je hem in het begin van de wedstrijd in de hoek zet. Dan komt hij er eigenlijk nooit meer uit. Een gedegen professional, William O'Connor. Dat al jaren mee.
1: Nou, je zei het gisteren, staat echt zolang je kan heuvel of tussen plek 35 en plek 45.
0: Ja.
1: En ja, dan heb je een mooi leven. Er is niks mis mee. Maar je weet ook dat je waarschijnlijk nooit de titel gaat winnen.
0: Nee, dat niet heel veel, denk ik. Op één goede dag zou dit misschien een keer kunnen. Maar tot nu toe is die dag niet geweest. 85. Althans niet op de Eurotour.
1: Nijman zal zichzelf ook wel revancheren van 2 weken geleden in Oostenrijk natuurlijk. Toen was hij ook als geplaatste speler, kwam hij het toernooi binnen. Toen moest hij als allerlaatste op zaterdagavond. Maar toen in 12 minuten en een beetje was het klaar. Want toen Nico Springer won met 6-0 van hem. Zij zal ze ook tegenover zichzelf al wat willen bewijzen dat het echt maar eenmalig was.
2: 98.
0: En voor de mensen die denken die William O'Connor wint nooit wat. Ho ho. Players Championship 13 in 2019, ja. Die won die toevallig wel.
1: Ja, dat weet ik nog.
0: Alsof je erbij was.
2: 439. That's what you require, 108.
1: Ja, je ziet steeds meer nieuwe winnaars van vloertoernooien. Nou, O'Connor heeft er dan al een. Ja, Kevin Doets heeft er een. Luke Woodhouse. Benieuwd wie de volgende gaat worden. Er zijn natuurlijk zoveel van die vloertoernooien. En met alle respect, heel veel echte toppers doen natuurlijk niet mee. Dus als je dan een goede dag hebt, als je zeg maar middelmatig bent of in die midden van de ranking staat, ja, dan is dat best een keer de mogelijkheid met een goede loting om een keer zo'n toernooi te winnen natuurlijk. Je moet nog steeds heel goed kunnen darten, hè? Vergis je niet.
0: Nee, je moet een beetje vorm hebben natuurlijk.
1: Zeker.
0: Niels Sommerveld misschien?
1: Nou, daar wou ik net naartoe.
0: Ja, oh, sorry.
1: Want Luke Woodhouse, die had jarenlang heeft hij de stempel gehad dat dat de hoogst geplaatste speler was die nog nooit een toernooi gewonnen heeft. Die heeft het nu eindelijk voor elkaar gekregen. Niels Sonneveld is nu de volgende.
0: Is
1: dit
0: de volgende?
1: Ja, ik had het gisteren aan Guy had ik de quizvraag gesteld. Ik zei, je hebt een lekte tijd, maar hij had hem gevonden. Hij wist het. Dus is heel de ranking af aan het gaan. Maar Niels Sonneveld is nu dus de hoogst geplaatste speler die nog geen toernooi gewonnen heeft. Laten we hopen voor Sonneveld dat daar natuurlijk snel verandering in komt.
0: Ja, het kan natuurlijk ook zomaar iemand zijn die er ver onder staat nog. Als je die goede vorm een keertje te pakken hebt en je kunt dat een toernooi lang doortrekken. Ze zijn allemaal daartoe in staat.
1: gaat allemaal nog niet van harte bij Wessel Nijman. Dat is een eerste anderhalve lek. Heeft nog geen één score van 100 of meer gegooid.
0: Nou, dat zou je net de eerste hebben. 146 voor O'Connor. Dat is een goed begin.
1: Ja, ik begreep wel dat hij op de 20 bleef. Hij zet het ook uitstekend weg. Dan staat er toch wel wat druk op die 120 voor Nijman. Creatieve manier om het weg te zetten.
0: En het mazzeltje voor Nijman hier. Die natuurlijk 2-0 achter had moeten staan nu. Maar niets is minder waar. Het wordt gewoon 1-1. Oei, oei, oei. Het wil echt nog niet.
1: Nee, het gaat inderdaad allemaal nog niet van harte. Nou, we hebben het bij een paar spelers al gehad van... over de World Matchplay. Nou, Wessel Nijman is daar sowieso zeker van. O'Connor, die is ook wel zo goed als zeker. Die gaat zijn debuut maken op de World Matchplay.
0: Oh.
1: Dat is dan toch wel mooi voor zo'n speler die al zo lang meeloopt.
0: Ja.
1: Dat hij dan toch eindelijk een keer gehaald heeft. En dat betekent toch dat hij toch aan een goed seizoen bezig is met Eurotours en vloertoernooien. Want ja, Kie en ik hadden het al eerder een beetje uit. Het is wel eindelijk, je wordt wel echt bij de elite als jij geplaatst voor de World Matchplay. Dan hoor je echt wel bij de grote mannen.
0: Ja, ik vind de World Matchplay is misschien nog wel eerlijker dan het WK. Omdat je de beste 16 van de afgelopen 2 jaar hebt. Maar ook de beste 16 van het afgelopen jaar.
1: Nou ja, 100%. Kijk, het WK, daar kan je soms nog wel eens doorheen fietsen. Na rondje 3 dat je denkt van, ja, daar heb ik niet zoveel voor hoeven doen eigenlijk. En daar kan je eigenlijk vrij makkelijk, ja, veel makkelijker voor plaatsen dan voor de World Matchplay.
0: Niet meer spelen, zeker nu natuurlijk, nu de 128 spelers aan meedoen.
1: Ja, al bijna 2/3 van alle tourwethouders die mogen al meedoen natuurlijk.
0: Maar ook altijd gaat het scoren, dat is bij Nijman niet lekker hoor. Heeft William O'Connor de 2-1 gemaakt. U vraagt zich misschien af waarom we even stil waren. Maar wij hebben wat technische problemen op dit moment. Dus we zijn hard bezig om dat op te lossen. U heeft er thuis volgens mij geen last van, maar wij wel.
2: One.